Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Oh, oh.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's.

en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalf week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een dependance van de Lelystadse kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten wordt moeilijk. En huurder van Centrada Lelystad mag in zijn huis blijven wonen, zegt de rechter. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Show.
4: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Nog geen files of vertragingen. Op de A6 staat een flitser bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg bij hectometerpaal 69,3. Ook op de N50 bij Ens staat een camera. In beide richtingen bij hectometerpaal 264. En die controleert of vrachtwagens wel die verplichte tolkastjes hebben ingeschakeld. En zie je nou ook een flits, dan kun je hem doorgeven via de app van Flitsmeister.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen, welkom op deze woensdag de 8e juli. Het is echt een bijzondere dag, deze woensdag.
5: Vertel.
4: Leo, die kijkt maar, wat is er in vredesnaam aan de hand?
5: 8 juli.
4: We hebben een dag, Leo, zonder WK voetbal.
5: Oh.
4: Ja, dat is heel, voor heel veel.
5: In de gaten.
4: Ja, dat, voor heel veel mensen wordt het een zware dag.
5: Oh ja.
4: Maar ja, hoe dag kom je er door? Ja, misschien wat Tour de France. Maar misschien heb je ook al een rustdag. Dat weet ik eigenlijk niet.
5: Nee,
4: maar even geen voetbal. Dus okay. Gisteren waren er de wedstrijd Argentinië-Egypte. Was een mooie wedstrijd.
5: Je hebt gekeken?
4: Ik heb ervan genoten. Ik vond het echt leuk. Jij niet? Nee, jij houdt niet van voetballen. Nee.
5: Waarom? Dus daarom wist ik ook niet dat het een dag zou zijn zonder voetbal. Want voor mij is elke dag een dag zonder voetbal.
4: Oh, kijk eens aan. Nou, dan hoef jij er niet van bij te komen.
5: Nee.
4: Zometeen in het nieuws.
5: Ja,
4: waar moet koning Willem-Alexander volgend jaar op Koningsdag per se heen in Lelystad? Ja, welke plekken kan hij toch beter overslaan? Dat vroegen wij aan Lelystedelingen.
5: En in onze serie over kerken die een nieuwe bestemming krijgen, zijn we vandaag in Nagelen.

0: Twee country helden op één plaat. Post Malone en Morgan Wallen. En je hoorde I Had Some Help. Het is 7:08.
1: Lelystad kleurt volgend jaar oranje. Koning Willem-Alexander viert op Koningsdag zijn 60ste verjaardag in de Flevolandse hoofdstad. Ja, dat is een unieke kans voor de stad om zich aan heel Nederland te laten zien.
0: Onze verslaggever ging de straat op en vroeg Lelystedelingen wat zij ervan vinden dat de koning naar hun stad komt.
2: Boeit me niet echt. Ik heb weinig met het koningshuis.
3: Ja, leuk.
4: Het zou eigenlijk best wel grappig zijn, want hij komt niet echt heel vaak naar Lelystad.
5: Eigenlijk wel interessant, want het is nog nooit geweest eigenlijk. Dus dat is wel leuk.
6: Ik vind het mooi. Ik vind het prachtig.
7: Nou, ik vind het wel zo leuk. Maar mijn eerste reactie is Lelystad. Wat is hier te zien?
1: Ja, in 2006 vierde toenmalig koningin Beatrix haar verjaardag in Almere en in Zeewolde. Nou, voor koning Willem-Alexander wordt het volgend jaar de eerste keer dat hij zijn verjaardag in Flevoland viert.
0: Als de inwoners het programma mogen samenstellen, waar moet de koning dan absoluut langs?
7: Nou, ik weet het niet.
6: Dat is een goede vraag.
3: Denk de school voor Theeën.
4: Sowieso de Lelypaal.
6: Batavia en haven misschien?
5: Bataviastad. Maar niet per se Bataviastad, maar de boten zeg maar daaromheen. Want dat is toch een stukje geschiedenis.
7: Hier is heel veel groen. Maar ik weet niet dat als we moeten in natuur sturen.
2: De Oostvaardersplassen. De natuurparken inderdaad. Dat is heel erg mooi.
8: En in de stad zelf komt er nog iets in gedachten?
2: Weinig. Sorry.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat kan. Ja, natuurlijk laat je een koning het liefst alleen de mooiste kanten van je stad zien. Maar ja, iedere stad heeft ook plekken die misschien wat minder geschikt zijn voor een koninklijk bezoek.
0: Ja, wat kan de koning volgend jaar beter overslaan?
5: Zo. De Jol. Wat erg.
4: Ik zal zeggen Waterwijk.
3: Ik denk het centrum. Ik kan niet overslaan.
7: Het centrum is absoluut leeg. Daar is nooit echt drukte of zo.
6: Beter overal even langskomen. Dat is beter als koning.
2: Ik denk dat juist de plekken die normaal gesproken vrij slecht zijn, juist gezien moeten worden door mensen die bevoorrecht zijn. Dat doet ze misschien wat uit de ogen openen.
1: Oh, nou ja, oké. Misschien krijgt dit dan nog heel druk. Inwoners van Lelystad over het bezoek van de koning volgend jaar aan hun stad. Ja, de route en het programma van Koningsdag, nou, dat is natuurlijk nog niet bekend. Dat wordt allemaal later uitgedacht en bekendgemaakt. De reportage was van verslaggever Tom Rogge.
0: Ik zit al die plekken een beetje in gedachten aan elkaar te breien. Er zit heel veel reistijd tussen als je het allemaal zou doen. Het ligt nog allemaal uit elkaar en normaal gesproken moet het allemaal compact zijn.
1: Ja, maar dit zijn maar ideeën van inwoners, hè?
0: Ja, maar goed, ik zat al even te denken, stel dat hij dat graag zou willen zien. Dan zit hij meer in de bus dan dat
1: hij erbij is. We gaan het zien waar die allemaal naartoe gaat en waar gedanst en gezongen gaat worden volgend jaar dus op Koningsdag in Lelystad.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Philip Lynott en The Old Town. En daarvoor de nummer 1 van Nederland. Die Die van Shakira. Ze deed het niet alleen. Burnout Boy, die was erbij.
1: Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Er gaan minder mensen naar de diensten en daardoor kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Nou, om de kerken te behouden krijgen ze een andere functie.
0: Deze week zie je in de serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra gaat op pad.
2: Hier in de voormalige vrijgemaakt gereformeerde kerk in Nagelen wonen Arjen Jongman en Aranka Steenstra. Nagelen is een dorp met alleen platte daken en ook dit gebouw is plat. In eerste instantie zie je niet direct dat het een kerk is geweest. Het voelt voor Aranka zeker als een speciale plek.
3: Nou, je voelt zeker wel dat het een bijzonder gebouw is. Dat het niet een gewoon huis is. En wij hebben natuurlijk gezien hoe het was als leegstaande kerk en daar langzamerhand onze eigen plek van gemaakt. Dus ja, het is wel een heel bijzonder gebouw. Ik zal niet zeggen dat ik iedere dag voel dat het een kerk is, maar nou ja, we noemen het wel zo al vaak. We wonen in de kerk of weet je dat.
2: Het dorp Nagelen is zo ontworpen dat er binnen de ring in het centrum niet gewoond mocht worden. De ring was bedoeld voor publieke functies. Het was dan ook niet vanzelfsprekend dat er uiteindelijk toch gewoond kon gaan worden.
3: Maar ja, goed, we zijn de uitdaging aangegaan en veel overleg gehad met de gemeente, het kwaliteitsteam wat over Nagelen gaat. Nou ja, er waren wel allerlei voorwaarden. Dan moest een architect moest er een rol in spelen. Maar uiteindelijk heeft het ruim een half jaar geduurd, denk ik, van helemaal aan het begin van kopen totdat er een vergunning er was. Maar goed, ja, ze hebben dus een uitzondering gemaakt dat we mochten wonen binnen de ring. En wat wel meehielp is dat we ook een bed and breakfast wilden gaan beginnen. De gemeente Noord-Oostpolder wil graag wat meer toeristisch op de kaart staan, dus die waren daar heel positief over.
2: Het samengestelde gezin woont inclusief de B&B op ruim 300 vierkante meter wonenoppervlakte. En die ruimte konden ze met 6 kinderen goed gebruiken.
3: Nou ja, hier beneden wonen we en we hebben boven dus een verdieping gemaakt waar de kinderen allemaal een eigen kamer hebben en 2 badkamers en een toilet. En zelf slapen we in de voormalige vergaderzaal. En in de voormalige consistorie zit de bed and breakfast.
2: OVT-ontwikkeling uit Emmeloord is de laatste jaren bezig om kerkgebouwen een andere bestemming te geven. Zo ook het voormalig protestantse kerkgebouw De Ontmoeting in Emmeloord-West, waar 14 appartementen in zijn gemaakt. Willem van Tilburg van OVT wil graag dat de wat oudere gebouwen zichtbaar blijven.
4: Nou, we hebben natuurlijk een hele jonge geschiedenis hier in de Noord-Oostpolder. En als we alle gebouwen die niet meer in functie zijn gaan slopen, dan krijgen we ook nooit een stukje historie in dit gebied. En iedereen, of je nou wel of niet naar de kerk ging of gaat, dit gebouw dat kent iedereen. Je rijdt er langs, je hebt er een keer een begrafenis gehad of een trouwerij. Of je was hier zelf elke zondagochtend in de kerk. En wij vinden het gewoon mooi dat die herinnering blijft. En iedereen mag zelf denken van wat hij ervan vindt als hij er langs rijdt. Dat vinden we mooi.
2: De Ontmoeting werd in 1970 in gebruik genomen als kerk. In 2022 werd de kerk buiten gebruik gesteld en kwam OVT op het idee om er woningen in te gaan bouwen. Het was nog best een behoorlijke uitdaging, zegt Van Tilburg.
4: Je komt allemaal dingen tegen die je vooraf niet bedacht had. Maar dat maakt het ook wel weer uitdagend. En ja, de meeste problemen zijn wel oplossingen voor. Alleen bouwkundig kom je als zaak denken van hé, de vrek, dit is toch minder goed dan we bedacht hadden. Ja, maar je hebt de woning al verkocht, dat kom je pas tijdens de bouw tegen. En dan is het heel mooi dat je samen met de aannemer besluit, we gaan het toch goed maken. Want we hebben er niks aan dat over een jaar blijkt van die spouwmuur is toch minder goed. Dus we hebben het allemaal netjes in orde gemaakt, dat het aan alle regels voldoet. En dat de bewoners heel fijn hier en veilig kunnen wonen.
2: Tijdens de bouw zijn er dus tot aan het einde toe uitdagingen. Maar ook vooraf, als de verkoop start, is het niet makkelijk. Mensen zijn in eerste instantie terughoudend, merkt Van Tilburg.
4: Startverkoop hadden wij in de kerkzaal bedacht. We denken, nou, dat is mooi, dat kunnen mensen direct zien. Alleen, je kan makkelijk woningen verkopen op een stukje grond. En als ze vertellen, nou, dit gaan we doen, dat gelooft direct iedereen. Dan ga je in een kerkzaal waar mensen totaal nog geen idee hebben wat er komt. En zeggen, oh, het is hier wel donker. Ja, maar dan gaan we nog ramen inmaken. Oh, ja, het ruikt wel een beetje muf. Ja, maar de kachel staat al 2 jaar oud. Dus dat is best wel lastig. Daar hebben we ook wel van geleerd dat een volgend project zou je dat in een zaaltje hier in het centrum in het voorhuis of zo doen. En niet meer in de kerk. Omdat mensen alleen maar negatieve dingen gaan benoemen, omdat ze het zelf niet zien wat het zou kunnen worden. En we zijn hier ook gestart met de bouw voordat we alles verkocht hadden, om gewoon te laten zien van, joh, maar kijk, zo gaat het worden. En toen we eenmaal de ramen erin hadden en de verdiepingsvloer erin hadden gebouwd, ja, toen ging die verkoop ook in één keer lopen. Dus dat zijn ook leermomenten voor ons, dat je niet te vroeg in verkoop moet gaan met herontwikkelingsprojecten.
1: En morgen dan zijn we in Luttelgeest. Daar komen woningen in de katholieke kerk.
0: Straks de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan hebben we het over de inval van Rusland in Oekraïne. Wie waarschuwde daar nou voor en wie vooral niet?

0: de overheid, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Die informatie konden ze opmaken dat Poetin, dat Rusland eigenlijk vooral wilde onderhandelen. Dat die hele troepenopbouw, die steeds groter werd, dat ze dat vooral gebruikten om druk uit te oefenen op het Westen, omdat ze wilden onderhandelen.
0: Ja, ook de Duitse en Franse veiligheidsdiensten dachten dat Rusland uit was op onderhandelingen. Maar ja, door die verkeerde analyse hebben Europese landen geen extra steun aan Oekraïne gegeven in de maanden voor de invasie. Volgens sommige betrokkenen heeft Nederland zo de enige kans gemist om Rusland af te schrikken en een oorlog te voorkomen. De inlichtingendiensten willen niet reageren op het verhaal van de Volkskrant.
2: Op het WK voetbal dacht Egypte er lange tijd met de winst van door te gaan tegen Argentinië. Ze stonden namelijk met 2-0 voor, maar in de laatste 10 minuten draaiden de Argentijnen de wedstrijd om. Onder meer door de gelijkmaker van sterspeler Lionel Messi.
3: Wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan! Ja, hij zit er toch in! En hij heeft het voor elkaar! En kijk eens hoe hij dat viert, Lionel Messi!
2: En in blessuretijd werd het 3-2. Maar ja, dat telt ook in blessuretijd.
0: Ja, zeker telt dat. Ja, daarmee werd een verlenging voorkomen.
2: Ja, later op de avond plaatste Zwitserland zich als laatste land voor de kwartfinale zone na penalties van Colombia.
0: Nog wat nieuws uit de kranten dan. In een noodsituatie moet een klein aantal bedrijven gedwongen kunnen worden om spullen te maken voor de krijgsmacht. Ook kan hun voorraad worden gevorderd. Het kabinet krijgt met een nieuwe wet de mogelijkheid om vergaand in te grijpen bij bedrijven in de defensieindustrie. Daar schrijft het AD over op deze woensdag. In uiterste gevallen kan de overheid de voorraad vorderen, zodat die spullen niet meer verkocht kunnen worden aan andere klanten of verdwijnen naar andere landen.
2: Zo.
0: Ja, dat is behoorlijk ingrijpend.
2: Bedrijven die drijven op technisch geschoolde mbo'ers die delen een dikke onvoldoende uit voor de mbo-plannen van het kabinet. Volgens een koepelorganisatie is er in het kabinet te weinig oog voor het belang van technische opleidingen, schrijft de Telegraaf vandaag. Het kabinet wil met een nieuwe verdeling van het mbo-budget vooral kleinere scholen in de regio ontzien. Maar volgens de brancheorganisatie is dat bij lange na niet genoeg. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het wordt steeds onzekerder of kringloopwinkel De Groene Sluis uit Lelystad een vestiging kan openen in Dronten. De Groene Sluis wil naar de Noord, maar de gemeente wil geen winkels op dit bedrijventerrein. De Groene Sluis moet maar in een gewone winkel gaan zitten, maar dat past volgens Janneke Pickert van de kringloopwinkel helemaal niet.
2: Ja, het is lastig op de plek waar zij het graag willen. Daar is het moeilijk een ruimte te vinden waar ook genoeg magazijnruimte is.
1: Woningcorporatie Centrada mag een woning aan de Wittezeestraat in Lelystad niet ontruimen. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens Centrada woont de huurder bij een buurvrouw en gebruikt hij zijn huis als opslag. De man ontkent dat. De rechter vindt zijn uitleg geloofwaardig, zodat de huurder kan blijven wonen waar hij zit. De rechtbank in Den Haag heeft 3 Polen veroordeeld voor het aanvallen van een groep Almeerders. Dat gebeurde 3 jaar geleden bij een bedrijfsuitje in Scheveningen. De Polen krijgen taakstraffen, ook moeten ze de Almeerders schadevergoedingen betalen van duizenden euro's. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. In New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties om het flatgebouw te stabiliseren dat deels dreigt in te storten. Gisteren ontdekten bouwvakkers verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag start nog wel met veel bewolking, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds vaker bij. De temperatuur loopt op naar zo'n 22 of 23 graden, met daarbij een matige noordwestenwind. De komende dagen komt de zon steeds vaker voor in het weerbeeld en de temperatuur gaat langzaamaan omhoog. Op donderdag wordt het 23 graden, vrijdag 27 graden en zaterdag en zondag kan het zelfs 28 of 29 graden worden. En op alle dagen blijft het droog.
5: Hoe is het op de weg? Geen files, geen vertragingen nog op deze woensdagochtend. Er is wel een flitser gemeld. Die staat op de A6 bij Lelystad. En het is dan vanuit de richting Muiderberg bij hectometerpaal 69,3.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: kiss.
1: Dat kan bij het weggaan vanochtend. Het is 7:08.
2: Kringloopwinkel De Groene Sluis in Lelystad zag het helemaal zitten. Een nieuwe vestiging in Dronten aan de rand van het dorp. En ook de vrijwilligers konden niet wachten. Maar ja, de gemeente die is minder gelukkig.
1: Die wil winkels op een andere plek in het dorp. En dat betekent dat het feest niet doorgaat. Verslaggever Ruben den Harder spreekt met een teleurgestelde Janneke Pickert van De Groene Sluis.
3: Alsjeblieft, dankjewel. En bedankt. Hè. Ja,
4: toen ik net binnenkwam, toen zei ik, het is druk hier. Maar ja, u zei, het valt eigenlijk wel mee. Het is een gemiddelde dag. Het is eigenlijk gewoon een hele populaire kringloopwinkel, hè, De Groene Sluis.
5: Het is een winkel waar honderden mensen per dag komen. En dat is zowel voor de sociale kant, voor de gezelligheid. Even een loopje, maar natuurlijk ook om hele leuke dingen te scoren. Ja, dat hadden we heel graag in Dronten ook willen doen.
4: En als we dan een stukje doorlopen naar het magazijn, ja, dan zien we pas hoe groot jullie gebouw is en hoe ontzettend veel spullen hier staan. Heeft u zelf eigenlijk nog wel eens iets nieuws in huis? Of staat uw huis ook helemaal vol met kringloopspullen?
5: Nou, er is zo ontzettend veel aan variëteit en spullen dat ik eigenlijk alles tweedehands heb wat er tweedehands te halen kan vallen. En als het niet hier in De Groene Sluis is, dan kijk ik wel bij een andere winkel.
6: We hebben nu wel mooie handen.
7: Nou, die zijn mooi grote.
4: Dit is een gigantisch magazijn hier. Nou is het zo dat de gemeente Dronten winkels graag bij elkaar wil hebben. Bijvoorbeeld in het centrum. Maar als je hier staat, ja, dan zie je eigenlijk meteen waarom dat niet gaat lukken, hè, voor jullie.
5: Ja, het is lastig op de plek waar zij het graag willen. Daar is het moeilijk een ruimte te vinden waar ook genoeg magazijnruimte is. Ja, en we hebben magazijnruimte nodig zodat spullen gesorteerd kunnen worden, schoongemaakt kunnen worden. In Lelystad werken we met 150 vrijwilligers. Ja, dat moet wel ergens fysiek zijn plek hebben. Dus daarvoor hebben we wel ruimte nodig. Ja.
8: Wat moet die kosten dan?
4: En er was een uitzondering mogelijk op dat beleid van de gemeente. Maar de gemeente heeft ervoor gekozen die uitzondering niet te nemen voor jullie. Ja. Welk gevoel geeft jullie dat?
5: Ja, dat enorme teleurstelling. Dus dan zie je van, hey, ze hebben er ooit in hun beleid over nagedacht dat kringloopwinkels een uitzondering kunnen zijn. En dan wordt dat niet gehonoreerd. Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in.
4: En jullie hebben er wel veel werk in gestoken, hè? Vertel.
5: Ja, we zijn maanden geleden al begonnen en er waren echt binnen weken hadden we al 20 vrijwilligers. En we waren al begonnen met inrichten en uitzoeken van, we hebben zelfs al spullen van klanten gekregen. Dus daar waren we allemaal al mee begonnen.
4: Is het nu einde oefening voor De Groene Sluis in Dronten?
5: Op dit moment is het voorlopig, met deze zomer, is het einde oefening. Tegelijk lopen er nog een paar kleine kansjes, omdat het wel echt een droom is. Dus we gaan er nog echt voor. De gemeente Dronten heeft toegezegd om mee te kunnen kijken of er alternatieve locaties zijn. En wie weet wat dit losmaakt en dat we daardoor na de zomerperiode nog kunnen kijken wat hier nog verder uitrolt.
2: Ja, de gemeente Dronten laat weten dat er in meerdere gesprekken met De Groene Sluis toch duidelijk is gemaakt dat een kringloopwinkel aan de rand van het dorp niet binnen het bestemmingsplan valt. Nou, er is onderzocht of er een uitzondering gemaakt kan worden, maar dat is niet mogelijk. Laat een woordvoerder van de gemeente weten.
1: Straks wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en tv. Wat heb je gevonden, Jorien?
2: We gaan het onder andere hebben over, en dan ga ik even spieken, over snoes. Als je nou geen idee hebt wat dat is, dan zou ik erbij blijven.

0: Steun!
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Nee, niet zomaar iemand. You make loving van. Dat was de boodschap van Fleetwood Mac. En wat hebben we gisteravond geweest op radio en tv?
1: We beginnen met Nieuwsuur. Daar was aandacht voor de Britse politicus Nigel Farage, die zijn parlementszetel opgeeft. De voorman van Reform UK lag de afgelopen dagen behoorlijk onder vuur vanwege aangenomen giften. Nou, hij treedt dus terug. Maar hij stelt zich wel opnieuw verkiesbaar bij de tussentijdse verkiezingen. Nou, politicoloog Casper Kirkels die legt uit waarom Farage dit doet.
2: By-election is een verkiezing dat gaat over een kiesdistrict waar uiteindelijk iemand in het lagerhuis terechtkomt. Als die persoon om wat voor reden dan ook besluit om terug te treden, dan triggert dat zo'n by-election. Dus dan komt er een tussentijdse verkiezing in dat kiesdistrict. Dat is wat hij nu automatisch zelf doet door zichzelf terug te trekken, als het ware.
3: Terwijl er een onderzoek naar hem loopt, ja. En op het moment dat hij dat doet, dan stopt dat onderzoek.
2: Ja, dan stopt dat onderzoek.
1: Als hij opnieuw wordt gekozen, dan kan Farage zeggen dat de bevolking hem het vertrouwen heeft gegeven, ondanks alle beschuldigingen.
2: Dus hoe hij deze by-election wil framen is eigenlijk als een verkiezing tussen het volk aan de ene kant en het establishment dat hem in zijn visie kapot wil maken aan de andere kant. Terwijl als hij dit onderzoek zou hebben afgewacht en uiteindelijk zou die by-election er wel zijn gekomen, dan gaat dat natuurlijk veel meer over, heeft hij die regels nou wel of niet overtreden. Dus dit is een soort van zet in dat politiek strategische spel, waarvan hij denkt, ik kies voor die vlucht naar voren.
1: Nou, dat is eigenlijk best slim dus wat hij doet.
0: Ja. Jazeker. In een loods in Rotterdam werd afgelopen weekend een record hoeveelheid snoes onderschept. Er lagen 80.000 van die illegale nicotinezakjes. Ja, dat spul stop je onder je bovenlip en zo krijg je zonder te roken nicotine binnen. Het wordt steeds populairder onder jongeren. In het radioprogramma De Rode Draad noemde longpatholoog Danielle Cohen dat zorgelijk.
4: Je hebt ook poeders die rondgaan met 50 milligram nicotine in één zakje. Dan stop je dus 10 tot 20 sigaretten aan nicotine onder je lip. Dat zijn zulke ongelooflijk hoge doseringen dat je je helemaal kan voorstellen dat jongeren daar doodziek van kunnen worden, maar ook hartstikke verslaafd.
1: Dat klinkt echt vrij zorgelijk. Enorm, verschrikkelijk.
0: Misschien wel goedkoper dan alle sigaretten. Die zijn duur.
1: Maar ja, nou,
0: kan het niet aanmoedigen, begrepen goed.
1: Nee, maar dat zou ik zeker niet doen. Jemig.
0: De verkoop van snoes is illegaal. En dus kopen jongeren het via Snapchat of Telegram. Volgens Cohen schiet de handhaving op die illegale verkoop tekort.
4: De reden is natuurlijk dat de handhaving gebeurt door de Voedsel- en Warenautoriteit. En daar werken nog geen 20 mensen die voor heel Nederland die vapes, die sigaretten en die snus verkopen moeten handhaven. Ja, dan is het natuurlijk niet echt gek dat we dat overal op straat nog tegenkomen.
1: Nee, 20 mensen.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch dweilen met de kraan open, joh.
0: Dat is niet genoeg voor heel Amsterdam.
1: Laat geen begin aan. Nee, inderdaad. Nee. We gaan nog even naar een nieuwe serie. Die heet Natuur in de Caribbean. En daarin reist Natasha Gibbs langs de 6 Nederlandse eilanden in de Caribische Zee. Nou, de eerste aflevering was op Aruba, waar Gibbs met speervisser Patrick jaagt op de lionfish. Oftewel de koraalduivel. Nou, dat is een invasieve, exotische vis zonder natuurlijke vijanden die de koraalriffen rond Aruba aantast, vertelde Patrick.
5: Een lionfish eet alles wat in zijn bek past. Okay. Dus als het beweegt,
6: ja?
5: Hij gaat het eten. Dus krab, kreeftjes, papegaaivissen, damselfish. De balans binnen onze natuurlijke onderwaterwereld is weg als je een predator hebt, een roofvis, die zelf niet gegeten wordt.
1: Ja, en die lionfish die plant zich ook nog eens razendsnel voort.
5: Zo'n lionfish vrouwtje kan elke week 40.000 eitjes produceren.
6: Ja, kun je daar wel tegenop speren?
5: Nee, we can win the war.
6: Nee.
5: Maar we kunnen wel het rif blijven controleren. Want als we het niet doen, dan zou het rif eigenlijk al verdwenen zijn. Want er zijn nu gelukkig op Aruba heel veel actieve mensen die lionfish weghalen.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, ik vind het wel zo leuk, maar mijn eerste reactie is de Lelystad. Wat is hier te zien?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is een goede vraag.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Weinig. Sorry.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: De dependance van de Lelystadse kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten wordt moeilijk. Een huurder van Centrada Lelystad mag in zijn huis blijven wonen, zegt de rechter. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
8: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
7: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
9: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
7: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Overal lekker doorrijden. Er is één flitser gemeld. Die staat op de A6 bij Lelystad. En dat is dan vanuit de richting Muiderberg bij hectometerpaal 69,3. En zometeen in Flevoland is wakker. Ja, de koninklijke bezoek natuurlijk, hè, volgend jaar met Koningsdag.
11: 27 april.
10: Zeker, ja. Waar moet koning Willem-Alexander volgend jaar op Koningsdag nou per se heen in Lelystad? En welke plekken kan hij beter overslaan? Nou, wij vroegen het aan Lelystedelingen.
11: We zijn bezig met de serie Kerken die een nieuwe bestemming krijgen. Vandaag zijn we in Nagelang.
12: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: rustig begin van dit uurtje. Het is ook vakantie, hè? Dus we doen het rustig aan. Maar straks gaat het tempo wat meer omhoog met Bruno Mars. Maar eerst oranje.
1: Zeker, Lelystad kleurt volgend jaar oranje. Koning Willem-Alexander viert op Koningsdag zijn 60ste verjaardag in de Flevolandse hoofdstad. Ja, is toch een unieke kans voor de stad om zich aan heel Nederland te laten zien.
0: Onze verslaggever ging de straat op en vroeg Lelystedelingen wat zij ervan vinden dat de koning naar hun stad komt.
2: Boeit me niet echt. Ik heb weinig met het koningshuis.
3: Ja, leuk.
4: Het zou eigenlijk best wel grappig zijn, want hij komt niet echt heel vaak naar Lelystad.
5: Eigenlijk wel interessant, want het is nog nooit geweest eigenlijk. Dus dat is wel leuk.
6: Ik vind het mooi. Ik vind het prachtig.
7: Nou, ik vind het wel zo leuk. Maar mijn eerste reactie, de Lelystad, wat is hier te zien?
1: Ja, wat is hier te zien? We gaan eerst even terug naar 2006. Toen vierde koningin Beatrix haar verjaardag in Almere en in Zeewolde. Voor koning Willem-Alexander wordt het volgend jaar de eerste keer dat hij zijn verjaardag in Flevoland viert.
0: Als de inwoners het programma zouden mogen samenstellen, waar moet de koning dan absoluut langs?
7: Nou, ik weet het niet.
6: Dat is een goede vraag.
3: Denk de school voor Theeën.
4: Sowieso de Lelypaal.
6: Batavia en haven misschien?
5: Bataviastad. Maar niet per se Bataviastad, maar de boten zeg maar daaromheen. Want dat is toch een stukje geschiedenis.
7: Hier is heel veel groen. Maar ik weet niet dat als we moeten in natuur sturen.
2: De Oostvaardersplassen. De natuurparken inderdaad. Dat is heel erg mooi.
8: En in de stad zelf komt er nog iets in gedachten?
2: Weinig. Sorry.
1: Ja, weinig. Oké, okay, nee, dat kan. Ja, natuurlijk laat je een koning het liefst alleen de mooiste kanten van je stad zien. Maar ja, iedere stad heeft plekken die misschien wat minder geschikt zijn voor een koninklijk bezoek.
0: Dus ja, wat kan de koning volgend jaar beter overslaan?
5: Zo. De Jol. Wat erg.
4: Ik zal zeggen Waterwijk.
3: Ik denk het centrum. Ik kan je overslaan.
7: Het centrum is absoluut leeg. Daar is nooit echt drukte of zo.
6: Beter overal even langskomen. Dat is beter als koning.
2: Ik denk dat juist de plekken die normaal gesproken vrij slecht zijn, juist gezien moeten worden door mensen die bevoorrecht zijn. Dat doet ze misschien wat uit de ogen openen.
1: Inwoners van Lelystad over het bezoek van de koning volgend jaar aan hun stad. Nou ja, de route en het programma van Koningsdag, dat is natuurlijk nog lang niet bekend. Dat gaat allemaal uitgewerkt worden de komende maanden. De reportage was van verslaggever Tom Rogge.

0: Ik vind het wel de leukste van zijn hele album. Bruno Mars hoorde je en I Just Might.
1: Het is tijd voor het weer. Rico Schreuder die heeft antwoord op de vraag hoe warm het gaat worden en hoeveel zon we krijgen. Rico, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, ik ben benieuwd. Gaan we vandaag al die 25, 26 halen?
2: Nee, ik denk het niet. Nee, oh. Het is vrij veel bewolking wat er momenteel over de provincie heen trekt. Heel lokaal kan er zelfs een spatje regen vallen. Het heeft niet heel veel naam eigenlijk, maar ja, het is niet helemaal overal droog. En het is vanochtend zo'n 19 graden. Vanmiddag breekt vanuit het westen wel geleidelijk aan de zon door. En dan komen we uiteindelijk uit op zo'n 23 graden. Dus die 25 graden, daar moet nog even op wachten.
1: Ja, en de zon, daar moeten we dus ook nog even wat geduld voor hebben. Ja. Hoe kan dat dan eigenlijk in één keer zoveel bewolking? Want het viel mij vanochtend al op. Ik denk, het is gewoon echt donker. Donkerder dan anders.
2: Het is inderdaad grijs en donker. En ja, dat heeft te maken met die noordwestelijke wind die we op dit moment hebben. En daar trekken we wolkenvelden vanaf de Noordzee over het hele land eigenlijk heen. Alleen in het zuiden van het land, daar breekt op dit moment de zon door. En dan gaat uiteindelijk ook in Flevoland de zon doorbreken. Vanuit het westen. En later ook vanuit het zuiden. Dan wordt het uiteindelijk steeds lichter. En ja, vanavond zal dan de zon op heel veel plaatsen gaan schijnen. Het is dan een hele mooie avond. Halverwege de avond is het een graad of 20. En dan komende nacht, ja, dan dalen we uiteindelijk naar zo'n 15 graden. Het is vrij helder. Lokaal kan er wat nevel en mist voorkomen. Dus het is al met al wel rustig weer de komende tijd.
1: Ja, en hoe ziet het eruit voor morgen en de dagen daarna?
2: Ja, morgen dan hebben we in eerste instantie nog met het lichte grijzigheid te maken. Later breekt uiteindelijk de zon wel door. Het wordt morgenmiddag prachtig weer met volop zonneschijn. Dan komen we wel uit op die 25 graden. De wind waait morgen uit het noorden, is dan meest matig. Ja, en de dagen daarna, dan blijft de zon echt het weerbeeld domineren. En dan gaat die temperatuur verder omhoog. Want vrijdag zitten we op 27 graden. En in het weekend is het 27, 28 graden. Ik denk niet dat we die 30 graden gaan halen in Flevoland. Dus dat is echt voor het zuiden van het land het geval. Maar in onze provincie is het gewoon heerlijk weer en noordoostelijke wind erbij. En het blijft voorlopig maar droog.
1: Nou, kijk eens aan. En durf je ook al na het weekend te kijken?
2: Ja, maar dat durf ik best. Want de dagen eigenlijk direct na het weekend verandert er heel erg weinig. Temperatuur zo'n 26 tot 28 graden. Volop zonneschijn. Pas later volgende week zien we geleidelijk aan wat storingen dichterbij komen. En dan stijgt de kans op een enkele regen of onweersbui.
1: Rico, dankjewel. Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Er gaan minder mensen naar de diensten en daardoor kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Om de kerken te behouden krijgen ze een andere functie.
0: Ja, deze week zie en hoor je in de serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra gaat op pad.
3: Hier in de voormalige vrijgemaakt gereformeerde kerk in Nagelen wonen Arjen Jongman en Aranka Steenstra. Nagelen is een dorp met alleen platte daken en ook dit gebouw is plat. In eerste instantie zie je niet direct dat het een kerk is geweest. Het voelt voor Aranka zeker als een speciale plek.
4: Nou, je voelt zeker wel dat het een bijzonder gebouw is. Dat het niet een gewoon huis is. En wij hebben natuurlijk gezien hoe het was als leegstaande kerk en daar langzamerhand onze eigen plek van gemaakt. Dus ja, het is wel een heel bijzonder gebouw. Ik zal niet zeggen dat ik iedere dag voel dat het een kerk is, maar nou ja, we noemen het wel zo al vaak. We wonen in de kerk of weet je dat.
3: Het dorp Nagelen is zo ontworpen dat er binnen de ring in het centrum niet gewoond mocht worden. De ring was bedoeld voor publieke functies. Het was dan ook niet vanzelfsprekend dat er uiteindelijk toch gewoond kon gaan worden.
4: Maar ja, goed, we zijn de uitdaging aangegaan en veel overleg gehad met de gemeente, het kwaliteitsteam wat over Nagelen gaat. Nou ja, er waren wel allerlei voorwaarden. Er moest een architect een rol in spelen. Maar uiteindelijk heeft het ruim een half jaar geduurd, denk ik, van helemaal aan het begin van kopen totdat er een vergunning er was. Maar goed, ja, ze hebben dus een uitzondering gemaakt dat we mochten wonen binnen de ring. En wat wel meehielp is dat we ook een bed and breakfast wilden gaan beginnen. De gemeente Noord-Oostpolder wil graag wat meer toeristisch op de kaart staan, dus die waren daar heel positief over.
3: Het samengestelde gezin woont inclusief de B&B op ruim 300 vierkante meter wonenoppervlakte. En die ruimte konden ze met 6 kinderen goed gebruiken.
4: Nou ja, hier beneden wonen we en we hebben boven dus een verdieping gemaakt waar de kinderen allemaal een eigen kamer hebben. En 2 badkamers en een toilet. En zelf slapen we in de voormalige vergaderzaal. En in de voormalige consistorie zit de bed and breakfast.
3: OVT-ontwikkeling uit Emmeloord is de laatste jaren bezig om kerkgebouwen een andere bestemming te geven. Zo ook het voormalig protestantse kerkgebouw De Ontmoeting in Emmeloord-West, waar 14 appartementen in zijn gemaakt. Willem van Tilburg van OVT wil graag dat de wat oudere gebouwen zichtbaar blijven.
5: Nou, we hebben natuurlijk een hele jonge geschiedenis hier in de Noordoostpolder. En als we alle gebouwen die niet meer in functie zijn gaan slopen, dan krijgen we ook nooit een stukje historie in dit gebied. En iedereen, of je nou wel of niet naar de kerk ging of gaat, dit gebouw dat kent iedereen. Je rijdt er langs, je hebt er een keer een begrafenis gehad of een trouwerij. Of je was hier zelf elke zondagochtend in de kerk. En dat is, wij vinden het gewoon mooi dat die herinnering blijft. En iedereen mag zelf denken van wat hij ervan vindt als hij er langs rijdt. Dat vinden we mooi.
3: De ontmoeting werd in 1970 in gebruik genomen als kerk. In 2022 werd de kerk buiten gebruik gesteld en kwam Overtee op het idee om er woningen in te gaan bouwen. Het was nog best een behoorlijke uitdaging, zegt Van Tilburg.
5: Je komt allemaal dingen tegen die je vooraf niet bedacht had. Maar dat maakt het ook wel weer uitdagend. En ja, de meeste problemen zijn wel oplossingen voor. Alleen bouwkundig kom je als zaak denken van hé, de vrek, dit is toch minder goed dan we bedacht hadden. Ja, dan, maar je hebt de woning al verkocht, dat kom je pas tijdens de bouw tegen. En dan is het heel mooi dat je samen met de aannemer besluit, we gaan het toch goed maken. Want we hebben er niks aan dat over een jaar blijkt van hey, die spouwmuur is toch minder goed. Dus we hebben het allemaal netjes in orde gemaakt, dat het aan alle regels voldoet. En dat de bewoners heel fijn hier en veilig kunnen wonen.
3: Tijdens de bouw zijn er dus tot aan het einde toe uitdagingen. Maar ook vooraf, als de verkoop start, is het niet makkelijk. Mensen zijn in eerste instantie terughoudend, merkt Van Tilburg.
5: Startverkoop hadden wij in de kerkzaal bedacht. We denken, nou, dat is mooi, dan kunnen mensen direct zien. Alleen, het is, je kan makkelijk woningen verkopen op een stukje grond. En dan ze vertellen, nou, dit gaan we doen. Dat gelooft direct iedereen. Maar ga je in een kerkzaal waar mensen totaal nog geen idee hebben wat er komt. En zeggen, oh, het is hier wel donker. Ja, maar dan gaan we nog ramen in maken. Oh, ja, het ruikt wel een beetje muf. Ja, maar de kachel staat al 2 jaar oud. Dus ja, dat is best wel lastig. Daar hebben we ook wel van geleerd dat een volgend project zou je dat in een zaaltje hier in het centrum in het voorhuis of zo doen. En niet meer in de kerk. Omdat mensen alleen maar negatieve dingen gaan benoemen. Omdat ze het zelf niet zien wat het zou kunnen worden. En we zijn hier ook gestart met de bouw. Voordat we alles verkocht hadden, om gewoon te laten zien van joh, maar kijk, zo gaat het worden. En toen we eenmaal de ramen erin hadden en de verdiepingsvloer erin hadden gebouwd, ja, toen ging die verkoop ook in 1 keer lopen. Dus ja, dat zijn ook leermomenten voor ons, dat je niet te vroeg in verkoop moet gaan met herontwikkelingsprojecten.
1: Morgen zijn we in Luttelgeest. Daar komen woningen in de katholieke kerk.
0: Ik ben benieuwd of ze daar net zo mooi wonen als in Nagelen, hè, Lord? Zo, zag er fantastisch uit.
1: Zeker, absoluut. Straks, ja, het is toch een bijzonder plekje.
0: Ja, en mooi gemaakt. Straks de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Hoor je zo meteen meer over.
0: Maar eerst Paul Kirk.

0: Every time you walk in the room. Ja, dan gebeurt er daar wat. En dat wist Paul Kerk als geen ander. De berichten van buiten Flevoland.
1: Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. In het zuiden van het land waren er volgens autoriteiten explosies te horen. De Amerikanen zeggen dat het een reactie is op de aanvallen door Iran op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Correspondent Rudy Bauma.
2: De VS die noemt die Iraanse aanval op die olietankers onterecht gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. En heeft daarom ruim 80 krachtige aanvallen uitgevoerd op havenplaatsen langs de straat van Hormuz. En de VS die

0: Russische invasie gemaakt door de Volkskrant. De inlichtingdiensten baseren zich op een belangrijke bron binnen de Russische overheid, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Die informatie konden ze opmaken dat Poetin, dat Rusland eigenlijk vooral wilde onderhandelen. Dat die hele troepenopbouw, die steeds groter werd, dat ze dat vooral gebruikten om druk uit te oefenen op het Westen, omdat ze wilden onderhandelen.
0: Ook de Duitse en Franse veiligheidsdiensten dachten dat Rusland uit was op onderhandelingen. Door de verkeerde analyse hebben Europese landen geen extra steun aan Oekraïne gegeven in de maanden voor de invasie. Volgens sommige betrokkenen heeft Nederland zo de enige kans gemist om Rusland af te schrikken en een oorlog te voorkomen. De inlichtingendiensten willen niet reageren op het verhaal van de Volkskrant.
2: Ja, dat is dan wel weer jammer natuurlijk. Op het WK voetbal dacht Egypte de lange tijd met de winst vandoor te gaan tegen Argentinië. Ze stonden met 2-0 voor. Maar in de laatste 10 minuten draaiden de Argentijnen de wedstrijd echt volledig om. Onder meer door de gelijkmaker van sterspeler Lionel Messi.
3: Ik wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan! Ja, hij zit er toch in! En hij heeft het voor elkaar! En kijk eens hoe hij dat viert, Lionel Messi.
2: Ja, die was bijzonder emotioneel. Nou, in blessuretijd werd het 3-2. Later op de avond plaatste Zwitserland zich als laatste land voor de kwartfinale. Zij wonnen na penalties van Colombia. Dat waren wat berichten van buiten deze provincie.
0: En over 2 minuten het regionieuws.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Flevoland met het regionieuws.
0: Het wordt steeds onzekerder of kringloopwinkel De Groene Sluis uit Lelystad een vestiging kan openen in Dronten. De Groene Sluis wil naar de Noord, maar de gemeente wil geen winkels op dit bedrijventerrein. De Groene Sluis moet maar in een gewone winkel gaan zitten, maar dat past volgens Janneke Pickert van de kringloopwinkel helemaal niet.
11: Ja, het is lastig op de plek waar zij het graag willen. Daar is het moeilijk een ruimte te vinden waar ook genoeg magazijnruimte is.
0: Straks meer hierover. Woningcorporatie Centrada mag een woning aan de Witte Zeestraat in Lelystad niet ontruimen. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens Centrada woont de huurder bij een buurvrouw en gebruikt hij zijn huis als opslag. De man ontkent dat. De rechter vindt zijn uitleg geloofwaardig, zodat de huurder kan blijven wonen waar hij zit. De rechtbank in Den Haag heeft 3 Polen veroordeeld voor het aanvallen van de groep Almeerders. Gebeurde 3 jaar geleden bij een bedrijfszuitje in Scheveningen. De Polen krijgen taakstraffen. Ook moeten ze de Almeerders schadevergoedingen betalen van duizenden euro's.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS is het een reactie op aanvallen door Iran op schepen in de Straat van Hormuz. Iran bestookte vanochtend als vergelding Amerikaanse basis in Bahrein en Kuwait. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden.

0: gevonden in een kelderbox. De eigenaar had er geen vergunning voor. Hij is aangehouden.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen de dag met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de dag komt vanuit het westen de zon steeds vaker tevoorschijn. De temperatuur komt vanmiddag uit op maximaal 23 of 24 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig en om 9 uur ligt de temperatuur zo rond de 20 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen starten we de dag wederom met vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan breekt vanuit het westen de zon weer door. Er waait morgen een meest matige noordenwind en het wordt maximaal 25 graden. De dagen daarna zal de zon volop schijnen en wordt het geleidelijk aan wat warmer, met in het weekend waarden rond de 28 graden.
2: Vertraging op de N50 valt mee hoor. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Ben je 5 minuten langer onderweg. En een flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muidenberg bij hectometerpaal 69,3.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Higher Love van Steve Winwood. Ik had het net in het regiobulletin over kringloopwinkel De Groene Sluis in Lelystad. Ach, ze willen zo graag naar Dronten.
1: Ja, ze zagen het helemaal zitten. Een nieuwe vestiging in Dronten aan de rand van het dorp. Ook de vrijwilligers konden niet wachten. Maar ja, de gemeente die is wat minder gelukkig.
0: Die wil winkels op een andere plek in het dorp. Verslaggever Ruben Den Harder spreekt met een teleurgestelde Janneke Pickert van De Groene Sluis.
2: Alsjeblieft, dankjewel. En bedankt.
3: Toen ik net binnenkwam, toen zei ik, het is druk hier. Maar ja, u zei, het valt eigenlijk wel mee. Het is een gemiddelde dag. Het is eigenlijk gewoon een hele populaire kringloopwinkel, hè, De Groene Sluis.
4: Het is een winkel waar honderden mensen per dag komen. En dat is zowel voor de sociale kant, voor de gezelligheid. Even een loopje, maar natuurlijk ook om hele leuke dingen te scoren. Ja, dat hadden we heel graag in Dronten ook willen doen.
3: En als we dan een stukje doorlopen naar het magazijn, ja, dan zien we pas hoe groot jullie gebouw is en hoe ontzettend veel spullen hier staan. Heeft u zelf eigenlijk nog wel eens iets nieuws in huis? Of staat uw huis ook helemaal vol met kringloopspullen?
4: Nou, er is zo ontzettend veel aan variëteit en spullen dat ik eigenlijk alles tweedehands heb wat er tweedehands te halen kan vallen. En als het niet hier in De Groene Sluis is, dan kijk ik wel bij een andere winkel.
5: We hebben nu wel mooie handen.
6: Nou, die zijn mooie grote.
3: Dit is een gigantisch magazijn hier. Nou is het zo dat de gemeente Dronten winkels graag bij elkaar wil hebben. Bijvoorbeeld in het centrum. Maar als je hier staat, ja, dan zie je eigenlijk meteen waarom dat niet gaat lukken, hè, voor jullie.
4: Ja, het is lastig op de plek waar zij het graag willen. Daar is het moeilijk een ruimte te vinden waar ook genoeg magazijnruimte is. Ja, en we hebben magazijnruimte nodig zodat spullen gesorteerd kunnen worden. Schoongemaakt kunnen worden. In Lelystad werken we met 150 vrijwilligers. Ja, dat moet wel ergens fysiek zijn plek hebben. Dus daarvoor hebben we wel ruimte nodig. Ja.
7: Wat moet die kosten dan?
3: En er was een uitzondering mogelijk op dat beleid van de gemeente. Maar de gemeente heeft ervoor gekozen die uitzondering niet te nemen voor jullie. Ja. Welk gevoel geeft jullie dat?
4: Ja, dat enorme teleurstelling. Dus dan zie je van, hey, ze hebben er ooit in hun beleid over nagedacht dat kringloopwinkels een uitzondering kunnen zijn. En dan wordt dat niet gehonoreerd. Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in.
3: En jullie hebben er wel veel werk in gestoken, hè? Vertel.
4: Ja, we zijn maanden geleden al begonnen en er waren echt binnen weken hadden we al 20 vrijwilligers. En we waren al begonnen met inrichten en uitzoeken van, we hebben zelfs al spullen van klanten gekregen. Dus daar waren we allemaal al mee begonnen.
3: Is het nu einde oefening voor De Groene Sluis in Dronten?
4: Op dit moment is het voorlopig met deze zomer is het einde oefening. Tegelijk lopen er nog een paar kleine kansjes die we, omdat het wel echt een droom is. Dus we gaan er nog echt voor. De gemeente Dronten heeft toegezegd om mee te kunnen kijken of er alternatieve locaties zijn. En wie weet wat dit losmaakt en dat we daardoor na de zomerperiode nog kunnen kijken wat hier nog verder uitrolt.
0: Ja, wie weet.
1: De gemeente Dronten laat weten dat er in meerdere gesprekken met De Groene Sluis, ja, toch duidelijk is gemaakt dat een kringloopwinkel aan de rand van het dorp niet binnen het bestemmingsplan valt. Nou, er is onderzocht of er misschien een uitzondering gemaakt kan worden, maar dat is niet mogelijk. Laat een woordvoerder van de gemeente weten.
0: En straks een veelvraat in de rubriek Wat heb ik gisteren gemist op Radio en TV.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. En daarvoor Repeat It. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Nou, in Nieuwsuur was aandacht voor de Britse politicus Nigel Farage, die zijn parlementszetel opgeeft. De voorman van Reform UK lag de afgelopen dagen behoorlijk onder vuur vanwege aangenomen giften. Nou, hij treedt dus terug, maar stelt zich wel opnieuw verkiesbaar bij de tussentijdse verkiezingen. Politicoloog Casper Kirkels legt uit waarom Farage dit doet.
2: By-election is een verkiezing dat gaat over een kiesdistrict waar uiteindelijk iemand in het lagerhuis terechtkomt. Als die persoon om wat voor reden dan ook besluit om terug te treden, dan triggert dat zo'n by-election. Dus dan komt er een tussentijdse verkiezing in dat kiesdistrict. Dat is wat hij nu automatisch zelf doet door zichzelf terug te trekken, als het ware.
3: Terwijl er een onderzoek naar hem loopt, ja. En op het moment dat hij dat doet, dan stopt dat onderzoek.
2: Ja, dan stopt dat onderzoek.
1: Als hij opnieuw wordt gekozen, kan Farage zeggen dat de bevolking hem het vertrouwen heeft gegeven, ondanks alle beschuldigingen.
2: Dus hoe hij deze by-election wil framen is eigenlijk als een verkiezing tussen het volk aan de ene kant en het establishment dat hem in zijn visie kapot wil maken aan de andere kant. Terwijl als hij dit onderzoek zou hebben afgewacht en uiteindelijk zou die by-election er wel zijn gekomen, dan gaat dat natuurlijk veel meer over, heeft hij die regels nou wel of niet overtreden. Dus dit is een soort van zet in dat politiek strategische spel, waarvan hij denkt, ik kies voor die vlucht naar voren.
1: Ja, het potje schaak op het hogere niveau.
0: Ja, politiek niveau. In de loods in Rotterdam werd afgelopen weekend een record hoeveelheid snoes onderschept. Er lagen 80.000 van die illegale nicotinezakjes. Dat spul stop je onder je bovenlip. En zo krijg je zonder te roken nicotine binnen.
1: Het ziet er toch ook heel gek uit, joh.
0: Het praat denk ik ook een beetje raar. Maar goed, het wordt steeds populairder onder jongeren. In het radioprogramma De Rode Draad noemde longpatholoog Danielle Cohen dat zorgelijk.
4: Je hebt ook poeders die rondgaan met 50 milligram nicotine in één zakje. Dan stop je dus 10 tot 20 sigaretten aan nicotine onder je lip. Dat zijn zulke ongelooflijk hoge doseringen dat je je helemaal kan voorstellen dat jongeren daar doodziek van kunnen worden, maar ook hartstikke verslaafd.
1: Nee, dat is niet best, nee. Dat is wel heel veel.
0: Ja, je voelt hem al aankomen. Die verkoop van snoes is illegaal. En dus kopen jongeren het via Snapchat of Telegram. Volgens Cohen schiet handhaving op de illegale verkoop tekort.
4: De reden is natuurlijk dat de handhaving gebeurt door de Voedsel- en Warenautoriteit. En daar werken nog geen 20 mensen die voor heel Nederland die vapes, die sigaretten en die snus verkopen moeten handhaven. Ja, dan is het natuurlijk niet echt gek dat we dat overal op straat nog tegenkomen.
1: 20 mensen voor heel Nederland. Ja, sorry hoor, maar dit is toch gewoon een lachertje. En er is onbegonnen werk.
0: En is nu vakantietijd?
1: Huh? In de nieuwe serie Natuur in the Caribbean reist Natasha Gibbs langs de 6 Nederlandse eilanden in de Caribische Zee. De eerste aflevering was op Aruba, waar Gibbs met speervisser Patrick jaagt op de lionfish, de koraalduivel. Dat is een invasieve, exotische vis zonder natuurlijke vijanden die de koraalriffen rond Aruba aantast, vertelde Patrick.
5: Lionfish eet alles wat in zijn bek past. Okay. Dus als het beweegt, dan gaat het eten. Dus krab, kreeftjes, papegaaivissen, damselfish. De balans binnen onze natuurlijke onderwaterwereld is weg als je een predator hebt, een roofvis, die zelf niet gegeten wordt.
1: Ja, dat is een grote stofzuiger eigenlijk dus, die lionfish. Ja, en dat beest plant zich ook nog eens razendsnel voort.
5: Zo'n lionfishvrouwtje kan elke week 40.000 eitjes produceren.
6: Ja, kun je daar wel tegenop speren?
5: Nee, we can win the war. Nee. Maar we kunnen wel het rif blijven controleren. Want als we het niet doen, dan zou het rif eigenlijk al verdwenen zijn. Want er zijn er nu nog gelukkig op Europa heel veel actieve mensen die lionfish weghalen.
1: Ja, want anders kun je het wel vergeten. Elke week 40.000 eitjes.
0: Dat is wat.
1: Wat zaken waren dat gisteravond op radio en tv?
0: Tot nieuws en reclame van 8 uur. Somber en zijn vorige single Under Rest. Maar hier is terug in de tijd met Van Morrison en Brown Eyed Girl.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, ik vind het wel zo leuk, maar mijn eerste reactie is de Lelystad. Wat is hier te zien?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is een goede vraag.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Weinig. Sorry.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een dependance van de Lelystadse kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten wordt moeilijk. Een huurder van Centrada Lelystad mag in zijn huis blijven wonen, zegt de rechter. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
11: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
10: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
12: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte, is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
10: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Waar staat het vast? Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Amersfoort West en de afrit Soest. Daar ben je een minuut of 5 langer onderweg. Een kleine 10 minuten op diezelfde A1, maar dan de andere kant op richting Amersfoort. Dus tussen Naardenvesting en Naarden. Daar is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd en 2 rijstroken zijn daar afgesloten. Dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten tijdverlies en een kleine 5 minuten op diezelfde N50. Maar dan de andere kant op richting Emmeloord dus tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg. Bij hectometerpaal 69,3.
14: Hij komt.
13: Ja, Koningsdag. Het duurt natuurlijk nog eventjes. Maar waar moet koning Willem-Alexander volgend jaar op Koningsdag nou per se heen in Lelystad? En welke plekken kan hij beter overslaan? Nou, dat vroegen wij aan Lelystedelingen.
14: En in onze serie over kerken die een nieuwe bestemming krijgen, zijn we vandaag in Nagelen en in Emmeloord.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
17: Ik koos wat mij raakte.
16: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Owen Paul heeft het naast zijn zin met zijn meisje. Maar haar favorite waste of time.
1: En Lelystad kleurt volgend jaar oranje. Koning Willem-Alexander viert op Koningsdag zijn 60ste verjaardag in de Flevolandse hoofdstad. Ja, dat is een unieke kans voor de stad om zich aan heel Nederland te laten zien.
0: Onze verslaggever ging de straat op en vroeg Lelystedelingen wat zij ervan vinden dat de koning naar hun stad komt.
2: Het boeit me niet echt. Ik heb weinig met het koningshuis.
3: Ja, leuk.
4: Het zou eigenlijk best wel grappig zijn, want hij komt niet echt heel vaak naar Lelystad.
5: Eigenlijk wel interessant, want het is nog nooit geweest eigenlijk. Dus dat is wel leuk.
6: Ik vind het mooi. Ik vind het prachtig.
7: Nou, ik vind het wel zo leuk. Maar mijn eerste reactie, de Lelystad, wat is hier te zien?
1: Ja, nou ja, dat is misschien wel een goede vraag. Nou, we gaan even terug eerst naar 2006. Toen vierde koningin Beatrix haar verjaardag in Almere en in Zeewolde. Voor koning Willem-Alexander wordt het volgend jaar de eerste keer dat hij zijn verjaardag in Flevoland viert.
0: Als de inwoners het programma mogen samenstellen, waar moet de koning dan absoluut langs?
7: Nou, ik weet het niet.
6: Dat is een goede vraag.
3: Ik denk de school voor Theeën.
4: Sowieso de Lelypaal.
6: Batavia en haven misschien?
5: Bataviastad. Maar niet per se Bataviastad, maar de boten zeg maar daaromheen. Want dat is toch een stukje geschiedenis.
7: Hier is heel veel groen. Maar ik weet niet dat als we moeten in natuur sturen.
2: De Oostvaardersplassen. De natuurparken inderdaad. Dat is heel erg mooi.
8: En in de stad zelf komt er nog iets in gedachten?
2: Weinig.
1: Sorry. Sorry, zegt ze. Nou ja, oké. Ja, natuurlijk laat je een koning het liefst alleen de mooiste kanten van je stad zien. Maar iedere stad heeft ook plekken die, nou ja, misschien wat minder geschikt zijn voor een koninklijk bezoek.
0: Dus is de vraag, wat kan de koning volgend jaar beter overslaan?
5: Oh. De Jol. Wat erg.
4: Ik zal zeggen Waterwijk.
3: Ik denk het centrum. Ik kan niet overslaan.
7: Het centrum is absoluut leeg. Daar is nooit echt drukte of zo.
6: Beter overal even langskomen. Dat is beter als koning.
2: Ik denk dat juist de plekken die normaal gesproken vrij slecht zijn, juist gezien moeten worden door mensen die bevoorrecht zijn. Dat doet ze misschien wat uit de ogen openen.
1: Ja, inwoners van Lelystad over het bezoek van de koning volgend jaar aan hun stad. De route en het programma van Koningsdag, dat moet natuurlijk allemaal nog bedacht worden. Nou ja, misschien als jij dit hebt gehoord en gezien, denk je van, oh, ik heb nog wel een idee. Heb dat dan vooral?
0: Oh ja, leuk.
1: Ja, zeker. De reportage die was van verslaggever Tom Roggen.

0: Bandje heet First Aid Kit, je hoorde maar Silver Lining, 14 over 8.
1: Ja, daar kan de zonnebrandcrème ook wel in die First Aid Kit. Rico Schreuder, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Want de zon gaat weer flink schijnen. Hè? Tenminste, we moeten vandaag nog even geduld hebben, geloof ik.
2: Ja, vandaag is er vrij veel bewolking. Het is zelfs niet uitgesloten dat hier en daar een spatje regen valt vanochtend. Het zal allemaal niet zo heel veel voorstellen, maar het is niet overal zuiver droog. En het is op dit moment zo'n 18 graden. Vanochtend gaan we naar 19 graden. En vanmiddag dan gaat vanuit het westen geleidelijk aan de zon doorbreken. Uiteindelijk wordt het ronduit zonnig. En dan komen we uit op zo'n 23 graden vandaag. Ja, inderdaad, die zonnebrand is wel nodig, want we hebben een zonkracht 6 tot 7. En dat betekent in ieder geval dat je met een kwartiertje kan verbranden als je je niet insmeert.
1: Oh, dat is vrij vlot natuurlijk. Maar Rico, nou ja, die temperatuur, 22, 23 graden. Dan kun je nog wel een beetje actief zijn, hè?
2: Ja, dat zijn hele gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar. Dus dat is eigenlijk wat normaal is. Ja, de komende dagen gaan we daar weer ruimschoots boven zitten. Komende avond hebben we een vrij zonnig weerbeeld. Het is halverwege de avond een graad of 20. Ja, komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 graden. En dan komen we morgen uit op maximaal 25 graden. Dus we gaan al wat hoger uitkomen dan vandaag. Meest matige noordelijke wind erbij. En we beginnen morgenochtend in eerste instantie met wat wolkenvelden. Maar uiteindelijk gaat de zon morgen weer volop schijnen. En ook morgen geldt weer, smeer je goed in als je lange tijd buiten bent. Want ja, de zonkracht blijft behoorlijk hoog voor deze tijd van het jaar.
1: Ja, 24, 25 graden gaat die dagen daarna nog wat bijkomen?
2: Ja, er gaat inderdaad wat bijkomen. Want vrijdag zitten we al op 27 graden. In het weekend ook 27, 28 graden. Dat zijn prima temperaturen, zomertemperaturen natuurlijk. 30 graden gaan we in de provincie niet halen. En dat is echt alleen voor het zuiden van het land het geval.
3: Oh, gelukkig maar.
2: Niet dat iedereen erop zit te wachten.
3: Nu?
2: Inderdaad. Nee, want 23 graden is gebruikelijk. 27, 28 is natuurlijk al duidelijk boven normaal. En de nachten die verlopen redelijk aangenaam. 15 graden. Een meest matige noordoostelijke wind erbij. Dus zodra de zon onder is, kan het lekker opengezet worden om in ieder geval die warmte die overdag het huis binnen is gekomen, 's avonds weer uit te krijgen.
1: Ja, dat is heerlijk en dat is ook een goede temperatuur nog om bij te slapen. En na het weekend dan gaan we ook niet richting die 30?
2: Nee, dan blijven we zo rond 6, 27 graden uitkomen. De eerste dagen zal de zon nog volop schijnen. Later volgende week komen er wel wat storingen dichterbij en stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Maar dat is allemaal pas voor later volgende week. Tot die tijd blijft het dus op een enkel spatje vandaag dus droog.
1: Dankjewel Rico.
2: Graag gedaan.
1: Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Er gaan minder mensen naar de diensten en daardoor kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud van de gebouwen niet meer betalen. Nou, om de kerken toch te behouden, krijgen ze een andere functie.
0: Deze week zie je in de serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra gaat op pad.
4: Hier in de voormalige vrijgemaakt gereformeerde kerk in Nagelen wonen Arjen Jongman en Aranka Steenstra. Nagelen is een dorp met alleen platte daken en ook dit gebouw is plat. In eerste instantie zie je niet direct dat het een kerk is geweest. Het voelt voor Aranka zeker als een speciale plek.
5: Nou, je voelt zeker wel dat het een bijzonder gebouw is. Dat het niet een gewoon huis is. En wij hebben natuurlijk gezien hoe het was als leegstaande kerk en daar langzamerhand onze eigen plek van gemaakt. Dus ja, het is wel een heel bijzonder gebouw. Ik zal niet zeggen dat ik iedere dag voel dat het een kerk is, maar nou ja, we noemen het wel zo al vaak. We wonen in de kerk of weet je dat.
4: Het dorp Nagelen is zo ontworpen dat er binnen de ring in het centrum niet gewoond mocht worden. De ring was bedoeld voor publieke functies. Het was dan ook niet vanzelfsprekend dat er uiteindelijk toch gewoond kon gaan worden.
5: Maar ja, goed, we zijn de uitdaging aangegaan en veel overleg gehad met de gemeente, het kwaliteitsteam wat over Nagelen gaat. Er waren wel allerlei voorwaarden. Er moest een architect een rol in spelen. Maar uiteindelijk heeft het ruim een half jaar geduurd, denk ik, van helemaal aan het begin van kopen totdat er een vergunning er was. Ze hebben dus een uitzondering gemaakt dat we mochten wonen binnen de ring. En wat wel meehielp is dat we ook een bed and breakfast wilden gaan beginnen. De gemeente Noord-Oostpolder wil graag wat meer toeristisch op de kaart staan, dus die waren daar heel positief over.
4: Het samengestelde gezin woont inclusief de B&B op ruim 300 vierkante meter wonenoppervlakte. En die ruimte konden ze met 6 kinderen goed gebruiken.
5: Nou ja, hier beneden wonen we en we hebben boven dus een verdieping gemaakt waar de kinderen allemaal een eigen kamer hebben. En 2 badkamers en een toilet. En zelf slapen we in de voormalige vergaderzaal. En in de voormalige consistorie zit de bed and breakfast.
4: OVT-ontwikkeling uit Emmeloord is de laatste jaren bezig om kerkgebouwen een andere bestemming te geven. Zo ook het voormalig protestantse kerkgebouw De Ontmoeting in Emmeloord-West, waar 14 appartementen in zijn gemaakt. Willem van Tilburg van OVT wil graag dat de wat oudere gebouwen zichtbaar blijven.
3: Nou, we hebben natuurlijk een hele jonge geschiedenis hier in de Noordoostpolder. En als we alle gebouwen die niet meer in functie zijn gaan slopen, dan krijgen we ook nooit een stukje historie in dit gebied. En iedereen, of je nou wel of niet naar de kerk ging of gaat, dit gebouw dat kent iedereen. Je rijdt er langs, je hebt er een keer een begrafenis gehad of een trouwerij. Of je was hier zelf elke zondagochtend in de kerk. En dat is, wij vinden het gewoon mooi dat die herinnering blijft. En iedereen mag zelf denken van wat hij ervan vindt als hij er langs rijdt. Dat vinden we mooi.
4: De ontmoeting werd in 1970 in gebruik genomen als kerk. In 2022 werd de kerk buiten gebruik gesteld en kwam OVT op het idee om er woningen in te gaan bouwen. Het was nog best een behoorlijke uitdaging, zegt Van Tilburg.
3: Je komt allemaal dingen tegen die je vooraf niet bedacht had. Maar dat maakt het ook wel weer uitdagend. En ja, de meeste problemen zijn wel oplossingen voor. Alleen bouwkundig kom je als zaak denken van hé, de vrek, dit is toch minder goed dan we bedacht hadden. Ja, dan, maar je hebt de woning al verkocht, dat kom je pas tijdens de bouw tegen. En dan is het heel mooi dat je samen met de aannemer besluit, we gaan het toch goed maken. Want we hebben er niks aan dat over een jaar blijkt van hey, die spouwmuur is toch minder goed. Dus we hebben het allemaal netjes in orde gemaakt, dat het aan alle regels voldoet. En dat de bewoners heel fijn hier en veilig kunnen wonen.
4: Tijdens de bouw zijn er dus tot aan het einde toe uitdagingen. Maar ook vooraf, als de verkoop start, is het niet makkelijk. Mensen zijn in eerste instantie terughoudend, merkt Van Tilburg.
3: Startverkoop hadden wij in de kerkzaal bedacht. We denken, nou, dat is mooi, dan kunnen mensen direct zien. Alleen, het is, je kan makkelijk woningen verkopen op een stukje grond. En dan ze vertellen, nou, dit gaan we doen. Dat gelooft direct iedereen. Maar ga je in een kerkzaal waar mensen totaal nog geen idee hebben wat er komt. En zeggen, oh, het is hier wel donker. Ja, maar dan gaan we nog ramen in maken. Oh, ja, het ruikt wel een beetje muf. Ja, maar de kachel staat al 2 jaar oud. Dus ja, dat is best wel lastig. Daar hebben we ook wel van geleerd dat een volgend project zou je dat in een zaaltje hier in het centrum in het voorhuis of zo doen. En niet meer in de kerk. Omdat mensen alleen maar negatieve dingen gaan benoemen, omdat ze het zelf niet zien wat het zou kunnen worden. En we zijn hier ook gestart met de bouw voordat we alles verkocht hadden, om gewoon te laten zien van joh, maar kijk, zo gaat het worden. En toen we eenmaal de ramen erin hadden en de verdiepingsvloer erin hadden gebouwd, ja, toen ging die verkoop ook in 1 keer lopen. Dus ja, dat zijn ook leermomenten voor ons, dat je niet te vroeg in verkoop moet gaan met herontwikkelingsprojecten.
1: Morgen dan zijn we in Luttelgeest. Daar komen woningen in de katholieke kerk.
0: Heb je gisteren die autoschadehersteller uit Ens nog gehoord bij ons op zender? Die had druk naar die hagel, hè?
1: Ja, maar die had het goed getimed, want die is nu lekker op vakantie. Nou, in het Gooi zijn ze ook druk bezig met het herstellen van al die hagelschade van de buien van 1,5 week geleden. Okay. En daar hebben ze creatieve oplossingen. Welke dat zijn, dat hoor je zo.

0: Gingen even terug naar 2011 met Jonathan Jeremiah en Heart of Stone. De berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, autoschadebedrijven in het Gooi worden behoorlijk creatief bij het oplossen van de hagelschade van de hevige buien van anderhalve week geleden. De manager van een autoschadebedrijf in Hilversum zegt dat hij duizenden schademeldingen binnen heeft. En daar huurt hij specialisten uit het buitenland voor in.
2: Ja, begrepen is dat we hier ongeveer praten over 24.000 schademeldingen in Hilversum. Dat zijn allemaal hagelcalamiteiten. En dit soort jongens die in het buitenland wonen, die hebben vaker met dit soort calamiteiten te maken. Dus dan hebben ze extra vakmanschap, meerdere mensen, meerdere capaciteit. En daar maken wij op dit moment gebruik van.
1: Hagel. Calamiteiten.
0: Mm-hmm.
1: Die medewerkers die komen uit Duitsland, Portugal en zelfs Brazilië. Toe maar, dat is ongelooflijk.
0: Ja.
1: Dan vraag ik me wel af of je dan als klant daar ook extra voor moet gaan betalen.
0: Is toch verzekeringswerk gewoon?
1: Ja, nou, niet altijd.
0: Nee, het ligt daar weer aan je verzekering.
1: Ja, uiteraard.
0: Wat je hebt afgesloten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus als jij dan de reiskosten van die persoon uit Brazilië mag gaan betalen, nou dan, ik weet niet, dan kun je volgens mij beter een andere auto gaan kopen.
0: Ja, nou, ik ken een meisje uit Enns. Een meisje uit Enns.
1: Ja.
0: En die had ook schade aan haar autootje. Maar het was haar eerste autootje, niet zo duur. En die zei, ja, die is eigenlijk al economisch toten los. Maar ze blijft dan maar met die herinnering van de hagelstenen rondrijden.
1: Oh, ja, oké. Okay. Ja, dat kan ook natuurlijk. Dat je het gewoon koestert.
0: Ja.
1: Die hagelcalamiteiten.
0: Ja. Nederland was er tot op het laatste moment zeker van dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De AIVD en de MIVD hadden volgens de Volkskrant één bron binnen de Russische overheid die aangaf dat Poetin niet aan een oorlog dacht. Maar dat klopte dus niet.
3: De AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde. En de Amerikanen, daar gaat iedereen van uit, die hadden wel toegang tot die inner circle van Poetin. En daarom waarschuwden zij de wereld uitvoerig dat er een oorlog aan zat te komen. Maar ze lieten niet weten, ook de Nederlandse dienst niet, wat nou precies hun bron was.
0: Ook Frankrijk en Duitsland dachten dat er zou worden onderhandeld. Europa gaf daardoor geen extra steun aan Oekraïne, waarmee ze Rusland hadden kunnen afschrikken.
1: In het centrum van New York wordt onderzoek gedaan naar een wolkenkrabber die dreigt in te storten. Het gaat om een leegstaand kantoorgebouw van 38 verdiepingen. Volgens de burgemeester wordt er een plan gemaakt om de zwakste verdieping te stutten.
4: First responders and structural engineers are working closely with the project engineer to develop plans to shore up the impacted.

0: Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het wordt steeds onzekerder of kringloopwinkel De Groene Sluis uit Lelystad een vestiging kan openen in Dronten. De Groene Sluis wil naar de Noord, maar de gemeente wil geen winkels op dit bedrijventerrein. De Groene Sluis moet maar in een gewone winkel gaan zitten. Maar dat past volgens Janneke Pickert van De Groene Sluis niet.
8: Ja, het is lastig op de plek waar zij het graag willen. Daar is het moeilijk een ruimte te vinden waar ook genoeg magazijnruimte is.
7: Woningcorporatie Centrada mag een woning aan de Witte Zeestraat in Lelystad niet ontruimen. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens Centrada woont de huurder bij een buurvrouw en gebruikte ze zijn huis als opslag. De man ontkent dat. De rechter vindt zijn uitleg geloofwaardig, zodat de huurder kan blijven wonen waar hij zit. En de rechtbank in Den Haag heeft 3 Polen veroordeeld voor het aanvallen van een groep Almeerders. Gebeurde 3 jaar geleden bij een bedrijfszaakje in Scheveningen. De Polen krijgen taakstraffen, ook moeten ze de Almeerders schadevergoedingen betalen van duizenden euro's.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaanse man om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen de dag met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de dag komt vanuit het westen de zon steeds vaker tevoorschijn. De temperatuur komt vanmiddag uit op maximaal 23 of 24 graden. En er waait een meest matige noordwestelijke wind. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig en om 9 uur ligt de temperatuur zo rond de 20 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen starten we de dag wederom met vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan breekt vanuit het westen de zon weer door. Er waait morgen een meest matige noordenwind en het wordt maximaal 25 graden. De dagen daarna zal de zon volop schijnen en wordt het geleidelijk aan wat warmer, met in het weekend waarde rond de 28 graden.
11: Hoe is het dan op de weg? Nou, flink wat vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naarden-West en Blarikum ben je ruim 20 minuten langer onderweg. 2 rijstroken zijn daar dicht. Eerder vanochtend is daar een ongeluk geweest. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten valt mee. Een minuutje of 5. Ook 5 minuten tijdverlies op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kamp en knooppunt Hattermerbroek. En de N301, ook daar ben je 5 minuten langer onderweg. Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo. Dan is er 1 flitser gemeld. Die staat op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg. Hectometerpaal 69,3. En zie je nou ook een flits, dan kun je die natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen is er weer bij ons in de studio, hoor, de Surinaamse mediamaker Chantal Cadogan uit Almere.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: You Sexy Thing, Hard Chocolate op Flevoland. Het is 7:30.
1: Ja, de Surinaamse presentatrice Chantal Cadeau gaan uit Almere. Die is ook deze woensdag bij ons in de studio om haar licht te laten schijnen over actuele zaken.
2: Ja. Goedemorgen. Hi. Je zei,
1: goedemorgen.
2: Ik denk, doet Leo dit op de vroege ochtend tegen mij zeggen, You Sexy Thing?
1: Natuurlijk.
2: En toen was het, nee, het ging over het lied.
1: Ja, jammer is dat, hè. Ja, jammer is dat. Want eigenlijk zijn we nu ook. Eigenlijk kunnen we wel gewoon meteen
2: eigenlijk
1: door.
2: Eigenlijk kunnen we gewoon maar meteen door. Gaan, ja, we gewoon naar de kiek.
1: Ja, dit is best jammer eigenlijk.
2: Ja,
1: dit,
2: ja, jammer. Ja. Ja, oké, okay, nou ja, weet je. We doen maar gewoon alsof het voor ons, zeg maar, was.
1: Zullen we dat doen?
2: Zullen we gewoon dat doen?
1: Nou, vooruit. Ja,
0: sexy things.
1: Oké. Okay.
2: Sexy things. Ja. Nou, dat wordt heel sexy in Lelystad, nou, hè, volgend jaar.
1: Nou, dat weet ik niet, hoor. Heb je die Lelystedelingen gehoord? Waar moet hij, wat is leuk om naartoe te gaan? Ja, nou, dat moest uit,
2: ja,
1: de tenen komen.
2: Dat moeten ze gewoon nog even bedenken. Maar ik zou het ook even niet weten, hoor, in Almere. Als de koning zou komen.
1: Nee?
0: Ander is wel geweest.
2: Ja, nee, maar als hij nu... Nee, Beatrix is geweest.
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar niet echt met Koningsdag. Want ja, volgend jaar is de koning met zijn familie natuurlijk in Lelystad.
0: Ja.
2: Is toch wel leuk ook. Hij 60 jaar, Lelystad 60 jaar, samen 120. Ik bedoel...
0: Mijn vrouw is niet ook dat 60 jaar.
2: Je vrouw 60 jaar. Ja, misschien krijgt ze wel een speciale uitnodiging.
0: Dat zou leuk zijn.
2: Dat is toch vaak zo, de mensen die dan dezelfde leeftijd zijn.
1: Ja, dat
2: ik
1: klopt.
2: Worden
0: ik reken daar wel een beetje.
1: Die mogen, ja, mee in de koninklijke bus.
2: Ja.
1: Minstens.
2: Maar is het, nee, zijn het dus, ja, maar moet je dan niet op dezelfde... Is ze ook op dezelfde dag jarig?
0: Nee. Hetzelfde jaar.
1: Oh. Nee, daar mag ze niet mee.
2: Daar mag ze niet mee,
1: nee,
2: sorry.
1: Dan is klaar.
2: Moet ze gewoon aan de kant gaan staan.
1: Ja. Oh, met een vlaggetje. Ja.
2: Maar ik vind het wel leuk.
1: Het is
2: kijk, ik ben dol
1: leuk
2: op het Koningshuis. Hè?
1: Ja,
2: Koningshuis.
1: Ja.
2: Ja, ik ben wel echt een blauwbloedkijker. En ik lees toch ook wel alles over het Koninklijk.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook leuk. Maar weet je, we hadden het erover. En ik zei tegen Leo, kijk, die dochters die dumpen ze gewoon bij Bataviastad. Die zeggen, ja, pa, tot over een paar uur. Doedeloe. Die vermaken zich wel.
2: Ja,
1: dat zou ik helemaal snappen. Ik trouw, dat zou het echt serieus als ze dat zouden doen.
2: Dat zou wel
1: ik zou het een geweldige stunt vinden.
2: Maar... En dat ze ze daar dan oppikken, ja, halverwege de route met
1: van het tas. Ja, ik zou het echt ontzettend plannig vinden.
0: Maar zou je dan camera's mee willen waar ze gaan shoppen? Of zou je zeggen van nou, als ze achter die poort zijn, heb ik een.
1: Dan moeten ze hun eigen moment
2: dan
1: lekker hebben.
2: Ding doen. Ja. Ja, en dan is het gewoon leuk als ze dan naar buiten komen. Weet ik veel. De ene met een Starbucksje, de ander met chocolaatjes.
0: Weet je wat ik aan zat te denken?
2: Nee.
0: Nou, dat Maxima op zoek gaat naar de vele werknemers van Inditex. Een grote werkgever in Lelystad.
2: Ja, ja, ja, ja, klopt.
0: Dan kunnen ze lekker Spaans praten onderling.
2: Ja, dat kan. Maar ik denk dat zij al zoveel daarvan in de... Maar misschien mag zij dan gewoon items uitzoeken.
0: Dat kan ook.
2: Ja, maar zij draagt natuurlijk van de distributeur natuurlijk ook heel veel kleding.
1: Daar gaat ze niet heen.
2: Maar dat gaat ze niet. Nee, daar gaat
1: nee,
2: ze,
1: ze gaan
2: niet,
1: denk ik naar het centrum. Maar dat moet nog wel even flink opgelukt worden, hoor.
2: In het centrum, maar daar valt helemaal niks aan.
1: Nee, nou, ja, dat zeiden die, dat zeiden die mensen dus ook. Nou, maar is daar niks te beleven? Dat zeiden mensen ook aan wie we het hebben gevraagd, onze verslaggever.
2: Gaan ze misschien langs de gevangenis? Is dat de idee?
1: Dat ze wat langer blijven, bedoel je?
0: Ja, er zat één meisje in de reportage die zei... ze moeten misschien naar die school komen kijken, naar Porteum. Dat is wel een mooie nieuwe school.
1: Ja.
2: Nou, dat zal ze ongetwijfeld doen. Maar ik vind de gevangenis is misschien ook idee... vooral de mensen die dan al met 9 tenen buiten staan... die, ja, natuurlijk niet de...
0: Die 2 weken eerder naar huis mogen.
2: Nou ja, weet ik veel.
1: En van die gevangenen die dan onder de koninklijke bus hangen om te ontsnappen.
2: Om daaraan, aan de achterkant. Ja, ja. Ja, ja. Nee, maar,
1: ik vind het een geweldig idee.
2: Bedoel, ja, waar staat Lelystad eigenlijk onbekend? Ze nou, zeggen, ja, om hadden... gasvrijheid en weet ik veel wat. Ja, maar dat is elke stad.
0: Maar de mensen hadden het wel over de natuurgebieden. Maar als je die allebei zou willen doen, ja... Dan ben je, zit je meer in de bus dan dat je de mensen ziet.
2: Ja, maar ik denk je dat ze ook daarom. Ik denk namelijk ook dat ze een programma ook met hun overleggen, weet je wel.
1: Ja, tuurlijk. En nou, weet je, we gaan het zien. We gaan het zien. Maar ik had wel zoiets van, als ik dan meteen de eerste reactie... We laten onze pioniersgeest zien. Ik denk,
2: ja,
1: jongens, kunnen we even origineler zijn?
2: Ja, kunnen we ook even wat... Nee, maar dat vond ik ook zoiets. Onze, waar gaat dat opgeschreven, hoor? Onze diversiteit, gastvrijheid... En pioniersgeest. Ja. Die zullen centraal staan tijdens het bezoek.
1: Okay. Je zult met iets sexiers moeten komen.
2: Nou, dat denk ik ook.
0: We gaan door.
2: Not so sexy. Ja.
1: We hebben het, willen het ook met jou hebben over dat nieuws van Staatsbosbeheer. Ze gaan de buitencentra in alle natuurgebieden sluiten. Wat dacht jij toen je dat hoorde?
2: Nou ja, dat snap ik natuurlijk wel. Ik denk dat, ik denk dat mensen ook minder de tijd meenemen voor dit soort dingen. En zeker ook omdat horeca er ook uitgehaald is... Weet je, bij sommige locaties.
1: Maar 60-plussers toch niet, Chantal?
2: Ja, maar je gaat een wandelingetje doen en dan wil je toch een koffietje gaan drinken.
1: Ja, maar we kijken nu naar Leo, want die is 60-plus.
2: Ja, dus Leo? Ik wilde ook vragen hoe ervaar jij het, Leo?
0: Ik heb in de Lelystadse vestiging, dus aan de Lelystadse kant van de Oostvaardersplassen, dat van Staatsbosbeheer is, heb ik al 2 keer koffie gedronken. Ik vond het heel gezellig. En in Almere...
1: Dat is heel royaal, hoor, voor Leo.
0: Ja.
1: Had je
2: was
1: er ook
2: het op één dag of was het verspreid over meerdere bezoekjes?
0: Meerdere bezoekjes.
2: Dus 4, nee. Want hij is altijd met zijn vrouw, dus 4.
0: Ja, en ik had bij een heleboel vriendinnen mee.
1: Oh. Vertel. Nu begint het echt leuk te worden.
2: Ik had vanochtend moeten beginnen met You Sexy Thing.
0: Ja. En ik heb er niks bij genomen. Ik had er toen nergens zin in, behalve in koffie. En in Almere heb ik daar bij de camp aan. Dat is ook een leuk ding. En daar heb ik lekker geluncht.
2: Maar die is dus dicht.
0: Gaat.
2: Of heel gaat dicht. Dicht.
1: Ja. Almere Hout gaat als allereerste
2: als
1: dicht.
2: Eerste dicht.
0: Ja. En ze hadden een leuke kaart. Ik denk ja.
2: Maar alleen wel dat dit... Kijk, als ik ging erover nadenken, toen dacht ik... Oh, gadver, dit waren van die uitjes die je met school ook moest doen. Nou, ik vond het echt horror.
0: Oh ja.
2: Maar nog steeds wel een beetje. Want ik denk, het is toch altijd een beetje...
1: Stoffig.
2: Stoffig. En toch een beetje oudere mensen die... Oh, zo mooi. Ik bedoel... Ja.
0: Het is niet aan jou besteed dus.
1: Nee, dat is duidelijk.
2: Ja, weet je, die moet bij mij toch een beetje meer actie aan te pas komen. En ik ben natuurlijk ook zo'n sokker voor zo'n horecagelegenheid.
0: Wat doe je dan?
1: Ik denk wel, serieus, als jij daar iets gaat doen... Jij kan wel voor wat spicy sferen gaan zorgen
2: daar.
1: Ja,
2: maar ik weet dus niet, maar vaak... Het is echt, ik bedoel het helemaal niet lullig naar die natuurmensen en zo. Maar vaak zijn dat toch wel de mensen die helemaal niet echt op verandering te wachten zitten. Niet echt daarop zitten te wachten.
1: Gewoon die komen voor de munthee en...
2: Die komen voor de munthee en de brandnetelsoep en weet ik veel wat. Okay, ja, goed. Weet je.
1: Nou, zullen we dan nog even naar Almere?
2: Ja, over de fatbikes?
1: Laten we het over de fatbikes gaan hebben.
2: Wat een ergernis vind ik dat in het centrum.
1: Vertel.
2: Kijk... Tuurlijk, ik begrijp het wel. Mijn nichtjes, neefjes, ze rijden ook op fatbikes. En ik begrijp dat wel. Die fatbike is natuurlijk helemaal je van het.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel zo dat jij als voetganger... in het centrum moet uitkijken dat je niet wordt aangereden.
0: Tegenwoordig wel, ja.
2: Ja, want ze rijden gewoon echt kriskras door het centrum. En dan denk ik altijd, maar waar zijn die verdomde handhavers dan? Want die zie je nooit.
1: Er zijn er veel te weinig van natuurlijk.
2: Ja, maar dat is dus heel achterlijk. Want dan zie ik ze soms wel eens in groepjes ergens staan praten. Dan denk ik, ja, maar ik ben al 20 keer opzij moeten springen... omdat ik anders werd aangereden.
0: Maar Chantal, als we jouw redenering doortrekken... dan kan de gemeente wel fatbike-vrije zones instellen in Stadhaven.
2: Maar je moet handhaven.
0: Nou, daarom.
2: Ja, maar je moet wel handhaven. Ja, maar sowieso, ik denk ook gewoon dat er een stukje education ook wel mag komen weer bij de jongeren in voor zover het gaat om verkeersveiligheid en dat soort dingen. Want ik vind dat dit er dus ook onder valt.
1: Maar als jij, stel, die gaan er komen, die fatbike-vrije zones. Nou, inderdaad wat Leo zegt, ja, ga het maar eens controleren. Maar jij loopt daar en jij ziet dat er een groepje met hun fatbikes daar rondscheuren en dan een minuut later zie je ze staan bij een winkel. Zou jij ze dan aanspreken van, hé jongens, dat is niet de bedoeling?
2: Als ik zelf of iemand met wie ik ben... Kijk, ik moet het wel hebben gezien, hè? Ik kan het niet gewoon zeggen... Nee, als het mij zelf zou overkomen of ik heb het gezien... zou ik zeker wel op ze afstappen.
1: Maar hoe zou je dat dan doen?
2: Ja, maar kijk, ik ben natuurlijk ook best wel heel chill, denk ik. en ik denk dat ik ook wel weet hoe ik jongeren moet aanspreken. Dat heeft ook helemaal geen zin. Want dan werk je eigenlijk ook alleen maar tegen. Krijg je alleen maar een grote smoel weer terug.
1: Hoe zou je beginnen?
2: Maar ik zou gewoon zeggen, hey boys, of weet ik veel meiden, of weet ik veel wat het is van... Hey, let er eventjes op, want jullie hebben me net aangereden... of jullie hebben die mevrouw net aangereden. Dus het is wel cool dat jullie hier fietsen. Maar hou even in de gaten waar het kan en waar het niet kan. En dan vaak, als je het op zo'n manier brengt... dan hebben ze toch vaak zoiets van... oh ja, daar zit... en dan hoor je meestal wel, sorry mevrouw.
0: Oké.
2: Zeggen ze mevrouw en u ambulance. En zo, weet je.
1: Kijk.
2: Dus dat.
1: En de goede toon dus. En niet meteen van met het vingertje.
2: Dat denk ik ook wel. Want om nou meteen heel belerend gaan lopen doen...
1: Wordt het alleen maar schelden. En waar bemoei je mee, zei ik wijf.
2: Weet gewoon hoe je praat. Tegen ouderen tegen jongeren en jongeren ook weer tegen ouderen.
1: Nou, hartstikke mooi. Chantal, dank je wel weer.
2: Nou, graag gedaan.
0: Ja. Ik wil mevrouw Cadogan ook bedanken.
2: Ja, nou bedankt meneer Leo.
0: En straks een beetje snussen zijn ze altijd lekker.
1: Snus of snoes?
0: Oh ja, die.
1: Ja, het is snoezig. Nee, het is helemaal niet snoezig. Het is smerige tabak. Onder je...
2: Snus.
1: Oh, het is snus.

0: I knew it, I knew you. Uit de film Taylor Swift was dat. Gaan even kijken wat we misschien gisteravond hebben gemist op radio en tv.
1: Ja, we beginnen met snus, hoe je het maar uit wilt spreken. In een loods in Rotterdam werd afgelopen weekend een record hoeveelheid van die snus onderschept. 80.000 van die illegale nicotinezakjes. Dat spul stop je onder je bovenlip en dan krijg je zonder te roken nicotine binnen. Het wordt steeds populairder onder jongeren. In het radioprogramma De Rode Draad noemde longpatholoog Danielle Cohen dat behoorlijk zorgelijk.
2: Je hebt ook poeders die rondgaan met 50 milligram nicotine in één zakje. Dan stop je dus 10 tot 20 sigaretten aan nicotine onder je lip. Dat zijn zulke ongelooflijk hoge doseringen dat je je helemaal kan voorstellen dat jongeren daar, doodziek van kunnen worden, maar ook hartstikke verslaafd.
0: Zoveel sigaretten, moest ik vroeger 3 dagen lang voor roken.
1: Dat zijn natuurlijk geen goede berichten. Dat is echt abnormaal natuurlijk. Ja, de verkoop van snoes is illegaal en dus kopen jongeren het via Snapchat of via Telegram. Volgens Cohen schiet de handhaving op die illegale verkoop tekort.
2: De reden is natuurlijk dat de handhaving gebeurt door de Voedsel- en Warenautoriteit. En daar werken nog geen 20 mensen die voor heel Nederland die vapes, die sigaretten en die snus verkopen moeten handhaven. Ja, dan is het natuurlijk niet echt gek dat we dat overal op straat nog tegenkomen.
0: Dan naar de nieuwe serie Natuur in de Cariben. Daarin reist Natasja Kips langs de 6 Nederlandse eilanden in de Caribische Zee. De eerste aflevering was op Aruba. Zo begint netjes met de A. Maar Kips met speervisser Patrick jaagt op de lionfish, oftewel de koraalduivel.
1: Hebben ze die in Suriname ook, de lionfish?
3: Nee, maar op de eilanden inderdaad wel. En daar zijn er zoveel van, dus je kan het ook. Hij is heel lekker ook om te eten.
1: Oh ja?
0: Nou, Patrick die vangt ze dus, want hij zegt het is invasief, het is exotisch en hij heeft geen natuurlijke vijanden. Yep. En tast de koraalrif aan hier rond Aruba.
4: Een lionfish eet alles wat in zijn bek past. Okay. Dus als het beweegt, hij gaat het eten. Dus krab, kreeftjes, papegaaivissen, damselfish. De balans binnen onze natuurlijke onderwaterwereld is weg als je een predator hebt, een roofvis, die zelf niet gegeten wordt.
1: Maar zou die dan ook wel eens, als je daar in het water ligt, gewoon even aan je tenen knabbelen zo?
0: Dan mag je het eraf knabbelen.
3: Maar hoe weet het? Ze
0: heb
3: zijn
0: je al eens gegeten?
3: Ja, zeker. Want op de eilanden wordt het gewoon. Kan je het gewoon bestellen op de kaart? Ik vind hem alleen een beetje eng. Nou, ik heb hem gebakken gegeten. Maar doordat hij natuurlijk al die. Hoe noem je dat? Die
1: stekels?
3: Ja, en die
0: Bas van de Graten.
3: Ook qua uiterlijk heeft hij toch van die dingetjes die zo een beetje fladderen. Zo. Dus het wordt natuurlijk gebakken. Dus dan krijg je hem ook zo op je bord. Dus dat ziet er dan een beetje eng uit. Want dan zie je alles ook zo uitsteken.
1: Okay. Ja,
3: maar hij is wel heel lekker.
1: Vandaar natuurlijk de naam koraalduivel.
3: Koraalduivel. Hij kijkt natuurlijk ook een beetje boos. Maar op de eilanden wordt hij gewoon heel veel gegeten.
0: Ja. En er is genoeg van, want hij plant zich ook nog eens razendsnel voort.
4: Zo'n lijnvisvrouwtje kan elke week 40.000 eitjes produceren.
5: Ja, kun je daar wel tegenop speren?
4: Nee. We can win the war, maar we kunnen wel het rif blijven controleren. Want als we het niet doen, dan zou het rif eigenlijk al verdwenen zijn. Want er zijn nu nog gelukkig op Aruba heel veel actieve mensen die lionfish weghalen.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.
1: 40.000 eitjes per week.
3: Maar lekker, kan je nagaan. Maar ik weet nog de eerste keer dat ik het zag op de kaart. Toen zei ik maar, kan ik dit wel bestellen? Want is het niet een beschermde vis of weet ik veel wat? En toen werd er dus gezegd, er is juist veel te veel van.
1: Juist. Okay.
3: Daarom kunnen we ze gewoon opeten.
1: Iedere dag, zoveel mogelijk. Nou, ik ga hem ook eens uitproberen.
0: Flevoland is wakker, is er morgenochtend weer om 6 uur. Blijf nog een uurtje zitten voor Flevoland Muziek.
1: Zeker. Dus als je een verzoekje hebt, heb het vooral door. Eerst muziek van Phil Collins.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, ik vind het wel zo leuk, maar mijn eerste reactie is de Lelystad. Wat is hier te zien?
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat is een goede vraag.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Weinig. Sorry.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Een dependance van de Lelystadse kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten wordt moeilijk. Een huurder van Centrada Lelystad mag in zijn huis blijven wonen, zegt de rechter. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
5: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
7: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
6: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
8: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
6: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 9:02. Nog twee files op deze ochtend. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de West en Naar de 8 minuten. En de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette. 5 minuten langer onderweg. Flitsers op de A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. Dat is vlak voor de Knardijk. En de Hoge Ring in Almere in beide richtingen bij 2,3. En zie je nou nog een flitser? Die mag je doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziekland, we moeten weer iemand gaan bellen. Dat hoor je zo wie.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

Last Frequencies uit België. En Reality op Flevoland. En die moesten we nou bellen. Nou, dat was Spanja en Colney. Goedemorgen, welkom bij Flevoland Muziekland. Nu een uurtje, straks een uurtje met Arnoud. En je weet, ik heb altijd een plaatje met een knipoog naar de actualiteit. En vanochtend werden we wakker met het nieuws dat de Groene Sluis graag een dependance wil openen. Dat is een Lelystadse kringloopwinkel in Dronten. Maar er zitten wat haken en ogen aan. Toen dacht ik, wat is er nou groen in de popmuziek? Soms is dat gras, meneer Jones. Daar komt-ie, Tom Jones.

Ja, hou ze maar eens bij, Robert van Hemert met Zandloopster. Kiek de Kiekendief was naar het strand. Dan was het evenement Almere speelt. Leggen mensen gezellig op kleurige kussens. En er staan ook wat mensen onder een tent. Of omdat er bier te halen is. Of omdat ze denken, nou, het is mij te warm in de zon. Ik ga even lekker schuilen voor de zon. Dat kan natuurlijk ook. En verder zie je een strand en een stukje van het meer op de achtergrond. Er zit natuurlijk een verschil in de linkerfoto en de rechterfoto die nu te zien is op televisie. Zie jij het verschil, dan mag je bellen 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. En doe dat dan wel voor 11 uur, want na 11 uur dan maken we bekend wat het verschil is tussen de linker en de rechterfoto. En dan gaan we mensen bellen in de uitzending, die mogen dan draaien aan het Rad van Fortuin. Voor mooie prijzen. Dus kijk nu mee op tv, dan zie je een foto van een zonnig strand. Nou, dat kan het beeld van morgen overmorgen ook weer zijn. Gezellig met spelende kinderen en moeders die op een kroost letten. Omroepflevoland.nl/kiek, dan kun je de foto ook zien. En op dit moment ook op tv. Op de radio, muziek van de Italiaan Toto Cutugno, l'Italiano. Maar de kans is groot dat je in gedachten zingt, als ik maar bij jou ben.

0: je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Groot Nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Nou, die man is overal toe sexy voor. Right Said Fred was dat op Flevoland. En daarvoor hoorde je Italiano van Toto Cutugno. Dus even kijken bij de Kiekendief. Ja, er komen een heleboel goede inzendingen binnen. Marielle uit Emmeloord, die heeft hem goed. En Elke uit Almere, die heeft hem ook goed. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. En jij kunt nog inzenden tot 11 uur. En wie weet gaan we dan later vandaag terugbellen. Rond 9:30 hoor je weer verkeer en het regio nieuws. Maar eerst terug in de tijd met Elvin Bishop. En Fooled Around and Fell in Love.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers aan Tafel.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
5: aan tafel!
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Een huurconflict aan de Zuidsingel in Almerepoort is geschikt bij de rechter. De verhuurder wilde een stel uit de woning zetten vanwege aanhoudende overlast. Nu krijgen de huurders 6.500 euro mee omdat ze na de zomer vertrekken. De verhuurder meldde bij de rechter dat er bijna 400 incidenten waren in een half jaar tijd. De onderburen zouden tijdelijk ergens anders zijn gaan wonen. Het wordt steeds onzekerder of de kringloopwinkel De Groene Sluis uit Lelystad een vestiging kan openen in Dronten. Groene Sluis wil naar De Noord, maar de gemeente wil geen winkels op dit bedrijventerrein. De Groene Sluis moet maar in een gewone winkel gaan zitten. Maar dat past volgens Janneke Pickert van de kringloopwinkel niet.
8: Ja, het is lastig op de plek waar zij het graag willen. Daar is het moeilijk een ruimte te vinden waar ook genoeg magazijnruimte is.
7: Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Eerder kreeg Tata al boetes. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemde voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Britse politicus Nigel Farage staat er alleen voor in de herverkiezing om zijn parlementszetel. Andere partijen spreken van nepverkiezingen. Farage wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om ophef rond zijn financiën te smoren.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen de dag met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de dag komt vanuit het westen de zon steeds vaker tevoorschijn. De temperatuur komt vanmiddag uit op maximaal 23 of 24 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig en om 9 uur ligt de temperatuur zo rond de 20 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen starten we de dag wederom met vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan breekt vanuit het westen de zon weer door. Er waait morgen een meest matige noordenwind en het

0: wordt maximaal 25 graden. De dagen daarna zal de zon volop schijnen en wordt het geleidelijk aan wat warmer, met in het weekend waarde rond de 28 graden.
1: Dankjewel, Rico Schreuder van Weerplaza. Ik heb één flitser voor je op de A6, Muidenberg-Lelystad bij 69,3. Dat is vlak voor de Knaardijk. Muzikaal gaan we in Flevoland Muziekland verder met Het Zonnetje in Huis.
2: Flevoland. Goedemorgen.
3: Flevoland Muziekland.
2: Met Leo Schouwenaar. Jouw lekkere muziek draaien wij.

0: Rob de Nijs en Bo. En we begonnen dit half uurtje met het zonnetje naar huis. En dat was Alvaro Soler.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2001, altijd leuk om in de hitparade van nu 25 jaar geleden te grasduinen. Wat mij opvalt aan die lijsten van toen, en we zitten precies in week 28, is dat er heel veel muziek gerecycled werd. Ja, dat is natuurlijk heel goed voor milieu, zou je denken. Maar om nou opnieuw Lady Marmalade in te zingen, wat in de jaren 70 al goed werd gedaan door Christina Aguilera deed het in de jaren 90 nog eens. It's Raining Man werd opnieuw ingezongen door Gary Halliwell. En er kwam zelfs een remix uit van de Electric Avenue van Eddie Grant. Nou, daar waren we toen met z'n allen blij mee. Waar ik blij mee ben, is dat er een prachtige plaat toen op nummer 3 van de Nederlandse hitlijst daar stond. Dat was Raymond en Supergirl.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2001.

0: Teddy Swims, hij weet er alles van, Mr. Know-it-all. En die volgde op de plaat uit de hitlijsten van toen, Supergirl van Raymond. Vuurwerk is verboden, komende oud en nieuw. Maar in de muziek mag het nog gewoon.
1: Dit is deze week

dat hangt de hele week. Hangt deze polderplaat in de lucht. Senna en Sven Verstegen, vuurwerk. Nog één keer voor de zekerheid. Kiekedief. Als je meekijkt op televisie zie je twee foto's van het evenement Almere Speelt. Op het strand is dat geweest. Zitten mensen gezellig op kleurrijke kussens. En er staan wat mensen verderop op het strand. Die schuilen denk ik voor de felle zon. Of die treden op, of die halen bier. Maar die zitten in ieder geval onder een tent. Nou, op de achtergrond nog wat vlaggen. Je ziet de stroomkabels over het strand hangen en over het water. Ziet er gezellig en zonnig uit. Zou zomaar een beeld kunnen zijn dat je later deze week ook weer gaat zien als de temperaturen wat gaan stijgen. Maar nu gaat het erom, zie jij het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Als je dat ziet, dan mag je bellen 0320 28 50 50. En je mag ook je oplossing invullen op omroefleveland.nl/kiek. omroefleveland.nl/kiek. En dat mag tot 11 uur. Over 11 uur gesproken. Tussen 10 en 11 is er nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dan met Arna Pluket. En ik heb nog voor jou Jimmy Cliff, Lebo M en Hakuna Matata en de Dotjes.

0: dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, ik vind het wel zo leuk.
1: De lekkerste muziek. Dit is Flevoland Muziekland. Ook dit is Flevoland.
3: Dat is een goede vraag.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Weinig. Sorry.
1: Dit is Flevoland.
4: Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Huurconflict in Almere geschikt met ruim 6000 euro. En een dependance van de Lelystadse kringloopwinkel De Groene Sluis in Dronten wordt moeilijk. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Lekker zomer weer in Flevoland. Het rijdt een beetje langzaam op de N50 volgens de ANWB. Vanaf Emmeloord richting Zwolle voor Kampen Noord 8 minuten. En de N305 de Honden Almere voor de A6 4 minuutjes vertraging daar. Flitsmeister meldt een controle op de N50 in Enschedestad. 264,3, dat zijn de snelheidscontroles. En er staat ook zo'n camera op de A6 aan beide kanten. Ongeveer de hoogte van 69,3. Maar dat zou te maken hebben met het controleren van vrachtverkeer. Dankjewel Leo voor een uurtje Flevoland Muziekland. Wij gaan zo meteen lekker verder met nog meer lekkere muziek. Zomerse muziek van Paco bijvoorbeeld. Met Amor de Mis Amores.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Goedemorgen.

Shannon Spiro is dat uit de film The Devil Wears Prada. Het vervolg op 1 en dan kom je automatisch uit op nummer 2. Material Lover was dat. En daarvoor zomerse muziek van Paco en Morda Misamore. Ja, een beetje zomerse muziek heb ik wel nodig, want het zit op het moment nog behoorlijk dicht door. Laaghangende bewolking, dikke bewolking. Maar ik heb van de weermensen gehoord, het gaat vanmiddag toch wel weer opklaren. Komt het zonnetje wel lekker tevoorschijn? Nou, dat is ook wel nodig natuurlijk. Want het is vandaag jouw verjaardag op deze 8e juli. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Ik hoop dat je een leuke dag hebt. Misschien heb je al wel vakantie ook. Je bent samenjarig met Virgil van Dijk. Weet je wel, de Nederlandse verdediger ook. Boomlange kerel. 35 jaar is hij vandaag geworden. En ik weet niet of we hem nog terug gaan zien in het Nederlands elftal. Ik heb zo vermoeden dat hij binnenkort zijn afscheid aankondigt als profvoetballer bij het Nederlands elftal. Robbie Keane, die heeft het al jaren geleden aangekondigd dat hij ermee zou stoppen. Iers voormalig voetballer. Robbie Keane is vandaag 46 jaar geworden. Verder is ook jarig Jessie de Smet. Ze is de Belgische zangeres, bekend onder de naam gewoon Jessie. Jessie wordt vandaag 50. Renate Schutte, het roodharige Nederlandse fotomodel en ook presentatrice, die wordt alweer 52 jaar. Verder is jarig Mickey Hoogendijk. Ze is fotograaf, actrice, presentatrice en ook model. Ze is 56 jaar geworden vandaag. Kevin Bacon, die is ook jarig. De acteur uit Amerika, die wordt 68 jaar. En Angelica Houston, Amerikaanse actrice, tegenwoordig ook regisseur, die wordt 75 jaar. Verder zou vandaag ook Marty Feldman jarig zijn. Ja, de oude honden, die kennen natuurlijk ook wel. De man met die altijd twee verschillende kanten opkeek. Marty Feldman, hij zou vandaag jarig zijn. En wie er vandaag ook jarig is, dat is Linda. Zullen we zeggen welke Linda? Nou, Linda de Mol natuurlijk ook. Hè. Heeft hij gezongen? Ja, dat heeft ze ooit wel getracht. Maar Geertje heeft ze gehad met dit. Dit is Beethoven. Linda de Mol is vandaag 62. Beethoven.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek.

Lekker op de drums, de Greg Kin Band en Jeopardy. En daarvoor een jaar Linda de Mol. 62 is ze vandaag geworden. En je hoorde haar met Beethoven. Van Beethoven naar Kiek. Ja, dat is een kleine stap natuurlijk ook. Onze leuke vogel is vandaag ook weer bezig geweest. In Almere, bij Almere Speelt. Er is een foto genomen. Ja, en je weet het, Kiek gaat ermee aan de haal. Die gaat er iets mee doen. Maar wat is er nu toch weer gedaan? We zien grote kussens, van die vetkussens zitten. Fatbikes, hè? Niet fatbike, maar fatbike, toch? Als ik me niet vergist. Zit het daar misschien in? Volgens mij zijn die kleuren hetzelfde. Zitten er nog evenveel kindjes links en rechts op? Of is er eentje toevallig veranderd van zitzak? Nee, dat ook niet. Zit het in de mama's? Volgens mij niet. Zit het in de papa's? Volgens mij ook niet. Dan zal het toch ergens anders in moeten zitten. Misschien verder op de achtergrond, weet je wel, die hoogspanningsmasten. Kiek is er ook gek op om daar een klein detail weg te halen. Mocht je het inmiddels gezien hebben, dan geef het al even lekker door, hè. Doe dat via het bekende telefoonnummer 0320 28 50 50.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: 10:30 is het geworden. Goedemorgen. Een huurconflict aan de Zuissingel in Almerepoort is geschikt bij de rechter. De verhuurder wilde een stel uit de woning zetten vanwege aanhoudende overlast. Nu krijgen de huurders 6.500 euro mee, omdat ze na de zomer vertrekken. De verhuurder meldde bij de rechter dat er bijna 400 incidenten waren in een half jaar tijd. De onderburen zouden tijdelijk ergens anders zijn gaan wonen. Het wordt steeds onzekerder of kringloopwinkel De Groene Sluis uit Lelystad een vestiging kan openen in Dronten. De Groene Sluis wil naar de Noord, maar de gemeente wil geen winkels op dat bedrijventerrein. De Groene Sluis moet maar in een gewone winkel gaan zitten. Maar dat past volgens Janneke Pickett van de kringloopwinkel niet. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen de dag met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de dag komt vanuit het westen de zon steeds vaker tevoorschijn. De temperatuur komt vanmiddag uit op maximaal 23 of 24 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig en om 9 uur ligt de temperatuur zo rond de 20 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen starten we de dag wederom met vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan breekt vanuit het westen de zon weer door. Er waait morgen een meest matige noordenwind en het wordt maximaal 25 graden. De dagen daarna zal de zon volop schijnen en wordt het geleidelijk aan wat warmer, met in het weekend waarde rond de 28 graden.
8: Dan de verkeersinformatie. De ANWB zegt dat het langzaam rijdt op de N50. De weg van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 7 minuten extra reistijd heb je daar nodig over een afstand van 6 kilometer. Frits Marsten die zegt dat er wordt gecontroleerd op de N50. In Ens is dat bij 264,3. En in Ens zouden nu ook worden gecontroleerd op de Schokker Ringweg. Heb je ze ergens anders ook nog gezien? Geef het door via de app van Frits Marsten. Zometeen gaan wij terug met de muziek naar het jaar 2001.
7: Goedemorgen.
10: Flevoland Muziekland.
7: Arnoud Plekket.

0: Even terug naar de tijd van de wilde haren. Ja, ik zag het wel. Je zat heftig mee te knikken met de Man for Man's Band. En Do Diddy uit de 60 jaar. En daarvoor Bruno Mars. Oh, hij heeft het gisteren allemaal afgesloten in de Johan Cruijff Arena. Zijn mensen die lopen nu nog te stuiteren van dat concert. Ja, en dan ben ik eigenlijk ook wel weer een klein beetje jaloers dat ik er toch niet bij ben geweest. Weet je wel, ja. Nou goed, moet ik alle YouTube-filmpjes maar even achter elkaar zetten. Dan kan ik het misschien toch een beetje meebeleven. Hè?
1: Flevoland, muziekland.
0: We gaan terug naar het jaar 2001. In de politiek was er het kabinet Kok 2, onder leiding natuurlijk van Wim, het regeerde nog. Spanningen rond integratie en immigratie die namen toen toe. Mont en Klauwzeer was er in het voorjaar van 2001 in Nederland. Een uitbraak van Mont en Klauwzeer. Tienduizenden dieren zijn toen geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. En boerderijen gingen op slot en er gold een vervoersverbod voor vee. Natuurlijk in 2001, 9-11, 11 september, de terroristische aanslagen hadden ook grote gevolgen voor Nederland. Beveiliging op luchthavens werd aangescherpt. Nederland nam deel aan de internationale strijd tegen terrorisme. En zoals nu een vakantievluchtje, eventjes een kijkje in de cockpit. Dat is er sinds 2001 niet meer bij. Prins Willem-Alexander die maakte in 2001 zijn relatie met Máxima Zorreguieta officieel bekend. En hun verloving werd later dat jaar aangekondigd. Het huwelijk volgde een jaartje later in 2002. Ja, hij liet er geen gras over groeien. Geen groot gelijk. En de Nederlandse sporters die boekten successen in onder meer schaatsen, wielrennen en voetbal. En de Nederlandse voetbalcompetitie, de Eredivisie, werd gewonnen door PSV. En welke muziek hadden we dan in 2001? Onder andere van Eddy Grant.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...

De manier van zingen, de akkoorden. Is het een mooi lief liedje geworden. Suzanne en Freek en Halverwege. Daarvoor Hobby Horse en It's Summertime, Summertime. Ja, onze computer was ook een beetje in de zomertijd. Die dacht, weet je wat, ik doe even lekker de voetjes omhoog. Doe eventjes gewoon rust. Onze excuses daarvoor, hoor. Kan je soms hebben natuurlijk ook, hè. Wat je soms ook kan hebben is dat je niet ziet wat er nou is veranderd op die foto waar Kiek mee bezig is geweest. Kiek is in Almere geweest, Almere speelt. En zit een paar kindjes lekker op de zitzak, lekker in het zonnetje. Het was het warm, de aankomend weekend wordt het weer warm. Aan het Almere strand is dat. Er staan wat mensen die doen een poging om te zingen. Of wat dan ook wat ze daar doen. Ik weet niet precies. Dat kan ik niet afleiden uit deze foto. Er staan wat vlaggen op de achtergrond. Die zijn volgens mij alle drie hetzelfde. Ik zie nog een mama of een oma met een kindje lopen. Ik zie niet zo 1, 2, 3. Maar misschien denk jij van, joh, kijk nou eens even goed. Joh, het is hartstikke makkelijk. Heb jij je antwoord al doorgegeven? Maar misschien zeg jij, ik zie het nu pas. En dan moet je nu maar even door gaan geven. Het is een bekend telefoonnummer, hè? 0320 28 50 50. 0320 28 50 50.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, ik vind het wel zo leuk, maar mijn eerste reactie is de Lelystad. Wat is hier te zien?
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat is een goede vraag.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Weinig. Sorry.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, dan zakt de moed eigenlijk wel een beetje in.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Een huurconflict aan de Zuidsingel in Almerepoort is geschikt bij de rechter. De huurders krijgen 6.500 euro mee omdat ze na de zomer vertrekken. En het wordt steeds onzekerder of kringloopwinkel De Groene Sluis uit Lelystad een vestiging kan openen in Dronten.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie. Bij de ANWB zien we dat het langzaam rijdt op de N50. En Emmeloord richting Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek 6 minuten vertraging. De N305 Dronten Almere voor de A6 aansluiting daar 5 minuten vertraging. Flitsmeister meldt een controle op de A27 vanaf Almere richting Hilversum bij 111,4. Er wordt in Enschede gecontroleerd op de N50 bij 264,2. In Almere staan ze op de buitenring. De N702 is dat bij 16,8. En ze zouden in Ens nog maar ergens staan en dan op de Schokkerringweg. Meer informatie over snelheidscontroles geef ze altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. Naomi de Engelsman is zo meteen weer bij ons. Gaan we het over school en opvoeding hebben. Nou ja, de meeste scholen die gaan of die zijn al dicht of die gaan binnenkort dicht omdat de zomervakantie er is. Maar ja, hoe hou je die vakantie nou leuk en interessant voor kinderen? Wat is nou leuk om te doen als activiteit? Naomi geeft zo meteen enkele tips.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Echt een jaren 80 muziek dit hoor. Rick James en de Super Freak. Nou, daarover gesproken. Goedemorgen.
1: Ah, dankjewel. Goedemorgen Arnoud. Ik wist dat hij ging komen.
0: Ja, ja. Dat is vrij makkelijk natuurlijk.
1: Maar ik vind het leuk. Ik kan dat allemaal hebben, weet je. Jij kan tegen mij altijd
0: je hebt dikke huid.
1: Alles zeggen. Ik heb een alles tegen me zeggen. Goedemorgen allemaal. Welkom. De herberg is weer open. Ik vind het, het terras staat buiten. Er zit geen hond. Want ja, het is toch een beetje bewolkt buiten. Jammer.
0: En het is een beetje fris ook. Maar ik heb van de weermensen gehoord. Het gaat straks opklaren. Dus het zonnetje komt er weer door. En dan, dan gaan we wel weer richting de 27 graden.
1: Ja, maar toch eerder vorige week was er echt zo'n soort hittegolf. Het zou bloedheet worden. Het wordt wel weer een beetje getemperd. Hè?
0: Ja, gelukkig. Het zou eerst nog weer een hittegolf kunnen worden. Maar dat wordt het niet meer. Het is normaal alleen zaterdag of zondag volgens mij alleen 30 graden. En verder komen erbij een beetje eronder.
1: Oh,
0: en de lucht is wat droog. Dus het is allemaal beter, beter te voelen.
1: Ja, misschien kunnen we leuk gaan barbecue. Als je het leuk vindt, dan ben je van harte welkom.
0: Ik heb wat te doen.
1: Ja, maar je kan toch afzeggen?
0: Nee?
1: Oh.
0: Vrienden moet je niet afzeggen, hè, zeggen ze.
1: Nee, daarom. Ik nodig
0: dat
1: je ook uit.
0: Toen ik vroeger jong en dom was. Maar dat doe ik nu niet meer.
1: Ongelooflijk. Dat is de titel van het liedje van Tino Martin.
0: En nou, echt waar?
1: Heerlijk, die Nederlandse hits.
0: Wat een toeval ook.
1: Nou,

0: Tino Martin en Jong en Dom, 12 over 11.
1: Naomi Den Engelsman, onze opvoedkundige, is gewoon in de herberg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de vakantie is begonnen natuurlijk. En hoe hou je die vakantie nou leuk en interessant voor de kids? Wat zijn nou leuke activiteiten om te ondernemen? Nou, kijk, jij gaat met vakantie.
0: Nou, we zijn 3 dagen onderweg.
1: Ja.
0: Wordt tijd dat ze weer naar school gaan.
2: Ja, we zijn inderdaad net begonnen hier in Flevoland.
1: Ja.
2: Nou kijk, weet je wat het is? Heel vaak bedenken we als ouders of als opvoeders allerlei activiteiten, groots, meeslepend. En heel vaak is het wat kleinere juist ontzettend leuk. Dus als je het bos ingaat en je gaat een activiteit bedenken met verzamel zoveel mogelijk
0: paddenstoelen.
2: Rode blaadjes.
1: En neem ze op dan.
2: Rode blaadjes. Ja. Of verzamel, zoek 3 schapen. Of nou ja, je bedenkt wat en je maakt er een soort van bingo van.
1: 3 schapen in het bos. Dat is al heel knap natuurlijk.
2: Dat is zeker. Maar als je naar het Kromslootpark gaat in Almere, dan vind je ze zeker.
0: Dan ben ik snel klaar.
2: Dan ben je ook heel snel klaar. Ja. Maar ja, die bingo-kaart maak je zo groot of zo klein als dat je zelf wil. Maar ook bijvoorbeeld gewoon modderbadjes thuis maken. Je gaat gewoon wat emmertjes neerzetten. Je haalt wat zand. Je kan ook wel wat gras halen en dan maak je nat. Al dat soort sensorische dingen is echt superleuk voor kinderen.
1: En wie raakt er rot zo op?
2: Wij.
1: Oh, okay.
0: Nee, dat moet je ze ook leren natuurlijk. Ja, ja. Dat ze opruimen, ook zelf opruimen.
2: Hoort er wel bij, zeker. Ja. Het ligt een beetje ook aan de leeftijd van een kind.
0: Dat is van alle leeftijden.
2: En wat je even een beetje moet in je gaten houden is dat kunnen kinderen zelfstandig spelen. Hè? Een peuter kan ongeveer een kwartiertje zelfstandig spelen. Dus je kan inderdaad allerlei activiteiten bedenken. Dan leg je allerlei spullen neer. En een kind die heeft 3 krassen gezet. En die zegt, nou, ik wil wel weer wat anders doen. Mm-hmm. Hou daar rekening mee. Dus er wordt de aandachtspannen is heel erg kort.
1: Mm-hmm.
2: Wanneer je een kleuter bent, dan kan je ongeveer 20 tot 50 minuten zelfstandig spelen. En kinderen vanaf 7 jaar ongeveer een klein uur. Wat ik me zo goed kan herinneren, we hadden voor mijn dochter, die werd toen 5... Slijg, en dat is een bepaald merk. En dan haal je een manege, allerlei poppetjes, allerlei paarden.
1: Oh ja.
2: Allerlei spulletjes voor bij de boerderij.
1: Ja.
2: En het was een feest om dat allemaal uit te pakken en in elkaar te zetten. En nu is het nog steeds onbespeeld.
1: Ja, tuurlijk, dus dat is zo.
2: De hele route er naartoe was fantastisch. Het was €100.
1: Ja.
2: Hadden we van familie gevraagd. En vervolgens loopt het een beetje te verstoffen. En dat is hetzelfde met, kijk, wij willen altijd naar het eindresultaat. Dus als ik bijvoorbeeld aan het knutselen ben, dan weet ik, nou, straks ben ik klaar en dan heb ik een ketting gemaakt of een armbandje. Maar die periode daarvoor, die vind ik helemaal niet zo boeiend. Terwijl die periode daarvoor voor de kinderen het allerleukst is. Want dan worden ze creatief. Ze moeten nadenken welke kleuren wil ik waarbij. Dus dat is even iets wat we ons in ons achterhoofd moeten gaan houden. Is dat het verschil van beleving zo ontzettend groot is. Wij zijn echt gefocust op het eindresultaat. Wij willen uiteindelijk, als we Lego'en, dan weten we, we willen uiteindelijk een kasteel hebben.
1: Mm-hmm.
2: Die kinderen die willen eigenlijk alleen maar nadenken van welk hoekje, blokje hoort bij wat. En hoe zit dat? Oh, zit niet goed? Oké, weer even uit elkaar halen.
0: Want als het kasteel dan klaar is, dan zetten ze het in de hoek en dan kijken ze er niet meer naar om.
2: Dus eigenlijk is dan ook wel weer de tip om het toch uit elkaar te halen. Ja,
0: ja.
2: Dat klinkt.
0: Ja, dat zeg ik dan ook. Dan haal het uit elkaar en proberen ze een ander kasteel dan van te maken.
2: Ja.
0: Nee, dat vind ik niet leuk.
2: Nee, maar dat zou wel kunnen op een gegeven moment. Maar inderdaad, als het eenmaal het eindresultaat er staat, dan is het ook wel weer klaar.
0: Ja.
2: Dus onthoud dat die weg ernaartoe veel interessanter is en veel leuker is. Dus op het moment dat jij merkt van, oké, het staat nu, of je gaat het als een doorgeefcadeautje geven aan een ander kind, of je gaat het inderdaad helemaal weer afbreken, zodat het opnieuw kan beginnen.
1: Weet je wat een hele goeie is?
0: Ja.
1: Om tegen een kind te zeggen, stel een kind wil graag iets heel graag hebben, bijvoorbeeld speelgoed of zo, dan zeg je, we gaan morgen, dan is het gratis. En dan denk ik, zo leuk, morgen. En de volgende dag kun je het weer zeggen, dan kun je blijven herhalen.
0: Ja, je kan ook zo'n bordje ophangen gewoon.
1: Morgen gratis bier.
0: Morgen gaan we naar de speelgoedwinkel.
1: Ja, ja. Precies. Nou, ja. En dat hoef je nooit te doen uiteindelijk.
0: Het is vandaag, hè? Nee, kijk maar op het bordje.
1: Ja, het is morgen.
2: Oh, dat is geweldig, hè?
0: Dat houden ze 2 dagen vol, denk ik, en dan is het klaar ook.
1: Nee, domme kinderen niet. Die houden dat echt heel lang vol.
0: Slopen ze het bordje.
1: Ik hield dat heel lang.
2: Ik wilde vragen, is dat ervaring? Ja. Maar het maakt
0: zeg ik ook altijd, morgen ben ik vrij.
2: Morgen ben ik vrij.
1: Ja, dan zit hij er weer, hoor.
2: Ja. Niet weer uit je herberg te slaan.
0: Nee, zeker niet.
2: Dus hou het inderdaad echt heel simpel. Net als met kleien. Het idee is dat ze allerlei spullen gaan maken van bloemen en sushi en pizzapunten en noem het maar op. Maar als het er eenmaal is, ja, dan is het eigenlijk ook wel weer klaar. Dus daar hoef je ook niet heel erg emotioneel of gehecht aan te geraken. Want dat is altijd van hele korte duur. En dat mag.
0: En sommige dingen komen ook echt uit een heel verrassend hoekje. Als je zegt, morgen komen opa en oma, gaan ze in 1 keer bloemen plukken. Het is nu de tijd dat allerlei bloemetjes buiten gewoon in bloei staan. Gaan ze een keer bloemen plukken.
2: Nou,
0: dan zijn ze
2: na
0: 30 minuten zijn ze mee bezig. Heerlijk.
2: En dan is er opeens volle focus, hè?
0: Ja.
2: Ik bedoel, dan zijn ze helemaal niet meer van de activiteit, zeg maar, weg te slaan. En dan is het echt alleen nog maar die tunnelvisie. fantastisch.
0: Ja. En het hoeft ook niet altijd speelgoed te zijn, hè? Ik bedoel, dat is misschien nu een beetje te laat, maar de jongere kinderen op dit moment zijn heel erg into de moestuintjes.
2: Nou, dat is zo leuk.
0: Dat vinden ze fantastisch. En gelukkig veel scholen doen daar ook aan mee.
1: Nou, en is dat nog steeds? Was zoals die supermarkt die dat gaf ook?
0: Dat was toen. En nu hebben de scholen het een beetje omarmd. Nu hebben ze gewoon ergens een stuk grond. Hmm. Tenminste, bij mijn school dan ook. Hebben ze ergens een stuk grond. En al die klassen hebben een eigen moestuintje. Fantastisch.
2: Het is zo leuk om dat ook thuis te doen. Hè? En je hoeft er niet per se een tuin voor te hebben. Want je kan op het balkon natuurlijk ook allerlei leuke plantenbakken neerzetten. Ja. En bijvoorbeeld aardbeitjes groeien altijd heel erg snel. Bepaalde fruitsoorten.
0: Ja, die hebben ze dan niet. We hebben het nadeel van vreten de hele week rucola.
2: Rucola, ja. Of van die grote pompoenen die gewoon niet meer stoppen. Of
0: ja, maar dat de hele week ook, omdat het te veel wordt geoogst.
2: Ja, dat is ook wel heel herkenbaar. Maar weet dat je inderdaad best wel hele leuke dingen kan doen en die kinderen dan kan plezieren. En nogmaals, de aandachtspannen zal soms echt super kort zijn, zeker bij peutertjes. Geef niet, maar dan bedenk je weer wat anders. Maar hou het gewoon lekker simpel en niet te groot, niet meeslepend. Want kinderen zijn heel snel tevreden.
0: Ja, en hoe doe je dat op de autorit naar de vakantiebestemming?
2: Nou ja, zijn we er al. Ik ben kijk, schermen zijn echt een uitvinding daarin. Hè? Op het moment dat je denkt van nou, die kinderen mogen echt wel even de beloning en dan mogen ze even op de scherm. Maar je hebt natuurlijk ook superleuke vakantieboeken. Die bestonden al toen ik jong was. Dan had je vakantieboeken en er waren allerlei verschillende of rekensommetjes of schrijfopdrachtjes of tekenopdrachtjes. Is nog steeds superleuk. En je kan nog steeds ook van ik zie wat jij niet ziet onderweg
0: auto
2: spelen.
0: Autobingo. Dat kan ook allemaal kentekenplaten noteren.
1: Uit welk land komen ze?
0: Andere woorden van maken.
1: Merken raden.
2: Ik heb ontzettend gelachen dat ik een keer in Spanje was. Mijn beste vriendin die zegt, wat zitten er toch veel Engelse mensen hier in Spanje? Dus ik zei, oh oké, het is mij niet echt opgevallen. Ze zei, ja, alle kentekens die hebben de I van England. Oh. Toen moest ik zo ontzettend hard lachen. Ik vergeet het nooit meer, was 20 jaar geleden.
1: Dat is niet zo. GB is Engeland. I is niet Engeland.
0: GHB?
1: Nee, GB.
0: Oh, GB.
1: Groot-Brittannië. Great Britain.
0: Dat is net als dat we in Duitsland dachten van, jee, wat een hoop uitvaarten zijn die hier eigenlijk. Gaan een hoop mensen dood. Zo noemen ze de exit op de snelweg. Jammer dit. Naomi, dankjewel.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 5050. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 5050.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: BTW deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
2: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
3: eBoekhouder.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch?

0: Flevoland met het regionieuws.
1: 11:30 geweest en goedemorgen. Een 41-jarige man uit Lelystad is door de rechtbank vrijgesproken van het misbruiken van zijn buurmeisje van 4 jaar. Volgens de rechters is het politieverhoor met het meisje dubieus en kan ook wat ze later aan anderen vertelde gekleurd zijn. Ook het DNA-bewijs overtuigde de rechtbank niet. De officier van justitie eiste eerder 1,5 jaar cel tegen S, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Een huurconflict aan de Zuidsingel in Almerepoort is gisteren geschikt bij de rechter. De verhuurder wilde een stel uit de woning zetten vanwege aanhoudende overlast. Volgens de verhuurder waren er in 7 maanden tijd 361 incidenten. De politie kwam 17 keer langs en er waren 3 meldingen bij Veilig Thuis. De onderburen zouden door de situatie tijdelijk ergens anders zijn gaan wonen. De rechter bracht de partijen uiteindelijk bij elkaar. Het stel vertrekt op 1 september en krijgt van de verhuurder €6.500 mee. En het wordt steeds onzekerder of kringloopwinkel De Groene Sluis een vestiging kan openen in Dronten. Eerder werd al bekend dat het lastig werd vanwege een dichtbijgelegen tankstation. Maar nu blijkt dat de gemeente niet wil dat de winkel op bedrijventerrein De Noord komt. Het past niet in het omgevingsplan. En de gemeente wil geen uitzondering maken.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen de dag met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de dag komt vanuit het westen de zon steeds vaker tevoorschijn. De temperatuur komt vanmiddag uit op maximaal 23 of 24 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig en om 9 uur ligt de temperatuur zo rond de 20 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen starten we de dag wederom met vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan breekt vanuit het westen de zon weer door. Er waait morgen een meest matige noordenwind en het wordt maximaal 25 graden. De dagen daarna zal de zon volop schijnen en wordt het geleidelijk aan wat warmer, met in het weekend waarde rond de 28 graden.
3: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt geen vertraging meer. Flitsmeister die meldt nu alleen nog een controle op de N702, de buitenring in Almere. Bij hectometerpaaltje 16,8 komt zojuist toch nog een vertraging bij. De A6 Lelystad Emmeloord voor Urk 7 minuten. En de andere kant op 4 minuten. En dat heeft te maken met het open- en dichtgaan van de ketelbrug.
0: Dit is Herberg Flevoland.

0: Voor iedereen die op de weg zit, of op de fiets, of op wat voor vervoermiddel natuurlijk dan ook. Drive Safe van Miles Smith samen met Niall Horan. En daarvoor Paul Simon en Late in the Evening. 11:50 is het geworden. Het is tijd om te gaan bellen met Marja Bekelaar uit het prachtige Zeewolde. Marja, bent u daar?
1: Ja, ik ben er. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je klinkt in ieder geval vrolijk en kordaat. Vind ik zo'n mooi woord, hoor je bijna nooit meer.
2: Kordaat?
0: Ja, vind ik een mooi
2: woord. Echte mannen.
0: Ja.
1: Dank u.
0: Ja, maar dat is wat anders. Ja. Dit bedoel ik niet.
2: Nee, oké.
0: Okay. Nu maak jij reclame natuurlijk voor het bier.
2: Ja. Oh, ja. Ja, dat is hetgene wat bij me opkomt als ik het woord kordaat hoor.
0: Ja?
2: Kordaat.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Zo'n stoer ding.
0: Ja.
2: Ja.
0: Is Marja ook
2: dat jij ermee komt?
0: Is Marja een stoere vrouw?
1: Ja, op bepaalde gronden zeker.
0: Oh.
2: Ja. Heel goed. Ja. Vroeger had je die zin, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.
0: Ja,
1: absoluut. Absoluut.
2: Ja, dat is op jou van toepassing?
1: Jazeker, ja, zeker, absoluut. Ja.
2: Wat heb je ermee gedaan uiteindelijk?
1: Ik ben de zorg ingegaan.
2: Oh, wat goed. Dat is sowieso goed voorbereid geweest destijds. Ja. Ja. En is het ook naar alle tevredenheid gegaan dan ook? Dat je dacht van, nou, is precies hetgene wat ik ervan verwacht heb? Of viel tegen?
1: Nee, viel absoluut niet tegen. Nee, het is zwaarder altijd dan je denkt, maar het viel niet tegen. Zeker niet.
2: Ja.
1: Nee.
2: Nou, mooi ook. Mooi dat je het doet.
1: Ja.
2: En je had toch nog wat tijd over om naar die foto te kijken vanochtend?
1: Ja, ik was vanochtend toevallig vrij, dus dat was geen probleem. Nou, ik kon rustig kijken.
2: Moet je vanmiddag nog werken?
1: Ja, vanmiddag. Ik moet om 1:30 weer beginnen.
2: Oh, dan heb je nog eventjes. Dan kunnen we je nog rustig nog even aan de lijn houden.
1: Ja, geen probleem.
2: Ja. Hey, je hebt naar die foto gekeken. Ik vond het op zich moeilijk.
0: Ja, voor je moeder?
2: Ja, ik vond hem lastig. Ik heb het niet gelijk gezien, dus vertel even aan mij, wat had ik moeten zien?
1: Wat had jij moeten zien? Ja. Ik zag een tentdoek, hè, het was niet echt een tent, een tentdoek met een paar palen. En ik zag meteen daar links achter ontbrak, ja, kon het niet duidelijk zien. Ik dacht een rode wit lint.
2: Ja, dat is ook.
1: De foto. Ja. Ja.
2: Het zal waarschijnlijk iets staan waar je mee op moet letten dat je daar niet over struikelt. Nou, of zo'n pin van de tent.
0: Oh ja.
2: Die ze in de grond hebben geslagen.
0: Oh, dat je er niet over struikelt.
2: Ja.
0: Want anders heeft de organisatie natuurlijk een claim aan de broek aan.
2: Ja, precies. Ja. Zeker. Ja.
0: Dat zal het zijn, Marja. Nou, heel goed. We gaan eens eventjes aan het rad draaien voor jou. Ik heb het hier klaarstaan. Ik kan hard draaien, ik kan zacht draaien. Het kan linksom, het kan rechtsom. Het is helemaal up to you. En dat is Engels voor het is. Helemaal aan jou.
1: Rechtsom en medium kracht.
0: Een medium kracht. We blijven in Engelse termen. Daar gaat het.
2: Ja, is
0: het medium, Arnoud?
2: Ja.
0: Ja, hè?
2: Ja, dat is heel medium.
0: Goed, we gaan het rad eens aan het draaien. De regie draait lekker met ons mee, met de camera.
2: Kaspar,
0: dankjewel.
2: Rood.
0: Hij komt op rood uit. Maar stel nou dat het wit was. Dan ga ik nog even laten zien. Dan had jij gehad de Omroep Flevoland Noodradio. Maar die ben je dus absoluut niet.
1: Nee.
0: Vind je jammer?
1: Ja, vreselijk. Kan ik niet van slapen.
0: Ach, jeetje. En nu?
1: Vertel me nu maar wat rood is.
2: Nou.
0: Nee. Ja, rood is inderdaad. Je hebt een paar sokken en een washand gewonnen.
1: Oh, heerlijk.
0: Vind je het leuk?
1: Ja. Lekker voor de winter.
0: Dat is leuk, hè?
2: Nou, je kan ze ook in de zomer gebruiken, hè? Lekker in de slippers.
1: Ook nog. Ja.
2: Goed. Nou, we gaan het zo snel mogelijk naar je opsturen. We nemen nog even contact met je op waar het heen moet. En dan komt het allemaal goed. Hé, werk ze vanmiddag, hè?
1: Ja.
2: Dankjewel. Tot de volgende keer. Doei.

0: Eddie Cochran en de Summertime Blue en de Simple Red zat erop.
1: Leeft hij nog eigenlijk?
0: Ik heb een started. Eddie Cochran?
1: Ja?
0: Weet het niet, zoek het eens eventjes op.
1: Ga ik eventjes.
0: Vraag het eens eventjes aan www.
1: Ja, www. Google. Tante Google vraagt het even aan.
0: Leeft Eddie Cochran nog?
1: Ik. Wat gewoon... denk jij? Je mag gokken.
0: Ik denk het niet.
1: Nee. Nee, weet je wanneer die overleden is?
0: Hm.
1: 1960 al.
0: Oh, is die niet zo oud geworden?
1: Hij is 22, denk ik geworden. Ja, 22 maar.
0: Dat is echt heel jong.
1: Maar waar is hij dan overleden? Dat wil ik wel eventjes weten.
0: Zat hij ook in dat vliegtuigongeluk of zo met de Big Bopper en zo?
1: Nou, dat is inderdaad wel een goede... Ja. Oh ja, wacht eventjes. Tijdens de lente van 1960, dames en heren, toerde hij samen met zijn grote vriend Gene Vincent en Tony Sheridan door Groot-Brittannië met overigens heel veel succes. Op 16 april van dat jaar raakte hij, Gene Vincent en zijn vriendin, de liedjeschrijfster Sharon Shealy, betrokken bij een auto-ongeluk nabij Chippenham in Wiltshire. Toen ze met een taxi onderweg waren naar het vliegveld van Londen. Tony Sheridan mocht niet mee in die taxi. Vincent en Shealy overleefden het, maar Eddie stierf de volgende dag in het ziekenhuis in Bath. Hij was slechts niet in bad, maar in Bath. Dat is een plaatsje. Hij is slechts 21 jaar oud geworden.
0: Zo zie je maar. Geniet van het leven. Hè?
1: Ja.
0: Over genieten van het leven gesproken. Straks na 1 uur.
1: Ja.
0: Wie hebben wij dan ook alweer te gast?
1: Ja, dat ga ik niet zeggen.
0: Jawel, Menzo.
1: Ja, Menzo Kortland.
0: Maar wie is Menzo?
1: Menzo is een zanger en hij is een ontzettende... Ja, ik vind het ontzettend leuk. Ik volg hem op Instagram.
0: Ja.
1: Daar heeft hij van die ontzettend grappige filmpjes. Hij is namelijk ook imitator van Gerard Joling. En dan gaat hij naar fastfoodrestaurant en doet hij een bestelling als Gerard. En ze geloven ook dat hij dat is dan.
0: Ach, wat gezellig.
1: Heel leuk. Dus hij gaat hem nadoen straks, denk ik.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar hou het gewoon lekker simpel en niet te groots, niet meeslepend. Want kinderen zijn heel snel tevreden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is een goede vraag.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Weinig. Sorry.
0: Dit is Flevoland.
1: Oh, geweldig hè?
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De politie heeft 4 minderjarige jongens uit Almere aangehouden voor een gewelddadige beroving in Almere stad. En een 41-jarige man uit Lelystad is door de rechtbank vrijgesproken van het misbruiken van zijn buurmeisje van 4 jaar.
8: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan de verkeersinformatie. Langzaam rijdend op de A1 volgens de AWB. Vanaf Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Hilversum Noord 4 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld. Daar ondervind je wat vertraging vlak voor Ermelo. Zo'n 5 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Frits Marsten meldt 1 snelheidscontrole op de A6 vanaf Jouweren richting Emmeloord. Bij Band is dat bij 287,7. Heb je zo ergens anders gezien? Geef het door via de app van Frits Marsten. Ja, het is de week van de zwemvierdaagse in het bosbad in Emmeloord. Dus was het gisteravond een feestje aan de rand van het zwembad. En wij waren erbij. Zometeen zie je meer.
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
18: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
19: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Ik denk dat de trompetjes allemaal precies op de maat zitten, maar het zit er allemaal net een beetje voor, waardoor het nog funkier wordt. Michael Jackson was dat en Don't Stop Till You Get Enough.
1: Ben je er ook al mee vroeg aan de zwemvierdaagse of niet?
0: Eén keer aan meegedaan.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh, ik deed elk jaar wel. Vond wel leuk altijd.
0: Nee, ik heb het één keer gedaan. Ook net als de wandelvierdaagse. Eén keer gedaan.
1: Oh.
0: Dat dacht ik nooit meer.
1: Been there, done that.
0: Ja, daarom. Ja. Check op het lijstje.
1: Het is in ieder geval al heel lang een bekend landelijk evenement. Het is de week van de zwemvierdaagse. Ook dus in het Bosbad in Emmeloord. En sportiviteit staat daarbij voorop. Maar ook plezier maken tijdens het zwemmen. Dat is belangrijk.
0: Nou, dat zegt de organisatie. Dus was het gisteravond een klein feestje aan de rand van het zwembad.
2: Ja, zijn we er klaar voor? Hoi, bro! Ik ben nu dat we
3: de zwemvierdaagse is natuurlijk sporten, maar Mark Dieleman, voor jou is het ook vooral feesten, of niet?
2: Ja, absoluut. Want wij geloven als zwemvereniging, reddingsbrigade, duikvereniging en het Bosbad dat zwemmen niet alleen noodzakelijk iets is, maar dat het ook vooral plezier moet zijn. En dat proberen we hier vanavond te creëren.
4: Het is wel koud. Ik heb 10 banen gezwommen. Alleen het is wel leuk.
3: Nou heb ik wel eens baantjes getrokken en ik vind het juist zo lekker dat ik dan in mijn eentje in het bad lig. Het liefst zo rustig mogelijk, dan heb ik de ruimte. Even zen in mijn eentje tot rust komen. Maar waarom is het voor jullie dan iets wat je juist samen moet doen in de drukte met harde muziek erbij?
2: Ja, dat is een goede vraag. Jammer voor jou, maar bij de zwemvierdaagse moet het feest zijn. Dus wij richten ons met name op de jeugd.
5: Ja!
2: En wij denken dat de jeugd... Dat het heel belangrijk voor de jeugd is om te leren zwemmen, maar dat zwemmen ook vooral plezier moet zijn. En wij snappen dat er mensen zijn die lekker rustig willen baantjes trekken, dat kan ook. Dus vandaag is het binnenbad gewoon open. Maar als je voor een feestje komt en als je voor het plezier komt, dan kom je naar de zwemvierdaagse samen met je moeder, met je vader, met je opa, je oma, je buurman. Maakt allemaal niet uit. Maar wij vinden het belangrijk dat het serieus gebeurt. Dus mensen moeten zelf hun banen tellen.
3: En je moest die 10 banen tellen terwijl je ook in het water ligt. Was dat niet een beetje veel tegelijk allemaal?
4: Nee.
3: Je bent helemaal aan het rillen nu, joh.
4: Ja, ik heb het ook heel erg koud.
2: 10 baantjes voor de jeugd. 20 banen voor de mensen die sterk en stoer genoeg zijn om dat te volbrengen. Iedere avond, 4 avonden. Maar hier moet het wel een feest zijn.
3: Ging het goed, het zwemmen?
4: Ja.
3: Moest je ver?
4: 10 baantjes.
5: Handjes! Handjes! Even die handjes, mevrouw!
3: Ook veel harde muziek, is dat niet een beetje afleidend misschien?
4: Niet echt. Het leuke is eraan, want zwemmen vind ik gewoon leuk.
5: Mevrouw, lekker temperatuurtje, hè? Lekker temperatuurtje. Dat dacht ik. En het zweertje?
6: Geweldig!
5: Niks mis mee!
7: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Mooie samenwerking tussen Sam Fender samen met Olivier Nadine. En Rain Me In. Nou, over rain gesproken.
1: Nou, dat hebben we voorlopig niet, denk ik. Hè?
0: Krijgen we het een beetje, een paar druppeltjes of niet?
2: Ja, vandaag inderdaad een paar druppeltjes die uit wat dikkere wolken naar beneden kunnen vallen. Maar de komende tijd is het gewoon, het blijft droog. En pas later volgende week, om het daar vast over te gaan hebben, dan neemt de kans op een enkele bui pas weer toe. Dus dan zijn we toch alweer ruim een week verder. En tot die tijd blijft het dus maar droog en kurkdroog.
1: Maar ik hoor, het wisselt iedere keer. Hè? Vorige week zag het er nog naar uit dat we een hittegolf zouden krijgen. Waarschijnlijk ook regionaal. En het werd alleen maar warmer en warmer. En nu zie ik dat toch weer een klein beetje, dalen, die trend.
2: Ja, nee, die regionale hittegolf in het zuiden van het land, die gaat er wel komen. Maar in het midden van het land, dus Flevoland, die gaat geen regionale hittegolf krijgen.
1: Oh.
2: Voor de een vindt het jammer, de ander heeft zoiets van
1: prima.
2: Heel erg heet worden. Want de temperaturen gaan natuurlijk wel flink omhoog de komende dagen. Mm-hmm. Middag nog niet, want dan zitten we op maximaal 23 graden. Het is op dit moment 20 graden. Er is nog vrij veel bewolking. Zoals gezegd, hier en daar kan nog een spatje regen vallen. Maar uiteindelijk wordt het vanmiddag overal droog. En vanuit het westen gaat de zon op een gegeven moment doorbreken. De wind die waait in het noordwesten en het wordt dus zo'n 23 graden vanmiddag.
0: Oké, en de dagen daarna?
2: Ja, vanavond lossen alle wolken op en dan is het behoorlijk helder. De zon gaat nog een tijdje schijnen. Zo'n halverwege de avond is het een graad of 20. Komende nacht komt er vanuit het noorden wel weer wat bewolking binnen drijven. Kan ook wat nevel en mist voorkomen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 15. En dan beginnen we morgen met grijzigheid. Maar al vrij snel breekt morgen de zon door. En morgenmiddag komen we uit op zo'n 25 graden op de meeste plaatsen in de provincie.
0: Oké, nou dan zitten we lekker op de helft van de week. Wat brengt de rest van deze week nog?
2: Ja, nou ja, vrijdag dan ziet het weerbeeld er ook zon overgoten uit. Het wordt zelfs wat warmer, 27 graden. En ook het weekend 7, 28 graden, volop zonneschijn. Nog altijd een noordoostelijke wind. En dankzij die noordoostelijke wind hebben wij dus niet die hele hoge temperaturen. Want in Frankrijk is het ruimschoots boven de 30.
1: Ja, vreselijk,
2: zelfs richting de 40 graden. Dus als we een zuidenwind hadden gehad, dan had het allemaal deze kant op gekomen. En we hebben gelukkig een noordoostelijke wind. Maar dan is het nog steeds behoorlijk zomers met 7, 28 graden. Ja. Want 23 graden is gebruikelijk in deze tijd van het jaar.
0: Maar dat was ook een beetje die rook ligt natuurlijk hierheen gekomen, want die bosbranden, dat woedt ook nog steeds daar maar door. Hè?
2: Dat gaat inderdaad daar ook maar door, ja.
0: Ja. Dat komt ook een beetje door de harde wind die daar staat, waardoor die bosbranden ook weer aangewakkerd worden.
2: Ja, er staat continu een tramontana, heet het geloof ik zo. En dat wakkert natuurlijk alleen maar aan. Dan denk je dat dit onder de controle hebt, maar dan komt die wind er weer bij en hup, daar gaat het weer.
0: Ja, en Zuid-Spanje is ook nog bloed en bloedheet.
2: Ja, dat hele gebied ten zuiden van ons, eigenlijk vanaf Parijs is het al ruimschoots boven de 30 graden. En dus hoe verder zuidelijker je gaat, dan kom je op een gegeven moment Zuid-Frankrijk en ook delen van Spanje, Portugal, 40 graden. Dat is gewoon dagelijkse kost daar.
0: Nou, dan maar dan niet praten over de gevoelstemperaturen.
2: Inderdaad. Okay. Dus wij mogen wel blij zijn met die 28 graden die we van het weekend gaan krijgen.
0: Dat zijn we ook. Rico, dankjewel.

0: Voorzichtig is ze weer begonnen met het optreden na het overlijden van haar man Belle Perez en El Mundo Bayando.
1: Ja, we gaan naar de gratis OV. Kinderen tot en met 11 jaar die reizen vanaf volgend jaar gratis met de bus, de metro en de tram. Ja, dat konden ze al met de trein. De vervoersbedrijven die hopen zo dat het OV aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
2: Wij denken dat er, als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
1: Ja, die opa's en oma's trouwens, die reizen nu nog met korting. Maar daartegenover staat, die nieuwe regeling voor kinderen, dat de korting voor 65-plussers, die gaat helemaal verdwijnen.
0: Ja,
1: dat is toch ook
0: een
1: gek?
0: Sigaar uit eigen doos.
1: Beetje wel, ja. Want nu gaan opa en oma met korting en de kinderen betalen. En straks zijn het zal iets goedkoper zijn, omdat de kinderen helemaal gratis worden. Maar ja, tot en met 11, hoe oud zijn jouw kinderen nu?
0: 8 en 10.
1: Ja, dus heb je ook net niks meer aan dan eigenlijk. Maar ja, voor de ene nog.
0: Tot en met 11.
1: Ja, oké, maar het gaat pas volgend jaar in. Dus dan is je ene kind, heeft daar geen zin in.
0: Die is dan 11.
1: Oh, het is tot en met 11. Oh, ja, dus dan kan je er nog een jaar van profiteren.
0: Kan nog net een jaartje ervan mee snoepen. Het OM dat sleept Tata Steel voor de rechter. Het staalbedrijf in IJmuiden heeft meerdere wetten overtreden, zegt de persofficier.
3: Als ik het heel simpel zeg, zijn de strafbare feiten dat Tata Steel volgens het Openbaar Ministerie opzettelijk en in strijd met de regels te veel schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast gaat het erom dat er meer is uitgestoten dan mocht volgens de vergunning. Dat er onvoldoende onderhoud heeft plaatsgevonden aan fabrieken. En ook dat incidenten niet gemeld.
0: Ja, voor deze overtredingen kreeg Tata al meerdere boetes. Maar omdat er een massa-aangifte is gedaan door 800 omwonenden, ziet het OM zich nu genoodzaakt meer te doen.
1: Het staakt het vuren tussen Amerika en Iran geldt niet meer, heeft president Trump gezegd op de NAVO-top in Ankara. Hij reageerde erg boos op de aanvallen van Iran op schepen in de straat van Hormuz. Trump zei dat hij het daarom maar tijdverspilling vindt om met Iran door te blijven onderhandelen.
4: I don't think they know what the hell they're doing, but they're bad people. Very bad people. I think they're incompetent, by the way. Because if they were competent, they would have made a deal a long time ago. Like, how about 47 years ago? They're a bunch of scum, you want to know that they're scum.
1: Ja, Trump die noemde de leiders van Iran uitschot. En vanwege de Iraanse aanvallen viel de VS ook vannacht weer tientallen doelen in Iran aan.
0: En dan gaan we nog eventjes naar de Hongaarse televisie. Een opmerkelijk beeld gisteren voor Hongaren die hun tv aanzetten. In plaats van programma's van de publieke omroep stond het beeld op zwart. De grootste zender van Hongarije is gebruikt als propagandakanaal van oud-premier Orbán. Zijn opvolger Magyar die beloofde na de verkiezingen schoon schip te maken, zegt deze correspondent Christian Pauwen.
5: Kondigde Magyar live aan dat hij de fabriek van leugens, zoals hij dat dan omschrijft, zou gaan ontmantelen. Want diezelfde zender had hem de hele campagne gedemoniseerd. Magyar wil dus schoon schip maken en belooft er weer een onafhankelijke nieuwszender van te maken.
0: Nou, Magyar heeft verder op de NAVO-top gezegd dat hij weer een betrouwbare bondgenoot wil zijn.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
6: Vers aan tafel, vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers
7: aan tafel.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.

0: prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Goedemiddag. De politie heeft 4 minderjarige jongens uit Almere aangehouden voor een gewelddadige beroving in Almere stad. Bij die beroving werd het slachtoffer op donderdag 2 juni omsingeld door een groepje op fatbikes. Hij werd vervolgens geschopt en geslagen en beroofd van een aantal spullen. De daders gingen er vandoor toen een omstander ingreep. En een 41-jarige man uit Lelystad is door de rechtbank vrijgesproken van het misbruiken van zijn buurmeisje van 4 jaar. Volgens de rechters is de politieverhoor met het meisje dubieus en kan ook wat ze later aan anderen vertelde gekleurd zijn. Ook het DNA-bewijs overtuigde de rechtbank niet. De officier van justitie eiste eerder 1,5 jaar cel tegen S, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara noemde hij de Iraniërs een stel incompetente leugenaren. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding die kortsluiting veroorzaakte. Van opzet was geen sprake, zegt het Belgische OM. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. En dat zou onder meer zijn gebeurd in de Westerschelde.
5: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag breekt vanuit het westen geleidelijk aan de zon door en het is overal in de provincie droog. De temperatuur die komt uit op maximaal 23 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Vanavond zal de zon nog een tijdje schijnen en halverwege de avond is het 1 graad of 20. Komende nacht kan hier en daar wat nevel of mist voorkomen. Het koelt uiteindelijk af naar 1 graad of 15 en de noordenwind die neemt in kracht af. Morgen hebben we een meest matige noordelijke wind en daarmee wordt vrij warme lucht aangevoerd. De zon schijnt morgen volop en het wordt maximaal 25 graden. Ook de dagen daarna zal de zon het weerbeeld domineren. Het blijft overal droog en de temperatuur loopt nog wat verder op en komt uit op zo'n 27 of 28 graden. De wind die waait dan uit het noordoosten en is meest matig van kracht.
6: Dan de verkeersinformatie. Het rijdt wat langzaam op de N303, de weg van Harderwijk naar Barneveld. Vlak voor Ermelo ondervind je 5 minuten vertraging. En de N305, Dronten-Almere, tussen Almere Hout en de A6, daar 4 minuten vertraging. Flitsmarsje meldt 1 snelheidscontrole, staat op de A6 vanaf Joure richting Emmeloord. Bij de hoogte van Band is dat bij 287,7.
2: Dit is Herberg Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar hou het gewoon lekker simpel en niet te groot, niet meeslepend. Want kinderen zijn heel snel tevreden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is een goede vraag.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Weinig. Sorry.
0: Dit is Flevoland.
1: Oh, geweldig hè?
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: De politie heeft 4 minderjarige jongens uit Almere aangehouden voor een gewelddadige beroving in Almere stad. En een 41-jarige man uit Lelystad is door de rechtbank vrijgesproken van het misbruiken van zijn buurmeisje van 4 jaar.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer, veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Om dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A6 vanaf Lelystad richting Emmeloord. Tussen Noord en de afrit Urk 4 minuten vertraging. De N303 Harderwijk-Barneveld voor Emmelo 4 minuten vertraging. Flitsmeister meldt een controle op de A6 vanaf Jouren richting Emmeloord bij 287,7. Dat is de hoogte van Band. In Almere wordt gecontroleerd op de Havendreef. En in Ens staan ze te controleren op de N50 bij 264,4. Dan heb je ze ook nog ergens anders gezien. Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen vele artiesten in 1 persoon. 1 ding is zeker, het is geen sukkel uit Amsterdam.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Denk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en snelheid,
14: hoe groter die korting.
13: Dat is One van Vodafone
14: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland,

0: krijgt er gelijk zin in. Heerlijk drankje ook. Sex on the Beach en Teaspoon.
1: Ja, het is tijd voor onze gast van de dag. Onze badgast heet dat ook wel tijdens de zomer. En dat is Menzo Kortland. En Menzo Kortland heb ik eigenlijk voor het eerst, denk ik, gezien op de social media. En dat is dit filmpje. Hebben we daar een geluidje bij, Arnoud? Eventjes een bekende imitatie van hem.
2: Goedenavond, welkom bij Broekje, mag ik helpen?
3: Ja, natuurlijk. Het is jouw begeer. Laat je lekker voor een keer. Oh, lieve schat, ben je er klaar voor of niet?
2: Goedenavond, zegt u maar.
3: Oh, ik heb er zo geen kracht meer voor. Doe mij maar een wopper. Laat je lekker door de topper.
2: Wopper of enkele vlees of dubbel vlees?
3: Dubbel vlees, daar houden we wel van, hè. Beetje vlees op de botten.
2: Dubbel wopper menu of los?
3: Doe je menu? Laten we dat lekker na het eten doen, nou, trekveer. Op mijn oude vis moet je het leren.
1: Hoeveel keer is dit bekeken, Menzo? Van harte welkom.
4: Ja, volgens mij, dankjewel. Nee, ik denk dat dit bijna 4, 5 miljoen misschien wel een keer is bekeken. Want het zijn ook heel veel grote platforms, Dumpert en zo, die dit er ook allemaal weer hebben geplaatst. Waar het er ook weer heel veel werd bekeken. Maar ja, alleen op mijn socials is het al 3 miljoen keer bekeken, volgens mij.
1: Wanneer wist je dat je Gerard Joling zo goed kon imiteren?
4: Dat was echt mijn eerste imitatie, denk ik, zo'n beetje, van een BN'er. Nee, na Jamai Lohman, Kim Lian van der Meij en Ali B en Marco Borsato, toen kon dat
1: Kim
4: nog.
1: Kim Lian van der Meij. Ja. Wacht even, hoe doe je Jamai Lohman nou? Want die heeft toch niet zo'n stem als Gerard? Dat die
4: toen was ik 12 jaar en dan was het eigenlijk vooral een zonnebril opzetten en come on zeggen, come on. Dat was het eigenlijk. Gerard Joling, dat was toen ik 14, 15 was, denk ik, was dat werd dat wel een beetje mijn klassieker. Dat iedereen al 20 jaar tegen mij zegt van, doe even nog een keer Gerard, doe even Gerard. Ja, dat is nooit weggegaan.
1: Heeft Gerard het zelf ook al wel gezien?
4: Ja, want ik heb, nou, dit weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel gezien dat Wino, zijn manager, die heeft het gerepost. Die vond het grappig.
1: Gaat het wel omhoog natuurlijk.
4: Ja, dat werkte denk ik ook wel mee voor de cijfers. Maar,
1: het filmpje.
4: Ja, dat misschien ook. Ja. Ja. Maar Gerard, die heb ik wel 10 jaar geleden, een keer voor zijn neus, heb ik de imitatie gedaan. Ja, toen vond hij het echt prachtig. Ja. Maar wat hij van deze vindt, dat ik die Burger King reed, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, ik denk dat je dat leuk vond natuurlijk. Maar je gaat het zo op commando als je zegt, doe eens Gerard.
4: En moet Gerard even bijhalen? Ja. Moet ik wel zeggen, ik heb dus echt, het is een beetje Gerard Joling met astma. Want ik heb echt gisteren zo ongelooflijk
1: moesten. Die zegt dat nooit. Je moet nooit zoeken naar...
4: Oké, show must go on. Nou, ja, daar komt
5: lieve
4: dan.
5: Mensen, dat zegt hij zelf ook.
1: Dat is wel waar, ja.
3: Oh, lieve mensen, zijn we er klaar voor? Het is zo'n begeer. Laat je lekker voor een keer. Oh, vreselijk, wat een grafsfeer met het vreselijke graf Omroep Flevoland. Nou, hij zit er nog een beetje.
5: Ja, dat zit er zeker ook wel. Ja.
1: Maar goed, op een gegeven moment hebben we die filmpjes miljoenen keer bekeken. Je had er gewoon een baan.
4: Ja, ik had tot februari werkte ik bij Shownieuws. Ja. Dat was hartstikke leuk, achter de schermen altijd. Mm-hmm. Dus ben ik verslaggever geweest, redacteur, later ook chef online. Alleen, het was eigenlijk niet meer te combineren. Ik ben vader geworden, 1,5 jaar geleden. Nou, er zitten ook een hoop hele liefdevolle uren in.
1: Ja, tuurlijk.
4: En in mijn muziek zaten veel te veel uren om dat te combineren. Dus nu doe ik alleen nog maar zingen.
1: Maar had je dan niet de ambitie om bij Shownieuws, als je zo dicht bij het vuur zit, om te gaan presenteren daar of zo?
4: Nee, gek genoeg heb ik dat nooit gehad.
1: Heb je ook nooit gevraagd? Zo van,
4: nee, ook nooit gevraagd. Nee, ik heb toevallig dus nadat ik daar weg ben gegaan, hebben ze me vorige maand gevraagd om een keer aan tafel te komen zitten. Dat heb ik natuurlijk gedaan.
1: Als gast?
4: Als gast. Ja. Om over de muziek te praten en over ook over mijn imitaties.
1: Ja.
4: Dus dat was superleuk. Maar ik had altijd de regel toen ik werkte bij Shownieuws van, ik ga mezelf nooit pitchen. Het leek me zo ongemakkelijk als je in de ochtendvergadering zit en je zegt van, joh, weet je wie je nou een keer even wat aandacht moet geven? Menzo Kortland met zijn imitaties. Dat is leuk.
1: Ja.
4: Ik dacht, dat ga ik niet doen. Dat vind ik heel ongemakkelijk. Dus ik ben blij dat ze uiteindelijk mij hebben gebeld toen ik wegging.
1: Ja, want je bent daar nu weg. Dat betekent dus dat je dus fulltime artiest bent nu.
4: Ja.
1: Want je zingt er ook bij, je zei het net al eventjes. En je hebt ook weer een nieuwe single uit. Hoe is dat liedjes gaan maken, of die nummers gaan maken, hoe is dat dan ontstaan?
4: Nou, ik heb dus sinds 8 jaar of zo treed ik op. Dus de imitaties die ik altijd al deed, ben ik muzikaal gaan doen. Dus dan ging ik op het podium staan en dan deed ik Gerard Joling naar Guus Meeuwis naar Snollebollekes, Lee Towers, noem maar op. Allemaal achter elkaar in één show. Alleen ik deed dat zoveel en ik vond het zo leuk dat ik ook mee ging experimenteren met mijn eigen stem. Want er werd er iets aangevraagd en dan dacht ik, ja, die stem kan ik helemaal niet. En dan ging ik met mijn eigen stem zingen en dat werkte heel goed. Dus sinds 5 jaar of zo zing ik gewoon met mijn eigen stem en doe ik imitaties erbij. En sinds 1 jaar breng ik ook eigen muziek uit. En Sukkel in Amsterdam is inderdaad vorige maand uitgekomen, 3 weken geleden.
1: Ja.
4: En dat is mijn tweede single.
1: Wie heeft dat nummer gemaakt?
4: Ik heb het zelf geschreven met Jens Verkleij en Sam Roosendaal. En eigenlijk gaat het een beetje over, want als je die titel hoort, dan denk je, wat is dit voor hooligan anti-Ajax nummer of zo. Maar dat is het helemaal niet.
1: Nee.
4: Het gaat eigenlijk over mijn ex. Want je hebt van die liedjes zoals Amsterdam van Fleming, weet je wel. Van, ja, ga weg bij je vriendje, kom met mij mee naar Amsterdam. Ik heb meer geld, ik heb een beter plan. Maar het leek me wel grappig om te schrijven vanuit het perspectief van die jongen die dan achterblijft. Dus van wie die vriendin ook echt gaat naar die gozer in Amsterdam. En die denkt, nou ga maar naar die sukkel in Amsterdam dan.
1: Ja,
4: dus
1: ja.
4: Vanuit dat perspectief is het.
1: Ja. Is dit nou je tweede single dan?
4: Of ja, tweede single. Ja. De eerste was Viva Maria, dat is mijn tweede nummer.
1: Ja, en toen, toen zong je over je grote liefde.
4: Ja,
1: toch?
4: Ja, 100%. Dat was ook mijn grote liefde in de cirkel in Amsterdam over mijn ex.
0: Je krijgt natuurlijk zometeen het probleem dat mensen je of gaan boeken voor je singles of gaan boeken voor je imitaties.
4: Ja, ja, ja. Maar eigenlijk vind ik dat het leuk is dat je het altijd allebei krijgt. Ik zorg wel dat zeg maar bij mijn optredens dat je nooit denkt van nou, hij komt alleen maar met die stemmetjes, want dat is het niet. Als je mij boekt of je komt bij me kijken, zeg maar 80% is gewoon met mijn eigen stem de grootste hit zingen, maar ook die van mezelf. Allemaal met mooie glitterjasjes. Het is een beetje op zijn toppers. En 20% ben ik ineens, draai ik me om. En dan ben ik ineens Frans Bauer. Of ineens Guus Meeuwis. Of ineens Litouwers of Snollebollekes.
1: Maar dan
4: of
1: kleed je dan ook om? Of is het gewoon op mensen roepen een naam en jij doet dat?
4: Ja, bijvoorbeeld live
1: als
4: op het podium.
1: Als ik nu Frans Bauer zeg, dan doe je Frans Bauer.
4: Dan ben ik Frans Bauer. Maar ik heb hier bijvoorbeeld ook hier een sjaaltje en een brilletje liggen. Ik zal het even heel snel doen voor de mensen die online kijken.
1: Ja.
4: Kijk, als ik hier een sjaaltje omdoe en een brilletje.
1: Ja.
4: Doe ik dan live op het podium. Ja. Dan ineens. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Kadengadeng, kadengadeng. Hey ala, hey ala la la, hey ala. Of ik heb ineens een rood pak aan en dan ben ik. Ja, oh, snollebollekes. Ja, no, oké. Okay. Dus dat gebeurt ook allemaal als een soort verrassing om een beetje de aandacht erbij te houden van de mensen. Maar ja, ze krijgen het allemaal. Imitaties en mijn eigen
0: nummers. Doe je iets om je stem te trainen? Want je moet op een gegeven moment luisteren waar een stem zit, hè?
4: Ja, ja, ja. Nee, zeker. Dus, maar dat is eigenlijk pas veel te laat dat ik dat ben gaan doen. Dus een jaar of anderhalf geleden ben ik dat veel serieuzer gaan nemen. Dus heb ik en zangles bij Ingrid Simons, de hele bekende zangres.
1: Tuurlijk, ja.
4: En ook logopedie bij een vrouw die in opera is geschoold. Dus dat is wel grappig. Daar krijg ik ook weer op een hele andere manier mee hoe ik mijn stem moet gebruiken. Ook als ik aan het praten ben. Want ik praat, dat hebben jullie misschien wel door, ik praat heel snel.
1: Ja.
4: En dat is ook weer, daar zijn ook wel allemaal stemtechnieken voor. Om daar wel mijn stem goed genoeg te houden om ook te kunnen zingen.
1: Ja.
4: In inderdaad een hele hoge toon.
0: Ja, want dan kom je erachter dat Joling is best klassiek geschoold.
4: Ja, 100%. Ja. En Mart Hoogkamer ook. Weet je wel? Dat zijn echt van die opera-stemmen bijna.
1: Ja.
4: Dus dat vind ik juist altijd een leuke uitdaging om en die te kunnen doen en bijvoorbeeld een hele lage Django Wagner of Lee Towers of zo. Weet je wel?
0: Leen heeft heel veel lucht bij zijn stem natuurlijk ook weer.
4: Ja, ja, ja, precies.
0: Het funest eigenlijk voor je stem, maar ja, je moet het er wel bij doen, anders klinkt het niet als.
4: Nou, jij bent te kennen, dat hoor ik, want het is echt zo. Als ik bijvoorbeeld Lee Towers ga doen, die zit altijd aan het einde van mijn set, als ik hem ga doen. Want daar moet ik echt even weer van bij komen als, als je die hebt gedaan.
1: Ja.
4: En Gerrit Joling, dat doe ik altijd maar een klein stukje. Omdat ik weet, ja, dat is zo'n energiebom. Ik vind het knap dat hij dat een half uur kan op het podium. Ja, want zeker te benieuwd. Zo is hij gewoon, ja, precies.
0: Wat is het toch dat mensen dat zo leuk vinden, die stemmetjes? Ik bedoel, in de jaren 70, 80 hadden we Robert Paul.
4: Robert Paul, ja.
0: Hij had zelfs platen mee gedaan. En waar is Robert Paul überhaupt gebleven?
4: Ja, want hij leeft
1: in Spanje.
4: Gewoon,
1: in Spanje.
4: Ja.
0: Maar hij doet niks meer eigenlijk in de entertainment.
1: Al heel lang niet meer, nee.
0: En daartussen heb je dan heb je helemaal niks.
4: Ja, klopt.
1: Ja, Carlo Boszart heeft natuurlijk heel lang gedaan.
4: De tv-kantine. Ja.
1: Ja, maar vroeger deed hij het al. Hè, toen hij de Gek van de Week show had. Het was al eerste programma.
4: Monte Carlo, Brink, Carlo.
0: Maar dat waren meer de personages aan zich. Om het gezicht.
1: Ja.
0: Maar de stemmetjes niet zo. Dat kan hij dan weer niet. Excuseer, maar hij kan heel veel. Maar dat dan net weer niet. Maar dan heb je ook nog van die mensen. Die doen allemaal geluiden. Doen
4: ja,
0: ze ook,
4: Nick Boes.
0: Nick Boes is dat.
4: Precies.
0: De meester. Dat soort dingen.
4: Ik heb laatste
1: en wat doe je dan? Een openslaande deur of zo? Dat soort dingen.
0: Hoe klinkt de Volkswagen? Dan doet hij dus echt van Kever. Weet je wel, Volkswagen Kever heeft zo'n identiek geluid. Ja. Dat kan hij. Hij zegt maar, niemand wil meer in een Kever rijden. Dus iedereen wil in een Ferrari rijden. Dan doet hij dus echt een Ferrari. Houdt op podium en zo'n hele mooie interactieve show is dat.
4: Ja.
0: En met zijn geluid ook laat hij het gewoon beleven. Alsof er een F-35 gewoon op een meter hoogte boven
1: is
0: je heen
1: komt. Is dat hetzelfde als die zwarte acteur uit Police Academy?
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Ja, die deed het ook altijd.
0: Soundmaker.
4: Oh, dat heb ik nog nooit gezien. Nou,
1: Michael Winslow, of heet dat die?
0: Ja, hij is net overleden, toch? Een jaar of twee geleden of zo.
1: Is hij ook dood, ja? Oh, dat weet ik niet.
0: Of ik zeg nu wat we er helemaal niet
1: hebben.
0: Ik heb het wel vaker gedaan, namelijk.
1: Ja, maar goed, ik vind het ook. Stel dat hij luistert, ik ga het wel eventjes opzoeken.
4: Dat we willen dat even
1: opzoeken. I'm not dead, zegt hij.
0: Maar wil je hier niet meer mee doen met die imitaties dan? Want dat zeg ik net. Ga je nou kiezen voor je zangcarrière of ga je kiezen voor die imitaties?
4: Nee, ik denk dus dat ik niet hoef te kiezen. Want dat is het fijne. Dus ik doe het, als je me op social media volgt, daar ga je imitaties altijd voorbij blijven zien komen. Ja. Want ik vind het veel te leuk om lekker zo'n McDrive in te rijden als een nieuwe imitatie. Of om een andere stunt uit te halen als een imitatie.
0: Snelheid voor social media.
4: Precies. Ja. Of je doet er vijf stemmetjes na in één video of zo. Dat soort dingen zou ik altijd blijven doen. Ja. En op het podium is het ook onderdeel ervan. Maar het past bij mij in mijn act. Omdat het zeg maar, ik ben gewoon een zanger met een knipoog. Dus ik vind het leuk om en fantastische dikke platen uit te brengen.
0: Ja.
4: Maar tegelijkertijd iedere keer wel te verrassen met, oh, hij gaat ineens, komt ook Gerrit Joling voorbij. Of ineens Guus Meeuwis.
1: Maar wie is jouw favoriete typetje dan om te doen?
4: Ik denk dat altijd Gerrit blijft. Dat is misschien is dat saai om te horen. Maar omdat het zo'n character is. Jij zei het net ook. Denk ik, het is zo'n leuke vent. En dat vindt iedereen.
1: Ja,
4: er zijn bijna geen Nederlanders die hem niet leuk vinden.
1: Nee.
0: Door zijn humor ook natuurlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, hij is recht voor zijn raap. Het is vaak heel hard.
4: Ja.
0: En toch kan iedereen het hebben.
4: En direct, ja.
0: Het is dat is het verschil met Gordon.
1: Ja. Het is ook een beetje de toon die de muziek maakt. En natuurlijk gewoon zijn hele uitstraling.
0: Ja,
1: hij ook gewoon vrolijk als hij iets heel naars.
4: Hij heeft een groenfactor. Ja,
0: 100%.
1: Die Michael Winslow leeft trouwens nog.
4: Hij leeft nog, toch?
1: Ja, hij is nog niet eens zo heel erg oud.
0: Wie is er dan dood van de Police Academy?
1: Ja, dat ga ik allemaal niet opzoeken. Maar het zullen wel meer mensen. Maar hij kan dus 10.000 geluiden maken alleen maar met zijn mond.
4: Ja, wauw.
1: En hij is wel 3 keer getrouwd geweest. Er zijn dingen met zijn mond die hij waarschijnlijk wat minder
0: doet. Of dat zijn vrouw natuurlijk dacht van, ik dacht dat jij zoveel kon met je mond.
1: Ja.
4: Ja, precies. Als het daarna verzachten.
0: Hij is destijds gecast voor die film omdat hij die geluidjes maakte. Hè?
1: Waarschijnlijk wel,
0: niet acteur, en dat hij die geluidjes ging maken, juist andersom. Dus
1: hij deed trouwens
4: even opzoeken voor inspiratie.
1: Ja. Hij heeft 5 jaar geleden nog meegedaan aan het 16e seizoen van America's Got Talent.
4: Echt waar?
1: Ja, dus een hele generatie die kende natuurlijk die Police Academy films niet meer. Dus hem ook niet meer.
4: Ja, nee. Dus
1: hij kan weer een nieuwe carrière beginnen eigenlijk.
0: Maar bij Got Talent worden gewoon mensen ingehuurd ook.
1: Ja,
4: dan word je wel gebeld.
1: Ja, natuurlijk. Ik zeg ook steeds nee.
0: Ik zeg ook altijd, mij niet bellen.
1: Nee, mij niet bellen. Hé, Menzo, het is tijd om te gaan zien. Want je stond net al eventjes in te zingen. Dit pot verdikken, maar wat een heerlijk nummer.
4: Nou, hè?
1: Ja, absoluut. Wil je nog iets vertellen over het nummer? Of zeg je gewoon, nee, ik ben die sukkel in Amsterdam en ik ga gewoon op het podium staan?
4: Nee, inderdaad. Kijk, het gaat dus over een gast in Amsterdam. En ik vind die in het liedje de sukkel. Maar er zullen mensen luisteren en die zullen mij meer de sukkel vinden in het verhaal. Omdat ik de gast ben die thuis in zijn eentje aan de pizza zit. En mijn ex vliegt met die gozer, die sukkel in Amsterdam, naar Ibiza.
1: Ja.
4: Dus nee, dat is helemaal aan de luisteraar te bepalen. Maar nee, het is denk ik een heel leuk pop-volks liedje geworden.
1: Hoe doet hij het? Want hij is nu 3 weken uit, zei je.
4: Heel goed. Ja, ik ben echt heel blij mee. Dus nee, ik denk in totaal dat ik wel over de 100.000 streams zit. Als je zeg maar alle platformen bij elkaar optelt. En dat is top.
1: Nee, dat is top. Maar even over het filmpje van Gerard. Het is bijna 5 miljoen of meer dan 5 miljoen.
4: Ja, bekeken. Dat is beter.
1: Word je daar dan nog financieel ook wijzer van? Als dat op Instagram...
4: Nee, stop, hè? Nee, dat
1: jammer
4: niet.
1: Is dat, hè?
4: Ja, nee, dat is eigenlijk alleen maar bereiken. Daar ben ik heel blij mee. Want 3 miljoen mensen komen toch weer op je account. En die kunnen weer je liedjes horen.
1: Ja,
4: en die kunnen weer denken van, hé, dat is leuk. Die wil ik op mijn feestje hebben. Ik had bijvoorbeeld laatst ook een keer een feestje hier volgens mij in de buurt. En die mensen die wilden Gerrit Joling boeken. Maar ja, die kostte 15.000 euro. Nou, lieve mensen, ik ben ongeveer 15 keer zo goedkoop. Dus ja, mij konden ze wel betalen.
0: Ja.
4: Dus dat vind ik alleen maar hartstikke leuk.
1: Nou, 1000 euro is wel heel goedkoop ook wel weer.
4: Ja, is dat zo?
1: Nou, dat denk ik wel. Nou, maar dat vind ik als een artiest. Eventjes, ja, maar als een artiest heel goedkoop is, denk je ook weer, nou, dat zal dan wel niet zo heel goed zijn. Je moet
4: er voor veel mensen. Nee, maar dit is goed betaalbaar voor mensen die en mij op hun verjaardag willen hebben. En in de feesttenten. Dus ja. ik vind het nu een goede prijs.
1: Nou.
4: Maar ik hoop dat ik zulke iets heb dat ik net zoveel kan vragen als Gerrit Joling.
1: Goed, ga op het podium staan alsjeblieft. Menzo Kortland is hier onze badgast van vandaag. En na zijn eerste hit Viva Maria is dit zijn nieuwe single. En hij hoopt hier natuurlijk een grote hit mee te gaan scoren. Menzo Kortland met Sukkel in Amsterdam.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemiddag, het is bijna 13:30. Een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 120 dagen jeugddetentie en een werkstraf van 60 uur voor een overval op de Gamma in Zeewolde. Hij bedreigde in februari een medewerker met een vuurwapen en sloeg een ander personeelslid met een pistool in het gezicht. Dankzij een omstander werd hij uiteindelijk buiten aangehouden. Volgens de rechtbank is de jongen verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet zich laten behandelen en €1000 smartengeld betalen. De politie heeft 4 minderjarige jongens uit Almere aangehouden voor een gewelddadige beroving in Almere stad. Bij die beroving werd het slachtoffer op donderdag 2 juni omsingeld door een groepje op fatbikes. Hij werd vervolgens geschopt en geslagen.

0: het westen geleidelijk aan de zon door en het is overal in de provincie droog. De temperatuur komt uit op maximaal 23 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Vanavond zal de zon nog een tijdje schijnen en halverwege de avond is het een graad of 20. Komende nacht kan hier en daar wat nevel of mist voorkomen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 15 en de noordenwind die neemt in kracht af. Morgen hebben we een meest matige noordelijke wind en daarmee wordt vrij warme lucht aangevoerd. De zon schijnt morgen volop en het wordt maximaal 25 graden. Ook de dagen daarna zal de zon het weerbeeld domineren. Het blijft overal droog en de temperatuur loopt nog wat verder op en komt uit op zo'n 27 of 28 graden. De wind waait dan uit het noordoosten en is meest matig van kracht.
1: Verkeersinformatie dan. De ANWB die meldt geen vertragingen meer. Flits Marsden, maar nog steeds controle op de A6 bij Bantestad vanaf Jouren richting Emmeloord bij 287,7. En er wordt ook gecontroleerd in Ens op de N50 bij 264,4. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. Zometeen Malou Kamstra. Zij is een van de toonaangevende dichters in Lelystad en ook Flevoland natuurlijk. En daarnaast is ze veelzijdig kunstenares. Ze is zometeen bij ons in de studio te gast.
2: Dit is Herberg Flevoland.

0: Bloezen met wijenkragen, broeken met wijenpijpen. Het zijn de Bee Gees en Staying Alive. Het is 8 minuten over 2:30 geworden.
1: Ja, we hebben hier een dame uit Lelystad, Malou Kamstra. Malou, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dichter, toonaangevende dichter in Lelystad, hebben
2: ik
1: we ons laten
2: het,
1: vertellen. Ja, je hebt het gehoord, hè?
2: Ja.
1: Ik noem geen naam hoor, wie dat heeft gezegd, maar
2: nou,
1: ik denk dat je vermoeden hebt. Ja, precies, dat dacht ik wel. Je hebt een nieuwe gedichtenbundel.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar die is eigenlijk ook alweer uitverkocht.
2: Ja, deze versie is uitverkocht.
1: Ja. Wat is het voor gedichten en wat is dan deze versie wat je nu benoemt?
2: Nou ja, ik hou hem even omhoog. Dit is warrelknoest. En warrelknoest is sowieso mijn favoriet woord van het afgelopen jaar.
0: Hoe kom je eraan?
2: Aan warrelknoest?
0: Ja.
2: Ja, ik doe ook houtbewerking en al dat soort dingen. En daar zitten knoesten in. En als je een knoest hebt die echt gewoon alle kanten op gaat, dan is dat een warrelknoest. En op zich ben ik wel redelijk warrig.
1: Oh.
2: Dus ja, ik ben een warrelknoest.
1: Het bestaat ook echt. Het is een bestaand woord.
2: Ja, het is een bestaand woord.
1: Ah, oké.
0: Okay. Oh,
2: ja,
0: waar.
2: Ja. Ja.
0: Wat een mooi woord voor de Scrabble.
2: Ja, goed, hè? Warrelknoest.
0: Ja.
2: Ja. Ja, wat was je vraag nou ook alweer? Ja, waarom deze bijzonder is?
1: Ja.
2: Dan buiten, ja, ik heb deze dichtbundel speciaal gemaakt voor Sensation. Alleen ja, Sensation ging uiteindelijk niet door. Dat was heel erg jammer. Dus ik zou deze presenteren. En ik wilde eerst een proefeditie doen specifiek voor Sensation. En opgedragen aan Gilles Baars. Die altijd me zit te prikken van, hey, ga nou eens die dichtbundel maken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, daar heb ik er maar 20 van.
0: Ja.
2: En daar heb ik er 19 van verkocht. En nou ja, uit de proefeditie kwam ik er eigenlijk achter dat ik er nog ietsje meer illustraties in wilde. En ja, het maakt voor de drukker niet veel uit of de kaft kleur is of niet. Dus ik heb ook nog een editie in kleur en die komt eind augustus.
1: Ah, okay.
2: Dat zijn er dan 150, dus dat zijn er meer.
1: Is nog steeds niet heel veel natuurlijk, toch?
2: Nee, het is natuurlijk wel exclusief als je een dichtbundel van mij hebt.
0: Maar kan het financieel dan ook wel uit?
1: En is dat belangrijk?
2: Ja, dat ligt eraan of ik het verkoop.
0: Ja.
2: Ik heb hier nu wel meer aan verdiend dan ik erin gestopt heb.
0: Ja. Ik heb wel het idee dat dichten en poëzie de laatste paar jaren enorm in een soort van opmars bezig is.
2: Dat zou heel goed kunnen, ja, sowieso in Lelystad.
0: Merk jij niet?
2: Nee, niet specifiek. Nee. Nee.
0: Oh, ik hoor meer en meer over poëziefestivals.
2: Ja, misschien ja, maar dat ook door spoken word misschien. Ja, spoken word is wel een stuk populair.
1: Ja, maar misschien dat daardoor ook dat spoken word ook de dichter en gedichten weer meetrekt.
0: Ja. Woordkunstenaars ook. Weet wel. Er wordt in de Nederlandstalige muziek wordt er meer en meer gebruik gemaakt.
2: Dat
0: van
2: is
0: mooie
2: wel waar. Dat is
0: zinnen.
2: Absoluut waar.
0: En die zitten toch allemaal ook een beetje in de richting van de poëzie. Hè?
2: Als je het goed doet wel.
1: Ja, jij schrijft poëzie. Die poëzie heeft ook te maken met Flevoland.
2: Ja, onder andere.
1: Ja,
2: ja.
1: Kun je ze... Hoe? Ja, dat is misschien...
2: Ja, hoe?
1: Ja.
2: Ja, wat hoe?
1: Nou, hoe werkt dat proces? Stel, je loopt ergens, ik noem maar iets, en je ziet een gebouw in Flevoland. En je denkt, oh, daar ga ik nu, daar zie ik iets poëtisch in.
2: Nou, ik heb nog niet zo heel erg in een gebouw gehad. Maar dat komt misschien wel. Ja, het oude Gertronics gebouw. Maar dat komt omdat ik dat een beetje een huilend gebouw vind.
1: Ja, dat is niet zo.
2: Dus daar zou ik wat over kunnen schrijven. Maar doorgaans gaat het bij mij heel erg aan. Omdat ik ben hier in Flevoland geboren. Ik vind de mythe van de Zuiderzee vind ik heel erg boeiend. Of althans, de Zuiderzee is geen mythe. Maar daar had je wel allerlei verhalen. Mm-hmm. Bekend en onbekend.
0: En over alle geheimen die nog onder ons liggen misschien.
2: Ja, dat ook. En dan heb je nog de scheepswrakken die onder de grond liggen.
0: Ja.
2: Dus ja, ik vind Flevoland eigenlijk gigantisch interessant. Omdat er, wat mij betreft, waren er allemaal watergeesten, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Zoals onder andere ook de heksen van Schokland. En dan ga ik eens nadenken van, ja, hoe zouden die er dan nu bij lopen?
0: Mm-hmm.
2: Zoals de Barneman, dat is een figuur die liep over de golven heen. En als je die zag, dan zou je zinken. Ja, hoe zou de Barneman er nu uitzien dan?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ja, en in mijn fantasie woont hij dan in het grondwater. En heeft hij allemaal kleine pootjes en al dat soort dingen. En ja, lijkt hij enigszins wel op te kraken. Maar is het ook gewoon een soort waterworm geworden? Of een aardworm?
0: Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat was vroeger allemaal. Maar dat is eigenlijk helemaal niet vroeger. Want nog heden ten dagen wordt er altijd gezegd over de scheepvaart, kleine zeilscheepjes of zo, die het IJsselmeer opgaan. Die zeggen, pas op, want het kan er spoken.
2: Ja.
0: En dat zeggen ze niet voor niks natuurlijk.
2: Nee, en ik denk dat een gegeven is in Lelystad en in Flevoland wat we zouden moeten koesteren. En wat mij betreft dat het nog verder transformeert. Want ja, die waterwezens, die waren daar dan.
0: Mm-hmm.
2: Dat zijn nu aardwezens geworden.
1: Misschien moeten ze daar meer het verhaal van Flevoland van maken. Dat meer naar buiten toe...
2: Ja, dat zou ik heel erg mooi vinden.
1: Ja, dat je dat
2: daar
1: moet
2: wil
1: exploiteren.
2: Ik ook aan bijdragen. Ik heb een aantal verhalen geschreven ook over Flevoland. En daar zou ik in de toekomst ook nogal een bundel over willen maken.
1: Ja, is het weer 20 stuks?
2: Meer dan 20 stoelen. Ja.
0: Dat is een mooi exploitatiegegeven misschien om met een bootje richting de Markerwadden te gaan en dan die verhalen te horen.
2: Ja, absoluut.
0: Als je op het water bent, dat je dan het verhaal van in het water hoort.
2: Ja, of dat je langs de scheepswrakken gaat. Ik weet dat Iftina van Popta, die heeft een prachtig mooie podcast gemaakt over de oude scheepswrakken. Mm-hmm. En nou zijn er ook een aantal scheepswrakken die hebben nog geen verhaal. Er is niet zoveel over bekend. Maar daar kun je natuurlijk wel verhalen opplakken.
1: Ja.
2: Dus als je daar dan allemaal langs gaat en je hebt die verhalen, die fantasieverhalen van mij of van andere mensen. Mm-hmm. Ja, dat geeft gewoon zo'n verdieping aan onze poldergrond.
0: Zijn er dan ook bepaalde plekjes dat je zegt van ja, daar kom ik heel graag als we het toch over die poldergrond hebben?
2: Larsenbos.
0: Wat vind je daar dan?
2: Wat vind ik daar dan? Nou, sowieso is in het Larsenbos, dat is een stukje waar de Barneman woont. Er is een stukje bos dat staat helemaal vol met esdoorns. En wat mij betreft is dat een heel magisch ding. En nou las ik over de esdoorn dat het ook een soort beschermer tegen kwade energie is. Nou ja, de Barneman was geen kwade energie wat mij betreft. Want eigenlijk was hij een soort signaalgever van hey joh, pas op, je gaat zinken. Mm-hmm. Maar ja, de Barneman is daar opgesloten. En daarom is dat stukje bos ontzettend bijzonder.
1: Ook spannend.
2: Ja, ik weet dat jij. Ja, nee, ik geloof dit niet eerlijk gezegd zelf, maar ik geloof het wel hoor.
0: Ik vind dat soort verhalen altijd wel leuk.
2: Want ja, ik ook.
0: Ook met name om kinderen over te praten. Legendes, mythes. Ja. Je hebt de mythe van de Witte Wieven heb je natuurlijk ook. Niet zo heel ver hier vandaan ook, dat soort dingetjes.
2: Ja.
0: Ja, waarom zou het niet zo zijn geweest?
2: Nou ja, dat denk ik dus wel. Ja. En sowieso, je hebt hier verderop heb je de OF12 op de Meerkoetenweg. Dat is dan ook een scheepswrak. En daar heb ik een verhaal geschreven van. Dat was eigenlijk een soort interview van een correspondent van Omroep Flevoland. Die is daar geweest. En die heeft daar gehoord dat er rare dingen waren gebeurd daar bij de Meerkoetenweg. Mm-hmm. En die is vervolgens de Barneman tegengekomen in zijn nieuwe vorm. En ja, die vertelt eigenlijk ook een tragedie van hoe de OF12 gezonken is.
0: En van die verslaggever hebben we nooit meer iets gehoord.
2: Nou ja, die verslaggever is uiteindelijk voor gek verklaard.
0: Oh.
2: Ja, snaar.
0: Ja, maar dat komt dan weer echt uit de middeleeuwen. Als dan iets niet grijpbaar was of een beetje mysterieus werd.
2: Ja, dan
0: moest het kapot. Hup, de brandstapel met pek en veren dorp uit.
2: Ja, dus ik ben heel blij dat we nu leven.
1: Ja, ja dat begrijp ik heel goed.
2: Ja.
1: Jouw bundel staat dus vol met dit soort poëzie en gedichten.
2: Er zit één hoofdstuk erin van de polderpoëzie.
1: Wil je die helemaal voorlezen?
2: Hele hoofdstuk?
1: Nee, dat is wat te ver. Maar je hebt wel iets wat je graag wil voorlezen.
2: Ja, zeker. Ik heb een aantal heb ik erin gedaan. Maar aangezien we het over de polder hebben en we het over de Barneman hebben gehad, wil ik het gedicht van de Barneman wel voorlezen.
1: Ja, dat is goed.
2: Ik heb eventueel ook nog iets over de beuken in de Zuiderzee.
1: Mag ook, wat jij wil. Dit boekje, dat is dus de 20ste exemplaar. Die andere 19 zijn verkocht. Dus dit is echt heel uniek. Want er is er nog maar eentje van. En die in kleur, die komt dus een oplage van 150 binnenkort uit. Waar kunnen mensen die kopen? Is dat in de plaatselijke boekwinkel? Of moet ze dat bij jou bestellen?
2: Ze kunnen in de plaatselijke boekwinkel, maar ze kunnen mij beter even een berichtje sturen.
1: Oké. Hoe doen ze dat?
2: Of mijn e-mailadres, dat is malou.kamstra@gmail.com.
1: Makkelijk.
2: Je kunt me ook op Instagram vinden, op atelier.kamstra. En ik heb ook een Instagram die heet Verwoordenaar.
1: Mm-hmm.
2: Dus daar ben ik onder andere te vinden. Ja, en ik ben druk bezig met mijn ateliergenoot Wil van Koten. Met ons atelier, dat is op de Gutterswal 110. Daar hebben we ook een website van. En dat is het gildelelystad.nl of gildelelystad.nl.
1: Ja, gildelelystad is het volgens mij. Ja. Oké. Okay. Goed, nou, dan hebben we dat genoteerd.
2: Ja, top.
1: Ik zou zeggen, lees voor.
2: Ja, ik
1: draag voor, moet ik zeggen. Dan.
2: Ik zal de Barneman eventjes aan jullie. Dus dit is oorspronkelijk was dit echt gewoon een Zuiderzeegeest. Hè? Vooral bekend in Harderwijk, dat wel. Oké, daar komt-ie. De Barneman zucht. Hij baant zich een weg door het grondwater. Laat bredere sporen na dan een worm zich ooit zou durven graven. Hij duikt dieper nog dan het vooronder van waar de verzopen schepen slapen. De bodem van de Zuiderzee. Zijn kaken, rijen slagtanden, zijn ogen gewend aan het donker van de aarde. Hij heeft wel iets weg nog van de kraken. Maar dan met 1000 pootjes waar zijn vinnen ooit zaten. Hij moest toch met zijn tijd mee. De zee. Zijn wandelpad verloren aan baggeraars en pompen. Hij maakt de plaats en zijn stem giert niet meer bij noordenwind. Hij zwaait nooit meer naar een zeemeermin. De Barneman pakt zijn lantaarn en zucht.
0: Ja, het is mooi. Het is verbeelding inderdaad, Marlou. We houden het in de gaten wanneer een nieuw boekje uitkomt.
2: Ja, tof.
0: Ja, tuurlijk. Dan kom je gewoon weer een keertje terug.
2: Ja, dat zou ik hartstikke leuk vinden.
0: Is er ergens waar mensen jou binnenkort ook kunnen zien als je aan het voordragen bent?
2: Nee, op het moment heb ik geen optreden staan. Maar hou sowieso de website van het lab in de gaten bij Laplu. Want het is wel mijn idee om daar nog een bundelpresentatie te doen. Omdat dat nu niet gelukt is op Sensation, helaas.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Dus bij het lab zal ik sowieso zijn. En dan gaan we ook wat meer poëzieavonden gaan we daar ook organiseren. Ja. Waar dingen te horen zijn.
0: Hartstikke fijn.
2: Dat is lapp.nl.
1: Ja, hoe? Dubbel P.
0: L-A-P-B?
2: Ja, nee, PP. Ja, ik wilde vroeger graag met een B. Maar toen was het hele participatiecultuur gebeuren was heel erg hip. Dus, ja.
1: Moest de P erin van participatie.
2: Toen de P, twee P's heb ik die zo half boven elkaar gezet om het toch een B te maken, maar het is PP.
0: Als je er maar niet de P in hebt.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Oké, okay, goed. Dankjewel, Malou Kamstra.
3: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Maatje, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland.
2: Maar hou het gewoon lekker simpel en niet te groots, niet meeslepend. Want kinderen zijn heel snel tevreden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat is een goede vraag.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Oh, vreselijk, wat een grafsfeer met het vreselijke graf Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
5: Geweldig, hè?
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
8: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 120 dagen jeugddetentie... en een werkstraf van 60 uur voor een overval op de Gamma in Zeewolde. En de politie heeft 4 minderjarige jongens uit Almere aangehouden... voor een gewelddadige beroving in Almere stad.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. 3 files in onze regio. Eén daarvan vind je op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord. 4 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kappen-Noord, 5 minuten. En op de N305 ook nog wat oponthoud. Dronten-Almere tussen Almere-Hout en de A6, zo'n 4 minuten vertraging. En dan de flitsers van dit moment. Op de A6 word je geflitst bij Bands, het traject Jouren-Emmeloord bij 287,7. En ook een controle op de N50. Dat is weer zo'n controle dat checkt of vrachtwagens wel zo'n tolkastje hebben ingebouwd. Maar houd je gewoon aan de snelheid. Dan weet je zeker dat je geen bekeuring krijgt. Je vindt zo'n controle bij hectometerpaal 264,4. En een goede middag weer. Goed dat je erbij bent. Deze editie van Flevoland Muziekland in het midden van de week. Op de woensdag is het vandaag. En ik heb Bryan Adams voor je klaarstaan met The Summer of 69.
3: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Goedemiddag.
21: Flevoland Muziekland.
20: Jordi Bouw.
11: Nou, nu had ik natuurlijk beloofd om ook een liedje te draaien van Bryan Adams en The Summer of 69. Maar de computer loopt vast. De computer met alle liedjes, die stopt er opeens mee. Eens even kijken of ik heel snel de computer kan opstarten.
22: Gelukkig. Ik had het vanochtend ook al. Ik heb mijn excuses even aan moeten bieden aan de mensen. Onze computer is een beetje van slag. Hij heeft af en toe wat kuren misschien als voorbode op het warme weer. Of dat het na het warme weer van de afgelopen dagen is geweest. Dat er ergens een printplaatje een beetje krom is getrokken.
11: Nou, als jij dan nu nog een keer je excuses wil aanbieden.
22: Dan bieden wij nogmaals onze excuses aan voordat het plaatje niet draaide. Maar volgens mij had je iets leuks klaarstaan, toch?
11: Ja, Bryan Adams met The Summer of 69. Misschien helpt het als we even... Een paar keer op die tafel, maar ja, zie, daar is hij alweer.

Leuk hoor, er is die weer. Jan Smit en Als de Morgen is gekomen. En ik begon met een kleine hapering, maar uiteindelijk kon ik hem toch helemaal voor je draaien. Bryan Adams en The Summer of 69. Nou, het is nu zomer in Flevoland, 2026. En ook vanmiddag weer hebben we heel veel gesprekken over de zomer. Want in de zomer is er natuurlijk eventjes allemaal wat anders dan normaal gesproken. We hebben vanmiddag bijvoorbeeld in Studio Flevoland een behoorlijk leuke man te gast, kan ik toch wel zeggen. Hij zingt namelijk liedjes met zijn accordeon. Hij noemt zichzelf de troubadour van Schokland. Nou, wat hij allemaal te vertellen heeft en wat hij jou gaat laten horen, dat hoor je dan later deze middag. Maar om alvast een beetje in de stemming te komen en om jouw geschiedenis een beetje, nou ja, te laten testen, jouw geschiedeniskennis, heb ik een vraag. En die vraag gaat over Schokland. Ben benieuwd of jij het antwoord weet. De vraag is namelijk, bij welke provincie hoorde Schokland voordat het in 1986 bij Flevoland kwam? Bij welke provincie hoorde Schokland dus? Als jij het antwoord denkt te weten, dan mag je mij een appje sturen. Dat kun je doen door het telefoonnummer 0320 28 50 50 op te slaan. En vervolgens kun je mij dus een berichtje sturen. Dan krijg ik dat direct hier binnen in de studio. En als jij het goede antwoord weet, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik een leuke zomerse prijs voor je heb. Dus de vraag nog één keer. Bij welke provincie hoorde Schokland voordat het in 1986 bij Flevoland kwam? 0320 28 50 50. Terug naar de muziek. Dit is Land.

Andy Grammer samen met Max en The Thing I Love. Nou, er wordt al druk geoefend hier in de studio door de troubadour van Schokland. Zometeen in Studio Flevoland is hij bij ons te gast. En ik heb nog een vraag voor je. Ik ben benieuwd hoe jouw geschiedeniskennis is. De vraag van vandaag is namelijk: bij welke provincie hoorde Schokland tot 1986, toen het bij Flevoland kwam? Nou, als jij het antwoord denkt te weten en kans wil maken op een leuke prijs, geef het dan even door via WhatsApp op 0320 28 50 50. The Ritchie Family is dit. En de best disco in town.

Shaboozy en Barstone Tipsy. Nou, gelukkig maar, de troubadour van Schokland, die over 3 kwartier hoort hier bij Flevoland, die heeft het antwoord op de vraag goed. Ja, het zou ook wel heel gek zijn als hij het niet zou weten. De vraag is namelijk, bij welke provincie hoorde Schokland totdat het bij Flevoland kwam? Ik heb al wat antwoorden binnengekregen en ze zijn niet allemaal goed, kan ik je vertellen. Maar als jij het antwoord wel denkt te weten, je mag nog steeds een berichtje sturen. 0320 28 50 50. En wie weet bel ik jou over een paar minuten wel en krijg je een leuke prijs van me. Dit is muziek, zomerse muziek van Los Del Rio en de Macarena.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop.

0: Zeewolde. Hij bedreigde in februari een medewerker met een vuurwapen en sloeg een ander personeelslid met het pistool in het gezicht. Dankzij een omstander werd hij uiteindelijk buiten aangehouden. Volgens de rechtbank is de jongen verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet zich laten behandelen en 1000 euro smartengeld betalen. De politie heeft 4 minderjarige jongens uit Almere aangehouden voor een gewelddadige beroving in Almere stad. Bij die beroving werd het slachtoffer op donderdag 2 juni omsingeld door een groepje op fatbikes. Hij werd vervolgens geschopt en geslagen en ook nog eens beroofd van een aantal spullen. De daders gingen er vandoor toen een omstander ingreep. En een 41-jarige man uit Lelystad is door de rechtbank vrijgesproken van het misbruiken van zijn buurmeisje van 4 jaar. Volgens de rechters is het politieverhoor met het meisje dubieus en kan ook wat ze later aan de anderen vertelde gekleurd zijn. Ook het DNA-bewijs overtuigde de rechtbank niet. De officier van justitie eiste eerder 1,5 jaar cel tegen S, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je natuurlijk op onze website en in de app.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag breekt vanuit het westen geleidelijk aan de zon door en het is overal in de provincie droog. De temperatuur komt uit op maximaal 23 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Vanavond zal de zon nog een tijdje schijnen en halverwege de avond is het 1 graad of 20. Komende nacht kan hier en daar wat nevel of mist voorkomen. Het koelt uiteindelijk af naar 1 graad of 15 en de noordenwind die neemt in kracht af. Morgen hebben we een meest matige noordelijke wind en daarmee wordt vrij warme lucht aangevoerd. De zon schijnt morgen volop en het wordt maximaal 25 graden. Ook de dagen daarna zal de zon het weerbeeld domineren. Het blijft overal droog en de temperatuur loopt nog wat verder op en komt uit op zo'n 27 of 28 graden. De wind waait dan uit het noordoosten en is meest matig van kracht.
0: Dankjewel, dan de files van dit moment. 2 files in onze regio, 1 daarvan op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord, 8 minuten. En op de N50 Gemmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid... 5 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Naarden. Bij Muiden wordt je geflitst bij hectometerpaal 14,5. En ook een flitser op de A6, het traject Jouwen-Emmeloord. Bij Band, daar moet je opletten bij hectometerpaal 287,7. Ja, ik ga zo meteen iemand bellen die het antwoord weet op de vraag... bij welke provincie Schokland hoorde voordat het bij Flevoland kwam. Ja, als je nog een gokje wil wagen, of je weet het gewoon zeker... dan kun je nog een paar minuten een berichtje achterlaten via WhatsApp. 0320 28 50 50.
2: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: My Body Isn't Ready, gezongen door de artiest toch wel van dit moment. Somber, zonder E erin, dus hij is niet somber. En Phil Collins natuurlijk, hoorde je ook nog met Studio. En ik heb heel wat appjes binnengekregen met goede antwoorden. Gefeliciteerd met de geschiedeniskennis van heel veel Flevolanders. Niets mis. En ik had natuurlijk beloofd om ook wat weg te gaan geven aan één iemand. En dat is niet zomaar een prijs, nee, het Omroep Flevoland zomer-t-shirt. Want het wordt weer heter. Heter en heter. De temperaturen gaan volgens mij dit weekend alweer richting de 30 graden. Dat kun je je nu nog niet voorstellen. Maar wat ik begrijp, gaat dat toch echt gebeuren. Ik was even kijken of ik één iemand te pakken krijg. Namelijk degene die als allereerste een appje heeft gestuurd. Dus die heeft niet gespiekt. Die wist het meteen wat het goede antwoord is. Even kijken.
1: Het is helemaal mooi weer.
0: Of er wordt opgenomen en er wordt opgenomen door Wilma. Wilma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met Wilma vandaag?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja, ik zit in de buurt van Santander, dus dat zit wel goed.
0: Waar zit jij?
1: In de buurt van Santander.
0: En waar ligt dat?
1: Spanje.
0: In Spanje. Oh, kijk. Dus ik bel nu naar het buitenland.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh,
1: ja.
0: Nou, de financiële directeur zal niet blij met me zijn. Of valt het nog wel mee met de kosten eigenlijk?
1: Ja, tegenwoordig mag het, maakt het niet meer uit, hè?
0: Oh, dat is gewoon lokaal tarief dan ook nog steeds?
1: Ja hoor. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan kunnen we lang kletsen met elkaar, Wilma. Je bent dus lekker op vakantie?
1: Klopt.
0: En hoe ziet je vakantie
1: we
0: eruit?
1: We zijn al een beetje terug op de terugreis.
0: Zondag
1: mogen we weer beginnen.
0: Oh, Gert.
1: Ja.
0: Maar dus met de auto richting Nederland straks weer dan?
1: Ja, klopt, ja. We hebben een rondreis door Noord-Spanje gemaakt.
0: Ga voor.
1: Dus ongeveer 3 weken zijn we weg geweest dan.
0: Nou, en nu dan toch wel weer zin om richting huis te gaan?
1: Om mijn kleinkinderen te zien is dat wel weer leuk, ja.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar de rest is het hier blijven wel lekker.
0: Ja, nou, het scheelt dat het wel redelijk weer wordt ook weer in Nederland, hè. Dus dan heb je die Spaanse temperatuur een beetje meegenomen.
1: Nou, het is hier met 25 graden, hoor. 24 graden, dus dat valt wel mee. Dus Noordkust, dat valt hier meestal wel aardig mee qua temperaturen.
0: Nou, beter is dat. Maar hoe zit het dan, Wilma, dat je dan toch nog naar Omroep Flevoland kan luisteren eigenlijk?
1: Dat doet mijn man via de telefoon verbinden ergens in de auto. Ik weet ook niet hoe hij het allemaal doet, maar we volgen het altijd waar we ook zitten.
0: Nou, wat goed. Wat fijn om te horen ook, Wilma. Daar ben ik blij om. Ja. En met jouw geschiedeniskennis is volgens mij ook helemaal niets mis, hè?
1: Nou, ik heb het even stiekem aan mijn
0: man gevraagd.
1: Oh, je hebt
0: het wel opgezocht. Oh, je hebt het aan je man gevraagd.
1: Ik zeg, hij zei eerst Amsterdam, maar hij zei, oh nee, dat is toch Overijssel.
0: Ja, inderdaad, dat is het juiste antwoord. Schokland hoorde eerst bij Overijssel, ja, totdat het bij Flevoland kwam in 86. Heel goed, en ik heb het beloofd, ik ga 1 zomerse prijs weggeven. Het wordt een Omroep Flevoland zomer-t-shirt.
1: Ja, super, die heb ik dan niet.
0: Nou, kijk.
1: Ik heb al een kerstrui van jullie. Dus t-shirt had ik nog niet.
0: Dan kan deze weer bij de collectie.
1: Nou, super.
0: Nou, heel goed. Het is een collectors item. We hebben er niet heel veel van. Dus komt jouw kant op. Het ligt straks op de deurmat.
1: Ja. Nou, hartstikke mooi. Leuk.
0: Veilige reis, Wilma.
1: Aan van de zomer. Yo, okay,
0: afgesproken.
1: Dank.
0: Goed zo. En tot in Flevoland alweer, hè?
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Oké, groetjes aan je man ook trouwens nog, want die had ook het antwoord goed.
1: Ja, die is druk aan het sturen hier nu, dus vandaag.
0: Heel goed. Doeg!

la la la. Nou, zo zitten Wilma en haar man waarschijnlijk in de auto. La la la la la. Heel vrolijk zullen ze zijn. Zij wonnen namelijk een Omroep Flevoland zomer-t-shirt. Ze gaf namelijk het goede antwoord op de vraag: bij welke provincie hoorde Schokland nou? Voordat het bij Flevoland kwam, het goede antwoord was dus Overijssel. En Wilma had het dus goed samen met haar man Wubo. Die heeft het juiste antwoord doorgegeven. Hilda, Bertus en Nico en Evelien. Dus hartstikke goed. Met die geschiedeniskennis is helemaal niets mis. Zometeen in Studio Flevoland dus aandacht voor Schokland. En dan specifiek de troubadour van Schokland. Die gaat ook zingen. En hij heeft zijn accordeon meegenomen. Nou, wat hij allemaal laat horen. Daarvoor kun je gewoon als allerbeste naar de radio of naar de televisie blijven luisteren. In dit programma heb ik nog een plaatje van Emilia en Big

0: Dit is Flevoland.
1: Maar hou het gewoon lekker simpel en niet te groots, niet meeslepend. Want kinderen zijn heel snel tevreden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is een goede vraag.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, vreselijk, wat een grasfeer bij het vreselijke graf Omroep Flevoland.
0: Dit is Flevoland.
1: Geweldig, hè?
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom. Met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 120 dagen jeugddetentie en een werkstraf van 60 uur voor een overval op de Gamma in Zeewolde. En de politie heeft 4 minderjarige jongens uit Almere aangehouden voor een gewelddadige beroving in Almere stad. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws, dat hoor je over een half uur.
8: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De verkeersinformatie krijg je dan. Op de A1 doe je wat langer over je reis. Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord 8 minuten. De N50 Hemmeloord-Zwolle tussen Ens en Knoopend Hattemerbroek 10 minuten op onthoud. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 6 minuten vertraging. En flitsers die zijn er niet gemeld in onze provincie.
10: Studio Flevoland. Ja, we hebben alweer de woensdag bereikt in deze week. We zitten al halverwege de eerste week van de zomervakantie voor heel veel mensen. Dat betekent dat we ook weer aandacht hebben voor allerlei mooie zomerse verhalen. Zometeen hier te gast de troubadour van Schotland.
2: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Vers aan tafel, vers aan tafel.
16: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
15: Vers aan tafel.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
15: Vers
18: aan tafel!
19: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.
20: Simba! Nossa! Nossa!

0: Michel Tello en Aisio Chapego. Ja, in Spanje lachen ze me uit, denk ik, hoe ik deze titel uitspreek.
1: Ja, nou gelukkig luisteren ze niet.
0: Nee, nou, dat zeg je nu wel, maar ik had net Wilma aan de telefoon. Die is op vakantie in Spanje. En ze luistert gewoon samen met haar man de hele tijd naar Omroep Flevoland.
1: Oh ja? Dus ja. Wij zijn eigenlijk een soort potje pindakaas wat ze mee heeft genomen.
0: Ja, mayonaise.
1: Ja, hagelslag, ja, vruchtenhageltjes. Ja, wat neem je nog meer mee uit Nederland?
0: Nou, ik ben in februari op vakantie geweest met mijn schoonfamilie. Wintersport. En echt waar, mijn schoonmoeder heeft voor de hele week eten meegenomen. Dus op maandag hadden we haché en op dinsdag was het zuurkool, allemaal uit Urk.
1: Oh.
0: Op woensdag was het rode kool, volgens mij. En we hoefden daar niks te kopen.
1: Ah, oh, nou, het is ook wel lekker hoe je thuis eet. Maar ja, ik denk dat je een schnitzeltje ook wel lekker had gevonden misschien.
0: In de frituur?
1: In de frituur. Ja. Je bent dan echt wel een Urker geworden.
0: Ja, weet je wel. Het buikje valt nog mee, gelukkig. Ja.

0: Shanna Spyro. En Material Lover.
1: Het is zomer.
2: Ja, Schokland is al ruim anderhalve eeuw geen eiland meer. Maar de verhalen leven nog altijd. En soms hoor je geschiedenis niet alleen. Je kan er ook over zingen.
3: Ja, Johannes ten Haven noemt zichzelf de troubadour van Schokland. Met zelfgeschreven liedjes en verhalen neemt hij zijn publiek mee naar het leven op Schokland. Vlak voor, tijdens en na de ontruiming van 1859. En Johannes is bij ons. Goedemiddag.
4: Hallo, hallo.
3: Ja, ik zei het net. Je noemt jezelf de troubadour van Schokland.
4: Ja.
3: Hoe is dat nou zo ooit begonnen?
4: Nou, kijk, een troubadour is iemand die liedjes schrijft en verhalen vertelt. Of andersom mag ook. En zei ik zo, dat had ik eigenlijk zelf niet bedacht. Maar op een gegeven moment was ik bij de horeca op Schokland. En toen zei degene die daar de baas is. Mm-hmm. Die zei, troubadour, ga je nog weer wat zingen? Toen dacht ik, dat is toch wel een heel leuk idee om troubadour van Schokland te zijn.
3: Ja, want je was dus al betrokken bij het museum en het voormalige eiland.
4: Ja, werkte vroeger op het Muzisch Centrum in Emmeloord. En daar zat ik in de staf. En we gingen vaak naar Schokland om daar een heidag te houden. Dus dan gingen we daar kijken wat het volgend jaar weer moest brengen en zo. Mm-hmm. Dat was vaak bij het museum. En als ik daar dan was, dan was dat een hele prima dag. Maar ik vond het mooiste als er pauze was. Want dan had ik de tijd om rond te struinen en eens te kijken van hoe mooi Schokland eigenlijk is. En daar is mijn liefde toen van Schokland voor Schokland gekomen.
3: Ja.
4: En toen ging ik met pensioen. Dat is ook alweer een poosje geleden. En toen vroegen ze op een gegeven moment op Schokland bij het museum gidsen. Dat leek mij nou echt iets leuks om te gaan doen. Dus dat ben ik gaan doen. En van het een kwam het ander, want toen kreeg ik dus veel en veel meer informatie over hoe het eigenlijk op Schokland zit en wat de mooie verhalen waren en wat je erover kon vertellen. En ja, omdat ik nou één keer muzikus ben, dat te kriebelen.
3: Dan ga je aan de slag natuurlijk.
4: Dan ga je aan de slag.
3: Schrijven van die liedjes.
4: Ja.
3: En je bent specifiek toch wel geïnteresseerd in dat gedeelte rondom die ontruiming, hè, van Schokland in 1859.
4: Ja, dat is eigenlijk het meest gemakkelijk om daar naar publiek toe dingen over te vertellen. Het is het meest zichtbaar. Want de prehistorie is natuurlijk ook heel belangrijk op Schokland. Eigenlijk, ik denk eigenlijk nog belangrijker uiteindelijk. Maar over stenen kan je niet zoveel zingen. Dus die verhalen die over een dominee gaan, of de verhalen die over de pastoor gaan en de burgemeester en degene die de koekjes bakt, dat zijn eigenlijk verhalen die veel meer tot het leven spreken en tot het tot de ideeën spreken dan over de oude verhalen. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen.
2: Ja, want waar vind je die verhalen dan?
4: Er zijn diverse verhalen en diverse boeken geschreven over Schokland. Er is een Schokkenvereniging die een heel uitgebreid archief heeft met allerlei verhalen. Beschrijvingen, zeg maar. En van die beschrijvingen kan je verhalen maken. En zo is het eigenlijk gekomen.
2: Ja, naar wat voor soort verhalen ben je dan op zoek? Wat prikkelt jouw nieuwsgierigheid en jouw creativiteit?
4: Ze moeten een beetje prikkelen. We hebben bijvoorbeeld het verhaal van de dominee die op een gegeven moment, de laatste dominee van Schokland, die op een gegeven moment daar woont en zo verschrikkelijk de pest heeft aan de stank op Schokland, dat hij in zijn toga een flesje 4711 verbergt. En dat vind ik dan een mooi verhaal. Nou, daar maak ik dan een liedje over.
3: Ja, ja. En is dat dan een liedje wat echt helemaal op de feiten gebaseerd is?
4: Uiteindelijk wel.
3: Er zit niet nog een sappige anekdote in of zo, wat niet gebeurd zou zijn?
4: Het is in principe allemaal gebeurd. Je kan hoogstens zeggen dat er een sausje over zit. Ja. Om het zo maar te zeggen.
2: Nou, is de geschiedenis, dat is echt wel een vraag die je in deze tijd kan stellen. De geschiedenis draait vaak om mannen, hè? Zijn jouw liedjes, komen er ook veel vrouwen in voor?
4: Het liedje wat ik nu ga spelen gaat over een man en een vrouw.
2: Oh, oké, okay, ja.
4: Aha. Zal ik er meteen vertellen?
2: Ja.
4: Het heet Gespikkeld. En gespikkeld, dat is als je een huwelijk sloot tussen katholieken en protestanten op Schokland. En het was zo, als je in Enns woonde, dat was zeg maar de hoofdstad van Schokland, waar een oud museum is. En je moest naar Emmeloord, dat oud Emmeloord dus, zoals het tegenwoordig heet. Dan moest je 2,5 kilometer over een plank lopen. Die plank was nou 40 centimeter breed. En aan de rechterkant, als je van Enns kwam, had je de zee. En aan de linkerkant had je moeras of rietvelden. Af en toe een klein weidje. Maar eigenlijk kon je er niet af.
5: Nou, dan moest je niet te veel bier drinken. Want anders kukkel je zelf water.
4: Dat moest je sowieso niet. Of misschien was het goed om juist een beetje het evenwicht te houden in combinatie met de golven. Maar wat er gebeurde, is als je dat hele stuk moest lopen, had je natuurlijk de kans dat je een tegenligger tegenkwam. En dan ontmoette je elkaar daar ergens in de middle of nowhere. En wat moest je dan? Dan pakte je elkaar bij de heup en je draaide heel voorzichtig om. En zodat je dus de ene die ging verder, de andere ging terug. En dan boog je nog even naar elkaar en dan ging je verder. Nou, heel prima. Dat was allemaal keurig geregeld. Maar je kon natuurlijk ook als jongen een heel leuk meisje tegenkomen. Of als meisje een heel leuk jongen. En dan hadden ze een andere regel. Dan was het zo dat als je elkaar tegenkwam en je vond elkaar echt leuk, dan pakte je elkaar vast en dan draaide je door, maar dan liet je daarna niet los. Dan draaide je nog een keer en nog een keer en nog een keer. En dat was eigenlijk een soort consens van dat je zei van, nou, het is oké, we mogen elkaar, we hebben chance.
2: Ja, ja, ja. Eigenlijk een soort schuifelen op een plank.
4: Ja, ja. Ja. Ja, ja. Zo, en dat noemde je dus de schokkerdans.
5: Ja, zo ontstonden dus de liefdes.
4: Zo kwamen de liefdes. Ja. En dan kwam meteen het probleem ook. Want dan bleek dat degene die uit Emmeloord kwam vaak katholiek was. En degene die uit Enns kwam, die was overwegend protestant.
2: Nou ja, dat kan natuurlijk niet met elkaar samen dan op zo'n
4: nou, dat was wel een beetje lastig. Ja, dat was een beetje lastig. Maar het gebeurde toch. Fien en Rooms, zoals ze dat dan noemden, bij elkaar. En de duivel, als je daar dus ging, twee geloven op één kussen, de duivel slaapt daartussen. Als dat dan gebeurde, dan moesten ze naar de dominee en de pastoor om te vragen of ze eigenlijk wel mochten trouwen. Mm. En heel vaak hielpen ze het een handje door al te moeten trouwen.
2: Ja, dat was, ja. Ja, dan hadden ze iets meer gedaan dan op die plank alleen maar dansen.
4: Ja, nou ja, dat gebeurde niet op die plank hoor. Maar althans niet dat ik weet.
2: Nee, Johannes, je mag gaan spelen. Dat
4: nou,
2: kijk, gespikkeld dus.
4: Ik ga gespikkeld spelen en het gaat eigenlijk over dit verhaal.
2: Heel goed.
4: Anna en Dirk.
2: Ga staan. Dan gaan wij zo meteen nog heel even kort verder praten over het programma waarvoor je Johannes soms kan inhuren. Of hij geeft wel eens voorstellingen. En dan speelt hij dus al dit soort mooie liedjes met mooie verhalen erbij. Ik kijk eventjes of het allemaal goed komt.
5: De accordeon is omgedaan inmiddels. En als jij er klaar voor bent, Johannes, dan kun je starten met het liedje. Nou.

De wind is sterk. Oh, wat is het koud. Van Ens in richting Emmeloord. De past erin. Hij stapt flink voort. De wind is sterk. En het is koud. Oh, daar komt Anna, jongens. Anna komt uit Emmeloord. Als ze plots voetstappen hoort. Ze zwaait heel vrolijk en ze lacht. Ze had haar Dirk daar niet verwacht. Ze had haar Dirk daar niet verwacht. Samen doen ze de schokkerdans. Ze draaien rond, zij grijpt haar kans. Hij doet erop, is heel wat mans.

0: kussen. Dat is ongehoord.
1: Ja, leuk hoor. Gespikkel, het verhaal over Anna en Dirk. Gespeeld en gezongen door Johannes ten Haven. Johannes, kom er nog heel even bij als je wil.
2: Ja, want Johannes, zijn al jouw nummers, hè? Begeleid je jezelf altijd met de accordeon? Of heb je ook nog andere instrumenten die je dan bespeelt?
0: Ik begeleid me gewoon altijd met de accordeon.
2: Ja, het past er ook zo goed bij. Heb je dat eigenlijk ook gespeeld op Schokland, accordeon?
0: Ze hadden toen eigenlijk, als ze wat hadden, hadden ze meestal een trekzak.
2: Ah, oké. Okay. Ja.
0: En ik kan het je verschil tussen een trekzak en een accordeon uitleggen, maar dan hebben we nog weer...
2: Nee, maar dat is een beetje zoals we kennen van piraten, zo'n trekzak. Ja, zo'n lange slinger ertussen.
0: Dan moet je...
2: Ja. Want zing je nou ook wel eens liedjes die al werden gemaakt, of die al werden gezongen op Schokland? Nee.
0: Dat doe ik met opzet, want er is een Schokkerkoor. En die speelt de traditionals, zeg maar. En dat wil ik heel graag aan hun laten. Want zij zijn van Schokker bloed, om het zo maar te zeggen. Uit hun voorvaderen. En daar wil ik dus niet aankomen, eigenlijk.
1: Nee. Wanneer horen we jou weer spelen op Schokland?
0: Nou, dat weet ik niet. Ja, even denken. Er staat wel iets gepland. Ik weet even niet wanneer dat is. Maar... Nou, want ik speel dus soms op Schokland, maar ook heel vaak buiten Schokland. En dan heb ik... een beamer mee met platen van Schokland om te laten zien waar het eigenlijk over gaat.
2: Ja, dus voor bijvoorbeeld Daily Chance of de Zonnebloem, daar treed je ook vaak voor op. Nou, dankjewel dat je ons eventjes wat hebt willen laten horen. De troubadour van Schokland. Wil je meer informatie? Kijk dan eventjes op de website van Johannes. Dat is geenwegterug.hetzingenderiet.nl.
0: Helemaal goed.
2: Dankjewel, Johannes ten Haven.
0: Het was mijn eer.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland.

0: whatever it is. Don't.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 120 dagen jeugddetentie en een werkstraf van 60 uur voor een overval op de Gamma in Zeewolde. Hij bedreigde in februari een medewerker met een vuurwapen en sloeg een ander personeelslid met het pistool in het gezicht. Dankzij een omstander werd hij uiteindelijk buiten aangehouden. Volgens de rechtbank is de jongen verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet zich laten behandelen en €1000 smartengeld betalen. De politie heeft 4 minderjarige jongens uit Almere aangehouden voor een gewelddadige beroving in Almere stad. Bij die beroving werd het slachtoffer op donderdag 2 juni omsingeld door een groepje op fatbikes. Hij werd vervolgens geschopt en geslagen en beroofd van een aantal spullen. De daders gingen er vandoor toen een omstander ingreep. Een 41-jarige man uit Lelystad is door de rechtbank vrijgesproken van het misbruiken van zijn buurmeisje van 4 jaar. Volgens de rechters is het politieverhoor met het meisje dubieus. En kan ook wat ze later aan anderen vertelde gekleurd zijn. Ook het DNA-bewijs overtuigde de rechtbank niet. De officier van justitie eiste eerder 1,5 jaar cel tegen de man, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Al dit nieuws en meer kun je rustig nalezen op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag breekt vanuit het westen geleidelijk aan de zon door en het is overal in de provincie droog. De temperatuur komt uit op maximaal 23 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Vanavond zal de zon nog een tijdje schijnen en halverwege de avond is het 1 graad of 20. Komende nacht kan hier en daar wat nevel of mist voorkomen. Het koelt uiteindelijk af naar 1 graad of 15 en de noordenwind die neemt in kracht af. Morgen hebben we een meest matige noordelijke wind en daarmee wordt vrij warme lucht aangevoerd. De zon schijnt morgen volop en het wordt maximaal 25 graden. Ook de dagen daarna zal de zon het weerbeeld domineren. Het blijft overal droog en de temperatuur loopt nog wat verder op en komt uit op zo'n 27 of 28 graden. De wind waait dan uit het noordoosten en is meest matig van kracht.
10: Dan de verkeersinformatie. 3 wat langere vertragingen in onze regio. Bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden-West en Blaricum 10 minuten oponthoud. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend-Everdingen 25 minuten stilstaan. En bijna 10 minuten vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek. En flitsers die zijn er niet gemeld.
8: Ik kan jou wel vertellen dat ik het heel leuk vind om hier te zitten.

0: was van een bierreclame ook nog een liedje, dit. Ik weet niet of hij daarvoor geschreven is of dat hij al bestond voordat die bierreclame was. Was hij een wandeling op het strand en dan namen ze een biertje achteraf. Jullie, jullie van Bert Heesink.
1: Herink.
0: Herink. Nou ja, ik moet een bril.
1: Of een biertje.
0: Ja, oh, dat laatste maar.
2: Het is zomer.
3: Hoeveel zegt jouw lichaam eigenlijk zonder dat je één woord uitspreekt terwijl je nu luistert? Zit je dan nou misschien met je armen over elkaar of leun je juist naar voren?
0: Ja, volgens lichaamstaaldeskundige Ashwin Taneja uit Almere vertelt dat al een verhaal. Hoe je lichaam erbij staat als je iets zit te vertellen. Vorig jaar won hij met zijn bedrijf Body Signals Academy de titel onderneming van het jaar Almere 2025-2026. Ashwin is bij ons. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Nou, we gaan ons maar meteen denk ik even op de pijnbank leggen, Ashwin. Nou, kijk even naar Jordi. Wat moet hij iets vertellen? En dan hoe werkt dat eigenlijk, een lichaamstaal lezen?
4: Ja, goede vraag. Allereerst, met lichaamstaal kan je niet zien of iemand wel of niet liegt. Dus het is zo simpel is het niet. We kijken naar signalen van gemak en ongemak. Dus voelt iemand zich gemakkelijk in het gesprek of ongemakkelijk? Nou, waar kan dat aan liggen, et cetera? Dat is de eerste stap van je analyse. Als ik naar Jordi nu zo kijk. We hadden het net al voor de uitzending erover. Dan zei ik lachwekkend. Jordi knikt mee wanneer hij iets bevestigt. Nou, dat kan een signaal zijn dat het verbale deel matcht met het non-verbale. Dus wanneer je daar eigenlijk verschillen in ziet, dan wordt een gesprek heel interessant. En dan zou ik vooral op de non-verbale dingen gaan letten, omdat je lichaam dat onbewust aanstuurt.
3: Ja, want net stelde je mij de vraag, joh, Jordi, drukke dag gehad? Toen zei ik ja, en ik knikte blijkbaar ook nog, zoals een ja hoort. Maar als ik dan nee had geschud, dan was dat heel gek geweest.
4: Heel plat gezegd zou bij mij wel een beetje een red flag afgaan van, hey, misschien moet ik daar even over doorvragen. Let wel, één signaal is geen signaal, dus zo snel zou je geen aanname moeten maken. Maar het is wel het begin van mijn analyse van, hey, wat zie ik nog meer gebeuren en moet ik daarop doorvragen?
0: Ja, nou zeg jij zelf, lichaamstaal is een taal die iedereen spreekt, maar niet iedereen verstaat.
4: Ja.
0: Ja, wat bedoel je daarmee?
4: Nou, ik vind dat we te beperkt bezig zijn met het vakgebied non-verbale communicatie, met lichaamstaal. In een aantal andere landen zijn ze daar veel verder in, doen ze ook veel meer mee. En als je dan bedenkt dat regelmatig in gesprekken het gros van het deel wat wij aan informatie aan elkaar afgeven, dat het vanuit een non-verbale komt. En dat we daar dan niet op letten of langs ons laten heen gaan. Nou, dat zorgt ervoor dat we eigenlijk gebrekkig communiceren. Of in ieder geval niet effectief communiceren. En waarom ik dat dan zeg is, nou, ik hoop dat we met z'n allen steeds meer kunnen letten op lichaamstaal in een gesprek. Waardoor je eigenlijk effectiever kan communiceren. En vooral ook door hebt van, joh, wat gebeurt er nou echt in een gesprek? Want het verbale deel kan je voorbereiden. Het non-verbale deel is vrijwel onmogelijk om voor te bereiden.
0: Maar waar kijk je dan vooral naar? Naar de zender, dus degene die het verhaal vertelt en zijn boodschap over wil brengen? Of degene die zit te luisteren naar dat verhaal? Waar die dan op moet letten?
4: Ja, goeie. In principe allebei. Wij denken vaak van, joh, degene die zendt, die is dus letterlijk informatie aan het zenden. Maar in feite zijn we nu allemaal informatie aan het zenden. Dus ik ben nu aan het woord, maar jullie zeggen me ook iets over, nou, ben je met me eens? Hoe zit je in de wedstrijd? Hoe comfortabel ben je op dit moment? Speelt er een mogelijke weerstand? Nou, al die dingen kan je ontdekken of je nou aan het woord bent of niet.
3: Ja, jij bent dus lichaamstaaldeskundige. Maar door wie word jij nou gebeld van, joh, Ashwin, help me eens eventjes?
4: Ja, goede vraag. Ik geef in-company trainingen, B2B. Dat is heel divers. Dus mijn klanten bestaan uit het onderwijs bijvoorbeeld. Dat kunnen docenten zijn die meer willen weten over het gedrag van hun leerlingen en hoe je dan de-escalerend kan optreden in bepaalde situaties met leerlingen. Welk gedrag je daarin kan herkennen. Nou, ook leerlingen die straks de arbeidsmarkt opgaan, die zijn ook interessant om daarin te trainen. Zeker als het gaat om de eigen presentatie. We communiceren natuurlijk steeds meer, alleen dat is wel steeds minder fysiek. Dus om die non-verbale voelsprieten te ontwikkelen, is het verstandig om daar enige mate van training in te ontvangen. Commerciële teams, consultants, advocaten onlangs. Dus het is heel divers, ja.
0: Is er één houding of zo die we snel verkeerd interpreteren?
4: Ja, dat zijn de armen over elkaar.
0: Oh ja,
4: die zien we al heel snel als gesloten. En in feite is het geen open of gesloten houding, het is een comfortabele houding. Dus als jij thuis op de bank ook zo naar een WK-wedstrijd zit te kijken of een leuke serie, dan is dat voor jou comfortabel. Nou, doe je dat in een zakelijke setting ook, hoeft dat dus niet per se te betekenen dat je afsluit van je gesprekspartner, maar dat je er in feite comfortabel bij zit. Dus in eerste instantie interpreteren we dat al direct als gesloten. Maar dat hoeft zeker niet.
0: Nou, laten we een voorbeeld even erbij pakken. Een situatie, want je doet natuurlijk vooral gericht op communicatie in werk en zo. Maar ja, wat wij nou interessant vinden, bijvoorbeeld een eerste date.
4: Ja.
0: Hoe moeilijk is dat? Ik bedoel, dan zit je een beetje zo tegenover elkaar en je bent alleen maar aan het raden wat er gebeurt bij die ander. Wat is een klein tipje van de sluier waarvan je kan weten, diegene die tegenover me zit, die is wel ontvankelijk voor mij, die vindt mij wel leuk.
4: Ja. Goeie vraag. Signalen van gemak zijn daarin heel belangrijk. Dus een aantal zijn, ik noem het even een open houding. Dus over het algemeen, als wij contact met elkaar maken en ik vind het fijn, dan is ons torso naar elkaar toegedraaid. Dan draai ik me niet van je af. Mogelijk zou je een nekkantel erin kunnen zien. Dus dat je nek wat meer kantelt. En waarom? Je nek is een van je meest kwetsbare delen van je lichaam. Die laat je alleen zien als je je comfortabel voelt.
0: Ja, want je zegt niet zomaar bijt er maar even in.
4: Precies. En daar komt het ook vandaan. Onze hersenen kunnen het verschil niet maken tussen fysiek en wat ik noem sociaal gevaar. Dus jaren geleden in de prehistorie werden we mogelijk opgejaagd door andere dieren, mensen, et cetera. Nou, dat gebeurt niet zo snel meer. Maar als jij in een bepaalde situatie angstig voelt, dan ga je kwetsbare delen van je lichaam beschermen. Nou, wanneer je dat niet doet en vooral openstelt en meer laat zien, zoals dus je hals of je nek, dan kan je mogelijk dus heel comfortabel in dat gesprek voelen.
3: Ja. Ben jij nou de hele dag ook bezig met het analyseren van de lichaamstaal van mensen?
4: Thuis wel. En dat vinden ze niet zo leuk.
3: Ja, wie hou je allemaal in de gaten?
4: Nou, mevrouw vooral. En die weet er ook steeds meer van. Ik kan het niet uitzetten, maar ik ben ook niet constant aan. Dat is ook bijna niet te doen. We zenden zoveel signalen per minuut uit. Dat zou bijna onmenselijk worden. Alleen ik merk wel aan mezelf, het is bijna onmogelijk om het uit te zetten, omdat het mijn vakgebied is en een aantal dingen vallen me wat sneller op dan anderen.
0: Ja, maar als ik jouw vrouw was, ken je dan een beetje, zou ik je gaan pesten met lichaamstaal? Wat misschien niet zo is, maar dan denk ik, nou, ik geef even een boodschap.
4: Op die manier, ja.
0: Ja, dan doe ik eventjes zo en dan denkt hij, oh, dat is niet oké. Okay.
4: Ja, soms maken we wel van die grapjes thuis inderdaad, ja.
0: Ja. Wat bijvoorbeeld, waar merk je bijvoorbeeld, waar let je heel erg bij jezelf?
4: Oh jezus, kijk nu mee, dus dat wordt spannend.
0: Nee, maar wat je mag verraden?
4: Wat ik mag verraden? Nou, als ik thuis niks te zeggen heb of iets wat niet goed ontvangen wordt, dan zit mijn vrouw heel erg aan haar oorlel. En dit is eigenlijk een variant van eigenlijk het dichtdoen van je oren. Dus mijn dochter, ook die kijkt mee, die is nu 4. En toen ze 2 was, en als ik zei, Mia, je moet nu je eten opeten, dan deed ze vaak dit.
0: De vingers in de oren.
4: Ja, maar daar hebben we als volwassenen alternatief op ontwikkeld. Dat is vaak spelen met je oorlel, mogelijk 1 oorlel of oor dicht knijpen, et cetera. En dat, nogmaals, 1 signaal is geen signaal. Maar als je dat in specifieke momenten ziet, gepaard met andere signalen, dan kan dat wel eens zeggen van, diegene vindt het niet heel fijn wat ik te zeggen heb.
3: Ja, wat me ook wel eens is opgevallen is dat jonge dames met lang haar vaak een beetje met dat haar zitten te spelen.
4: Okay.
3: Zegt dat nog iets eigenlijk?
4: Ja.
3: Is dat een zenuwtrekje misschien wel?
4: Dat kan. Wij doen heel veel aan zelftroostend gedrag. Wij allemaal dagelijks. Dat kan zijn dat je jezelf op een arm streelt, met je haar speelt. Ik zit veel aan mijn baard. Dat zijn allerlei varianten om eigenlijk je spanning te reguleren. Dat klinkt een beetje beladen, maar dat doen we onbewust dagelijks. Dat kan een vorm daarvan zijn. Hangt er vanaf welke andere signalen je ziet, want het zou ook richting flirten natuurlijk kunnen gaan.
3: Nou, dat is bij mij nog nooit gebeurd door
4: een dame. Dat zal de spanning zijn geweest.
0: Je valt ook niet op mannen met lang haar. Die
3: nee,
0: dat misschien doen.
3: Nee,
0: even zo'n lok weg. Ja.
3: Jij doet dat dan weer nooit met je haren spelen. Dat is me nog nooit opgevallen eigenlijk.
0: Nee. Maar ik associeer dat misschien toch iets meer met flirten. En dat doe ik toch niet per se in een zakelijke omgeving.
3: Nee.
0: Ja. Want ja, bijvoorbeeld over flirt. Want tegenwoordig gaat het over grensoverschrijdend gedrag en zo.
4: Ja.
0: Daar wil je helemaal, dan ben je heel bewust van misschien wat je zegt. Maar je straalt misschien wel af en toe eens wat anders uit zonder dat je het doorhebt. Dat je wel over de grens van een ander kan gaan. Krijg je daar vaak vragen over?
4: Eigenlijk niet. Ik krijg wel eens vragen inderdaad van, joh, hoe zou ik dat in privé settings moeten aanpakken? Kijk, ik geef natuurlijk veel training op zakelijk vlak. En om vooral teams beter te maken in hun communicatie. Daar kan ik wel wat tips in delen. Alleen,
0: je hebt mensen die gewoon automatisch al bijvoorbeeld je schouder pakken. Of, dat is natuurlijk ook lichaamstaal. Hè? Ja.
4: Ja, dat zegt wel wat dingen. Bijvoorbeeld de manier waarop je iemand aanraakt of waar je iemand aanraakt. Hoe dichtbij je iemand mag komen. Al dat soort dingen die uiten we niet verbaal, maar dat is non-verbale communicatie. Dus bij je partner of vrienden mag je doorgaans heel dichtbij komen. Bij iemand die je net leert kennen is dat ongebruikelijk. Wanneer iemand dat wel doet, zegt dat iets over de intenties van diegene, maar ook over wat het met jou doet. En ook dat straal jij weer non-verbaal uit.
0: Ja. Heb je nog een laatste tip voor ons?
4: Begin niet met de fase interpretatie. Dat zijn we heel snel geneigd te doen. Dus ik zie de armen over elkaar, dus diegene is gesloten. Begin eerst met de registratie. Dus registreren als een camera. Wat zie ik gebeuren? Iemand doet de armen over elkaar, iemand knikt ja of nee. Nou, puur dat. Dat is fase 1. En vervolgens ga je naar, oké, maar wat zou het kunnen betekenen? En daar kom je achter doorgaans door gerichte vragen te stellen. Van nee, ik zie dit en dat gebeuren. Of ik heb het idee dat mogelijk wat speelt in dit gesprek. Klopt het dat ik dat zo ervaar? Dat is de juiste volgorde. Niet heel snel springen in, dit zal dat betekenen.
3: Ja, niet in één keer gaan speculeren. Gewoon vragen aan een ander. Ja. Van waarom gedraag je zo? Waarom doe je dit of dat?
0: Ja, oké. Maar ja, waarom? Dat klinkt dan meteen zo dat je iemand
4: aanvallend
0: van beticht, hè?
4: Ja. Je zou het wel kunnen brengen als van, ik heb het idee dat dit gesprek niet helemaal liep zoals ik wilde. We zijn er in feite op alle punten uitgekomen. Toch heb ik een bepaald gevoel of er borrelt wat. Dat er mogelijk wat speelde of dat er wat weerstand vanuit mij of vanuit jou was. Of dat we toch wat gespannen waren. Heb ik dat goed kunnen aflezen of hoe sta jij daarin? Kijk, als je het op die manier vraagt, dan ga ik ervan uit dat je wel wat meer informatie krijgt.
0: Nou, je geeft allerlei bedrijfstrainingen, ook op scholen, bij gemeenten en van alles en nog wat. Is er een bepaalde beroepsgroep die jij graag nog zou verder willen helpen? Die je denkt van, ja, die bellen me nooit, maar dat zou toch wel handig zijn een keer?
4: Die bellen me nooit niet per se, maar ik moet zeggen dat scholen vinden het fantastisch wat ik doe. Maar om daar binnen te komen is nog vrij lastig. Dus, en ik vind het heel leuk om met de jeugd bezig te zijn, die straks de stap gaan maken richting de arbeidsmarkt, om die echt te trainen op vooral de eigen presentatie. Dus meer van dat zou alleen maar welkom zijn. Ja.
0: Nou, heel goed.
3: We hebben een hoop geleerd weer van lichaamstaal en hoe je daarop moet letten. Ashwin Taneja van Body Signals Academy in Almere. Dank je wel.
4: Jullie ook bedankt.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar hou het gewoon lekker simpel en niet te groots, niet meeslepend. Want kinderen zijn heel snel tevreden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is een goede vraag.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, vreselijk, wat een grasfeer bij het vreselijke graf Omroep Flevoland.
0: Dit is Flevoland.
4: Oh, geweldig, hè?
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhartdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: 11 bussen en 2 dienstvoertuigen van Keolis zijn afgelopen nacht vernield. Dat gebeurde toen ze opgesteld stonden bij de busremise in Almere Haven. En voor een explosie bij boksschool Seconds Out in Almere is een Amsterdammer veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. Uitgebreid het regionieuws zometeen om 16:30.
5: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het is best wel druk op deze woensdagmiddag en daarom krijg je de langste vertragingen. De allerlangste van dit moment vind je op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoop het Everdingen bijna een half uur stilstaan. Op diezelfde A27, maar dan tussen Beeldhoven en Huizen, 20 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek zo'n 10 minuten oponthoud. En flitsers, die zijn er dan weer niet gemeld.
8: Ik weet niet of je de afgelopen dagen een beetje social media in de gaten hebt gehouden, maar het nieuws dat koning Willem-Alexander zijn 60ste verjaardag volgend jaar viert in Lelystad, ja, dat wordt niet zo vrolijk op gereageerd in Nederland. Wat denken mensen toch allemaal raar over Lelystad? Maar hoe denkt ons dwars op de weekpanel over dat koninklijk bezoek aan Lelystad? Dat hoor je zo meteen.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Stevie Wonder en I Was Made to Love Her. We gaan beginnen.
1: Dwars op de week.
2: Ja, dit was de week waarin bekend werd dat de Jeu de Boule vereniging in Lelystad een moderne boulodroom laat bouwen. Het is een overdekte speelhal met meerdere banen. En in april moet het complex klaar zijn.
0: En dit was ook de week waarin duidelijk werd dat het openbaar vervoer vanaf komend jaar volledig gratis wordt voor kinderen tot en met 11 jaar. Maar helaas voor de senioren, want de seniorenkorting die wordt dan weer geschrapt.
2: Ja, maar er gebeuren veel meer en dat bespreken we met ons Dwars op de Week panel deze week met Anneke Dalger uit Almere, voorzitter van comité 30 juni 1 juli Flevoland, en Jan Staphorst uit Lelystad, programmamaker en editiemanager bij Radio Lelystad. Zei ik het goed, Jan?
3: Zeker, helemaal compleet.
2: Oh, ja. Heel goed.
3: Ja, mijn hele cv.
2: Ja. Jan, wat is jou opgevallen de afgelopen week?
3: Wat me opgevallen is dat het de Groene Sluis in Dronten niet lukt om een vestiging daar te krijgen.
2: Ja, dat is eigenlijk de kringloop hier in Lelystad. Hè? Die wilde ook een vestiging open in Dronten, maar dat komt maar niet rond.
3: Nee, dat komt niet rond. En je zou eigenlijk als gemeente zo'n initiatief moeten omarmen. Want het is natuurlijk sowieso 100% is het duurzaamheid natuurlijk. Er zijn heel veel vrijwilligers die elke week of elke dag daar een ding kunnen doen. En het hele mooie is natuurlijk, dat er ook het concept hier in Lelystad, dat natuurlijk de winst, dat natuurlijk terugvloeit in de samenleving. En als je dan op zo'n uitdeelavond komt en je hoort dan voorbij komen allerlei privé-initiatieven van clubjes, verenigingen en dingetjes die georganiseerd worden voor de samenleving en die dan een gift krijgen, denk ja, of Dronten moet je dat omarmen. Ik snap niet dat je daar zo moeilijk over doet.
0: Ja, de gemeente heeft vooral moeite met de plek. Want ja, tegenover waar die kringloopwinkel zou moeten komen, zit een tankstation.
3: Ja, daar kan ik me nog iets van voorstellen misschien. Maar dan de andere locatie, ook daar was weer een probleem. Hè, omdat het weer, ze willen daar weer geen retail hebben. Dus doe nou niet zo heel erg moeilijk. Want het is echt een heel goed initiatief waar de samenleving echt wat aan heeft.
0: Nou, het past niet in het omgevingsplan.
3: Ja,
0: dat is echt
3: precies.
0: Bureaucratie
3: geneuzel natuurlijk. Hè. Als je iets wil, dan moet je je ook hard voor maken. En dat mis ik een beetje bij de gemeente Dronten op dit moment.
2: Ja. Anneke, wat is jou opgevallen de afgelopen week? Je hebt een heel drukke week gehad. met de herdenking en vieren van Kitty Kottie.
4: Nou. Dus ik ben daar ook nu nog steeds van aan het bekomen. Wat me opvalt is deze WK, waarbij die Trump toch wel een bepaalde rol speelt. En we laten het maar gewoon gebeuren. Ja. I can't handle it.
3: Bijzonder, hè?
4: I can't handle it.
2: Ja, wat mij vooral, want dit gaat natuurlijk over de rode kaart die een Amerikaanse speler had gekregen.
4: En dan belt hij even zijn vriend op van de FIFA, kun je het even tackelen? Ja.
2: Er was al veel te doen over die kaart, of dat wel of niet terecht was. Maar de scheidsrechter op het veld geeft die rode kaart. Dan blijft zo'n kaart staan, word je geschorst, mag je niet meedoen. Maar Trump belde met Infantino.
4: Yes. En in het begin al van die hele WK, dat die Soedanese scheidsrechter geweerd wordt. En, voor mij was het feest niet doorgegaan als ik het wat over mocht zeggen.
0: Nee, jij vindt gewoon zo'n president van het gasland mag zich helemaal niet bemoeien met de beslissing van de scheidsrechter.
4: Nee. Nee, ik bedoel, zo'n scheidsrechter wordt ook door de FIFA aangewezen. En dan heeft hij toch sowieso een mandaat. Dus ik vind het een aanfluiting hoor. Ja. En ik weet niet. Ik weet dat er heel veel geld mee gemoeid is. Maar ik had die hele speel laten boycotten.
2: Nee, je had niet als team niet afgereisd. Oranje had je thuis gezegd, blijf thuis.
4: Nee, nou ja, we zijn toch al...
2: Nou, we zijn alweer thuis. Maar
4: Maar dus we hadden net zo goed niet hoeven te gaan. En daarna een hoop gezin.
2: Maar we kunnen het toch zo draaien van... We hadden er geen zin meer in dit toernooi. Maar
4: nee,
2: het is natuurlijk
4: precies,
2: zo. We werden
4: precies.
2: Gewoon van het veld afgetikt.
4: En het gezeur achteraf met al die racistische opmerkingen.
3: Het is een bijzonder WK.
0: Ik moest wel lachen om de Rode Duivels waren dat toch? Die zo aan de dans waren.
4: Precies.
0: De dans van Trump een beetje nadeden. Ja, is dat ook een beetje de manier om ermee om te gaan, Anneke? Een beetje
4: Ja, natuurlijk. Dat kan een manier zijn. Maar tegelijkertijd zet het geen zoden aan de dijk. Want die man blijft gewoon zijn ding doen. En hij schoffeert daarmee de hele wereld eigenlijk.
2: Ja.
4: En nu ook weer met al die... Wat was het? Die NAVO-top en al dat soort dingen. Nee.
2: Ja, met de NAVO-top in Ankara. Hij gaf ook echt een enorme veeg uit de pan aan Spanje.
4: Spanje, ja.
2: Nou goed.
4: En Spanje die gaat er wel goed mee om. Die denkt, same shit.
2: Ja. Goed, zometeen gaan we het hebben over hoog bezoek. Want het jarige Lelystad krijgt de jarige koning op bezoek op 27 april.
0: Nou, ik hoop dat Trump zich daar niet mee gaat bemoeien.
2: Nee, wat zou hij kunnen zeggen dan?
0: No party.
2: In a beautiful city.
4: Yeah.

0: Nou, je gaat bijna verlangen naar het zomerse weer. Het komt weer terug. Het wordt weer lekker heet.
1: Nee, je moet dit moet je vasthouden in je hoofd. Van zo kan het ook zijn. Want we gaan weer een paar hete dagen tegemoet. Echt niet oké.
0: Maar gelukkig niet zo warm als... hoe lang is dat geleden alweer? Was dat vorige week of die week ervoor met 36 graden?
1: Nee, de week ervoor. Ja, maar 28, 30 wordt het wel.
0: Maak je borst maar nat.
2: Dwars op de week.
1: Ja, de landelijke viering van Koningsdag wordt op 27 april komend jaar gevierd in Lelystad. De koning viert namelijk zijn 60ste verjaardag. In Lelystad bestaat ook 60 jaar.
0: Nou, de ideale plek om dan te zijn voor de koning en zijn familieleden. De vraag is natuurlijk, hoe kijkt ons Dwars op de Weekpanel naar dit nieuws? Jan Staphorst uit Lelystad en Anneke Dalger uit Almere zijn bij ons. Anneke, toen Oudeke net aan het vertellen was over de koning, begon jij al te juichen.
3: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het sowieso heel erg leuk voor Lelystad om je stad toch een beetje een boost te krijgen. Want als je vergelijkt met de grootste stad in Flevoland, blijft Lelystad wel behoorlijk achter. Dus ik hoop dat dit Lelystad ook een boost geeft. Maar ik vind Willem-Alexander gewoon een leuke koning.
1: Ja, ja. Jan die begint een beetje te snuiven, want Lelystad heeft geen boost nodig.
4: We hebben een boost nodig.
1: Hebben we geen boost nodig?
4: Er is niks over gelogen, inderdaad. Nee, maar het is hartstikke goed dat hij deze kant op komt. Ja. Sowieso leuk, omdat hij natuurlijk 60 wordt. En dat hij dat dan hier gaat vieren met zijn gezin. Ja, dat is hartstikke top natuurlijk. Hè. Dat is voor ons de kans hier in Lelystad om ons goed in de media te profileren.
3: Absoluut. Ja.
4: En ons te laten zien dat we ook anders zijn dan altijd die negatieve berichtgevingen in de landelijke media. Van, dat wil niet doodgevonden worden. Of we staan altijd wel weer ergens in een of ander lijstje onderaan.
3: Troostje, dat zeiden ze ook over Almere. Nu komt iedereen naar Almere. Dus troostje.
4: Ja. het is goed dat hij deze kant op komt. Alleen moeten we wel heel goed nadenken, denk ik, als gemeente van waar gaan we dat dan doen? En wat gaan we dan met hem doen? En wat hebben wij nou eigenlijk in die 60 jaar... Hebben wij nou eigenlijk aan tradities opgebouwd? Hè? Want dat is een beetje het doorsnee wat er altijd gebeurt. Hè? Er wordt altijd iets gedaan met de kinderen van het gezin... en met de koning zelf en de koningin. Wat hebben wij nou voor traditionele hapjes of zo? Bijvoorbeeld, hè? Of drankje of spelletjes. Kijk, we zijn natuurlijk een jonge gemeente. We bestaan 60 jaar.
3: En we komen overal vandaan. Dus ik denk,
4: en inderdaad, we komen uit alle windstreken komen vandaan. Het is een multiculturele samenleving.
1: Maar wat vind jij nou typisch Lelystad? Of dat nou iets is om aan de koning te presenteren of niet? Ik vraag me toch af, wat associeer jij met Lelystad als Lelystedeling?
4: Ja, dat is wel lastig. Ik vind altijd de ruimte en het groen, hè, dat is altijd typerend voor de stad. Maar ja, dat is natuurlijk lastig om te laten zien, hè. Ik denk dat je, als je een mooie locatie wil hebben om iets te laten zien, dan moet je echt, denk ik wel, naar Batavia Haven. En daarna misschien een rondje door naar het Stadspark bijvoorbeeld. Of naar de Oostvadersplassen. Of het Natuurpark bijvoorbeeld. Of misschien het Nieuw Landmuseum bezoeken.
0: Ja, maar het probleem is volgens mij wel dat de Batavia dan inmiddels uit het water is.
4: De Batavia, dat is ook wel ongelukkig, vind ik. Hè? Want dat had wel een heel mooi plaatje geweest. Ook qua beeld, hè, zou dat mooi zijn. Dus dat is wel erg ongelukkig.
1: Hij gaat naar Amsterdam ook, om daar op het hoek...
4: Ja, ik had dat toch een weekje uitgesteld misschien.
3: Wie weet. Ja, zullen we er een lans voor gaan breken om dat erin te houden?
4: Ja, dat is
3: goed. Laten we dat doen.
4: Ga Almere en Lelystad samenwerken.
0: Ja, want jij hebt, Anneke, ook nog steeds warme gevoelens voor Lelystad. Want jij hebt er ook jaren gewoond.
3: Ik heb er 14 jaar gewoond. Ja, klopt.
1: Ja, wat vind jij typisch Lelystad? Dat is een moeilijke vraag.
4: Dat is wel heel diep, zeg. Ja.
3: Batavia... Batavia staat, en ik weet nog dat ze bezig waren de 7 provinciën te bouwen.
1: Ja, het schip van Michiel de Ruiter.
4: Nee, alleen de onderkant. Hij is nooit afgebouwd.
1: Hij is afgebouwd.
3: Zie je wel.
4: Bij Batavia ben ik nog... ik heb nog trouwfoto's gemaakt. Er stond eigenlijk alleen de onderkant stond daar. Ja, ook al. Alleen de onderkant. En dan kon je nog voor een kratje bier... mocht je daar dan foto's laten maken. Maar de 7 provincie is nooit helemaal afgebouwd.
1: Nee, hij is ook afgebrand.
3: Hij is afgebrand.
4: Oh, dat weet ik ook.
1: Ja,
4: dat
1: is een hele grote spiegel geweest. En alleen de spiegel staat er eigenlijk nog.
4: Dat is
1: achterkant waar er mooie leeuwen op zitten. Maar goed, van Lelystad kan wel... Je zei het kan een boost gebruiken, maar wat voor boost kan dit nou geven?
3: Nou, ik vind sowieso... Lelystad is de tweede grote stad in Flevoland. Vind ik het een hele mooie provincie. Laat me dat voorop stellen. En de diversiteit vind ik toch dat in de activiteiten op Koningsdag... dat die ook veel meer prominent naar voren kunnen komen... voor zo'n stad als Lelystad. Dus dan zou ik daar wel op gaan inspelen. Ja.
0: Denk jij, Jan, dat na Koningsdag iedereen in Nederland toch eens een keer wat positiever is over de stad?
4: Ja, weet je, het is snel weer vergeten. Ik bedoel, het nieuws gaat zo snel.
1: Ja, wat weet jij nog van Enschede? Want daar waren ze toch hiervoor? Of waren ze in Deventer? Waar waren ze in Enschede? Ja,
0: Dokkum, het is Dokkumdag.
4: Zie je dat? Ja, in Dokkum waren ze inderdaad. Maar dat ben je ook alweer kwijt. Ja. Ik heb toevallig vanmorgen gelezen, maar ik was dat alweer kwijt. Ja, we krijgen zoveel media elke dag op ons af. Dus ik denk dat met een paar dagen is dat weggeëpt. Of je moet misschien in je achterhoofd al misschien ooit een keer gedacht hebben. Op Lelystad, dat zou misschien wel mooi zijn om daar te gaan wonen of zo. Ja, dat het dan blijft hangen. En dat je dan een beetje positieve beeld krijgt van de stad. Waar we ontzettend een mooie stad zijn. Met heel veel potentie. En al de samenleving die samengesteld is uit verschillende windstreken van Nederland zelf. Maar ook uit de wereld. Hè? En ja. We leven het allemaal met elkaar hier. En ik heb toch het idee dat dat eigenlijk best wel heel erg goed gaat. Er zijn geen rare tevreden of zo. Dus dat is ook wel iets om op trots op te zijn. Maar even terug te komen op je vraag of dat blijft hangen in de media. Ja, dat is even, denk ik, afhankelijk van hoe we Lelystad op de kaart gaan zetten. Of dat
3: de promotie,
4: echt iets,
3: hè?
4: Ja, of dat echt iets unieks gaat worden. Of dat het gewoon koekhappen wordt of baklava happen. Ik schreef van de week een grillburgertje pakken of zo. Ja. Weet je, dus het moet wel iets zijn dat even knalt. Dat even blijft hangen bij.
3: Ik zou hem inderdaad
4: diverser
3: maken.
0: Nou, ik zeg het nog even één keer. Wil je trouwens met ons meepraten? Dat kan. Bijvoorbeeld wat de koning zou moeten bezoeken in Lelystad. We vinden het leuk om van je te horen. Je kunt een appje sturen naar 0320 28 50 50. Zometeen praten we met jullie verder over de erfbelasting.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: 11 bussen en 2 dienstvoertuigen van Keolis zijn afgelopen nacht vernield. Dat gebeurde toen ze opgesteld stonden bij de busremise in Almerehaven. Medewerkers kwamen er vanochtend achter. Er zouden meerdere personen het terrein opgekomen zijn. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Keolis heeft inmiddels aangifte gedaan. Voor een explosie bij boksschool Seconds Out in Almere is een Amsterdammer veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. De aanslag vond plaats in de nacht van 15 op 16 januari vorig jaar. En volgens de rechtbank neemt de Amsterdammer nauwelijks verantwoordelijkheid voor zijn daad. Hij zei onder dwang te hebben gehandeld, maar de rechtbank gelooft dat niet. Het pand op bedrijventerrein Poldervlak in Almere Buiten raakte zwaar beschadigd en de boksschool was maandenlang dicht. Een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 120 dagen jeugddetentie en een werkstraf van 60 uur voor een overval op de Gamma in Zeewolde. Hij bedreigde in februari een medewerker met een vuurwapen en sloeg een ander personeelslid met het pistool in het gezicht. Dankzij een omstander werd hij uiteindelijk buiten aangehouden. Volgens de rechtbank is de jongen verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet zich laten behandelen en 1000 euro smartengeld betalen. De politie heeft 4 minderjarige jongens...

0: aan Oekraïne belooft dat het land op termijn zelf Patriot-raketten mag maken. Nu krijgt Oekraïne die raketten vaak van NAVO-landen die de VS daar flink voor moeten betalen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Een jongen van 16 is aangehouden. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. De man deed dat zogenaamd om de mensen verder lijden te besparen.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag breekt vanuit het westen geleidelijk aan de zon door en het is overal in de provincie droog. De temperatuur die komt uit op maximaal 23 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Vanavond zal de zon nog een tijdje schijnen en halverwege de avond is het een graad of 20. Komende nacht kan hier en daar wat nevel of mist voorkomen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 15 en de noordenwind die neemt in kracht af. Morgen hebben we een meest matige noordelijke wind en daarmee wordt vrij warme lucht aangevoerd. De zon schijnt morgen volop en het wordt maximaal 25 graden. Ook de dagen daarna zal de zon het weerbeeld domineren. Het blijft overal droog en de temperatuur loopt nog wat verder op en komt uit op zo'n 27 of 28 graden. De wind die waait dan uit het noordoosten en is meest matig van kracht.
2: Dankjewel Rico. Het is druk op de weg. En daarom krijg je de langste vertragingen. Op de A27 om hier in Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knopend Everdingen ruim 40 minuten op onthoud. Dan de A27 Utrecht-Almere voor Eemnes 20 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knopend Hattemerbroek 10. De N301 Almere-Barneveld tussen de N705 en de A28 ook 10 minuten op onthoud. En zo'n 8 minuten doe je langer over je reis op de N307 Lelystad-Kampen tussen de N306 en de N50. En flitsers die zijn er niet gemeld.
3: Het gebeurt niet heel vaak dat wij onderwerpen gaan bespreken waar ik echt totaal niks van weet eigenlijk. Nou, dat gaan we zo wel doen in Dwars op de Week. Weet jij nou ook niks over erfbelasting, maar wil je daar wel meer over weten? Zou ik gewoon even blijven luisteren. Want we laten ons gewoon bijpraten, ook door ons Dwars op de Week panel. Wat weten die ervan? Wat weet Jordi ervan? Want Jordi kijkt ook alsof... Moeten we het hier wel over hebben, Jordi?
4: Ja, wat denk hoor, jij? Komt goed.
3: Oh, komt
4: ja,
3: wel ja, goed. Ja. Oké, zo meer in Dwars op de Week.
5: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile.
1: Dwars op de week.
2: Nederland lijkt minder verdeeld over de erfbelasting dan verwacht, blijkt allemaal uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB heeft de meningen onderzocht omdat er de komende jaren meer erfenissen vrijkomen door mensen die overlijden.
3: Aan de ene kant zie je dat een kleine groep van zo'n 12% de erfbelasting wil afschaffen. Daartegenover zie je dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen wel zwaarder zouden mogen worden belast. Dus dat beeld, nou, dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belast zouden mogen worden.
0: Ja, een meerderheid doet ook niet eens aangifte omdat hun nalatenschap zo laag is dat hij onder de vrijstellingsgrens blijft. Nou, dat is in mijn familie vooral zo. Ik heb me echt nog nooit bezig gehouden met die erfbelasting. Maar hoe kijkt ons Dwars op de Weekpanel erover? Want daar gaat het eigenlijk om en daar draait het om vandaag. We gaan het met ze hebben daarover met Jan Staphorst uit Lelystad en Anneke Dalger uit Almere. Nou, is het een onderwerp waar je vaak in verdiept hebt, Jan?
4: Nou, niet echt in verdiep. Ik heb er wel eens mee te maken gehad. Wat vind ik ervan? Ik vind het graaien. Als je ziet het geld wat gespaard is, of ergens in stenen gestopt is door iemand, die heeft daar ook belasting over betaald en heeft daar hard voor gewerkt en misschien zuinig voor geleefd. En uiteindelijk, als dat een flink vermogen is, dan betaal je daar zo en zo al belasting over. Elk jaar natuurlijk, vermogensbelasting. En als je dan, even populair gezegd, de pijp uitgaat en het gaat naar je kinderen of iemand anders die het schenkt dan. Ja, die moet dan ook nog een keer belasting betalen. Dus het is belasting op belasting op belasting. Hè? Dus het is echt, ik vind het echt graaien. En ik vind het ook raar dat de helft van de mensen dan zegt, het mag wel verhoogd worden. Dus ik vind dat zo bijzonder.
5: Ja, daar stond ik ook een beetje van te kijken. Want heel veel mensen zeggen wat jij nu zegt. Ja. Ik hoor dat vaker ook een beetje om me heen. Maar toch blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau, echt wel een betrouwbare organisatie, dat de meerderheid van Nederland toch eigenlijk wel wil dat die erfbelasting strenger wordt belast.
0: Ja. Maar zou die helft gewoon geen familie hebben die wat na kan laten?
4: Ik denk het. Ik denk dat het ze niet interesseert. En dan kijken van, de rijken, die kunnen wel wat betalen. Ik denk dat in die het rond een beetje gedacht wordt. Maar ik vind het graaien van de overheid.
0: Anneke, vind jij het ook graaien?
6: Ik vind sowieso dat de overheid een graaier is. Maar wat betreft de erfbelasting, ja. Ik heb er wel een mening over, omdat ik denk dat de erfenissen toch leiden tot ongelijkheid. Weet je, er is echt een kleine groep die steeds rijker en rijker wordt en daar komt het ook door. En als je mij vraagt, als ik terugkijk naar het hele slavernijverleden, dat heeft er ook mee te maken. Dat komt ook daar vandaan. En als de mensen nu aangesproken worden op het accepteren van die hele slavernijverleden, nou, dan heeft niemand ermee te maken. Maar de weldrijkdom van toen wordt nu ook voortgezet.
0: Ja, ik begrijp niet helemaal die koppeling met het slavernijverleden, Anneke.
6: Omdat, het is een nare geschiedenis. Mm-hmm. Niemand wil ermee geassocieerd worden. Maar er is heel veel rijkdom uit verkregen. En het loopt tot in het heden door. Dus de leuke dingen is wel, maar de nare dingen is niet. Dus wat dat betreft denk ik, je kan het niet afschaffen. Maar belasten, extra belasten. Nou, heb ik zo.
0: Je vindt dat rechtvaardig?
6: Ik zou een ander systeem willen bedenken.
4: Ik zou er minder moeite mee hebben als de overheid zou zeggen, oké, je hebt iets georven, maar dan moet je dan belasting over betalen. Maar dat je dat deel wat je dan moet betalen, dat je dan zelf een goed doel mag bepalen waar dat naartoe gaat. En nu gaat het in die staatskas. En er gaat natuurlijk ontzettend veel geld uit, wat niet terugkomt in de samenleving, maar wat buiten Nederland uitgegeven wordt. Dus dat vind ik dan wel in de zak.
0: Je bedoelt wapens voor Oekraïne?
4: Ja, bijvoorbeeld. Ja. In allerlei landen waarvan je denkt, je kan ook zelf de broek ophouden in Europa. Ja. Want in principe in Europa kan je zelf je broek ophouden als land zijnde. En als je dat niet kan, dan doe je het verkeerd. Maar het is een andere discussie. Maar ik vind dan, als je dan toch erfbelasting moet betalen, laat dat dan terugkomen in de samenleving. En dat je dat dan zelf bepaalt. Of dat je dat al de overledene, als je een erfenis hebt, dan heb je het er vaak al vastgelegd. Mm-hmm. Nou, dat je dat ook al meteen aangeeft. Oké, zoveel procent van mijn vermogen is belasting. En dat gaat naar dat en dat doel.
6: Ja.
4: En dat een notaris daarvoor zorgt dat het ook daar werkelijk op de rekening
6: helemaal
4: komt.
6: Helemaal eens.
5: Nou, best een goed idee. Ja. Volgens Anneke in ieder geval wel.
4: Ja, toch?
5: Jan, wat ik begrijp.
4: Co-president.
5: Het is wel goed nieuws voor mensen die die erfbelasting maar stom vinden. Want de minister heeft al gezegd, van, nou, we gaan daar niet aankomen. We laten zoals het nu is.
4: Ja. Ja, dat vind ik altijd wel eng altijd als dat gezegd wordt. Want dan wordt het misschien aan de andere kant wordt het weer, wordt er wel iets geregeld weer, waardoor je misschien wel het dubbele kwijt bent. Ja. Dus dat vertrouwen ben ik een beetje kwijt in de overheid.
0: Ja. Maar er valt toch wel iets te zeggen voor die kansenongelijkheid die ontstaat doordat mensen vermogen op vermogen krijgen.
6: Mm. Klopt.
4: Ja,
0: ja. En dat je daardoor. Maar er zijn mensen die dat niet.
4: Ik bedoel, als mensen heel erg hard gewerkt hebben.
6: Maar hun kinderen dus niet, hè? En hun nakomelingen ook niet, hè? Dan krijg je ook een vorm van mensen kennen geen waarde meer van geld, want je hebt er niet voor gewerkt.
4: Ja, nou ja, dat je wieg dan toevallig daar in een huis staat waar veel geld verdiend wordt, ja, dat is dan het geluk wat je hebt dan.
6: Ja, het is dan krijg je gewoon dus die ongelijkheid en dan blijft dat gewoon doorgaan.
4: Ja,
6: en wanneer stopt het? De rijken worden
4: het zou de ideale wereld zijn, Anneke, maar ja, zo zit het denk ik tot
0: Jan, eigenlijk in principe tegenwoordig kan je heel moeilijk een huis kopen als je niet wat vermogen hebt.
4: Ja.
0: Vermogen krijg je vaak wel door erfenissen. Mm-hmm. Mensen die krijgen dan. Dan heb je toch even mazzel als er iemand overlijdt en je een erfenis nalaat. Als je dat niet hebt, dan kan je gewoon niet een huis kopen.
6: Nou, klopt. Ja, dus dan krijg je steeds die ongelijkheid.
4: Ja, maar zo is het. Ja, het is een beetje lullig gezegd, maar zo is het leven wel natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je hebt mensen die worden heel rijk geboren al. En je hebt mensen die worden een dubbeltje geboren en die worden nooit een kwartje.
6: Nou ja, zo is het leven. Wie niet steelt of erf werkt tot hij sterft.
4: Ja, dat is waar. Ja. Ja.
6: Dus ja.
4: Vooral in Nederland.
5: We zijn eruit. Het blijft zoals het is. En eigenlijk moet die erfbelasting naar het goede doel gaan.
4: Toch?
0: Ja, Den Haag, Jan Staphorst uit Lelystad. Onthoud die naam.
5: We hebben zijn nummer wel. Kun je hem bellen. Dank jullie wel weer voor deze week. Een fijne zomer.
6: Ja,
1: dwars op de week.

0: Teddy Swims heeft heel veel plaatjes alweer uitgebracht. Dit was er een van, Guilty. Het is 4:50 geworden. Zometeen op de radio krijg je natuurlijk een overzicht van het nieuws van vandaag. We gaan het onder meer hebben over die bussen die vernield zijn. Die bussen van Keolis in Almere Haven, die zijn vernield. Die stonden opgesteld en de medewerkers kwamen de volgende ochtend kijken. Kapot.
1: Ja. En we gaan het hebben over groene daken. Want in heel Nederland doet Flevoland het niet eens zo slecht met het aantal huizen dat een groen dak heeft. Zo'n sedumdak of dat je er weet ik veel wat op hebt liggen. Zodat het wat beter koelt en het water wat beter wegstroomt. Zometeen een gesprek daarover na het NOS Journaal.
2: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: is Flevoland.
1: Maar hou het gewoon lekker simpel en niet te groots, niet meeslepend. Want kinderen zijn heel snel tevreden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is een goede vraag.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, vreselijk, wat een grafsfeer bij het vreselijke graf Omroep Flevoland.
0: Dit is Flevoland.
4: Oh, geweldig, hè?
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Ik ga dat erbij pakken, ik was met andere dingen bezig. Zullen we gewoon zeggen om half... Nee, weet je wat ik ga zeggen? Wil je weten wat voor nieuws er in Flevoland is? Luister dan zo naar het NOS-journaal.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Drukte op de weg op deze woensdagmiddag en daarom krijg je de langste vertragingen. Eén daarvan vind je op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort-West en Afrit Soest, 10 minuten. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen, 25 minuten doe je daar langer over je reis. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst, 12 minuten. En op de N50 daar sta je ook nog wel even stil. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopert-Hattemerbroek, 7 minuten vertraging. En een flitser is er gezien op de A6, Joure richting Muidenberg. Dat is een lang traject, maar bij Emmeloord moet je opletten op je snelheid. Bij hectometerpaal 281,8.
11: We zoeken zo even contact met Keolies, de busvervoerder in Almere. Want daar werden vannacht op de busremise maar liefst 11 bussen vernield en ook nog 2 dienstvoertuigen. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
12: Nieuwe auto? Bij
2: Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
17: Ik koos wat mij raakte.
16: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Justin Timberlake. En degene die door me heen zit te kletsen is Michael Jackson. Love never felt so good.
1: Op de busremise van Keolis in Almere Haven zijn vannacht 11 bussen en 2 dienstauto's vernield. Er werden onder meer meerdere ruiten ingeslagen en de politie is een onderzoek gestart. We hebben contact met Lotte Hendriksen van Keolis. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik zeg het al, de ramen waren ingeslagen. Wat is nou precies gebeurd?
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. We hebben vannacht ongewenst bezoek gehad op onze busstalling in Almere Haven. En deze mensen hebben de boel daar flink onder handen genomen. Wat je zegt, veel ruiten zijn ingeslagen, deuren. Maar ook wel schade aan andere apparatuur en buitenkant van de voertuigen.
1: Ja, nou zou je zeggen, de remise is een afgesloten gebied. Dat is dan een afgesloten terrein. Hoe kunnen mensen dan toch op dat terrein komen?
2: Ja, goede vraag. Nou, het trein is open, want onze bussen rijden bijna 24 uur per dag in Almere. En de bussen moeten ook de stalling op en af. Dus ze zijn toch op de stalling gekomen.
1: Ja, ik begrijp dat er ook een stukje met een bus gereden is.
2: Ja, klopt inderdaad. Een heel klein stukje. Zoals gezegd, veel schade aan de voertuigen, ruiten en deuren zijn ook ingeslagen of ingetrapt. Ze zijn ook 1 bus weten binnen te dringen. En hebben die weten te starten en zijn een klein stukje gaan rijden achteruit. Maar wat ik heb gehoord was dat een kleine afstanden zijn ze tegen iets aangebotst. Dus ze zijn niet het terrein af geweest.
1: Nee, hebben jullie daar camera's staan? Ik neem aan dat die mensen goed zijn vastgelegd.
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben beelden van de mensen en die zijn ook gedeeld met de politie.
1: Ja, nou 11 bussen die zomaar vernield zijn, die kan je dan in de ochtend natuurlijk niet inzetten. Heeft dat nog wat betekend voor de reizigers?
2: Nou, de reizigers hebben er gelukkig niks van gemerkt. We rijden op dit moment met een aangepaste zomerdienstregeling. En dat betekent dat we ook minder bussen nodig hebben dan normaal. Dus in dat opzicht hebben we geluk bij een ongeluk, om het zo maar te zeggen. Maar het is wel erg vervelend natuurlijk. Maar we zijn blij dat de reizigers hier geen last van hebben.
1: Nee. En hoe lang duurt het ongeveer om die bussen gerepareerd te krijgen? Hebben jullie daar al zicht op?
2: Nee, dat weten we nog niet. Het is nu te vroeg om daar iets over te zeggen. We moeten kijken hoe groot de schade is aan alle bussen. Welke onderdelen besteld moeten worden. En per wanneer dat gemaakt kan worden. Dat kunnen we nu nog niet zeggen.
1: En hebben jullie nou besloten om iets anders te doen in de nacht? Om dit te voorkomen?
2: Goeie vraag ook. Nee, weet ik op dit moment nog niet. Ik denk dat er verscherpt toezicht gaat komen. Ze zijn natuurlijk erg geschrokken van wat er gebeurd is. Dus dat zijn we allemaal aan het inventariseren. Maar zoals ik al zei, de bussen die blijven gewoon rijden. En die rijden bijna 24 uur per dag. Dus op de een of andere manier moeten zij de stalling op en af kunnen.
1: Ja, en dan betekent ook als het 24 uur per dag open is, dat er ook wel regelmatig gewoon mensen aanwezig zijn die dan van alles in de gaten houden. Lotte Hendriksen van Keolis, hartelijk dank.

0: Ik weet zeker dat er heel veel mensen aan het meezingen waren met dit liedje van Dire Straits en The Walk of Life.
1: Berend van Straten van Weerplaza zit in Houten. Als jij naar buiten kijkt, wat zie jij dan voor weer? Want het is hier een beetje grijzig.
2: Klopt inderdaad, ja. Ja, dat is eigenlijk in bijna heel het land het geval. En dat is ook, was wel eigenlijk de hele dag natuurlijk ook al. Ook in Flevoland flink wat bewolking. Maar er gaat wel verandering in komen vandaag. Want de opklaringen liggen nu al klaar. Vanuit het noordwesten gaan ze de komende uren binnentrekken. Dus we gaan de zon nog een tijdje zien. Bij temperaturen zo rond een graad of 20 vanavond. Ook maar weinig wind. Dus best nog wel een aangename avond. Dit op het programma staat. Vannacht begint dan ook vrij helder. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 15 op de meeste plekken. Lokaal kan dan wat mist ontstaan en in de loop van de nacht ook wat meer bewolking weer vanuit het noorden. Maar het blijft wel gewoon overal droog.
1: Nou had ik op mijn weer-app gekeken. Die is niet zo betrouwbaar als jullie hoor. Maar het zou vandaag 24 graden worden. Maar hebben we dat überhaupt gered?
2: Nee, dat hebben we niet gered, nee. Nee, die bewolking die is aangevoerd vanaf de Noordzee vandaag is een stuk hardnekkiger dan waar de meeste modellen mee kwamen, inderdaad. Dus de maximumtemperatuur in Flevoland blijft steken op 21,5 graden.
1: Oké, maar betekent dat dan ook, want morgen stond er alweer 26 in getekend, ja. dat ook misschien niet gaat gebeuren?
2: Ik verwacht 26 graden morgen nog niet.
1: Oké.
2: Maar morgen was wel gewoon een hele aangename dag hoor, voor de meeste mensen, denk ik. Want we beginnen de dag nog wel met de bewolking. Maar in de middag is het gewoon volop zonnig. En de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 23 tot lokaal een zomerse 25 graden. Dus die 26 gaan we net niet halen, maar we zitten er helemaal niet ver vanaf. En ja, er staat ook niet al te veel wind uit noordelijke richtingen. Dus gewoon een aangename avond om dag om lekker buiten te ondernemen.
1: Nou, weekendplannen, kunnen we die een beetje gaan plannen nu?
2: Ja, zeker. Want het ziet er allemaal best wel zomers uit. Ook in Flevoland hoor. De temperatuur gaat wat verder oplopen. Want vanaf vrijdag wordt het gewoon zomers warm. Met maxima die dagelijks uitkomen zo rond 27 of 28 graden. En zeker in het weekend verwacht ik eigenlijk geen wolkje in de lucht. Gewoon zonovergrote omstandigheden. Dus volop zomerweer. En niet zo zinderend heet ook als bijvoorbeeld tijdens die vorige hittegolf. Dus ik denk voor de meeste mensen gewoon echt wel aangenaam weer.
1: Nou, dat is vooral als de nachten niet zo heet zijn. Hoe ziet dat eruit?
2: Maar ook dat ziet er wel gunstig uit hoor. Want het gaat elke nacht nog wel afkoelen naar 15 of 14 graden. Twee weken geleden hadden we natuurlijk nachten dat het niet meer afkoelde onder de 20 graden. Nou, dat ziet er echt voorlopig niet uit dat gaat gebeuren. Dus dat is ook echt wel een stuk aangenaam.
0: Nou, ik heb zelfs het idee dat de Oudeke gaat genieten van deze.
1: Nou, nee, ik vind het eigenlijk toch net iets te heet. Ik vind het iets te heet, want dit is schaduwtemperatuur, 28 graden. Dat is niet in de volle zon. Dan zit je gewoon toch nog in de bloedhitte.
2: Ik ben het met je eens hoor. Voor mij is 25 graden ook genoeg. Maar
0: lekker.
2: Ik vind het wel lekker.
1: Ja. Nou, we zitten in ieder geval nog even aan de goede kant van Europa. Laten we dat maar zeggen.
2: Want, dat zeker, ja.
1: Ja. Voor hetzelfde geld zit je nu ergens in Malaga of zo. Ja.
2: Klopt.
1: Berend, dank je wel. En eet smakelijk zometeen.
2: Jullie ook, hè.
1: Hoi.

0: zag van de week een lijstje voorbij komen. Ieder jaar wordt er een plaat van het jaar gekozen door de Grammys in Amerika. Dat is dan een soort shortlist. En daar stond Harry Styles op met American Girls. Maar ook deze van Sam Fender samen met Olivia Dean. Rain Me In.
1: Flevoland is de provincie die op plek 4 staat als het gaat om de aanleg van groene daken. Blijkt allemaal uit onderzoek van Natuur en Milieu en de Rooftop Revolution. Op de stedenranglijst staat Almere op nummer 8 van de 50 grootste gemeenten. Nou, we praten er even over door met Vera Dam van Natuur en Milieu Federatie Flevoland. Vera, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik neem aan, als je een kwast koopt met een pot groene verf, dan wil dat nog niet zeggen dat je een groen dak hebt. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in, zo'n groen dak?
2: Nou, dan heb je wel een groen dak, maar niet de groene daken die in dit onderzoek zijn onderzocht. Want dan gaat het echt over daken met beplanting. En eentje die je waarschijnlijk wel kent is die sedumplantjes. Die dan worden aangebracht op dat dak. En daar zijn we heel blij mee, want dat geeft een heleboel extra plussen.
1: Ja, jij hebt natuurlijk dit onderzoek ook meegekregen. Je hebt het helemaal bestudeerd ook. Wat vind je van de resultaten eigenlijk voor onze provincie?
2: We zitten een beetje in de middenmoot qua provincie, maar voor Almere zitten we wat hoger, hè, op plek 8 inderdaad. En dat is best wel heel mooi, maar ja, we willen natuurlijk altijd dat het nog hoger stijgt. Want een groen dak, de grote voordelen daarvan, als het heel erg hard regent, en dat hebben we af en toe met dat hele hete weer, dan zo'n groen dak dat absorbeert water. En dat is heel handig, want Flevoland ligt onder NAP. Is eigenlijk een grote badkuip. Dus overal waar we maar iets kunnen bedenken wat extra water opvangt, dat helpt. Dus dat is al één plus. Een tweede plus is ook, af en toe is het gewoon heel heet. Hè, dat hadden jullie vorige week ook. En ook in de studio begreep ik dat het echt heel warm was. Ik weet niet of jullie een plat dak op de studio hebben.
1: Ja.
2: Ja, nou, als je daar nou een groen dak op zou gaan aanbrengen, dan helpt dat ook voor een stukje verkoeling. Ja, dus beplante daken geeft extra verkoeling ook binnen in de woning. Dus dat is ook al een extra plus. Nou ja, en de derde, ja, die is een beetje voor de hand liggend. Insecten vinden het echt wel heel erg lekker. Want die plantjes, die trekken weer allerlei andere beestjes aan. En er zitten ook plantjes tussen waar ze van alles kunnen vergaren. Dus het helpt ook met de biodiversiteit.
1: Ja, en is zo'n groen dak, Vera, eigenlijk ook een beetje onderhoudsvrij? Ik bedoel, moet je dan één keer in het kwartaal het dak op om de boel even te snoeien of zo?
2: Het hangt een beetje, het is een goede vraag, want het hangt een beetje af van de beplanting. Als je de sedum kiest, dan hoef je eigenlijk maar één keer per jaar het dak op om even te kijken, zit er niet te veel rare plantjes tussen inmiddels. Maar stel dat je een kruidenrijk dak neemt, die is ietsjes duurder in de aanleg, dan moet je wel elk kwartaal eventjes checken of het goed is. En sowieso moet je één keer per jaar echt wel even je goten langslopen om te kijken of er niet allerlei troepjes in zijn beland.
1: Ja.
2: Waarom staat Almere nu op plek 8? Dat komt omdat het eigenlijk echt een kansenpakker is bij nieuwbouw. En Almere is natuurlijk best een jonge stad. En waar we zien in de steden met die hele hete zomers, is dat er van die hitte eilanden gaan ontstaan in steden. En dus zijn we heel erg met elkaar aan het nadenken, hoe kunnen we zorgen dat die hitte niet in die gebouwen allemaal blijft hangen, zodat de bewoners die in die gebouwen wonen daar gewoon eigenlijk extra hitte krijgen. En ten opzichte van iemand die bijvoorbeeld buiten de stad of op het platteland woont. Nou, die groene daken die helpen daarbij. En het handigste is als je dat eigenlijk meteen bij nieuwbouw laat meenemen, want als je het bij bestaande bouw gaat doen, het is wel een extra verzwaring die je op het dak gaat aanleggen. Dus je kunt niet zomaar op elk plat dak een groen dak realiseren. Dan moet je wel echt eerst even kijken met de specialist, is die draagconstructie van het dak wel goed?
1: Ja, maar goed, daar begin je nu over. Je moet dat even checken met een specialist. Dat kost natuurlijk wel geld. Merk jij nou om je heen dat het voor sommige mensen niet te betalen is eigenlijk, zo'n groen dak, en dat ze daarom niet doen?
2: Dat kan meespelen inderdaad. Hè. Onbekend maakt onbemind. En ook als je dit inderdaad hoort, dat je denkt van, oh, maar ja, is mijn dak dan wel goed? Wat een paar jaar geleden heel goed was, dat de provincies Flevoland ook een stimuleringssubsidie had. En dat zie je dus ook bij bepaalde gemeentes, die dan ook echt een stimuleringssubsidie instellen, om met name die kosten, waar je misschien tegenaan hikt, het toch wat makkelijker voor je te maken. En het kost ongeveer zo'n 70 vierkante meter per vierkante meter, zeg maar, om het aan te planten. Mm. En waar je ook op moet letten is dat je dak niet in de schaduw ligt.
1: Is er nou nog een snelle, goedkope manier om je dak wat te vergroenen, wat we morgen al bijvoorbeeld zouden kunnen halen bij het tuincentrum?
2: Ja, er zijn sowieso van die kant-en-klaar pakketten. Die kan je dus halen. Maar ja, de beste snelle manier is dat gewoon bij alle nieuw te bouwen woningen, en dat zijn er echt nog wel heel wat die nog in Flevoland bij gaan komen, dat die meteen daar waar de dakligging goed is, meteen ook met een groen dak is. Je kunt het ook nog bij je zonnepanelen erbij planten, want ook dan geeft het een plusje. Ook omdat het dat verkoelend effect heeft. En al zonnepanelen die heel warm worden, die zijn eigenlijk minder efficiënt in energie leveren. Dus stel dat je een plat dak hebt met zonnepanelen, kun je ook nog kijken, kan ik daar niet wat sedumplanten bij gaan planten?
1: Juist. Vera Dam van Natuur en Milieu Federatie Flevoland. Dankjewel voor de toelichting.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: 11 bussen en 2 dienstvoertuigen van Keolis zijn afgelopen nacht vernield. Dat gebeurde toen ze opgesteld stonden bij de busremise in Almere Haven. Medewerkers kwamen er vanochtend achter. Zouden meerdere personen het terrein opgekomen zijn? Hoe dat allemaal kon gebeuren is nog onduidelijk. Er zijn camerabeelden en de politie onderzoekt de zaak. Keolis heeft inmiddels aangifte gedaan. Voor een explosie bij boksschool Second Out in Almere is een Amsterdammer veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. De aanslag vond plaats in de nacht van 15 op 16 januari vorig jaar. Volgens de rechtbank neemt de Amsterdammer nauwelijks verantwoordelijkheid voor zijn daad. Hij zei onder dwang te hebben gehandeld, maar de rechtbank gelooft dat niet. Het pand op bedrijfterrein Poldervlak in Almere Buiten raakte zwaar beschadigd en de boksschool was ook maandenlang dicht. Een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 120 dagen jeugddetentie en een werkstraf van 60 uur voor een overval op de Gamma in Zeewolde. Hij bedreigde in februari een medewerker met een vuurwapen en sloeg een ander personeelslid met het pistool in het gezicht. Dankzij een omstander werd hij uiteindelijk buiten aangehouden. Volgens de rechtbank is de jongen verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet zich laten behandelen en 1000 euro smartengeld betalen. En de politie heeft 4 minderjarige jongens uit Almere aangehouden voor een gewelddadige beroving in Almere stad. Bij die beroving werd het slachtoffer op donderdag 2 juni omsingeld door een groepje op fatbikes. Hij werd vervolgens geschopt en geslagen en beroofd van een aantal spullen. De daders gingen er vandoor toen een omstander ingreep. Al dit nieuws en meer vind je terug op onze nieuwsapp en op de website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken, zei president Trump op de NAVO-top. Het land krijgt daarvoor een licentie van Amerika. De Oekraïense president Zelensky had dringend gevraagd om nieuwe raketten. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf nu het OM de staalgigant gaat vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Bij een controle in de buurt van Rotterdam heeft de NVWA bijna 300.000 vapes met smaakjes gevonden. En die mogen in Nederland niet worden verkocht. De vapes worden nu vernietigd.
12: Goedenavond, het is vanavond droog in Flevoland. En de bewolking die gaat snel oplossen. En in de loop van de avond gaan we dus vanuit het noordwesten te maken krijgen met brede opklaringen. En gaan we de zon nog een tijdje zien bij temperaturen zo rond een graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht begint dan vrij helder. Koelt af naar een graad of 15 op de meeste plekken. In de loop van de nacht kan lokaal wat mist ontstaan. En krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Morgen beginnen we de dag dan grotendeels bewolkt. Pas in de middag gaat de zon doorbreken. De temperatuur gaat dan oplopen naar zo'n 23 tot lokaal 26 graden.
1: Dankjewel, Berend. Dan de verkeersinformatie. Dat krijgen we binnen via de ANWB. En het is behoorlijk druk nog wel op de weg. En daarom krijg je de langste vertragingen. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort-West en Afrit Soest 7 minuten. Dan de A27

0: tarief met het openbaar vervoer. Maar dat gaat veranderen, want in de toekomst kunnen kinderen gratis gaan reizen, kinderen dus. En dat betekent dat die seniorenkorting wordt geschrapt. Maar hoe denken senioren dat daarover? Je hoort het zo in Studio Flevoland.
1: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, tegenwoordig klinkt dit allemaal niet meer zo modern, de Electric Light Orchestra. Maar je moet je dus gewoon voorstellen dat je ergens in de jaren 70 dit dan voor de eerste keer hoort. Ja, dan denk je toch, wat een geluid. Wat een enorme bak aan geluid. Dit was Mr. Blue Sky.
1: 65-plussers die verliezen volgend jaar hun extra kortingen voor het openbaar vervoer. Maar voor kinderen tot 12 jaar wordt het juist gratis als ze met een betalende volwassene meerijden. De gezamenlijke openbaar vervoerorganisaties en de provincies die hebben dat vandaag bekendgemaakt. Het OV wordt voor senioren dus duurder. En wat betekent dat voor hen? Nou, verslaggever Mark Bakker die zocht ze op in het stadshart van Almere.
2: Oh? Ja, waarom is dat?
3: Ja, dan draait je maar om, dan word je navaan.
4: Ik heb het gelezen en dat vind ik heel erg jammer.
5: Nou ja, de overheid die plukt overal aan natuurlijk, hè? En vooral bij de ouderen.
6: Mensen die de AOW hebben en die met de bus moeten, het kost een hoop geld.
4: Het kabinet pakt alles van je af. Alle dingen wat een voordeel is. Helaas, wat kunnen we er tegen doen? Niets, denk ik.
2: We hebben toch niks te vertellen. Ja. Het gebeurt toch wel. Ja, ja echt.
7: Dus gaat u wel eens met het openbaar vervoer?
2: Bijna nooit. Nee, nee. Nee.
7: En u mevrouw?
8: Ook niet.
2: Nee.
7: Dan zou het voor u eigenlijk niet zoveel uitmaken.
8: Voor ons maakt het helemaal niet uit.
2: Nee.
7: Maar hoe gaat u dan? Met de auto?
2: Met mijn auto of met de scooter.
5: Maar ik vind dit toch weer een klap in de nek.
7: Want het openbaar vervoer is best belangrijk voor ouderen.
5: Zeker. Ik heb een jaar in het ziekenhuis gelegen. Doe er verstandig aan om niet te fietsen. Ik heb wel een helm gekocht, maar ik durf duidelijk nog niet aan. Sinds 2000 rijd ik geen auto meer. Ja, maar dat was om natuurredenen. Dus ik ben aangewezen op lopen en openbaar vervoer.
7: En dan mag er best wel wat korting zijn voor senioren.
5: Vind ik wel, ja.
4: Wat ik heel erg jammer vind is dat de bus, dat er geen scootmobiel naar binnen mag. Je mag bij wijze met een kinderwagen met een drieling mag je wel naar binnen. Maar een scootmobiel mag je niet naar binnen. Ja. In de trein wel, maar in de bus niet.
7: Ja, u rijdt in een scootmobiel, zie ik.
4: Ja.
7: En u ondervindt dat probleem.
4: Ja, want ik kan niet met de bus mee. Ja. En ik kan zelf niet met een auto rijden.
7: Ja.
4: Dus dat vind ik wel een probleem.
7: Dus als u 65 plus wordt, ja, dan maakt die korting toch niks meer uit voor u. Want u gaat niet met de bus, begrijp ik.
4: Nee, ik kan niet met de bus rijden. Ik kan me niet verplaatsen op die manier.
5: Wij maken geen gebruik van het openbaar vervoer. En dat is de reden. Mijn zoon die heeft een auto. En als we ergens naartoe gaan, dan gaan we met de auto.
7: Ja, zijn er veel oudere mensen afhankelijk van het openbaar vervoer?
6: Ja, ja. Heel veel.
7: Ja.
6: En dus dat vind ik het onnodig om het op te heven.
7: Ja. En als u naar uzelf kijkt?
6: Nou, ik gebruik nooit openbaar vervoer. Ik rij alleen hier rond met de Kanta. Maar als ik met openbaar vervoer zou moeten gaan, nou, dan kost het maar ook geld.
7: Maar nu zegt de staatssecretaris, er is ook goed nieuws. Kinderen tot 12 jaar, die mogen gratis met de bus en de trein.
5: Ik ga maar lekker fietsen. Ja? Ik ga maar lekker fietsen.
6: Nou, de ouderen die worden benadeeld. En de jongeren die krijgen dan gratis vervoer. Ja. Dat vind ik ook. Maakt dan die kaarten van de jongeren goedkoper. Maak de kaarten voor ouderen goedkoper. Dan is dat toch alles best.
5: Als ik van huis langs het Egnaton kom, kan u foto's laten zien. Plein vol met fatbikes. Dan vraag ik me af, hoe doen ze dat? Dus ergens heb ik een gevoel van, het verhaal klopt niet.
1: Ja, een hoop gemopper dus dat 65-plussers volgend jaar hun extra korting voor het openbaar vervoer niet meer krijgen.

0: Whole Life. Desiree was dat.
1: Jordy Bouw, als jij nou een TikTok-kanaal zou beginnen...
2: Yes.
1: Of Instagram, dat jij ineens denkt, ik wil influencer worden. Waar zou dat dan over gaan?
2: Ja, over mijn spannende leven.
1: Ik vind het toch wel knap hoor, dat sommige mensen... dat je gewoon denkt op een dag, ik ga alles delen uit mijn leven.
2: Ja.
1: En dan, maar dat, het lijkt me ook mentaal echt best wel een zware baan. Je kan wel denken, oh, er gebeurt niet zoveel. Maar nee, die druk dat je iedere dag...
2: Wat filmen,
1: ja, monteren. En dat je dan op een gegeven moment, misschien is dat wel onbewust, een soort druk voelt van degene die jou volgen. Die verwachten dan ook heel erg dat je dat allemaal gaat delen.
2: En je bent ook bang dat je op een gegeven moment vergeten wordt.
1: Ja,
2: toch? Dat mensen hun abonnement opzeggen of zo. En dat je dan geen geld meer verdient. Lijkt me nog wel leuk om een keer een live TikTok te doen hier in de studio. En dat mensen ook kunnen horen wat er zich afspeelt hier in de studio als er muziek op de radio te horen is.
1: Oh, dan moeten we wel een beetje de gesprekken kuisen, denk ik.
2: Ja, dan is er geen geroddel meer.
1: Nee.
2: Dan de berichten van buiten Flevoland. President Trump heeft weer hard uitgehaald naar de NAVO. Op dit moment is er een top in de Turkse hoofdstad Ankara. En daar gaf hij een aantal NAVO-landen onder uit de zak, zegt correspondent Chris Oostendorf.
3: Trump verwijt NAVO-landen niet loyaal te zijn geweest toen hij zijn oorlog tegen Iran begon. Hij voedt dat op Spanje, ze zijn vijandig, zegt hij. En terug ook op de agenda van Trump zijn obsessie met Groenland. Hoewel het land bij NAVO-bondgenoot Denemarken hoort, zegt Trump opnieuw dat hij het wil besturen.
2: Verder zei Trump op de NAVO-top dat het wat hem betreft het staakt het vuren met Iran voorbij is. Vannacht waren er over en weer beschietingen tussen Amerika en Iran.
1: Wel opmerkelijk, hè, dat een correspondent van de NOS, het heeft over de oorlog van Trump en niet de oorlog van Amerika. Of weet je, dat het echt toegesgerekend wordt echt aan de president zelf. Ja. Nou, dan de Nijmegen, want die gemeente neemt maatregelen om verdrinkingen in de Waal te voorkomen. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. En burgemeester Bruls zegt dat de gemeente niet extra gaat controleren. Zwemmen in de rivier blijft een eigen verantwoordelijkheid, zegt hij.
4: Als samenleving en de overheid namens de samenleving kun je niet meer doen dan duidelijke regels stellen. Ook duidelijk aangeven wat wel of niet mag. Maar je bent er natuurlijk wel zelf bij om van een brugpijler te springen, waarvan iedereen met een gezond verstand kan zeggen, ja, dat is wel risicovol. Waarom ga je niet naar het zwembad en spring van de 5 meter plank?
1: Ja, de afgelopen weken zijn meerdere mensen overleden doordat zij werden meegesleurd door het water. Ja, de Waal is een hele gevaarlijke rivier.
2: Kinderen tot en met 11 jaar die reizen vanaf volgend jaar gratis met de bus, metro en tram. We konden ze al met de trein, maar nu dus voor ook de andere vervoermiddelen. Senioren zijn er niet zo blij mee, want hun korting wordt geschrapt vanaf volgend jaar. Maar de vervoersbedrijven die hopen dat het openbaar vervoer wel aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
5: We denken dat er, als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
1: Ja, dan autoschadebedrijven in het Gooi. Die worden namelijk creatief bij het oplossen van de hagelschade van de hevige buien van 1,5 week geleden. De manager van een autoschadebedrijf in Hilversum zegt dat hij duizenden schademeldingen binnen heeft. En daar huurt hij specialisten uit voor in het buitenland in.
6: Ja, begrepen is dat we hier ongeveer praten over 24.000 schademeldingen in Hilversum. Dat zijn allemaal hagelcalamiteiten. En dit soort jongens die in het buitenland wonen, die hebben vaker met dit soort calamiteiten te maken. Dus dan hebben ze extra vakmanschap, meerdere mensen, meerdere capaciteit. En daar maken wij op dit moment gebruik van.
1: Ja, dat gehamer, dat zal wel iemands motorkap zijn, denk ik.
2: Ja, dat denk ik, ja, vanaf de onderkant.
1: Ja, oh, het zou je maar overkomen, hè? Dat je auto gewoon zo zwaar beschadigd is.
2: Nou, veel mensen ook uit Noordoostpolder natuurlijk, hè? Met die enorme hagelbuien ook hier.
1: Ja. Nou, in het Gooi is dus de oplossing om deskundigen uit het buitenland te halen. De medewerkers komen uit Duitsland, Portugal en zelfs Brazilië. Tot zover.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar hou het gewoon lekker simpel en niet te groots, niet meeslepend. Want kinderen zijn heel snel tevreden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Peek, geloven op één kussen, de duivel slaapt daartussen. Als dat dan gebeurde, dan moesten ze naar de dominee en de pastoor om te vragen of ze eigenlijk wel mochten trouwen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, vreselijk, wat een grasveer bij het vreselijke graf Omroep Flevoland. Oeh!
0: Dit is Flevoland.
4: Oh, geweldig, hè?
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Voor een explosie bij boksschool Seconds Out in Almere is een Amsterdammer veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. En een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 120 dagen jeugddetentie en een werkstraf van 60 uur voor een overval op een bouwmarkt in Zeewolde. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je na het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: We zoeken zo even contact met Keolis, de busvervoerder in Almere. Want daar werden vannacht op de busremise maar liefst 11 bussen vernield en ook nog 2 dienstvoertuigen. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
12: kozijnen. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Op de busremise van Keolis in Almere Haven zijn vannacht 11 bussen en 2 dienstauto's vernield. Er werden onder meer meerdere ruiten ingeslagen en de politie is een onderzoek gestart. We hebben contact met Lotte Hendriksen van Keolis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zeg het al, de ramen waren ingeslagen. Wat is nou precies gebeurd?
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. We hebben vannacht ongewenst bezoek gehad op onze busstalling in Almere Haven. En deze mensen hebben de boel daar flink onder handen genomen. Wat je zegt, veel ruiten zijn ingeslagen, deuren. Maar ook wel schade aan andere apparatuur en buitenkant van de voertuigen.
0: Ja, nou zou je zeggen, de remise is een afgesloten gebied. Dat is dan een afgesloten terrein. Hoe kunnen mensen dan toch op dat terrein komen?
1: Ja, goede vraag. Nou, het trein is open, want onze bussen rijden bijna 24 uur per dag in Almere. En de bussen moeten ook de stalling op en af. Dus ze zijn toch op de stalling gekomen.
0: Ja, ik begrijp dat er ook een stukje met een bus gereden is.
1: Ja, klopt inderdaad. Een heel klein stukje. Zoals gezegd, veel schade aan de voertuigen, ruiten en deuren zijn ook ingeslagen of ingetrapt. Ze zijn ook 1 bus weten binnen te dringen. En hebben die weten te starten en zijn een klein stukje gaan rijden achteruit. Maar wat ik heb gehoord was dat een kleine afstanden zijn ze tegen iets aangebotst. Dus ze zijn niet het terrein af geweest.
0: Nee, hebben jullie daar camera's staan? Ik neem aan dat die mensen goed zijn vastgelegd.
1: Ja, klopt inderdaad. We hebben beelden van de mensen en die zijn ook een gedeeld met de politie.
0: Ja, nou 11 bussen die zomaar vernield zijn, die kan je dan in de ochtend natuurlijk niet inzetten. Heeft dat nog wat betekend voor de reizigers?
1: Nou, de reizigers hebben er gelukkig niks van gemerkt. We rijden op dit moment met een aangepaste zomerdienstregeling. En dat betekent dat we ook minder bussen nodig hebben dan normaal. Dus in dat opzicht hebben we geluk bij een ongeluk, om het zo maar te zeggen. Maar het is wel erg vervelend natuurlijk. Maar we zijn blij dat de reizigers hier geen last van hebben.
0: Nee. En hoe lang duurt het ongeveer om die bussen gerepareerd te krijgen? Hebben jullie daar al zicht op?
1: Nee, dat weten we nog niet. Het is nu te vroeg om daar iets over te zeggen. We moeten kijken hoe groot de schade is aan alle bussen. Welke onderdelen besteld moeten worden. En per wanneer dat gemaakt kan worden. Dat kunnen we nu nog niet zeggen.
0: En hebben jullie nou besloten om iets anders te doen in de nacht? Om dit te voorkomen?
1: Goeie vraag ook. Nee, weet ik op dit moment nog niet. Ik denk dat er verscherpt toezicht gaat komen. Ze zijn natuurlijk erg geschrokken van wat er gebeurd is. Dus dat zijn we allemaal aan het inventariseren. Maar zoals ik al zei, de bussen die blijven gewoon rijden. En die rijden bijna 24 uur per dag. Dus op de een of andere manier moeten zij de stalling op en af kunnen.
0: Ja, ja, en dan betekent ook als dat 24 uur per dag open is, dat er ook wel regelmatig gewoon mensen aanwezig zijn die dan van alles in de gaten houden. Lotte Hendriksen van Keolis, hartelijk dank.

0: Gerard van Straten van Weerplaza zit in Houten. Als jij naar buiten kijkt, wat zie jij dan voor weer? Want het is hier een beetje grijzig.
1: Klopt inderdaad, ja. Ja, dat is eigenlijk in bijna heel het land het geval. En dat is ook, was wel eigenlijk de hele dag natuurlijk ook al. Ook in Flevoland flink wat bewolking. Maar er gaat wel verandering in komen vandaag. Want de opklaringen liggen nu al klaar. Vanuit het noordwesten gaan ze de komende uren binnentrekken. Dus we gaan de zon nog een tijdje zien. Bij temperaturen zo rond een graad of 20 vanavond. Ook maar weinig wind. Dus best nog wel een aangename avond. Dat op het programma staat. Vannacht begint dan ook vrij helder. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 15 op de meeste plekken. Lokaal kan dan wat mist ontstaan en in de loop van de nacht ook wat meer bewolking weer vanuit het noorden. Maar het blijft wel gewoon overal droog.
0: Nou had ik op mijn weer-app gekeken. Die is niet zo betrouwbaar als jullie hoor. Maar het zou vandaag 24 graden worden. Maar hebben we dat überhaupt gered?
1: Nee, dat hebben we niet gered, nee. Nee. Die bewolking die is aangevoerd vanaf de Noordzee vandaag is een stuk hardnekkiger dan waar de meeste modellen mee kwamen, inderdaad. Dus de maximumtemperatuur in Flevoland blijft steken op 21,5 graden.
0: Oké, maar betekent dat dan ook, want morgen stond er alweer 26 in getekend, ja. dat ook misschien niet gaat gebeuren?
1: Ik verwacht 26 graden morgen nog niet.
0: Oké.
1: Maar morgen wordt wel gewoon een hele aangename dag voor de meeste mensen, denk ik. Want we beginnen de dag nog wel met de bewolking. Maar in de middag is het gewoon volop zonnig. En de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 23 tot lokaal een zomerse 25 graden. Dus die 26 gaan we net niet halen, maar we zitten er helemaal niet ver vanaf. En ja, er staat ook niet al te veel wind uit noordelijke richtingen. Dus gewoon een aangename avond om, dag om lekker buiten te ondernemen.
0: Nou, weekendplannen, kunnen we die een beetje gaan plannen nu?
1: Ja, zeker. Want het ziet er allemaal best wel zomers uit. Ook in Flevoland hoor. De temperatuur gaat wat verder oplopen. Want vanaf vrijdag wordt het gewoon zomers warm. Met maxima die dagelijks uitkomen zo rond 27 of 28 graden. En zeker in het weekend verwacht ik eigenlijk geen wolkje in de lucht. Gewoon zonovergrote omstandigheden. Dus echt volop zomerweer. En niet zo zinderend heet ook als bijvoorbeeld tijdens die vorige hittegolf. Dus ik denk voor de meeste mensen gewoon echt wel aangenaam weer.
0: Nou, dat is vooral als de nachten niet zo heet zijn. Hoe ziet dat eruit?
1: Maar ook dat ziet er wel gunstig uit hoor. Want het gaat elke nacht nog wel afkoelen naar 15 of 14 graden. Twee weken geleden hadden we natuurlijk nachten dat het niet meer afkoelde onder de 20 graden. Nou, dat ziet er echt voorlopig niet uit dat gaat gebeuren. Dus dat is ook echt wel een stuk aangenaam.
2: Nou, ik heb zelfs het idee dat de Oudeke gaat genieten van deze.
0: Nou, nee, ik vind het eigenlijk toch net iets te heet. Warm? Ik vind het iets te heet, want dit is schaduwtemperatuur, 28 graden. Dat is niet in de volle zon. Dan zit je gewoon toch nog in de bloedhitte.
1: Ik ben het met je eens hoor. Voor mij is 25 graden ook genoeg. Maar
2: lekker.
1: Vind het wel lekker.
0: Ja. Nou, we zitten in ieder geval nog even aan de goede kant van Europa. Laten we dat maar zeggen.
1: Want, dat zeker, ja.
0: Ja. Voor hetzelfde geld zit je nu ergens in Malaga of zo. Ja.
1: Klopt.
0: Berend, dankjewel. En eet smakelijk zometeen.
1: Jullie ook, hè.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: Flevoland is de provincie die op plek 4 staat als het gaat om de aanleg van groene daken. Blijkt allemaal uit onderzoek van Natuur en Milieu en de Rooftop Revolution. Op de stedenranglijst staat Almere op nummer 8 van de 50 grootste gemeenten. Nou, we praten er even over door met Vera Dam van Natuur en Milieu Federatie Flevoland. Vera, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik neem aan, als je een kwast koopt met een pot groene verf, dan wil dat nog niet zeggen dat je een groen dak hebt. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in, zo'n groen dak?
1: Nou ja, dan heb je wel een groen dak, maar niet de groene daken die in dit onderzoek zijn onderzocht. Want dan gaat het echt over daken met beplanting. En eentje die je waarschijnlijk wel kent is die sedumplantjes. Die dan worden aangebracht op dat dak. En daar zijn we heel blij mee, want dat geeft een heleboel extra plussen.
0: Ja, jij hebt natuurlijk dit onderzoek ook meegekregen. Je hebt het helemaal bestudeerd ook. Wat vind je van de resultaten eigenlijk voor onze provincie?
1: We zitten een beetje in de middenmoot qua provincie, maar voor Almere zitten we wat hoger, hè, op plek 8 inderdaad. En dat is best wel heel mooi, maar ja, we willen natuurlijk altijd dat het nog hoger stijgt. Want een groen dak, de grote voordelen daarvan, als het heel erg hard regent, en dat hebben we af en toe met dat hele hete weer, dan zo'n groen dak dat absorbeert water. En dat is heel handig, want Flevoland ligt onder NAP, is eigenlijk een grote badkuip. Dus overal waar we maar iets kunnen bedenken wat extra water opvangt, dat helpt. Dus dat is al één plus. Een tweede plus is ook, af en toe is het gewoon heel heet. Hè, dat hadden jullie vorige week ook en ook in de studio begreep ik, dat het echt heel warm was. Ik weet niet of jullie een plat dak op de studio hebben.
0: Ja.
1: Ja, nou, als je daar nou een groen dak op zou gaan aanbrengen, dan helpt dat ook voor een stukje verkoeling. Ja, dus beplante daken geeft extra verkoeling ook binnen in de woning. Dus dat is ook al een extra plus. Nou ja, en de derde, ja, die is een beetje voor de hand liggend. Insecten vinden het echt wel heel erg lekker. Want die plantjes, die trekken weer allerlei andere beestjes aan. En er zitten ook plantjes tussen waar ze van alles kunnen vergaren. Dus het helpt ook met de biodiversiteit.
0: Ja, en is zo'n groen dak, Vera, eigenlijk ook een beetje onderhoudsvrij? Ik bedoel, moet je dan één keer in het kwartaal het dak op om de boel even te snoeien of zo?
1: Het hangt een beetje, het is een goede vraag, want het hangt een beetje af van de beplanting. Als je de sedum kiest, dan hoef je eigenlijk maar één keer per jaar het dak op om even te kijken, zit er niet te veel rare plantjes tussen inmiddels. Maar stel dat je een kruidenrijk dak neemt, die is ietsjes duurder in de aanleg. Dan moet je wel elk kwartaal eventjes checken of het goed is. En sowieso moet je één keer per jaar echt wel even je goten langslopen om te kijken of er niet allerlei troepjes in zijn beland.
0: Ja.
1: Waarom staat Almere nu op plek 8? Dat komt omdat het eigenlijk echt een kansenpakker is bij nieuwbouw. En Almere is natuurlijk best een jonge stad. En waar we zien in de steden met die hele hete zomers, is dat er van die hitte eilanden gaan ontstaan in steden. En dus zijn we heel erg met elkaar aan het nadenken, hoe kunnen we zorgen dat die hitte niet in die gebouwen allemaal blijft hangen, zodat de bewoners die in die gebouwen wonen daar gewoon eigenlijk extra hitte krijgen. Ten opzichte van iemand die bijvoorbeeld buiten de stad of op het platteland woont. Nou, die groene daken die helpen daarbij. En het handigste is als je dat eigenlijk meteen bij nieuwbouw laat meenemen, want als je het bij bestaande bouw gaat doen, het is wel een extra verzwaring die je op het dak gaat aanleggen. Dus je kunt niet zomaar op elk plat dak een groen dak realiseren. Dan moet je wel echt eerst even kijken met de specialist, is die draagconstructie van het dak wel goed?
0: Ja, maar goed, daar begin je nu over. Je moet dat even checken met een specialist. Dat kost natuurlijk wel geld. Merk jij nou om je heen dat het voor sommige mensen niet te betalen is eigenlijk, zo'n groen dak, en dat ze daarom niet doen?
1: Dat kan meespelen inderdaad. Hè. Onbekend maakt onbemind. En ook als je dit inderdaad hoort, dat je denkt van, is mijn dak dan wel goed? Wat een paar jaar geleden heel goed was, dat de provincies Flevoland ook een stimuleringssubsidie had. En dat zie je dus ook bij bepaalde gemeentes die dan ook echt een stimuleringssubsidie instellen. Om met name die kosten, waar je misschien tegenaan hikt, het toch wat makkelijker voor je te maken. En het kost ongeveer zo 70 vierkante meter per vierkante meter, zeg maar, om het aan te planten. Hmm. En waar je ook op moet letten is dat het niet, je dak niet in de schaduw ligt.
0: Is er nou nog een snelle, goedkope manier om je dak wat te vergroenen? Wat we morgen al bijvoorbeeld zouden kunnen halen bij het tuincentrum?
1: Ja, er zijn sowieso van die kant-en-klaarpakketten. Die kan je dus halen. Maar ja, de beste snelle manier is dat gewoon bij alle nieuw te bouwen woningen, en dat zijn er echt nog wel heel wat die nog in Flevoland bij gaan komen, dat die meteen daar waar het de dakligging goed is, meteen ook met een groen dak is. Je kunt het ook nog bij je zonnepanelen erbij planten, want ook dan geeft het een plusje. Ook omdat het dat verkoelende effect heeft. En al warmte, zonnepanelen die heel warm worden, die zijn eigenlijk minder efficiënt in energie leveren. Dus stel dat je een plat dak hebt met zonnepanelen, kun je ook nog kijken, kan ik daar niet wat sedumplanten bij gaan planten?
0: Juist. Vera Dam van Natuur- en Milieu Federatie Flevoland. Dankjewel voor de toelichting.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: 11 bussen en 2 dienstvoertuigen van Keolis zijn afgelopen nacht vernield. Dat gebeurde toen ze opgesteld stonden bij de busremise in Almere Haven. Medewerkers kwamen er vanochtend achter. Zouden meerdere personen het terrein opgekomen zijn? Hoe dat allemaal kon gebeuren is nog onduidelijk. Er zijn camerabeelden en de politie onderzoekt de zaak. Keolis heeft inmiddels aangifte gedaan. Voor een explosie bij boksschool Second Out in Almere is een Amsterdammer veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. De aanslag vond plaats in de nacht van 15 op 16 januari vorig jaar. Volgens de rechtbank neemt de Amsterdammer nauwelijks verantwoordelijkheid voor zijn daad. Hij zei onder dwang te hebben gehandeld, maar de rechtbank gelooft dat niet. Het pand op bedrijfterrein Poldervlak in Almere Buiten raakte zwaar beschadigd en de boksschool was ook maandenlang dicht. Een 16-jarige jongen is veroordeeld tot 120 dagen jeugddetentie en een werkstraf van 60 uur voor een overval op de Gamma in Zeewolde. Hij bedreigde in februari een medewerker met een vuurwapen en sloeg een ander personeelslid met het pistool in het gezicht. Dankzij een omstander werd hij uiteindelijk buiten aangehouden. Volgens de rechtbank is de jongen verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet zich laten behandelen en 1000 euro smartengeld betalen. En de politie heeft 4 minderjarige jongens uit Almere aangehouden voor een gewelddadige beroving in Almere stad. Bij die beroving werd het slachtoffer op donderdag 2 juni omsingeld door een groepje op fatbikes. Hij werd vervolgens geschopt en geslagen en beroofd van een aantal spullen. De daders gingen er vandoor toen een omstander ingreep. Al dit nieuws en meer vind je terug op onze nieuwsapp en op de website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. De verdachte, die zich voordeed als koper, ging er in veel gevallen vandoor bij het maken van een proefrit. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden.
3: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. En de bewolking die gaat snel oplossen. En in de loop van de avond gaan we dus vanuit het noordwesten te maken krijgen met brede opklaringen. En gaan we de zon nog een tijdje zien bij temperaturen zo rond een graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht begint dan vrij helder. Koelt af naar een graad of 15 op de meeste plekken. In de loop van de nacht kan lokaal wat mist ontstaan. En krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Morgen beginnen we de dag dan grotendeels bewolkt. Pas in de middag gaat de zon doorbreken. De temperatuur gaat dan oplopen naar zo'n 23 tot lokaal 26 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Senioren konden altijd tegen gereden.

0: 65-plussers die verliezen volgend jaar hun extra kortingen voor het openbaar vervoer. Maar voor kinderen tot 12 jaar wordt het juist gratis als ze met een betalende volwassene meerijden. De gezamenlijke openbaar vervoerorganisaties en de provincies die hebben dat vandaag bekendgemaakt. Het OV wordt voor senioren dus duurder. En wat betekent dat voor hen? Nou, verslaggever Mark Bakker die zocht ze op in het stadshart van Almere.
1: Oh? Ja, waarom is dat?
2: Ja, dan draait je maar om, dan word je navaan.
3: Ik heb het gelezen en dat vind ik heel erg jammer.
4: Nou ja, de overheid die plukt overal aan natuurlijk, hè? En vooral met de ouderen.
5: Mensen die de AOW hebben en die met de bus moeten, het kost een hoop geld.
3: Het kabinet pakt alles van je af. Alle dingen wat een voordeel is. Helaas, wat kunnen we er tegen doen? Niets, denk ik.
1: We hebben toch niks te vertellen. Ja. Het gebeurt toch wel. Ja. Echt.
6: Dus gaat u wel eens met het openbaar vervoer?
1: Bijna nooit. Nee, nee.

0: Nee, en u mevrouw?
1: Nee.
0: Dan zou het voor u eigenlijk niet zoveel uitmaken.
2: Voor ons maakt het helemaal niet uit.
1: Nee.
0: Maar hoe gaat u dan? Met de auto?
1: Met mijn auto of met de scooter.
3: Maar ik vind dit toch weer een klap in de nek.
0: Want het openbaar vervoer is best belangrijk voor ouderen.
3: Zeker. Ik heb een jaar in het ziekenhuis gelegen. Doe er verstandig aan om niet te fietsen. Ik heb wel een helm gekocht, maar ik durf daar ook nog niet aan. Sinds 2000 rijd ik geen auto meer. Ja, maar dat was om natuurredenen. Dus ik ben aangewezen op lopen en openbaar vervoer.
0: En dan mag er best wel wat korting zijn voor senioren.
3: Vind ik wel, ja.
4: Wat ik heel erg jammer vind is dat de bus, dat er geen scootmobiel naar binnen mag. Je mag bij wijze met een kinderwagen met een drieling mag je wel naar binnen. Maar een scootmobiel mag je niet naar binnen. Ja. In de trein wel, maar in de bus niet.
0: Ja, u rijdt in een scootmobiel, zie ik.
4: Ja.
0: En u ondervindt dat probleem.
4: Ja, want ik kan niet met de bus mee. Ja. En ik kan zelf niet met een auto rijden.
0: Ja.
4: Dus dat vind ik wel een probleem.
0: Dus als u 65 plus wordt, ja, dan maakt die korting toch niks meer uit voor u. Want u gaat niet met de bus, begrijp ik.
4: Nee, ik kan niet met de bus rijden. Ik kan me niet verplaatsen op die manier.
3: Wij maken geen gebruik van het openbaar vervoer. En dat is de reden. Mijn zoon die heeft een auto. En als we ergens naartoe gaan, dan gaan we met de auto.
0: Ja, zijn er veel oudere mensen afhankelijk van het openbaar vervoer?
5: Ja, ja. Heel veel.
0: Ja.
5: En dus dat vind ik het onnodig om het op te heven.
0: Ja. En als u naar uzelf kijkt?
5: Nou, ik gebruik nooit openbaar vervoer. Ik rij alleen hier rond met de Kanta. Maar als ik met openbaar vervoer zou moeten gaan, nou, dan kost het maar ook geld.
0: Maar nu zegt de staatssecretaris, er is ook goed nieuws. Kinderen tot 12 jaar, die mogen gratis met de bus en de trein.
3: Ik ga maar lekker fietsen. Ja? Ik ga maar lekker fietsen.
5: Nou, de ouderen die worden benadeeld. En die jongeren die krijgen dan gratis vervoer. Ja. Dat vind ik ook. Maakt dan die kaarten van jongeren goedkoper. Maakt de kaarten voor ouderen goedkoper. Dan is dat toch alles best.
3: Als ik van huis langs het Egnaton kom, ik kan u foto's laten zien. Plein vol met fatbikes. Dan vraag ik me af, hoe doen ze dat? Dus ergens heb ik een gevoel van, het verhaal klopt niet.
6: Ja, een hoop gemopper dus dat 65-plussers volgend jaar hun extra korting voor het openbaar vervoer niet meer krijgen.
7: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. President Trump heeft weer hard uitgehaald naar de NAVO. Op dit moment is er een top in de Turkse hoofdstad Ankara. En daar gaf hij een aantal NAVO-landen onderuit de zak, zegt correspondent Chris Oostendorf.
1: Trump verwijt NAVO-landen niet loyaal te zijn geweest toen hij zijn oorlog tegen Iran begon. Hij voedt dat op Spanje, ze zijn vijandig, zegt hij. En terug ook op de agenda van Trump zijn obsessie met Groenland. Hoewel het land bij NAVO-bondgenoot Denemarken hoort, zegt Trump opnieuw dat hij het wil besturen.
0: Verder zei Trump op de NAVO-top dat het wat hem betreft het staakt het vuren met Iran voorbij is. Vannacht waren er over en weer beschietingen tussen Amerika en Iran.
2: Wel opmerkelijk hè, dat een correspondent van de NOS het heeft over de oorlog van Trump en niet de oorlog van Amerika. Of weet je, dat het echt toegesgerekend wordt echt aan de president zelf. Ja. Nou, dan Nijmegen, want die gemeente neemt maatregelen om verdrinkingen in de Waal te voorkomen. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. En burgemeester Bruls zegt dat de gemeente niet extra gaat controleren. Zwemmen in de rivier blijft een eigen verantwoordelijkheid, zegt hij.
3: Als samenleving en de overheid namens de samenleving kun je niet meer doen dan duidelijke regels stellen. Ook duidelijk aangeven wat wel of niet mag. Maar je bent er natuurlijk wel zelf bij om van een brugpijler te springen, waarvan iedereen met een gezond verstand kan zeggen, ja, dat is wel risicovol. Waarom ga je niet naar het zwembad en spring van de 5 meter plank?
2: Ja, de afgelopen weken zijn meerdere mensen overleden doordat zij werden meegesleurd door het water. Ja, de Waal is een hele gevaarlijke rivier.
0: Kinderen tot en met 11 jaar die reizen vanaf volgend jaar gratis met de bus, metro en tram. Dat konden ze al met de trein, maar nu dus voor ook de andere vervoermiddelen. Senioren zijn er niet zo blij mee, want hun korting wordt geschrapt vanaf volgend jaar. Maar de vervoersbedrijven die hopen dat het openbaar vervoer wel aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
4: Wij denken dat er, als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
2: Ja, dan autoschadebedrijven in het Gooi. Die worden namelijk creatief bij het oplossen van de hagelschade van de hevige buien van anderhalve week geleden. De manager van een autoschadebedrijf in Hilversum zegt dat hij duizenden schademeldingen binnen heeft. En daar huurt hij specialisten uit voor in het buitenland in.
5: Ik heb begrepen dat we hier ongeveer praten over 24.000 schademeldingen in Hilversum. Dat zijn allemaal hagelcalamiteiten. En dit soort jongens die in het buitenland wonen, die hebben vaker met dit soort calamiteiten te maken. Dus dan hebben ze extra vakmanschap, meerdere mensen, meerdere capaciteit. En daar maken wij op dit moment gebruik van.
2: Ja, dat gehamer, dat zal wel iemands motorkap zijn, denk ik.
0: Ja, dat denk ik, ja, vanaf de onderkant.
2: Ja, oh, het zou je maar overkomen, hè? Dat je auto gewoon zo zwaar beschadigd is.
0: Nou, veel mensen ook uit Noordoostpolder natuurlijk, hè? Met die enorme hagelbuien ook hier.
2: Ja. Ja, nou, in het Gooi is dus de oplossing om deskundigen uit het buitenland te halen. De medewerkers komen uit Duitsland, Portugal en zelfs Brazilië.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar hou het gewoon lekker simpel en niet te groot, niet meeslepend. Want kinderen zijn heel snel tevreden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Peek, geloven op één kussen, de duivel slaapt daartussen. Als dat dan gebeurde, dan moesten ze naar de dominee en de pastoor om te vragen of ze eigenlijk wel mochten trouwen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, vreselijk, wat een grafsfeer bij het vreselijke graf Omroep Flevoland. Oeh!
0: Dit is Flevoland.
4: Oh, geweldig, hè?
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
0: Straks op de radio. Het beste van Flevoland.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige tourdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
13: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
12: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Naomi den Engelsman, onze opvoedkundige, is gewoon in de herberg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de vakantie is begonnen natuurlijk. En hoe hou je die vakantie nou leuk en interessant voor de kids? Wat zijn nou leuke activiteiten om te ontdekken? Nou, kijk, jij gaat met vakantie.
3: Nou, we zijn 3 dagen onderweg.
1: Ja.
3: Het wordt tijd dat ze weer naar school gaan.
2: Ja, we zijn inderdaad net begonnen hier in Flevoland.
1: Ja.
2: Nou kijk, weet je wat het is? Heel vaak bedenken we als ouders of als opvoeders allerlei activiteiten, groots, meeslepend. En heel vaak is het wat kleinere juist ontzettend leuk. Dus als je het bos ingaat en je gaat een activiteit bedenken met verzamel zoveel mogelijk
3: paddenstoelen.
2: Rode blaadjes.
1: En neem ze op dan. Ben je
2: rode blaadjes. Ja. Of verzamel, zoek 3 schapen. Of nou ja, je bedenkt wat en je maakt er een soort van bingo van.
1: 3 schapen in het bos. Ja. Dat is al heel knap natuurlijk.
2: Dat is zeker. Maar als je naar het Kromslootpark gaat in Almere, dan vind je ze zeker.
3: Dan ben ik snel klaar.
2: Dan ben je ook heel snel klaar. Ja. Maar ja, die bingo-kaart die maak je zo groot of zo klein als dat je zelf wil. Maar ook bijvoorbeeld gewoon modderbadjes thuis maken. Je gaat gewoon wat emmertjes neerzetten. Je haalt wat zand. Je kan ook wel wat gras halen. Dan maak je nat. Al dat soort sensorische dingen is echt superleuk voor kinderen.
1: En wie ruimt er rotzooi op?
2: Wij.
3: Nee, moet je ze ook leren natuurlijk. Ja. Dat ze het opruimen, zelf opruimen.
2: Hoort er wel bij, zeker. Het ligt een beetje ook aan de leeftijd van een kind.
3: Dat is van alle leeftijden.
2: En wat je even een beetje moet in je gaten houden is dat... Kunnen kinderen zelfstandig spelen? Hè? Een peuter kan ongeveer een kwartiertje zelfstandig spelen. Dus je kan inderdaad allerlei activiteiten bedenken. Dan leg je allerlei spullen neer. En een kind die heeft 3 krassen gezet. En die zegt, nou, ik wil wel weer wat anders doen. Mm-hmm. Hou daar rekening mee. Dus er wordt de aandachtspannen is heel erg kort. Mm-hmm. Wanneer je een kleuter bent, dan kan je ongeveer 20 tot 50 minuten zelfstandig spelen. En kinderen vanaf 7 jaar ongeveer een klein uur. Wat ik me zo goed kan herinneren. We hadden voor mijn dochter, die werd toen 5... Slijg, en dat is een bepaald merk. En dan haal je een manege, allerlei poppetjes, allerlei paarden.
3: Oh ja.
2: Allerlei spulletjes voor bij de boerderij.
3: Ja.
2: En het was een feest om dat allemaal uit te pakken en in elkaar te zetten. En nu is het nog steeds onbespeeld.
1: Ja, tuurlijk, dat is zo.
2: De hele route ernaartoe was fantastisch. Het was €100.
3: Ja.
2: Hadden we van familie gevraagd. En vervolgens loopt het een beetje te verstoffen. En dat is hetzelfde met... Kijk, wij willen altijd naar het eindresultaat. Dus als ik bijvoorbeeld aan het knutselen ben... dan weet ik, nou, straks ben ik klaar... dan heb ik een ketting gemaakt of een armbandje. Maar die periode daarvoor, die vind ik helemaal niet zo boeiend. Terwijl die periode daarvoor voor de kinderen het allerleukst is. Want dan worden ze creatief. Ze moeten nadenken, welke kleuren wil ik waarbij. Dus dat is even iets wat we ons in ons achterhoofd moeten gaan houden. Is dat het verschil van beleving zo ontzettend groot is. Wij zijn echt gefocust op het eindresultaat. Wij willen uiteindelijk, als we Lego'en, dan weten we... we willen uiteindelijk een kasteel hebben...
1: Mm-hmm.
2: Die kinderen die willen eigenlijk alleen maar nadenken van welk hoekje, blokje hoort bij wat. En hoe zit dat? Oh, zit niet goed? Oké, weer even uit elkaar halen.
3: Want als het kasteel dan klaar is, dan zetten ze het in de hoek en dan kijken ze niet meer naar om.
2: Dus eigenlijk is dan ook wel weer de tip om het toch uit elkaar te halen. Ja,
3: ja.
2: Dat klinkt.
3: Ja, dat zeg ik dan ook. Dan haal het uit elkaar en proberen ze een ander kasteel dan van te maken.
2: Ja.
3: Nee, dat vind ik niet leuk.
2: Nee, maar dat zou wel kunnen op een gegeven moment. Maar inderdaad, als het eenmaal het eindresultaat er staat, dan is het ook wel weer klaar.
3: Hm. Ja.
2: Dus onthoud dat die weg ernaartoe veel interessanter is en veel leuker is. Dus op het moment dat jij merkt van, oké, het staat nu. Of je gaat het als een doorgeefcadeautje geven aan een ander kind. Of je gaat het inderdaad helemaal weer afbreken, zodat het opnieuw kan beginnen.
1: Weet je wat een hele goeie is?
3: Ja.
1: Om tegen een kind te zeggen, stel een kind wil graag iets heel graag hebben. Bijvoorbeeld speelgoed of zo. Dan zeg je, we gaan morgen, dan is het gratis. En dan denk ik, zo leuk, morgen. En de volgende dag kun je het weer zeggen, dan kun je blijven herhalen.
3: Nee, je kan ook zo'n bordje ophangen gewoon.
1: Morgen gratis bier.
3: Morgen gaan we naar de speelgoedwinkel.
1: Ja, ja. Precies. Nou, ja. En dat hoef je nooit te doen uiteindelijk.
3: Het is vandaag, hè? Nee, kijk maar op het bordje.
1: Ja, het is morgen.
2: Oh, dat is geweldig, hè?
3: Dat houden ze 2 dagen vol, denk ik, en dan is het klaar ook.
1: Nee, domme kinderen niet. Die houden dat echt heel lang vol.
3: Slopen ze het bordje.
1: Ik hield dat heel lang.
2: Ik wilde vragen, is dat ervaring?
3: Ja.
2: Maar het maakt
3: zeg ik ook altijd, morgen ben ik vrij.
2: Morgen ben ik vrij.
1: Ja, dan zit je er weer, hoor.
2: Ja. Niet weer uit je herberg te slaan.
3: Nee, zeker niet.
2: Dus hou het inderdaad echt heel simpel. Net als met kleien. Het idee is dat ze allerlei spullen gaan maken van bloemen en sushi en pizzapunten en noem het maar op. Maar als het er eenmaal is, ja, dan is het eigenlijk ook wel weer klaar. Dus daar hoef je ook niet heel erg emotioneel of gehecht aan te geraken. Want dat is altijd van hele korte duur. En dat mag.
3: En sommige dingen komen ook echt uit een heel verrassend hoekje. Als je zegt, morgen komen opa en oma, gaan ze in 1 keer bloemen plukken. Het is nu de tijd dat allerlei bloemetjes buiten gewoon in bloei staan. Gaan ze een keer bloemen plukken. Nou, dan zijn ze 1/2 uur, 3 kwartier zijn ze mee bezig. Heerlijk.
2: En leuk. Dan is er opeens volle focus, hè? Ja. Dan zijn ze helemaal niet meer van de activiteit, zeg maar, weg te slaan. En dan is het echt alleen nog maar die tunnelvisie. Fantastisch.
3: Ja. En het hoeft ook niet altijd speelgoed te zijn, hè? Ik bedoel, dat is misschien nu een beetje te laat, maar de jongere kinderen op dit moment zijn heel erg into de moestuintjes.
2: Nou, dat is zo
3: dat
2: leuk.
3: Dat vinden ze fantastisch. En gelukkig veel scholen doen daar ook aan mee.
1: Nou, en is dat nog steeds? Was toch de supermarkt die dat gaf ook?
3: Dat was toen. En nu hebben de scholen het een beetje omarmd. Nu hebben ze gewoon ergens een stuk grond. Hmm. Tenminste, bij mijn school dan ook. Hebben ze ergens een stuk grond. En al die klassen hebben een eigen moestuintje. Fantastisch.
2: Het is zo leuk om dat ook thuis te doen. Hè? En je hoeft er niet per se een tuin voor te hebben. Want je kan op het balkon natuurlijk ook allerlei leuke plantenbakken neerzetten. Ja. En bijvoorbeeld aardbeidjes groeien altijd heel erg snel. Ja. Bepaalde fruitsoorten.
3: Ja, die hebben ze dan niet. We hebben het nadeel, we vreten de hele week rucola.
2: Rucola, ja. Of van die grote pompoenen die gewoon niet meer stoppen. Of
3: ja, maar dat de hele week ook, omdat het te veel wordt geoogst.
2: Ja, dat is ook wel heel herkenbaar. Maar weet dat je inderdaad best wel hele leuke dingen kan doen en die kinderen dan kan plezieren. En nogmaals, de aandachtspannen zal soms echt super kort zijn, zeker bij peutertjes. Geef niet, maar dan bedenk je weer wat anders. Maar hou het gewoon lekker simpel en niet te groots, niet meeslepend. Want kinderen zijn heel snel tevreden.
3: Ja, en hoe doe je dat op de autorit naar de vakantiebestemming?
2: Nou, zijn we er hele al? Leuke, ja, ja, zijn we er al. Ik ben kijk, schermen zijn echt een uitvinding daarin. Hè? Op het moment dat je denkt van, nou, die kinderen mogen echt wel even de beloning en dan mogen ze even op de scherm. Maar je hebt natuurlijk ook superleuke vakantieboeken. Die bestonden al toen ik jong was. Dan had je vakantieboeken en er waren allerlei verschillende, of rekensommetjes, of schrijfopdrachtjes, of tekenopdrachtjes. Is nog steeds superleuk. En je kan nog steeds ook van, ik zie wat jij niet ziet, onderweg
3: auto
2: spelen.
3: Autobingo. Dat kan ook allemaal kentekenplaten noteren.
1: Uit welk land komen ze?
3: Andere woorden van maken.
1: Merken raden.
2: Ik heb ontzettend gelachen dat ik een keer in Spanje was. Mijn beste vriendin die zegt, wat zitten er toch veel Engelse mensen hier in Spanje? Dus ik zei, oh, oké, het is mij niet echt opgevallen. Ze zei, ja, alle kentekens die hebben de I van England. Oh. Toen moest ik zo ontzettend hard lachen. Ik vergeet het nooit meer, was 20 jaar geleden.
1: Dat is niet zo. GB is Engeland. I is niet Engeland.
3: GHB?
1: Nee, GB.
3: Oh, GB.
1: Groot-Brittannië. Great Britain.
3: Dat is net als dat we in Duitsland dachten van, jee, wat een hoop uitvaarten zijn die hier eigenlijk. Gaan een hoop mensen dood. Zo noemen ze de exit op de snelweg. Jammer dit. Naomi, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, het is tijd voor onze gast van de dag. Onze badgast heet dat ook wel tijdens de zomer. En dat is Menzo Kortland. En Menzo Kortland heb ik eigenlijk voor het eerst, denk ik, gezien op de social media. En dat is dit filmpje. Hebben we daar een geluidje bij? Arnoud, eventjes een bekende imitatie van hem.
2: Goedenavond, welkom bij Broekje, mag ik helpen?
3: Ja, natuurlijk. Het is jouw begeer. Laat je lekker voor een keer. Oh, lieve schat, ben je er klaar voor of niet?
2: Goedenavond, zegt u maar.
3: Oh, ik heb er zo geen kracht meer voor. Doe mij maar een wopper. Laat je lekker door de topper.
2: Wopper of enkele vlees of dubbel vlees?
3: Dubbel vlees, daar houden we van, hè. Beetje vlees op de botten.
2: Dubbel wopper menu of los?
3: Doe je menu? Laten we dat lekker na het eten doen, nou, trekveer. Op mijn oudvies moet je het leren.
1: Hoeveel keer is dit bekeken, Menzo? Van harte welkom.
4: Ja, volgens mij, dankjewel. Nee, ik denk dat dit bijna 4-5 miljoen misschien wel een keer is bekeken. Want het zijn ook heel veel, ja, grote platforms, Dumpert en zo, die dit er ook allemaal weer hebben geplaatst. En waar het er ook weer heel veel werd bekeken. Maar ja, alleen op mijn socials is het al 3 miljoen keer bekeken, volgens mij.
1: Wanneer wist je dat je Gerard Joling zo goed kon imiteren? Die,
4: dat was echt mijn eerste imitatie, denk ik, zo'n beetje, van een BN'er. Nee, na Jamai Lohman, Kim Lian van der Meij en Ali B en Marco Borsato, toen kon dat
1: Kim
4: nog.
1: Kim Lian van der Meij. Ja. Wacht even, hoe doe je Jamai Lohman nou? Want dat is, nou, die heeft toch niet zo'n stem als Gerard? Dat,
4: toen was ik 12 jaar en dan was het eigenlijk vooral een zonnebril opzetten en come on zeggen, come on. Van, dat was het eigenlijk. Gerard Joling, dat was toen ik 14, 15 was, denk ik, was dat mijn, werd dat wel een beetje mijn klassieker. Dat iedereen al 20 jaar tegen mij zegt van, doe even nog een keer Gerard, doe even Gerard. Ja, dat is nooit weggegaan.
5: Heeft Gerard het zelf ook al wel gezien?
4: Ja, want ik heb, nou, dit weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel gezien dat Wino, zijn manager, die heeft het gerepost. Dus die vond het grappig.
1: Gaat het wel omhoog natuurlijk.
4: Ja, dat werkte denk ik ook mee voor de cijfers. Maar,
1: nee, het filmpje. De
5: filmpje.
4: Ja, dat misschien ook. Ja. Maar Gerard, die heb ik wel 10 jaar geleden, een keer voor zijn neus, heb ik de imitatie gedaan. Ja, toen vond hij het echt prachtig. Ja. Maar wat hij van deze vindt, dat ik die Burger King reed, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, ik denk dat je het leuk vond natuurlijk. Maar je gaat het zo op commando. Als je zegt, doe eens Gerard.
4: Moet ik Gerard even bijhalen? Ja. Moet ik wel zeggen, ik heb dus echt, het is een beetje Gerard Joling met astma. Want ik heb echt gisteren zo ongelooflijk
1: moesten. Die zegt dat nooit. Je moet nooit zoeken naar...
4: Nee, oké. Okay, show must go on. Nou, ja, komt
5: lieve mensen, dat zegt hij zelf ook.
1: Dat is wel waar, ja. Ja.
3: Oh, lieve mensen, zijn we er klaar voor? Het is zo'n begeer. Laat je lekker voor een keer. Oh, vreselijk, wat een grasveer met het vreselijke graf Omroep Flevoland.
4: Nou, hij zit er nog een beetje.
5: Ja, dat zit er zeker ook wel, ja.
1: Maar goed, op een gegeven moment hebben we die filmpjes miljoenen keer bekeken. Je had er gewoon een baan.
4: Ja, ik had tot februari werkte ik bij Shownieuws. En dat was hartstikke leuk, achter de schermen altijd. Mm-hmm. Dus ben ik verslaggever geweest, redacteur, later ook chef online. Alleen, het was eigenlijk niet meer te combineren. Ik ben vader geworden, 1,5 jaar geleden. Nou, er zitten ook een hoop hele liefdevolle uren in.
1: Ja, tuurlijk.
4: En in mijn muziek zaten er veel te veel uren om dat te combineren. Dus nu doe ik alleen nog maar zingen.
1: Maar had je dan niet de ambitie om bij Shownieuws, als je zo dicht bij het vuur zit, om te gaan presenteren daar of zo?
4: Nee, gek genoeg heb ik dat nooit gehad.
1: Hebben ze je ook nooit gevraagd? Zo van,
4: nee, ook nooit gevraagd. Nee, ik heb toevallig dus nadat ik daar weg ben gegaan, hebben ze me vorige maand gevraagd om een keer aan tafel te komen zitten. Dat heb ik natuurlijk gedaan.
1: Als gast?
4: Als gast. Ja, ja, ja. Om over de muziek te praten en over mijn, nou, ook over mijn imitaties. Ja. Dus dat was superleuk. Maar ik had altijd de regel toen ik werkte bij Shownieuws van, ik ga mezelf nooit pitchen. Het leek me zo ongemakkelijk als je in de ochtendvergadering zit en je zegt van, joh, weet je wie je nou een keer even wat aandacht moet geven? Menzo Kortland met zijn imitaties. Dat is leuk. Ja. Ik dacht, dat ga ik niet doen. Dat vind ik heel ongemakkelijk. Dus ik ben blij dat ze uiteindelijk mij hebben gebeld toen ik wegging.
1: Ja. Ja, want je bent daar nu weg. Dat betekent dus dat je dus fulltime artiest bent nu.
4: Ja.
1: Want je zingt er ook bij, je zei het net al eventjes. En je hebt ook weer een nieuwe single uit. Hoe is dat liedjes gaan maken, of die nummers gaan maken, hoe is dat dan ontstaan?
4: Nou, ik heb dus sinds 8 jaar of zo treed ik op. Dus de imitaties die ik altijd al deed, ben ik muzikaal gaan doen. Dus dan ging ik op het podium staan en dan deed ik Gerard Joling naar, Guus Meeuwis naar, Stollebollekes, Lee Towers, noem maar op. Allemaal achter elkaar in één show. Alleen ik deed dat zoveel en ik vond het zo leuk dat ik ook mee ging experimenteren met mijn eigen stem. Want er werd er iets aangevraagd en dan dacht ik, ja, die stem kan ik helemaal niet. En dan ging ik met mijn eigen stem zingen en dat werkte heel goed. Dus sinds 5 jaar of zo zing ik gewoon met mijn eigen stem en doe ik imitaties erbij. En sinds 1 jaar breng ik ook eigen muziek uit. Hmm. En Sukkel in Amsterdam is inderdaad vorige maand uitgekomen, 3 weken geleden.
1: Ja.
4: En dat is mijn tweede single.
1: Wie heeft dat nummer gemaakt?
4: Ik heb het zelf geschreven met Jens Verkleij en Sam Roosendaal. En eigenlijk gaat het een beetje over, want als je die titel hoort, dan denk je, wat is dit voor hooligan, anti-Ajax nummer of zo. Maar dat is het helemaal niet.
1: Nee.
4: Het gaat zeg maar eigenlijk over mijn ex. Want je hebt van die liedjes zoals Amsterdam van Fleming, weet je wel. Ja, van, ja, ga weg bij je vriendje, kom met mij mee naar Amsterdam. Ik heb meer geld, ik heb een beter plan. Maar het leek me wel grappig om te schrijven vanuit het perspectief van die jongen die dan achterblijft. Dus van wie die vriendin ook echt gaat naar die gozer in Amsterdam. En die denkt, nou ga maar naar die sukkel in Amsterdam dan.
1: Ja,
4: dus
1: ja.
4: Vanuit dat perspectief is het.
1: Ja. Is dit nou je tweede single dan?
4: Of ja, tweede single. Ja. De eerste was Viva Maria, dus ja. Mijn tweede nummer.
1: Ja, en toen zong je over je grote liefde.
4: Ja,
1: toch?
4: Ja, 100%. Dat was over mijn grote liefde en sukkel in Amsterdam over mijn ex.
5: Je krijgt natuurlijk zometeen het probleem dat mensen of gaan boeken voor je singles of gaan boeken voor je imitaties.
4: Ja. Maar eigenlijk vind ik dat het leuk is dat je het altijd allebei krijgt. Ik zorg wel dat, zeg maar, bij mijn optredens dat je nooit denkt van, nou, hij komt alleen maar met die stemmetjes, want dat is het niet. Als je mij boekt, of je komt bij me kijken, zeg maar, 80% is gewoon met mijn eigen stem de grootste hit zingen, maar ook die van mezelf. Allemaal met mooie glitterjasjes. Het is een beetje op zijn toppers. En 20% ben ik ineens, draai ik me om en dan ben ik ineens Frans Bauer. Of ineens Guus Meeuwis. Of ineens Litouwers of Snollebollekes.
1: Maar dan kleed je dan ook om? Of is het gewoon op mensen roepen een naam en jij doet dat?
4: Ja, bijvoorbeeld live
1: als
4: op het podium.
1: Als ik nu Frans Bauer zeg, dan doe je Frans Bauer.
4: Dan ben ik Frans Bauer. Maar ik heb hier bijvoorbeeld ook hier een sjaaltje en een brilletje liggen. Ik zal het even heel snel doen voor de mensen die online kijken.
1: Ja.
4: Kijk, als ik hier een sjaaltje omdoe en een brilletje.
1: Ja.
4: Doe ik er live op het podium. Ja. Dan ineens. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Kadangadang, kadangadang. Hey ala, hey ala la la, hey ala. Of ik heb ineens een rood pak aan en dan ben ik. Ja, oh, snollebollekes. Ja, no, oké. Okay. Dus dat gebeurt ook allemaal als een soort verrassing om een beetje de aandacht erbij te houden van de mensen. Maar ja, ze krijgen het allemaal. Imitaties en mijn eigen
5: nummers. Doe je iets om je stem te trainen? Want je moet op een gegeven moment luisteren waar een stem zit, hè?
4: Ja. Nee, zeker. Dus, maar dat is eigenlijk pas veel te laat dat ik dat ben gaan doen. Dus een jaar of anderhalf geleden ben ik dat veel serieuzer gaan nemen. Dus heb ik en zangles bij Ingrid Simons, de hele bekende zangles.
1: Ja.
4: En ook logopedie bij een vrouw die in de opera is geschoold. Dus dat is wel grappig. Daar krijg ik ook weer op een hele andere manier mee hoe ik mijn stem moet gebruiken. Ook als ik aan het praten ben. Want ik praat, dat hebben jullie misschien wel door, ik praat heel snel.
1: Ja.
4: En dat is ook weer, daar zijn ook wel allemaal stemtechnieken voor. Om dan wel mijn stem goed genoeg te houden om ook te kunnen zingen.
1: Ja.
4: In inderdaad een hele hoge toon.
5: Ja, want dan kom je erachter dat Joling is best klassiek geschoold.
4: Ja, 100%. Ja. En Mart Hoogkamer ook, weet je wel. Dat zijn echt van die opera-stemmen bijna.
1: Ja.
4: Dus dat vind ik juist altijd een leuke uitdaging om en die te kunnen doen en bijvoorbeeld een hele lage Django Wagner of Lee Towers of zo, weet je wel.
5: Leen heeft heel veel lucht bij zijn stem natuurlijk ook weer.
4: Dus. Ja, precies.
5: Het is best eigenlijk voor je stem, maar ja, je moet het er wel bij doen, anders klinkt het niet als
4: nou, een. Jij bent te kennen, dat hoor ik, want het is echt zo. Als ik bijvoorbeeld Lee Towers ga doen, die zit altijd aan het einde van mijn set, als ik hem ga doen. Want daar moet ik echt even weer van bij komen als dat als je die hebt gedaan.
1: Ja.
4: En Gerrit Joling, dat doe ik altijd maar een klein stukje, omdat ik weet, ja, dat is zo'n energiebom. Ik vind het knap dat hij dat een half uur kan op het podium. Als ik het een minuut
1: heb.
4: Zo is hij gewoon, ja, precies.
5: Wat is het toch dat mensen dat zo leuk vinden, die stemmetjes? Ik bedoel, in de jaren 70, 80 hadden we Robert Paul.
4: Robert Paul, ja.
5: Daar hadden zelfs platen mee gedaan. En waar is Robert Paul überhaupt gebleven?
4: Ja, want hij
1: woont in Spanje.
4: Gewoon,
1: in Spanje.
5: Maar hij doet niks meer eigenlijk in de entertainmentwereld. En daartussen heb je dan heel lang heb je helemaal niks.
4: Ja, klopt.
1: Ja, Carlo Bossart heeft natuurlijk heel lang gedaan.
4: De tv-kantine. Ja.
1: Ja, maar vroeger deed hij het al, hè, toen hij de Gek van de Week show had. Het was al eerste programma.
4: Monte Carlo, Ben Carlo.
5: Maar dat waren meer de personages aan zich, het gezicht.
1: Ja.
5: Maar de stemmetjes niet zo. Dat kan hij dan weer niet. Excuseer, maar hij kan heel veel. Maar dat dan net weer niet. Maar dan heb je ook nog van die mensen die doen allemaal geluiden. Nick Boes is dat.
4: Precies.
5: De meester dat soort dingen.
4: Ik heb laatste
1: en wat
4: keer,
1: doe je dan? Een openslaande deur of zo? Dan dat zegt hij van, start.
5: Hoe klinkt de Volkswagen? Dan doet hij dus echt van Kever. Weet je wel, Volkswagen Kever heeft zo'n identiek geluid. Ja. Dat kan hij. Hij zegt maar, niemand wil meer in een Kever rijden. Dus iedereen wil in een Ferrari rijden. Dan doet hij dus echt een Ferrari. Houdt op podium en zo'n hele mooie interactieve show is dat.
4: Ja.
5: En met zijn geluid ook laat hij het gewoon beleven alsof er een F-35 gewoon op een meter hoogte boven
1: is dat
5: heen
1: hetzelfde
5: komt
1: als die zwarte acteur uit Police Academy?
5: Bijvoorbeeld, ja.
1: Die doet hij dat ook altijd?
5: Soundmaker.
4: Dat heb ik nog nooit gezien. Nou,
1: Michael Winslow, of heette die?
5: Ja, hij is net overleden, toch? Een jaar of twee geleden of zo.
1: Is hij ook dood, ja? Oh, dat weet ik niet.
5: Of ik zeg nu wat helemaal niet.
1: Ik heb
5: het wel vaker gedaan, namelijk.
1: Ja, maar goed, ik stel dat hij luistert, ik ga het wel wel eventjes opzoeken.
4: We gaan het even opzoeken.
1: I'm not dead, zegt hij.
5: Maar wil je hier niet meer mee doen met die imitaties dan? Want dat zeg ik net. Ga je nou kiezen voor je zangcarrière of ga je kiezen voor die imitatie?
4: Nee, ik denk dus dat ik niet hoef te kiezen. Want dat is het fijne. Dus ik doe het, als je me op social media volgt, daar ga je imitaties altijd voorbij blijven zien komen. Ja. Want ik vind het veel te leuk om lekker zo'n McDrive te rijden als een nieuwe imitatie. Of om een andere stunt uit te halen als een imitatie.
5: Snelheid van social media.
4: Precies. Ja. Of je doet er vijf stemmetjes na in één video of zo. Dat soort dingen zou ik altijd blijven doen. Ja. En op het podium is het ook onderdeel ervan. Maar het past bij mij in mijn act. Omdat het zeg maar, ik ben gewoon een zanger met een knipoog. Dus ik vind het leuk om en fantastische dikke platen uit te brengen.
5: Ja.
4: Maar tegelijkertijd iedere keer wel te verrassen met, oh, hij gaat ineens, komt ook Gerrit Joling voorbij. Of ineens Guus Meeuwis.
1: Maar wie is jouw favoriete typetje dan om te doen?
4: Ik denk dat altijd Gerrit blijft. Dat is misschien is dat saai om te horen. Maar omdat het zo'n character is. Jij zei dat net ook. Denk ik, het is zo'n leuke vent. En dat vindt iedereen.
1: Ja,
4: er zijn bijna geen Nederlanders die hem niet leuk vinden.
1: Nee.
5: Door zijn humor ook natuurlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, hij is recht voor zijn raap. Het is vaak heel hard.
4: Ja.
5: En toch kan iedereen het hebben.
4: En direct,
5: Het is dat is het verschil met Gordon.
1: Ja. Het is ook een beetje de toon die de muziek maakt. En natuurlijk gewoon zijn hele uitstraling.
5: Ja,
1: hij oogt gewoon vrolijk als echt iets.
5: Hij heeft een groenfactor.
4: Ja, 100%. Ja,
1: die Michael Winslow leeft trouwens nog.
4: Hij leeft nog, toch?
1: Ja, hij is nog niet eens zo heel erg oud.
5: Wie is er dan dood van de Police Academy?
1: Ja, dat ga ik nou allemaal niet opzoeken. Maar het zullen wel meer mensen. Maar hij kan dus 10.000 geluiden maken alleen maar met zijn mond.
4: Ja, wauw.
1: Ja, en hij is wel 3 keer getrouwd geweest. Er zijn dingen met zijn mond die hij waarschijnlijk wel meer doet.
5: Of dat zijn vrouw natuurlijk dacht van, ik dacht dat jij zoveel kon met je mond.
1: Ja.
4: Ja, precies. Ja, als het daar de apen
5: hij is destijds gecast voor die film omdat hij die geluidjes maakte. Hè?
1: Waarschijnlijk wel.
5: Hij is niet acteur en dat hij die geluidjes ging maken. Juist andersom. Dus
1: hij deed trouwens
4: even opzoeken voor inspiratie.
1: Ja. Hij heeft 5 jaar geleden nog meegedaan aan het 16e seizoen van America's Got Talent.
4: Echt waar?
1: Ja, dus een hele generatie die kende natuurlijk die Police Academy films niet meer. Dus hem ook niet meer.
4: Ja, nee.
1: Dus hij kan weer een nieuwe carrière beginnen eigenlijk.
5: Maar bij Got Talent worden gewoon mensen ingehuurd ook.
4: Dan word je wel gebeld, ja.
1: Ik zeg ook steeds nee.
5: Ik zeg ook altijd, mij niet bellen.
1: Nee, mij niet bellen. Hé, Menzo, het is tijd om te gaan zien. Want je stond net al eventjes in te zingen. De pot verdikken, maar wat een heerlijk nummer.
4: Nou, hè?
1: Ja, absoluut. Wil je nog iets vertellen over het nummer? Of zeg je gewoon, ik ben die sukkel in Amsterdam en ik ga gewoon op het podium staan?
4: Nee, inderdaad. Kijk, het gaat dus over een gast in Amsterdam. En ik vind die in het liedje de sukkel. Maar er zullen mensen luisteren en die zullen mij meer de sukkel vinden in het verhaal. Omdat ik de gast ben die thuis in zijn eentje aan de pizza zit. En mijn ex vliegt met die gozer, die sukkel in Amsterdam, naar Ibiza.
1: Ja.
4: Dus nee, dat is helemaal aan de luisteraar te bepalen. Maar nee, het is denk ik een heel leuk pop-volksliedje geworden.
1: Hoe doet hij het? Want hij is nu 3 weken uit, zei je?
4: Heel goed. Ja, ik ben echt heel blij mee. Dus ik denk in totaal dat ik wel over de 100.000 streams zit. Als je zeg maar alle platformen bij elkaar optelt. En dat is top.
1: Nee, dat is top. Maar even over het filmpje van Gerard. Je zei, het is bijna 5 miljoen of meer dan 5 miljoen.
4: Ja, dat is beter.
1: Word je daar dan nog financieel ook wijzer van? Als dat op Instagram? Nee,
4: stop,
1: nee, jammer
4: niet.
1: Is dat, hè?
4: Ja, nee, dat is eigenlijk alleen maar bereiken. Daar ben ik heel blij mee. Want 3 miljoen mensen komen toch weer op je account. En die kunnen weer je liedjes horen.
1: Ja,
4: en die kunnen weer denken van, hé, dat is leuk. Die wil ik op mijn feestje hebben. Ik had bijvoorbeeld laatst ook een keer een feestje hier volgens mij in de buurt. En die mensen die wilden Gerrit Joling boeken. Maar ja, die kostte 15.000 euro. Nou, lieve mensen, ik ben ongeveer 15 keer zo goedkoop. Dus ja, mij konden ze wel betalen.
5: Ja.
4: Dus dat vind ik alleen maar hartstikke leuk.
1: Nou, 1000 euro is wel heel goedkoop ook wel weer.
4: Ja, is dat zo?
1: Nou, dat denk ik wel. Ja, maar dat vind ik als een artiest.
4: Eventjes,
1: maar als een artiest heel goedkoop is, denk je ook weer, nou, dat zal dan wel niet zo heel goed zijn. Je moet
4: er een beetje tussen gaan zitten. Dit is goed betaalbaar voor mensen die en mij op hun verjaardag willen hebben. En in de feesttenten. Dus ik vind het nu een goede prijs.
1: Nou.
4: Maar ik hoop dat ik zulke iets heb dat ik net zoveel kan vragen als Gerrit Joling.
1: Goed, ga op het podium staan alsjeblieft. Menzo Kortland is hier onze badgast van vandaag. En na zijn eerste hit Viva Maria is dit zijn nieuwe single. En hij hoopt hier natuurlijk een grote hit mee te gaan scoren. Menzo Kortland met Sukkel in Amsterdam.

0: Goedenavond, het is vanavond droog in Flevoland en de bewolking die gaat snel oplossen. En in de loop van de avond gaan we dus vanuit het noordwesten te maken krijgen met brede opklaringen. En gaan we de zon nog een tijdje zien bij temperaturen zo rond een graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht begint dan vrij helder, koelt af naar een graad of 15 op de meeste plekken. In de loop van de nacht kan lokaal wat mist ontstaan en krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Morgen beginnen we de dag dan grotendeels bewolkt. Pas in de middag gaat de zon doorbreken. De temperatuur gaat dan oplopen naar zo'n 23 tot lokaal 26 graden.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: What do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, we hebben hier een dame uit Lelystad, Malou Kamstra. Malou, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dichter, toonaangevende dichter in Lelystad, hebben we ons laten vertellen. Ja, je hebt het gehoord, hè?
2: Ja.
1: Ik noem geen naam hoor, wie dat heeft gezegd. Maar
2: nou,
1: ik denk dat je
2: vermoeden
1: hebt, hè? Ja, precies, dat dacht ik wel. Je hebt een nieuwe gedichtenbundel.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar die is eigenlijk ook alweer uitverkocht.
2: Ja, deze versie is uitverkocht.
1: Ja. Wat is het voor gedichten en wat is dan deze versie wat je nu benoemt?
2: Nou ja, ik hou hem even omhoog. Dit is warrelknoest. En warrelknoest is sowieso mijn favoriet woord van het afgelopen jaar.
3: Hoe kom je eraan?
2: Aan warrelknoest?
3: Ja.
2: Ja, ik doe ook houtbewerking en al dat soort dingen. En daar zitten knoesten in. En als je een knoest hebt die echt gewoon alle kanten op gaat, dan is dat een warrelknoest. En op zich ben ik wel redelijk warrig.
1: Oh.
2: Dus ja, ik ben een warrelknoest.
1: Het bestaat ook echt. Het is een bestaand woord.
2: Ja, het is een bestaand woord.
1: Ah, oké.
3: Okay. Oh, waar.
2: Ja.
3: Wat een mooi woord voor de Scrabble.
2: Ja, goed, hè? Warrelknoest.
3: Ja.
2: Wat was je vraag nou ook alweer? Ja, waarom deze bijzonder is?
1: Ja.
2: Dan buiten. Ja, ik heb deze dichtbundel speciaal gemaakt voor Sensation. Alleen ja, Sensation ging uiteindelijk niet door. Dat was heel erg jammer. Dus ik zou deze presenteren. En ik wilde eerst een proefeditie doen specifiek voor Sensation. En opgedragen aan Gilles Baars. Die altijd me zit te prikken van, hey, je gaat nou eens die dichtbundel maken.
3: Mm-hmm.
2: Dus ja, daar heb ik er maar 20 van.
3: Ja.
2: En daar heb ik er 19 van verkocht. En nou ja, uit de proefeditie kwam ik er eigenlijk achter dat ik er nog ietsje meer illustraties in wilde. En ja, het maakt voor de drukker niet veel uit of de kaft kleur is of niet. Dus ik heb ook nog een editie in kleur en die komt eind augustus.
1: Ah, okay.
2: Dat zijn er dan 150, dus dat zijn er meer.
1: Is nog steeds niet heel veel natuurlijk, toch?
2: Nee, het is natuurlijk wel exclusief als je een dichtbundel van mij hebt.
3: Maar kan het financieel dan ook wel uit?
1: En is dat belangrijk?
2: Ja, dat ligt eraan of ik het verkoop.
3: Ja.
2: Ik heb hier nu wel meer aan verdiend dan ik erin gestopt heb.
3: Ja. Ik heb wel het idee dat dichten en poëzie de laatste paar jaren enorm in een soort van opmars bezig is.
2: Dat zou heel goed kunnen, ja, sowieso in Lelystad.
3: Merk jij niet?
2: Nee, niet specifiek. Nee.
3: Oh, ik hoor meer en meer over poëziefestivals.
2: Ja, misschien ja, maar dat ook jij door gewoon spoken word meer in die niche zit inmiddels.
3: Ja,
2: spoken word is wel een stuk populairder.
1: Ja, maar misschien dat daardoor ook dat spoken word ook de dichter en gedichten weer meetrekt.
3: Ja. Woordkunstenaars ook. Weet wel. Er wordt in de Nederlandstalige muziek wordt er meer en meer gebruik gemaakt.
2: Dat
3: van
2: is
3: mooie
2: wel waar. Dat is
3: zinnen.
2: Absoluut waar.
3: En die zitten toch allemaal ook een beetje in de richting van de poëzie. Hè?
2: Als het goed doet wel.
1: Ja, jij schrijft poëzie. Die poëzie heeft ook te maken met Flevoland.
2: Ja, onder andere.
1: Ja.
2: Ja.
1: Kun je ze. Hoe? Ja, dat is misschien.
2: Ja, hoe?
1: Ja.
2: Ja, wat hoe?
1: Nou, hoe werkt dat proces? Stel, je loopt ergens, ik noem maar iets, en je ziet een gebouw in Flevoland. En je denkt, oh, daar ga ik nu, daar zie ik iets poëtisch in.
2: Nou, ik heb nog niet zo heel erg in een gebouw gehad, maar dat komt misschien wel. Ja, het oude Gertronics gebouw, maar dat komt omdat ik dat een beetje een huilend gebouw vind.
1: Ja, dat is niet zo.
2: Dus daar zou ik wat over kunnen schrijven. Maar doorgaans gaat het bij mij heel erg aan, omdat ik ben hier in Flevoland geboren. Ik vind de mythe van de Zuiderzee vind ik heel erg boeiend. Of althans, de Zuiderzee is geen mythe. Maar daar had je wel allerlei verhalen. Mm-hmm. Bekend en onbekend.
3: En over alle geheimen die nog onder ons liggen misschien.
2: Ja, dat ook. En dan heb je nog de scheepswrakken die onder de grond liggen.
3: Ja.
2: Dus ja, ik vind Flevoland eigenlijk gigantisch interessant. Omdat er, wat mij betreft, waren er allemaal watergeesten, zeg maar.
3: Mm-hmm.
2: Zoals onder andere ook de heksen van Schokland. En dan ga ik eens nadenken van, ja, hoe zouden die er dan nu bij lopen?
3: Mm-hmm.
2: Zoals de Barneman, dat is een figuur die liep over de golven heen. En als je die zag, dan zou je zinken. Ja, hoe zou de Barneman er nu uitzien dan?
3: Mm-hmm,
2: ja, en in mijn fantasie woont hij dan in het grondwater. En heeft hij allemaal.

0: allemaal kleine pootjes en al dat soort dingen. En ja, lijkt die ene gezin wel op te kraken, maar is het ook gewoon een soort waterworm geworden of een aardworm?
1: Ja. Zijn ook mensen die zeggen, ja, dat was vroeger allemaal, maar dat is eigenlijk helemaal niet vroeger. Want nog heden ten dagen wordt er altijd gezegd over de scheepvaart, kleine zeilscheepjes of zo, ja, die het IJsselmeer opgaan. Die zeggen, pas op, want het kan er spoken.
0: Ja.
1: En dat zeggen ze niet voor niks natuurlijk.
0: Nee, en dat is dat, ik denk dat dat een gegeven is in Lelystad en in Flevoland wat we zouden moeten koesteren. En wat mij betreft dat het nog verder transformeert. Want ja, die waterwezens die waren daar dan. Mm-hmm. Dat zijn nu aardwezens geworden.
2: Misschien moeten ze daar meer het verhaal van Flevoland van maken. Dat meer naar buiten toe.
0: Ja, dat zou ik heel erg mooi vinden.
2: Ja, dat je daar
0: wil ik ook aan bijdragen. Ik heb een aantal verhalen geschreven, ook over Flevoland. En daar zou ik in de toekomst ook nogal een bundel over willen maken.
2: Ja, is er weer 20 stuks?
0: Meer dan 20 stuks.
1: Dat is een mooi exploitatiegegeven misschien om met een bootje richting de Markerwadden te gaan. En dan die verhalen te horen.
0: Ja, absoluut.
1: Als je op het water bent, dat je dan het verhaal van in het water hoort.
0: Ja, of dat je langs de scheepswrakken gaat. Ik weet dat Iftina van de Popta, die heeft een prachtig mooie podcast gemaakt over de oude scheepswrakken. Mm-hmm. En nou zijn er ook een aantal scheepswrakken die hebben nog geen verhaal. Er is niet zoveel over bekend. Maar daar kun je natuurlijk wel verhalen opplakken.
2: Ja.
0: Dus als je daar dan allemaal langs gaat en je hebt die verhalen, die fantasieverhalen van mij of van andere mensen. Mm-hmm. Ja, dat geeft gewoon zo'n verdieping aan onze poldergrond.
1: Zijn er dan ook bepaalde plekjes dat je zegt van, ja, daar kom ik heel graag als we het toch over die poldergrond hebben?
0: Larsenbos.
1: Wat vind je daar dan?
0: Wat vind ik daar dan? Nou, sowieso is in het Larsenbos, dat is een stukje waar de Barneman woont. Er is een stukje bos dat staat helemaal vol met esdoorns. En wat mij betreft is dat een heel magisch ding. En nou las ik over de esdoorn dat het ook een soort beschermer tegen kwade energie is. Nou ja, de Barneman was geen kwade energie wat mij betreft. Want eigenlijk was hij een soort signaalgever van, hey joh, pas op, je gaat zinken. Mm-hmm. Maar ja, de Barneman is daar opgesloten. En daarom is dat stukje bos ontzettend bijzonder.
2: Ook spannend.
0: Ja, ik weet het. Ja, nee, ik geloof dit niet eerlijk gezegd zelf, maar ik geloof het wel hoor.
1: Ja,
0: ja, nee, dat is,
1: ik vind dat soort verhalen altijd wel leuk.
0: Want, ja, ik ook.
1: Ook met name om kinderen over te praten. Legendes, mythes. Je hebt de mythe van de Witte Wieven heb je natuurlijk ook. Niet zo heel ver hier vandaan ook, dat soort dingetjes.
0: Ja.
1: Ja, waarom zou het niet zo zijn geweest?
0: Nou ja, dat denk ik dus wel. Ja. En sowieso, je hebt hier verderop heb je de OF12 op de Meerkoetenweg. Dat is dan ook een scheepswrak. En daar heb ik een verhaal geschreven van. Dat was eigenlijk een soort interview van een correspondent van Omroep Flevoland. Die is daar geweest. En die heeft daar gehoord dat er rare dingen waren gebeurd daar bij de Meerkoetenweg. Mm-hmm. En die is vervolgens de Barneman tegengekomen in zijn nieuwe vorm. En ja, die vertelt eigenlijk ook een tragedie van hoe de OF12 gezonken is.
1: En van die verslaggever hebben we nooit meer iets gehoord.
0: Nou ja, die verslaggever is uiteindelijk voor gek verklaard.
1: Oh.
0: Ja, snaar.
1: Ja, maar dat komt dan weer echt uit de middeleeuwen. Als dan iets niet grijpbaar was of een beetje mysterieus
0: dan moest
1: werd.
0: Kapot.
1: Dan moest het kapot. Hup, de brandstapel met pek en veren dorp uit.
0: Ja, dus ik ben heel blij dat we nu leven.
2: Ja, dat begrijp ik heel goed.
0: Ja.
2: Jouw bundel staat dus vol met dit soort poëzie en
0: gedichten. Er zit één hoofdstuk zit erin van de polderpoëzie.
2: Wil je die helemaal voorlezen?
0: Dat hele hoofdstuk?
2: Nee, dat is wat te ver. Maar je hebt wel iets wat je graag wil voorlezen.
0: Ja, zeker. Ik heb een aantal heb ik erin gedaan. Maar aangezien we het over de polder hebben en we het over de Barneman hebben gehad, wil ik het gedicht van de Barneman wel voorlezen.
2: Ja, dat is goed.
0: Ik heb eventueel ook nog iets over de beuken in de Zuiderzee.
2: Mag ook, wat jij wil. Dit boekje, dat is dus de 20ste exemplaar. Hè? Die andere 19 zijn al verkocht. Dus dit is echt heel uniek. Want er is er nog maar eentje van. En die in kleur, die komt dus een oplage van 150 binnenkort uit. Waar kunnen mensen die kopen? Is dat in de plaatselijke boekwinkel? Of moet ik dat bij jou bestellen?
0: Ze kunnen in de plaatselijke boekwinkel, maar ze kunnen mij beter even een berichtje sturen.
2: Okay. Hoe doen ze dat?
0: Of mijn e-mailadres, dat is malou.kamstra@gmail.com.
2: Makkelijk.
0: Je kunt me ook op Instagram vinden, op atelier.kamstra. En ik heb ook een Instagram die heet Verwoordenaar.
2: Mm-hmm.
0: Dus daar ben ik onder andere te vinden. Ja, en ik ben druk bezig met mijn ateliergenoot Wil van Koten. Met ons atelier, dat is op de Gutterswal 110. Daar hebben we ook een website van. En dat is het gildelelystad.nl of gildelelystad.nl.
2: Ja, gildelelystad is het volgens mij. Ja. Oké. Okay. Goed, nou, dan hebben we dat genoteerd.
0: Ja, top.
2: Ik zou zeggen, lees voor.
0: Ja, ik
2: draag voor, moet ik zeggen. Dan.
0: Ik zal de Barneman eventjes aan jullie. Dus dit is oorspronkelijk was dit echt gewoon een Zuiderzeegeest. Hè? Vooral bekend in Harderwijk, dat wel. Oké, daar komt-ie. De Barneman zucht. Hij baant zich een weg door het grondwater. Laat bredere sporen na dan een worm zich ooit zou durven graven. Hij duikt dieper nog dan het vooronder van waar de verzopen schepen slapen. De bodem van de Zuiderzee. Zijn kaken. Rijen slagtanden, zijn ogen gewend aan het donker van de aarde. Hij heeft wel iets weg nog van de kraken. Maar dan met 1000 pootjes waar zijn vinnen ooit zaten. Hij moest toch met zijn tijd mee. De zee. Zijn wandelpad verloren aan baggeraars en pompen. Hij maakt de plaats en zijn stem giert niet meer bij noordenwind. Hij zwaait nooit meer naar een zeemeermin. De barneman pakt zijn lantaarn en zucht.
1: Ja, het is mooi. Het is verbeelding, inderdaad. Marlo. We houden het in de gaten wanneer een nieuw boekje uitkomt.
0: Ja, tof.
1: Ja, tuurlijk. Dan kom je gewoon weer een keertje terug.
0: Ja, dat zou ik hartstikke leuk vinden.
1: Is er ergens waar mensen jou binnenkort ook kunnen zien als je aan het voordragen bent?
0: Nee, op het moment heb ik geen optreden staan. Maar hou sowieso de website van het lab in de gaten bij Laplu. Want het is wel mijn idee om daar nog een bundelpresentatie te doen. Omdat dat nu niet gelukt is op Sensation, helaas.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Dus bij het lab zal ik sowieso zijn. En dan gaan we ook wat meer poëzieavonden gaan we daar ook organiseren. Ja. Waar dingen te horen zijn.
1: Hartstikke fijn.
0: Dat is de lapp.nl.
2: Ja, hoe? Dubbel P.
1: L-A-P-B.
0: Ja, het lab. Nee, PP. Ja, ik wilde vroeger graag met een B. Maar toen was het hele participatiecultuur gebeuren was heel erg hip. Dus, ja,
2: moest de P erin van participatie.
0: Het waren twee P's. Heb ik die zo half boven elkaar gezet om het toch een B te maken. Maar het is PP.
1: Als je er niet de P in hebt.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Oké, goed. Dankjewel, Marlo Kamstra.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.
4: Ja, de Surinaamse presentatrice Chantal Cadogan uit Almere. Die is ook deze woensdag bij ons in de studio om haar licht te laten schijnen over actuele zaken.
5: Ja. Goedemorgen.
1: Hoi.
5: Goedemorgen. Ik denk, doet Leo dit op de vroege ochtend tegen mij zeggen? Je sexy ding.
4: Natuurlijk.
5: En toen was het, nee, het ging over het lied.
4: Ja, jammer is dat, hè. Ja, jammer is dat. Want eigenlijk zijn we nu ook. Eigenlijk kunnen we wel gewoon meteen
5: eigenlijk
4: door.
5: Eigenlijk kunnen we gewoon maar klaar. Meteen door. Gaan ja. We gewoon naar de kiek. De kiek
4: ja,
5: of
4: dit
5: zoiets,
4: is best jammer eigenlijk.
5: Ja,
4: dit, hè?
5: Is jammer. Ja. Oké, okay, nou ja, weet je. We doen maar gewoon alsof het voor ons, zeg maar, was.
4: Zullen we dat doen?
5: Zullen we gewoon dat doen?
4: Nou, vooruit. Ja,
1: sexy things.
4: Oké. Okay.
5: Sexy things. Ja. Nou, dat wordt heel sexy in Lelystad, nou, hè, volgend jaar.
4: Nou, dat weet ik niet, hoor. Heb je die Lelystedelingen gehoord? Waar moet hij? Wat is leuk om naartoe te gaan? Ja, nou, dat moest uit de tenen komen.
5: Ja, dat moeten ze gewoon nog even bedenken. Maar ik zou het ook even niet weten, hoor, in Almere. Als de koning zou komen.
4: Nee?
2: Ander is het wel geweest.
5: Ja, nee, maar als hij nu... Nee, Beatrix is geweest.
2: Ja, natuurlijk.
5: Maar niet echt met Koningsdag. Want ja, volgend jaar is de koning met zijn familie natuurlijk in Lelystad.
2: Ja.
5: Is toch wel leuk ook. Hij 60 jaar, Lelystad 60 jaar, samen 120. Ik bedoel...
2: Mijn vrouw is niet ook dat 60 jaar.
5: Je vrouw 60 jaar. Ja, misschien krijgt ze wel een speciale uitnodiging.
2: Dat zou leuk zijn.
5: Dat is toch vaak zo, de mensen die dan dezelfde leeftijd zijn.
4: Ja, dat klopt.
5: Worden
2: ik reken daar wel een beetje.
4: Die mogen mee in de koninklijke bus.
5: Ja.
4: Minstens.
5: Maar is het... Nee, zijn het dus, ja, maar moet je dan niet op dezelfde... Is ze ook op dezelfde dag jarig?
2: Nee. Hetzelfde jaar.
4: Oh. Nee, daar mag ze niet mee.
5: Daar mag ze niet mee,
4: nee,
5: sorry.
4: Dan is klaar.
5: Moet ze gewoon aan de kant gaan staan.
4: Ja. Oh, met een vlaggetje. Ja.
5: Maar ik vind het wel leuk.
4: Het is
5: kijk, ik ben dol
4: leuk.
5: Op het Koningshuis. Hè?
4: Ja,
5: Koningshuis.
4: Ja.
5: Ja, ik ben wel echt een blauwbloedkijker. En ik lees toch ook wel alles over het koninklijk.
4: Nou ja, het is natuurlijk ook leuk. Maar weet je, we hadden het erover. En ik zei tegen Leo, kijk, die dochters die dumpen ze gewoon bij Bataviastad. Die zeggen, pama, tot over een paar uur. Die vermaken zich wel.
5: Ja,
4: dat zou ik helemaal snappen. Ik zou het echt serieus als ze dat zouden doen.
5: Dat zou wel een stunt.
4: Ik zou het een geweldige stunt vinden.
5: Maar... En dat ze ze daar dan oppikken, halverwege de route met tassen.
4: Ja, ik zou het echt ontzettend lollig vinden.
2: Maar zou je dan camera's mee willen waar ze gaan shoppen? Of zou je zeggen van nou, als ze achter die poort zijn, heb ik
4: dan moeten ze hun eigen moment
5: dan
4: al lekker hebben.
5: Eigen ding doen. Ja. Ja, en dan is het gewoon leuk als ze dan naar buiten komen, weet ik veel. De ene met een Starbucksje, de ander met chocolaatjes.
2: Weet je wat ik aan zat te denken?
5: Nee.
2: Nou, dat Maxima op zoek gaat naar de vele werknemers van Inditex. Een grote werkgever in Lelystad.
5: Ja, ja, ja, klopt, klopt, klopt.
2: Dan kunnen ze lekker Spaans praten onderling.
5: Ja, dat kan. Maar ik denk dat zij al zoveel daarvan in de... Maar misschien mag zij dan gewoon items uitzoeken.
2: Dat kan ook.
5: Ja, maar zij draagt natuurlijk van de distributeur natuurlijk ook heel veel kleding.
4: Daar gaat ze niet heen.
5: Maar dat gaat ze niet. Nee, daar gaat ze niet.
4: Ze gaan, denk ik, naar het centrum. Maar dat moet nog wel even flink opgelukt worden, hoor.
5: In het centrum, maar daar valt helemaal niks aan.
4: Nee, nou, ja, dat zeiden die mensen dus ook. Nou, maar is daar niks te beleven? Dat zijn de mensen ook aan wie we het hebben gevraagd, onze verslaggever.
5: Gaan ze misschien langs de gevangenis? Is dat de idee?
4: Dat ze wat langer blijven, bedoel je?
2: Ja, er zat één meisje in de reportage die zei... ze moeten misschien naar die school komen kijken, naar Porteum. Dat is wel een mooie nieuwe school.
4: Ja.
5: Nou, dat zal ze ongetwijfeld doen. Maar ik vind de gevangenis is misschien ook idee. Vooral de mensen die dan al met 9 tenen buiten staan... die ja, natuurlijk niet de...
6: Die 2 weken eerder naar huis mogen.
5: Nou ja, weet ik veel.
4: En van die gevangenen die dan onder de koninklijke bus hangen om te ontsnappen.
5: Of daaraan aan de achterkant. Ja, ja.
4: Nee, maar, ik vind het een geweldig idee.
5: Ja, waar staat Lelystad eigenlijk onbekend? Ze nou, zeggen, ja, om de gasvrijheid en weet ik veel wat. Ja, maar dat is elke stad.
6: Maar de mensen hadden het wel over de natuurgebieden. Maar als je die allebei zou willen doen, ja... Dan ben je, zit je meer in de bus dan dat je de mensen ziet.
5: Ja, maar ik denk je dat ze ook daarover... Ik denk namelijk ook dat ze een programma ook met hun overleggen, weet je wel.
4: Ja, tuurlijk. Nou, weet je, we gaan het zien. We gaan het zien. Maar ik had wel zoiets van, als ik dan meteen de eerste reactie... We laten onze pioniersgeest zien. Ik denk, kunnen we even origineler zijn?
5: Ja, kunnen we ook even wat... dat vond ik ook zoiets. We hebben dat opgeschreven, hoor. Onze diversiteit, gastvrijheid... En pioniersgeest. Ja. Die zullen centraal staan tijdens het bezoek.
4: Okay. Je zult met iets sexiers moeten komen.
5: Nou, dat denk ik ook.
6: We gaan door.
5: Not so sexy. Ja.
4: Willen het ook met jou hebben over dat nieuws van Staatsbosbeheer. Ze gaan de buitencentra in alle natuurgebieden sluiten. Wat dacht jij toen je dat hoorde?
5: Nou ja, dat snap ik natuurlijk wel. Ik denk dat ik denk dat mensen ook minder de tijd meer nemen voor dit soort dingen. En zeker ook omdat horeca er ook uitgehaald is... Weet je, bij sommige locaties.
4: Maar 60 plus is toch niet, Chantal?
5: Ja, maar je gaat een wandelingetje doen en dan wil je toch een koffietje gaan drinken.
4: Ja, maar we kijken nu naar Leo, want die is 60 plus.
5: Ja, dus
4: Leo?
5: Ik wilde ook vragen hoe ervaar jij het, Leo?
6: Ik heb in de Lelystadse vestiging, dus aan de Lelystadse kant van de Oostvaardersplassen, dat van Staatsbosbeheer is, heb ik al 2 keer koffie gedronken. Ik vond het heel gezellig. En in Almere...
4: Dat is heel royaal, hoor, voor Leo.
6: Ja.
5: Had je was er ook het op bij? Één dag of was het verspreid over meerdere bezoekjes?
6: Meerdere bezoekjes.
5: Dus 4. Nee. Want hij is altijd met zijn vrouw, dus 4.
6: Ja, en ik had mijn heleboel vriendinnen mee.
4: Oh. Vertel. Nu begint het echt leuk te worden.
5: Even. Ik had vanochtend moeten beginnen met You Sexy Thing.
6: Ja. En ik heb er niks bij genomen. Ik had er toen nergens zin in, behalve in koffie. En in Almere heb ik daar bij de camp aan. Dat is ook een leuk ding. En daar heb ik lekker geluncht.
5: Maar die is dus dicht.
6: Gaat.
5: Of heel gaat dicht.
4: Ja, Almere Hout gaat als allereerste
5: als
4: dicht.
5: Eerste dicht. Ja.
6: En ze hadden een leuke kaart. Ik denk ja.
5: Maar alleen wel dat dit... Kijk, als ik ging erover nadenken, toen dacht ik... Oh, gadver, dit waren van die uitjes die je met school ook moest doen. Nou, ik vond het echt horror.
6: Oh ja.
5: Maar nog steeds wel een beetje. Want ik denk, het is toch altijd een beetje...
4: Stoffig.
5: En toch een beetje oudere mensen die... Oh, zo mooi. Ik bedoel... Ja.
6: Het is niet aan jou besteed dus.
4: Nee, dat is duidelijk.
5: Ja, weet je, er moet bij mij toch een beetje meer actie aan te pas komen. En ik ben natuurlijk ook zo'n sokker voor zo'n horecagelegenheid.
6: Wat doe je dan?
4: Ik denk wel, serieus, als jij daar iets gaat doen... Jij kan wel voor wat spicy sferen gaan zorgen
5: ja,
4: daar.
5: Ja, maar ik weet dus niet... Maar vaak, het is echt... Ik bedoel het helemaal niet lullig naar die natuurmensen en zo... Maar vaak zijn dat toch wel de mensen die helemaal niet echt op verandering te wachten... Daarop zitten.
4: Gewoon die komen voor de munthee en...
5: Die komen voor de munthee en de brandnetelsoep en weet ik veel wat. Okay, ja, goed. Weet je.
4: Nou, zullen we dan nog even naar Almere?
5: Ja, over de fatbikes?
4: Laten we het over de fatbikes gaan hebben.
5: Wat een ergernis vind ik dat in het centrum.
4: Vertel.
5: Kijk, tuurlijk, ik begrijp het wel. Mijn nichtjes, neefjes, ze rijden ook op fatbikes. En ik begrijp dat wel. Die fatbike is natuurlijk helemaal je van het.
6: Ja.
5: Maar het is natuurlijk wel zo dat jij als voetganger... in het centrum moet uitkijken dat je niet wordt aangereden.
6: Tegenwoordig wel, ja.
5: Ja, want ze rijden gewoon echt kriskras door het centrum. En dan denk ik altijd, maar waar zijn die verdomde handhavers dan? Want die zie je nooit.
4: Boa's. Ja, er zijn er veel te weinig van natuurlijk.
5: Ja, maar dat is dus heel achterlijk. Want dan zie ik ze soms wel eens in groepjes ergens staan praten. Dan denk ik, ja, maar ik ben al 20 keer opzij moeten springen... omdat ik anders werd aangereden.
6: Maar Chantal, als we jouw redenering doortrekken... dan kan de gemeente wel fatbike-vrije zones instellen in Stadhaven.
5: Maar je moet handhaven.
6: Nou... Daarom?
5: Ja, maar je moet wel handhaven. Ja, maar sowieso, ik denk ook gewoon dat er een stukje education ook wel mag komen weer bij de jongeren in voor zover het gaat om verkeersveiligheid en dat soort dingen. Want ik vind dat dit er dus ook onder valt.
4: Maar als jij, stel die gaan er komen, die fatbike vrije zones. Nou, inderdaad wat Leo zegt, ja, ga het maar eens controleren. Maar jij loopt daar en jij ziet dat er een groepje met hun fatbikes daar rondscheuren en dan een minuut later zie je ze staan bij een winkel. Zou jij ze dan aanspreken van, hey jongens, dat is niet de bedoeling?
5: Als ik zelf of iemand met wie ik ben... Kijk, ik moet het wel hebben gezien, hè? Ik kan natuurlijk niet gewoon zeggen... Nee, als het mij zelf zou overkomen of ik heb het gezien... zou ik zeker wel op ze afstappen.
4: Maar hoe zou je dat dan doen?
5: Ja, maar kijk, ik ben natuurlijk ook best wel heel chill, denk ik. En ik denk dat ik ook wel weet hoe ik jongeren moet aanspreken. Maar, nou, dus okay. ik zou ook niet... Ja, dat heeft ook helemaal geen zin. Want nee, dan werk je eigenlijk ook alleen maar tegen. Krijg je alleen maar een grote smoel weer terug.
4: Hoe zou je beginnen?
5: Maar ik zou gewoon zeggen, hey boys, of weet ik veel meiden, of weet ik veel wat het is van... Hey, let er eventjes op, want jullie hebben me net aangereden... of jullie hebben die mevrouw net aangereden. Dus het is wel cool dat jullie hier fietsen. Maar hou even in de gaten waar het kan en waar het niet kan. En dan vaak, als je het op zo'n manier brengt... dan hebben ze toch vaak zoiets van... oh ja, daar zit... en dan hoor je meestal wel, sorry mevrouw.
2: Oké.
4: Nou, dan zeggen ze wel mevrouw
5: dan
4: tegen
5: zeggen ze mevrouw en u en zo, weet je.
4: Kijk.
5: Ja, dus dat.
4: En de goede toon dus. En niet meteen van haar met het vingertje.
5: Dat denk ik ook wel. Want om nou meteen heel belerend gaan lopen doen...
4: Dan wordt het alleen maar schelden. En waar moet je mee, zei ik wijf.
5: Weet gewoon hoe je praat. Tegen ouderen tegen jongeren en jongeren ook weer tegen ouderen.
4: Nou, hartstikke mooi. Chantal, dank je wel weer.
5: Nou, graag gedaan.
2: Ik wil mevrouw Cadeau gaan ook bedanken.
5: Ja, nou bedankt meneer Leo.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar hou het gewoon lekker simpel en niet te groots, niet meeslepend. Want kinderen zijn heel snel tevreden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Peek, geloven op één kussen, de duivel slaapt daartussen. Als dat dan gebeurde, dan moesten ze naar de dominee en de pastoor om te vragen of ze eigenlijk wel mochten trouwen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, vreselijk, wat een grasveer bij het vreselijke graf Omroep Flevoland. Oeh!
0: Dit is Flevoland.
4: Oh, geweldig, hè?
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Het is zomer.
1: Ja, Schokland is al ruim anderhalve eeuw geen eiland meer. Maar de verhalen leven nog altijd. En soms hoor je geschiedenis niet alleen, je kan er ook over zingen.
2: Ja, Johannes ten Haven noemt zichzelf de troubadour van Schokland. Met zelfgeschreven liedjes en verhalen neemt hij zijn publiek mee naar het leven op Schokland. Vlak voor, tijdens en na de ontruiming van 1859. En Johannes is bij ons. Goedemiddag.
3: Hallo, hallo.
2: Ja, ik zei het net. Je noemt jezelf de troubadour van Schokland.
3: Ja.
2: Hoe is dat nou zo ooit begonnen?
3: Nou, kijk, een troubadour is iemand die liedjes schrijft en verhalen vertelt. Of andersom mag ook. En zei ik zo, dat had ik eigenlijk zelf niet bedacht. Maar op een gegeven moment was ik bij de horeca op Schokland. En toen zei degene die daar de baas is, die zei, hey, troubadour, ga je nog weer wat zingen? Toen dacht ik, dat is toch wel een heel leuk idee om troubadour van Schokland te zijn.
2: Ja, want je was dus al betrokken bij het museum en het voormalige eiland.
3: Ja, het is zo, ik werkte vroeger op het muziekcentrum in Emmeloord. En daar zat ik in de staf en we gingen vaak naar Schokland om daar zeg maar een heidag te houden. Dus dan gingen we daar kijken wat het volgend jaar weer moest brengen en zo. Mm-hmm. Dat was vaak bij het museum. En als ik daar dan was, dan was dat een hele prima dag. Maar ik vond het mooiste als er pauze was, want dan had ik de tijd om rond te struinen en eens te kijken van hoe mooi Schokland eigenlijk is. En daar is mijn liefde toen van Schokland voor Schokland gekomen.
2: Ja.
3: En toen ging ik met pensioen. Dat is ook alweer een poosje geleden. En toen vroegen ze op een gegeven moment op Schokland bij het museum gidsen. Dat leek mij nou echt iets leuks om te gaan doen. Dus dat ben ik gaan doen. En van het een kwam het ander, want toen kreeg ik dus veel en veel meer informatie over hoe het eigenlijk op Schokland zit en wat de mooie verhalen waren en wat je erover kon vertellen. En ja, omdat ik nou één keer muzikus ben, begon dat te kriebelen.
2: Dan ga je aan de slag natuurlijk.
3: Dan ga je aan de slag.
2: Schrijven van die liedjes.
3: Ja.
2: En je bent specifiek toch wel geïnteresseerd in dat gedeelte rondom die ontruiming, hè, van Schokland in 1859.
3: Ja, dat is eigenlijk het meest gemakkelijk om daar naar publiek toe dingen over te vertellen. Het is het meest zichtbaar. Want de prehistorie is natuurlijk ook heel belangrijk op Schokland. Eigenlijk, ik denk eigenlijk nog belangrijker uiteindelijk. Maar over stenen kan je niet zoveel zingen. Dus die verhalen die over een dominee gaan, of de verhalen die over de pastoor gaan en de burgemeester en degene die de koekjes bakt, dat zijn eigenlijk verhalen die veel meer tot het leven spreken en tot het tot ideeën spreken dan over de oude verhalen. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen.
1: Ja, want waar vind je die verhalen dan?
3: Er zijn diverse verhalen en diverse boeken geschreven over Schokland. Het is een Schokkenvereniging die een heel uitgebreid archief heeft met allerlei verhalen, beschrijvingen, zeg maar. En van die beschrijvingen kan je verhalen maken. En zo is het eigenlijk gekomen.
1: Ja, naar wat voor soort verhalen ben je dan op zoek? Wat prikkelt jouw nieuwsgierigheid en jouw creativiteit?
3: Ze moeten een beetje prikkelen. We hebben bijvoorbeeld het verhaal van de dominee die op een gegeven moment, de laatste dominee van Schokland, die op een gegeven moment daar woont en zo verschrikkelijk de pest heeft aan de stank op Schokland, dat hij in zijn toga een flesje 4711 verbergt. En dat vind ik dan een mooi verhaal. Nou, daar maak ik dan een liedje over.
2: Ja, en is dat dan een liedje wat echt helemaal op de feiten gebaseerd is?
3: Uiteindelijk wel.
2: Er zit niet nog een sappige anekdote in of zo, wat niet gebeurd zou zijn?
3: Het is in principe allemaal gebeurd. Je kan hoogstens zeggen dat er een sausje over zit. Ja. Om het zo maar te zeggen.
1: Nou is de geschiedenis, dat is echt wel een vraag die je in deze tijd kan stellen. De geschiedenis draait vaak om mannen, hè? Zijn jouw liedjes, komen er ook veel vrouwen in voor?
3: Het liedje wat ik nu ga spelen gaat over een man en een vrouw.
1: Oh, oké, okay, ja.
3: Aha. Zal ik er meteen wat over vertellen?
1: Ja.
3: Het heet Gespikkeld. En gespikkeld, dat is als je een huwelijk sloot tussen katholieken en protestanten op Schokland. En het was zo, als je in Ens woonde, dat was zeg maar de hoofdstad van Schokland, waar nou het museum is. En je moest naar Emmeloord, dat oud Emmeloord dus, zoals het tegenwoordig heet. Dan moest je 2,5 kilometer over een plank lopen. Die plank was nou 40 centimeter breed. En aan de rechterkant, als je van Ens kwam, had je de zee. En aan de linkerkant had je moeras of rietvelden. Af en toe een klein weidje. Maar eigenlijk kon je er niet af.
4: Nou, dan moest je niet te veel bier drinken. Want anders kukkel je zo het water.
3: Dat moest je sowieso niet. Of misschien was het goed om juist een beetje het evenwicht te houden in combinatie met de golven. Maar wat er gebeurde, is als je dat hele stuk moest lopen, had je natuurlijk de kans dat je een tegenligger tegenkwam. En dan ontmoette je elkaar daar ergens in de middle of nowhere. En wat moest je dan? Dan pakte je elkaar bij de heup en je draaide heel voorzichtig om. En zodat je dus de ene die ging verder, de andere ging terug. En dan boog je nog even naar elkaar en dan ging je verder. Nou, heel prima. Dat was allemaal keurig geregeld. Maar je kon natuurlijk ook als jongen een heel leuk meisje tegenkomen. Of als meisje een heel leuk jongen. En dan hadden ze een andere regel. Dan was het zo dat als je elkaar tegenkwam en je vond elkaar echt leuk, dan pakte je elkaar vast en dan draaide je door. Maar dan liet je daarna niet los. Dan draaide je nog een keer en nog een keer en nog een keer. En dat was eigenlijk een soort consens van dat je zei van, nou, het is oké, we mogen elkaar, we hebben chance. Zoals
1: ja, eigenlijk een soort schuifelen op een plank.
3: Ja. Zo en dat noemde je dus de schokkerdans.
4: Ja, zo ontstonden dus de liefdes.
3: Zo kwamen de liefdes. Ja. En dan kwam meteen het probleem ook. Want dan bleek dat degene die uit Emmeloord kwam vaak katholiek was. En degene die uit Ens kwam, die was overwegend protestant.
1: Nou ja, dat kan natuurlijk niet met elkaar samen dan op zo'n
3: nou, dat
1: eiland.
3: Was wel een beetje lastig. Ja, dat was een beetje lastig. Maar het gebeurde toch. Fien en Rooms, zoals ze dat dan noemden, bij elkaar. En de duivel, als je daar dus ging, twee geloven op één kussen, de duivel slaapt daartussen. Als dat dan gebeurde, dan moesten ze naar de dominee en de pastoor om te vragen of ze eigenlijk wel mochten trouwen. En heel vaak hielpen ze het een handje door al te moeten trouwen.
1: Ja, dus ja. Ja, dan hadden ze iets meer gedaan dan op die plank alleen maar dansen.
3: Ja, nou ja, dat gebeurde niet op die plank hoor. Maar althans niet dat ik weet.
1: Nee, Johannes, je mag gaan spelen. Dan
3: nou,
1: kijk, gespikkeld dus.
3: Ik ga gespikkeld spelen en het gaat eigenlijk over dit verhaal.
1: Heel goed.
3: Anna en Dirk.
1: Ga staan. Dan gaan wij zo meteen nog heel even kort verder praten over het programma waarvoor je Johannes soms kan inhuren. Of hij geeft wel eens voorstellingen. En dan speelt hij dus al dit soort mooie liedjes met mooie verhalen erbij. Ik kijk eventjes of het allemaal goed komt.
4: De accordeon is omgedaan inmiddels. En als jij er klaar voor bent, Johannes, dan kun je starten met het liedje.
3: Nou, kijk aan. Klip, klap, klompen, klinken op het hout. Klompen op het hout, die klinken op het hout. Klippen, klappen, klompen, die klinken op het hout. De wind is sterk, oh, wat is het koud.

is koud. Oh, daar komt Anna, jongens. Anna komt uit Emmeloord. Als ze plots voetstappen hoort, ze zwaait heel vrolijk en ze lacht. Ze had haar Dirk daar niet verwacht. Ze had haar Dirk daar niet verwacht. Samen doen ze de schokkerdans. Ze draaien rond, zij grijpt haar kans. Hij doet haar op, is heel wat mans.

0: Zijn. Dat is ongehoord.
1: Ja, leuk hoor. Gespikkel, het verhaal over Anna en Dirk. Gespeeld en gezongen door Johannes ten Haven. Johannes, kom er nog heel even bij als je wil.
2: Ja, want Johannes, zijn al jouw nummers, hè? Begeleid je jezelf altijd met de accordeon? Of heb je ook nog andere instrumenten die je dan bespeelt?
0: Ik begeleid me gewoon altijd met de accordeon.
2: Ja, het past er ook zo goed bij. Heb je dat eigenlijk ook gespeeld op Schokland, accordeon?
0: Ze hadden toen eigenlijk, als ze wat hadden, hadden ze meestal een trekzak.
2: Ah, oké. Okay. Ja.
0: En ik kan niet het verschil tussen een trekzak en een accordeon uitleggen, maar dan hebben we nog weer...
2: Nee, maar dat is een beetje zoals we kennen van piraten, zo'n trekzak. Ja, zo'n lange slinger ertussen.
0: Dan moet je...
2: Ja. Want zing je nou ook wel eens liedjes die al werden gemaakt, of die al werden gezongen op Schokland? Nee.
0: Dat doe ik met opzet, want er is een Schokkerkoor. En die speelt de traditionals, zeg maar. En dat wil ik heel graag aan hun laten. Want zij zijn van Schokker bloed, om het zo maar te zeggen. Uit hun voorvaderen. En daar wil ik dus niet aankomen, eigenlijk.
1: Nee. Wanneer horen we jou weer spelen op Schokland?
0: Nou, dat weet ik niet. Ja, even denken. Er staat wel iets gepland in. Ik weet even niet wanneer dat is. Maar, want ik speel dus soms op Schokland, maar ook heel vaak buiten Schokland. En dan heb ik... een beamer mee met platen van Schokland om te laten zien waar het eigenlijk over gaat.
2: Ja, dus voor bijvoorbeeld Delichance of de Zonnebloem, daar treed je ook vaak voor op. Ja. Nou, dankjewel dat je ons eventjes wat hebt willen laten horen. De troubadour van Schokland. Wil je meer informatie? Kijk dan eventjes op de website van Johannes. Dat is geenwegterug.hetzingenderiet.nl.
0: Helemaal goed.
2: Dankjewel, Johannes ten Haven.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: the first time. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Het is zomer.
1: Hoeveel zegt jouw lichaam eigenlijk zonder dat je één woord uitspreekt terwijl je nu luistert? Zit je dan nou misschien met je armen over elkaar of leun je juist naar voren?
2: Ja, volgens lichaamstaaldeskundige Ashwin Taneja uit Almere vertelt dat al een verhaal. Hoe je lichaam erbij staat als je iets zit te vertellen. Vorig jaar won hij met zijn bedrijf Body Signals Academy de titel onderneming van het jaar Almere 2025-2026. Ashwin is bij ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nou, we gaan ons maar meteen denk ik even op de pijnbank leggen, Ashwin. Nou, kijk even naar Jordi. Wat moet hij iets vertellen? En dan hoe werkt dat eigenlijk, een lichaamstaal lezen?
3: Ja, goede vraag. Allereerst, met lichaamstaal kan je niet zien of iemand wel of niet liegt. Dus het is zo simpel is het niet. We kijken naar signalen van gemak en ongemak. Dus voelt iemand zich gemakkelijk in het gesprek of ongemakkelijk? Nou, waar kan dat aan liggen, et cetera? Dat is de eerste stap van je analyse. Als ik naar Jordi nu zo kijk. We hadden het net al voor de uitzending erover. Dan zei ik lachwekkend. Jordi knikt mee wanneer hij iets bevestigt. Nou, dat kan een signaal zijn dat het verbale deel matcht met het non-verbale. Dus wanneer je daar eigenlijk verschillen in ziet, dan wordt een gesprek heel interessant. En dan zou ik vooral op de non-verbale dingen gaan letten, omdat je lichaam dat onbewust aanstuurt.
1: Ja, want net stelde je mij de vraag, Jordi, drukke dag gehad? Toen zei ik ja, en ik knikte blijkbaar ook nog, zoals een ja hoort. Maar als ik dan nee had geschud, dan was dat heel gek geweest.
3: Heel plat gezegd zou bij mij wel een beetje een red flag afgaan van, misschien moet ik daar even over doorvragen. Let wel, één signaal is geen signaal, dus zo snel zou je geen aanname moeten maken. Maar het is wel het begin van mijn analyse van, wat zie ik nog meer gebeuren en moet ik daarop doorvragen?
2: Ja, nou zeg jij zelf, lichaamstaal is een taal die iedereen spreekt, maar niet iedereen verstaat.
3: Ja,
2: wat bedoel je daarmee?
3: Nou, ik vind dat we te beperkt bezig zijn met het vakgebied non-verbale communicatie, met lichaamstaal. In een aantal andere landen zijn ze daar veel verder in, doen ze ook veel meer mee. En als je dan bedenkt dat regelmatig in gesprekken het gros van het deel wat wij aan informatie aan elkaar afgeven, dat het vanuit een non-verbale komt. En dat we daar dan niet op letten of langs ons laten heen gaan. Nou, dat zorgt ervoor dat we eigenlijk gebrekkig communiceren. Of in ieder geval niet effectief communiceren. Ja, waarom ik dat dan zeg is, ik hoop dat we met z'n allen steeds meer kunnen letten op lichaamstaal in een gesprek. Waardoor je eigenlijk effectiever kan communiceren. En vooral ook door hebt van, wat gebeurt er nou echt in een gesprek? Want het verbale deel kan je voorbereiden. Het non-verbale deel is vrijwel onmogelijk om voor te bereiden.
2: Maar waar kijk je dan vooral naar? Naar de zender, dus degene die het verhaal vertelt en zijn boodschap over wil brengen? Of degene die zit te luisteren naar dat verhaal? Waar die dan op moet letten?
3: Ja, goeie. In principe allebei. Wij denken vaak van, degene die zendt, die is dus letterlijk informatie aan het zenden. Maar in feite zijn we nu allemaal informatie aan het zenden. Dus ik ben nu aan het woord, maar jullie zeggen me ook iets over, nou, ben je met me eens? Hoe zit je in de wedstrijd? Hoe comfortabel ben je op dit moment? Speelt er een mogelijke weerstand? Nou, al die dingen kan je ontdekken of je nou aan het woord bent of niet.
1: Ja, jij bent dus lichaamstaaldeskundige. Maar door wie word jij nou gebeld van, Ashwin, help me eens eventjes?
3: Ja, goede vraag. Ik geef in-company trainingen, B2B. Dat is heel divers. Dus mijn klanten bestaan uit het onderwijs bijvoorbeeld. Dat kunnen docenten zijn die meer willen weten over het gedrag van hun leerlingen en hoe je dan de-escalerend kan optreden in bepaalde situaties met leerlingen. Welk gedrag je daarin kan herkennen. Nou, ook leerlingen die straks de arbeidsmarkt opgaan, die zijn ook interessant om daarin te trainen. Zeker als het gaat om de eigen presentatie. We communiceren natuurlijk steeds meer, alleen dat is wel steeds minder fysiek. Dus om die non-verbale voelsprieten te ontwikkelen, is het verstandig om daar enigszins van, of enige mate van training in te ontvangen. Commerciële teams, consultants, advocaten onlangs. Dus het is heel divers, ja.
2: Is er één houding of zo die we snel verkeerd interpreteren?
3: Ja, dat zijn de armen over elkaar.
2: Oh ja,
3: die zien we al heel snel als gesloten. En in feite is het geen open of gesloten houding, het is een comfortabele houding. Dus als jij thuis op de bank ook zo naar een WK-wedstrijd zit te kijken of een leuke serie, dan is dat voor jou comfortabel. Nou, doe je dat in een zakelijke setting ook, hoeft dat dus niet per se te betekenen dat je afsluit van je gesprekspartner, maar dat je er in feite comfortabel bij zit. Dus in eerste instantie interpreteren we dat al direct als gesloten, maar dat hoeft zeker niet.
2: Nou, laten we een voorbeeld even erbij pakken. Een situatie, want je doet natuurlijk vooral gericht op communicatie in werk en zo. Maar wat wij nou interessant vinden, bijvoorbeeld een eerste date.
3: Ja.
2: Hoe moeilijk is dat? Ik bedoel, dan zit je een beetje zo tegenover elkaar en je bent alleen maar aan het raden wat er gebeurt bij die ander. Wat is een klein tipje van de sluier waarvan je kan weten, diegene die tegenover me zit, die is wel ontvankelijk voor mij, die vindt mij wel leuk.
3: Ja. Goeie vraag. Signalen van gemak zijn daarin heel belangrijk. Dus een aantal zijn, ik noem het even een open houding. Dus over het algemeen, als wij contact met elkaar maken en ik vind het fijn, dan is ons torso naar elkaar toegedraaid. Dan draai ik me niet van je af. Mogelijk zou je een nekkantel erin kunnen zien. Dus als je nek wat meer kantelt. En waarom? Je nek is een van je meest kwetsbare delen van je lichaam. Die laat je alleen zien als je je comfortabel voelt.
2: Ja, want je zegt niet zomaar bijt er maar even in.
3: Precies. En daar komt het ook vandaan. Onze hersenen kunnen het verschil niet maken tussen fysiek en wat ik noem sociaal gevaar. Dus jaren geleden in de prehistorie werden we mogelijk opgejaagd door andere dieren, mensen, et cetera. Nou, dat gebeurt niet zo snel meer. Maar als jij in een bepaalde situatie angstig voelt, dan ga je kwetsbare delen van je lichaam beschermen. Nou, wanneer je dat niet doet en vooral openstelt en meer laat zien, zoals dus je hals of je nek, dan kan je mogelijk dus heel comfortabel in dat gesprek voelen.
1: Ja. Ben jij nou de hele dag ook bezig met het analyseren van de lichaamstaal van mensen?
3: Thuis wel. En dat vinden ze niet zo leuk.
1: Ja, wie hou je allemaal in de gaten?
3: Nou, mevrouw vooral. En die weet er ook steeds meer van. Ik kan het niet uitzetten, maar ik ben ook niet constant aan. Dat is ook bijna niet te doen. We zenden zoveel signalen per minuut uit. Dat zou bijna onmenselijk worden. Alleen ik merk wel mezelf, het is bijna onmogelijk om het uit te zetten, omdat het mijn vakgebied is en een aantal dingen vallen me wat sneller op dan anderen.
2: Ja, maar als ik jouw vrouw was, ken je dan een beetje, zou ik je gaan pesten met lichaamstaal? Wat misschien niet zo is, maar dan denk ik, ik geef even een boodschap.
3: Op die manier, ja.
2: Ja, dan doe ik eventjes zo en dan denkt hij, oh, dat is niet oké.
3: Ja, soms maken we wel van die grapjes thuis inderdaad, ja.
2: Ja. Wat bijvoorbeeld, waar merk je bijvoorbeeld, waar let je heel erg bij?
3: Oh jezus, ik kijk nu mee, dus dat wordt spannend.
2: Nee, maar wat je mag verraden?
3: Wat ik mag verraden? Nou, als ik thuis niks te zeggen heb of iets wat niet goed ontvangen wordt, dan zit mijn vrouw heel erg aan haar oorlel. En dit is eigenlijk een variant van het dichtdoen van je oren. Dus mijn dochter, ook die kijkt mee, die is nu 4. En toen ze 2 was, en als ik zei, Mia, je moet nu je eten opeten, dan deed ze vaak dit.
2: De vingers in de oren.
3: Ja, maar daar hebben we als volwassenen alternatief op ontwikkeld. Dat is vaak spelen met je oorlel, mogelijk 1 oorlel of oor dichtknijpen, et cetera. En dat, nogmaals, 1 signaal is geen signaal. Maar als je dat in specifieke momenten ziet, gepaard met andere signalen, dan kan dat wel eens zeggen van, diegene vindt het niet heel fijn wat ik te zeggen heb.
1: Ja, wat me ook wel eens is opgevallen is dat jonge dames met lang haar vaak een beetje met dat haar zitten te spelen.
3: Okay.
1: Zegt dat nog iets eigenlijk?
3: Ja.
1: Is dat een zenuwtrekje misschien wel?
3: Dat kan. Wij doen heel veel aan zelftroostend gedrag. Wij allemaal dagelijks. Dat kan zijn dat je jezelf op een arm streelt, met je haar speelt. Ik zit veel aan mijn baard. Dat zijn allerlei varianten om eigenlijk je spanning te reguleren. Dat klinkt een beetje beladen, maar dat doen we onbewust dagelijks. Dat kan een vorm daarvan zijn. Hangt er vanaf welke andere signalen je ziet, want het zou ook richting flirten natuurlijk kunnen gaan.
1: Ja. Nou, dat is bij mij nog nooit gebeurd.
3: Dat is wel een spanning zijn geweest.
2: Je valt ook niet op mannen met lang haar. Die
1: nee,
2: misschien
1: nee,
2: doen.
1: Nee, nee,
2: even zo'n
1: nee,
2: lok
1: nee.
2: weg. Ja.
1: Maar jij doet dat dan weer nooit met je haren spelen. Dat is me nog nooit opgevallen eigenlijk.
2: Nee. Maar ik associeer dat misschien toch iets meer met flirten. En dat doe ik toch niet per se in een zakelijke omgeving.
1: Nee.
2: Want ja, bijvoorbeeld over flirt. Want tegenwoordig gaat het over grensoverschrijdend gedrag en zo.
3: Ja.
2: Daar wil je helemaal. Dan ben je heel bewust van misschien wat je zegt. Maar je straalt misschien wel af en toe eens wat anders uit zonder dat je het doorhebt. Dat je wel over de grens van een ander kan gaan. Krijg je daar vaak vragen over?
3: Eigenlijk niet. Ik krijg wel eens vragen inderdaad van, joh, hoe zou ik dat in privé settings moeten aanpakken? Kijk, ik geef natuurlijk veel training op zakelijk vlak. En om vooral teams beter te maken in hun communicatie. Daar kan ik wel wat tips in delen. Alleen,
2: Je hebt mensen die gewoon automatisch al bijvoorbeeld je schouder pakken. Dat is natuurlijk ook lichaamstaal. Hè? Ja.
3: Ja, dat zegt wel wat dingen. Bijvoorbeeld de manier waarop je iemand aanraakt of waar je iemand aanraakt. Hoe dichtbij je iemand mag komen. Al dat soort dingen die uiten we niet verbaal, maar dat is non-verbale communicatie. Dus bij je partner of vrienden mag je doorgaans heel dichtbij komen. Bij iemand die je net leert kennen is dat ongebruikelijk. Wanneer iemand dat wel doet, zegt dat iets over de intenties van diegene, maar ook over wat het met jou doet. En ook dat straal jij weer non-verbaal uit.
2: Ja. Heb je nog een laatste tip voor ons?
3: Begin niet met de fase interpretatie. Dat zijn we heel snel geneigd te doen. Dus ik zie de armen over elkaar, dus diegene is gesloten. Begin eerst met de registratie. Dus registreren als een camera. Wat zie ik gebeuren? Iemand doet de armen over elkaar, iemand knikt ja of nee. Nou, puur dat. Dat is fase 1. En vervolgens ga je naar, oké, maar wat zou het kunnen betekenen? En daar kom je achter doorgaans door gerichte vragen te stellen. Van nee, ik zie dit en dat gebeuren. Of ik heb het idee dat mogelijk wat speelt in het gesprek. Klopt het dat ik dat zo ervaar? Dat is de juiste volgorde. Niet heel snel springen in, dit zal dat betekenen.
1: Ja, niet in één keer gaan speculeren. Gewoon vragen aan een ander. Ja. Waarom gedraag je zo? Waarom doe je dit of dat?
2: Ja. Oké. Maar ja, waarom? Dat klinkt dan meteen zo dat je iemand
3: aanvallend
2: van beticht, hè?
3: Ja. Je zou het wel kunnen brengen als van, ik heb het idee dat dit gesprek niet helemaal liep zoals ik wilde. We zijn er in feite op alle punten uitgekomen. Toch heb ik een bepaald gevoel, verborreld wat, dat er mogelijk wat speelde. Of dat er wat weerstand vanuit mij of vanuit jou was. Of dat we toch wat gespannen waren. Heb ik dat goed kunnen aflezen of hoe sta jij daarin? Kijk, als je het op die manier vraagt, dan ga ik er vanuit dat je wel wat meer informatie krijgt.
2: Nou, je geeft allerlei bedrijfstrainingen, ook op scholen, bij gemeenten en van alles en nog wat. Is er een bepaalde beroepsgroep die jij graag nog zou verder willen helpen? Die je denkt van, ja, die bellen me nooit, maar dat zou toch wel handig zijn een keer?
3: Die bellen me nooit niet per se, maar ik moet zeggen dat scholen vinden het fantastisch wat ik doe. Maar om daar binnen te komen is nog vrij lastig. Dus, en ik vind het heel leuk om met de jeugd bezig te zijn, die straks de stap gaan maken richting de arbeidsmarkt. Om die echt te trainen op vooral de eigen presentatie. Dus meer van dat zou alleen maar welkom zijn. Ja.
2: Oh, heel goed.
1: We hebben een hoop geleerd weer van lichaamstaal en hoe je daarop moet letten. Ashwin Taneja van Body Signals Academy in Almere. Dankjewel.
4: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. En de bewolking die gaat snel oplossen. En in de loop van de avond gaan we dus vanuit het noordwesten te maken krijgen met brede opklaringen. En gaan we de zon nog een tijdje zien bij temperaturen zo rond een graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht begint dan vrij helder, koelt af naar een graad of 15 op de meeste plekken. In de loop van de nacht kan lokaal wat mist ontstaan en krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Morgen beginnen we de dag dan grotendeels bewolkt, pas in de middag gaat de zon doorbreken. De temperatuur gaat dan oplopen naar zo'n 23 tot lokaal 26 graden.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: familieleden. De vraag is natuurlijk, hoe kijkt ons Dors op de Weekpanel naar dit nieuws? Jan Staphorst uit Lelystad en Anneke Dalger uit Almere zijn bij ons. Anneke, toen Oudeke net aan het vertellen was over de koning, begon jij al te juichen.
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het sowieso heel erg leuk voor Lelystad om je stad toch een beetje een boost te krijgen. Want als je vergelijkt met de grootste stad in Flevoland, dan blijft Lelystad wel behoorlijk achter. Dus ik hoop dat dit Lelystad ook een boost geeft. Maar ik vind Willem-Alexander gewoon een leuke koning.
2: Ja, ja. Jan die begint een beetje te snuiven, want Lelystad heeft geen boost nodig.
3: We hebben een boost nodig.
2: Hebben we geen boost nodig?
3: Er is niks over gelogen, inderdaad. Nee, maar het is hartstikke goed dat hij deze kant op komt. Ja. Sowieso leuk, omdat hij natuurlijk 60 wordt. En dat hij dat dan hier gaat vieren met zijn gezin. Ja, dat is hartstikke top natuurlijk. Hè. Dat is voor ons de kans hier in Lelystad om ons goed in de media te profileren.
1: Absoluut. Ja.
3: En ons te laten zien dat we ook anders zijn dan altijd die negatieve berichtgevingen in de landelijke media. Van, dat wil niet doodgevonden worden. Of we staan altijd wel weer ergens in een of ander lijstje onderaan.
1: Troost je, dat zeiden ze ook over Almere. Nu komt iedereen naar Almere. Dus troost je.
3: Ja. het is goed dat hij deze kant op komt. Alleen moeten we wel heel goed nadenken, denk ik, als gemeente van waar gaan we dat dan doen? En wat gaan we dan met hem doen? En wat hebben wij nou eigenlijk in die 60 jaar hebben wij nou eigenlijk aan tradities opgebouwd? Hè? Want dat is een beetje het doorsnee wat er altijd gebeurt. Hè? Er wordt altijd iets gedaan met de kinderen van het gezin en met de koning zelf en de koningin. Wat hebben wij nou voor traditionele hapjes of zo, bijvoorbeeld? Hè? Of drankje of spelletjes? Kijk, we zijn natuurlijk een jonge gemeente. We bestaan 60 jaar.
1: En we komen overal vandaan. Dus ik denk,
3: en inderdaad, we komen uit alle windstreken komen vandaan. Het is een multiculturele samenleving.
2: Maar wat vind jij nou typisch Lelystad? Of dat nou iets is om aan de koning te presenteren of niet? Ik vraag me toch af, wat associeer jij met Lelystad als Lelystedeling?
3: Ja, dat is wel lastig. Ik vind altijd de ruimte en het groen, hè, dat is altijd typerend voor de stad. Maar dat is natuurlijk lastig om te laten zien. Hè. Ik denk dat je, als je een mooie locatie wil hebben om iets te laten zien, dan moet je echt, denk ik wel, naar Batavia Haven. En daarna misschien een rondje door naar het Stadspark bijvoorbeeld. Of naar de Oostvadersplassen. Of het Natuurpark bijvoorbeeld. Of misschien het Nieuw Landmuseum bezoeken.
0: Ja, maar het probleem is volgens mij wel dat de Batavia dan inmiddels uit het water is.
3: De Batavia, dat is ook wel ongelukkig, vind ik. Hè, want dat had wel een heel mooi plaatje geweest. Ook qua beeld zou dat mooi zijn. Dus dat is wel erg
2: ongelukkig.
3: Echt weg,
2: hè? Hij gaat naar Amsterdam ook, om daar op een hoek...
3: Ja, ik had dat toch een weekje uitgesteld misschien.
1: Wie weet. Ja, zullen we er een lans voor gaan breken om dat erin te houden?
3: Ja, dat is goed.
1: Laten we dat doen.
3: Ga Almere en Lelystad samenwerken.
0: Ja, want jij hebt, Anneke, ook nog steeds warme gevoelens voor Lelystad. Want jij hebt er ook jaren gewoond.
1: Ik heb er 14 jaar gewoond. Ja, klopt.
2: Ja, wat vind jij typisch Lelystad? Dat is een moeilijke vraag.
3: Dat is heel diep, zeg. Ja.
1: Nou ja, goed, Batavia... Batavia staat, en ik weet nog dat ze bezig waren de 7 provinciën te bouwen.
2: Ja, het schip van Michiel de Ruiter. Ja.
3: Nee, alleen de onderkant. Hij is nooit afgebouwd.
1: Hij is afgebouwd. Zie je wel.
3: Maar Batavia ben ik nog. Ik heb nog trouwfoto's gemaakt. Er stond eigenlijk alleen de onderkant stond daar. Ja, ook al. Alleen de onderkant. En dan kon je nog voor een kratje bier, mocht je daar dan foto's laten maken. Maar de 7 provincie is nooit helemaal afgebouwd.
2: Nee, hij is ook afgebrand.
1: Hij is afgebrand.
3: Oh, dat weet ik ook.
2: Ja,
3: dat
2: is een hele grote fout geweest. Oh. En alleen de spiegel staat er eigenlijk nog.
3: Dus
2: achterkant waar er mooie leeuwen op zitten. Maar goed, imago van Lelystad kan wel... Je zei het kan een boost gebruiken, maar wat voor boost kan dit nou geven?
1: Nou, ik vind sowieso... Lelystad is de tweede grote stad in Flevoland. Vind ik het een hele mooie provincie. Laat me dat vooropstellen. En de diversiteit vind ik toch dat in de activiteiten op Koningsdag... dat die ook veel meer prominent naar voren kunnen komen... voor zo'n stad als Lelystad. Dus zou ik daar wel op gaan inspelen. Ja.
0: Denk jij, Jan, dat na Koningsdag... iedereen in Nederland toch eens een keer wat positiever is over de stad?
3: Ja, weet je, het is snel weer vergeten. Ik bedoel, het nieuws gaat zo snel.
2: Ja, wat weet jij nog van Enschede? Want daar waren ze toch hiervoor? Of waren ze in Deventer? Waar waren ze? Enschede? Ja,
0: zie Dokkum, dus Dokkum dag.
3: Zie je dat? Ja, in Dokkum waren ze inderdaad. Maar dat ben je ook alweer kwijt. Ja. Ik heb toevallig vanmorgen gelezen, maar ik was dat alweer kwijt. Ja, we krijgen zoveel media elke dag op ons af. Dus ik denk dat met een paar dagen is dat weggeëpt. Of je moet misschien in je achterhoofd al misschien ooit een keer gedacht hebben... Oh, Lelystad, dat zou misschien wel mooi zijn om daar te gaan wonen of zo. Ja, dat het dan blijft hangen. En dat je dan een beetje positieve beeld krijgt van de stad. Waar we ontzettend een mooie stad zijn. Met heel veel potentie. En, nou ja,

0: Ja, en al de samenleving die samengesteld is uit verschillende windstreken van Nederland zelf, maar ook uit de wereld. Hè? Ja. We leven het allemaal met elkaar hier. En ik heb toch het idee dat dat eigenlijk best wel heel erg goed gaat. Er zijn geen rare tevreden of zo. Dus dat is ook wel iets om op trots op te zijn. Maar even terug te komen op je vraag of dat blijft hangen in de media. Ja, dat is even, denk ik, afhankelijk van hoe we Lelystad op de kaart gaan zetten. Of dat
1: de promotie,
0: echt iets,
1: hè?
0: Ja, of dat echt iets unieks gaat worden. Of dat het gewoon koekhappen wordt. Of baklava happen. En ik schreef van de week een grillburgertje pakken of zo. Ja. Weet je, dus het moet wel iets zijn dat even knalt. Dat even blijft hangen bij.
1: Ik zou hem inderdaad
0: de
1: verder maken.
2: Nou, ik zeg het nog even één keer. Wil je trouwens met ons meepraten? Dat kan. Bijvoorbeeld wat de koning zou moeten bezoeken in Lelystad. We vinden het leuk om van je te horen. Je kunt een appje sturen naar 0320 28 50 50. Zometeen praten we met jullie verder over de erfbelasting.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dwars op de week.
1: Nederland lijkt minder verdeeld over de erfbelasting dan verwacht, blijkt allemaal uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB heeft de meningen onderzocht omdat er de komende jaren meer erfenissen vrijkomen door mensen die overlijden.
2: Aan de ene kant zie je dat een kleine groep van zo'n 12% de erfbelasting wil afschaffen. Daartegenover zie je dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen wel zwaarder zouden mogen worden belast. Dus dat beeld, nou, dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belast zouden mogen worden.
3: Ja, meerderheid doet ook niet eens aangifte omdat hun nalatenschap zo laag is dat hij onder de vrijstellingsgrens blijft. Nou, dat is in mijn familie vooral zo. Ik heb me echt nog nooit bezig gehouden met die erfbelasting. Maar hoe kijkt ons Dwars op de Weekpanel erover? Want daar gaat het eigenlijk om en daar draait het om vandaag. We gaan het met ze hebben daarover met Jan Staphorst uit Lelystad en Anneke Dalger uit Almere. Nou, is het een onderwerp waar je vaak in verdiept hebt, Jan?
4: Nou, niet echt in verdiep. Ik heb er wel eens mee te maken gehad. Wat vind ik ervan? Ik vind het graaien. Hey, als je ziet het geld wat gespaard is, of ergens in stenen gestopt is door iemand. Die heeft daar ook belasting over betaald. En heeft daar hard voor gewerkt. En misschien zuinig voor geleefd. En uiteindelijk, als dat een flink vermogen is, dan betaal je daar zo en zo al belasting over. Elk jaar natuurlijk, vermogensbelasting. En als je dan, even populair gezegd, de pijp uitgaat en het gaat naar je kinderen of iemand anders die het schenkt dan. Ja, die moet dan ook nog een keer belasting betalen. Dus het is belasting op belasting op belasting. Hè? Dus het is echt, ik vind het echt graaien. En ik vind het ook raar dat de helft van de mensen dan zegt, het mag wel verhoogd worden. Dat, ik vind dat zo bijzonder.
5: Ja, daar stond ik ook een beetje van te kijken. Want heel veel mensen zeggen wat jij nu zegt. Ja. Ik hoor dat vaker ook een beetje om me heen. Maar toch blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau, echt wel een betrouwbare organisatie, dat de meerderheid van Nederland toch eigenlijk wel wil dat die erfbelasting strenger wordt belast.
3: Ja. Maar zou die helft gewoon geen familie hebben die wat na kan laten?
4: Ik denk het. Ik denk dat het ze niet interesseert. En dan kijken van, de rijken, die kunnen wel wat betalen. Ik denk dat in die het rond een beetje gedacht wordt. Maar ik vind het graaien van de overheid.
3: Anneke, vind jij het ook graaien?
6: Ik vind sowieso dat de overheid een graaier is. Maar wat betreft de erfbelasting, ja. Ik heb er wel een mening over, omdat ik denk dat de erfenissen toch leiden tot ongelijkheid. Weet je, er is echt een kleine groep die steeds rijker en rijker wordt en daar komt het ook door. En als je mij vraagt, ik bedoel, als ik terugkijk naar het hele slavernijverleden, dat heeft er ook mee te maken. Dat komt ook daar vandaan. En als de mensen nu aangesproken worden op het accepteren van die hele slavernijverleden, nou, dan heeft niemand ermee te maken. Maar de weldrijkdom van toen wordt nu ook voortgezet.
3: Ja, ik begrijp niet helemaal die koppeling met het slavernijverleden, Anneke.
6: Omdat, het is een nare geschiedenis. Mm-hmm. Niemand wil ermee geassocieerd worden. Maar er is heel veel rijkdom uit verkregen. En het loopt tot in het heden door. Dus de leuke ding is wel, maar de nare ding is niet. Dus wat dat betreft denk ik, je kan het niet afschaffen. Maar belasten, extra belasten.
3: Je vindt dat rechtvaardig?
6: Ik zou een ander systeem willen bedenken.
4: Ik zou er minder moeite mee hebben als de overheid zou zeggen, oké, je hebt iets georven, maar daar moet je dan belasting over betalen. Maar dat je dat deel wat je dan moet betalen, dat je dan zelf een goed doel mag bepalen waar dat naartoe gaat. En nu gaat het in die staatskas. En er gaat natuurlijk ontzettend veel geld uit, wat niet terugkomt in de samenleving, maar wat buiten Nederland uitgegeven wordt. Dus dat vind ik dan wel in de zak.
3: Je bedoelt wapens voor Oekraïne?
4: Ja, bijvoorbeeld. Ja. In allerlei landen waarvan je denkt, je kan ook zelf de broek ophouden in Europa. Ja. Want in principe in Europa kan je zelf je broek ophouden als land zijnde. En als je dat niet kan, dan doe je het verkeerd. Maar het is een andere discussie. Maar ik vind dan, als je dan toch erfbelasting moet betalen, laat dat dan terugkomen in de samenleving. En dat je dat dan zelf bepaalt. Of dat je dat al de overledene, als je een erfenis hebt, dan heb je het er vaak al vastgelegd. Mm-hmm. Nou, dat je dat ook al meteen aangeeft. Oké, zoveel procent van mijn vermogen is belasting. En dat gaat naar dat en dat doel.
6: Ja.
4: En dat een notaris daarvoor zorgt dat het ook daar werkelijk op de rekening komt.
6: Helemaal eens.
5: Nou, best een goed idee. Ja. Volgens Anneke in ieder geval wel.
4: Ja, toch?
5: Jan,
4: ja,
5: wat ik begrijp.
4: Co-president.
5: Het is wel goed nieuws voor mensen die die erfbelasting maar stom vinden. Want de minister heeft al gezegd, nou, we gaan daar niet aankomen. We laten zoals het nu is.
4: Ja. Ja, dat vind ik altijd wel eng altijd als dat gezegd wordt. Want dan wordt het misschien aan de andere kant wordt het weer, wordt er wel iets geregeld weer, waardoor je misschien wel het dubbele kwijt bent. Ja. Dus dat vertrouwen ben ik een beetje kwijt in de overheid.
3: Ja. Maar er valt toch wel iets te zeggen voor die kansenongelijkheid die ontstaat doordat mensen vermogen op vermogen krijgen.
6: Mm. Klopt.
4: Ja,
3: ja. Ja, en dat je daardoor. Maar er zijn mensen die dat niet. Dat, ja.
6: Oh, ja.
4: Ja, ik wil als mensen heel erg hard gewerkt hebben.
6: Maar hun kinderen dus niet, hè? En hun nakomelingen ook niet, hè? Dan krijg je ook een vorm van mensen kennen geen waarde meer van geld, want je hebt er niet voor gewerkt.
4: Ja, nou ja, dat je wieg dan toevallig daar in een huis staat waar veel geld verdiend wordt. Ja, dat is dan het geluk wat je hebt dan.
6: Ja, het is en dan krijg je gewoon dus die ongelijkheid. En dan blijft dat gewoon doorgaan.
4: Ja,
6: dat en wanneer stopt het? De rijken worden rijker.
4: Het zou de ideale wereld zijn, Anneke. Maar ja, zo zit het
3: eigenlijk
4: tot
3: Jan, eigenlijk in principe tegenwoordig kan je heel moeilijk een huis kopen. Mm-hmm. Als je niet wat vermogen hebt.
4: Ja.
3: Vermogen krijg je vaak wel door erfenissen. Mm-hmm. Dus mensen die krijgen dan. Dan heb je toch even mazzel als er iemand overlijdt en je een erfenis nalaat. Als je dat niet hebt, dan kan je gewoon niet een huis kopen.
6: Nou, klopt. Ja, dus dan krijg je steeds die ongelijkheid.
4: Ja, maar zo is het. Ja, het is een beetje lullig gezegd, maar zo is het leven wel natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je hebt mensen die worden heel rijk geboren al. En je hebt mensen die worden een dubbeltje geboren en die worden nood een kwartje.
6: Nou ja, zo is het leven. Wie niet steelt of erf werkt tot hij sterft.
4: Ja, dat is waar. Ja. Ja.
6: Dus, ja.
4: Vooral in Nederland.
5: We zijn eruit. Het blijft zoals het is. En eigenlijk moet die erfbelasting naar het goede doel gaan.
3: Den Haag, Jan Staphorst uit Lelystad. Ja. Onthoud die naam.
5: We hebben zijn nummer wel. Kun je hem bellen. Dank jullie wel weer voor deze week. Fijne zomer.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar hou het gewoon lekker simpel en niet te groot, niet meeslepend. Want kinderen zijn heel snel tevreden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Peek, geloven op één kussen, de duivel slaapt daartussen. Als dat dan gebeurde, dan moesten ze naar de dominee en de pastoor om te vragen of ze eigenlijk wel mochten trouwen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, vreselijk, wat een grafsfeer met het vreselijke graf Omroep Flevoland. Oeh!
0: Dit is Flevoland.
4: Oh, geweldig, hè?
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. En de bewolking die gaat snel oplossen. En in de loop van de avond gaan we dus vanuit het noordwesten te maken krijgen met brede opklaringen. En gaan we de zon nog een tijdje zien bij temperaturen zo rond een graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht begint dan vrij helder. Koelt af naar een graad of 15 op de meeste plekken. In de loop van de nacht kan lokaal wat mist ontstaan. En krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Morgen beginnen we de dag dan grotendeels bewolkt. Pas in de middag gaat de zon doorbreken. De temperatuur gaat dan oplopen naar zo'n 23 tot lokaal 26 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het is vanavond droog in Flevoland en de bewolking die gaat snel oplossen. En in de loop van de avond gaan we dus vanuit het noordwesten te maken krijgen met brede opklaringen. En gaan we de zon nog een tijdje zien bij temperaturen zo rond de graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht begint dan vrij helder, koelt af naar een graad of 15 op de meeste plekken. In de loop van de nacht kan lokaal wat mist ontstaan en krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Morgen beginnen we de dag dan grotendeels bewolkt. Pas in de middag gaat de zon doorbreken. De temperatuur gaat dan oplopen naar zo'n 23 tot lokaal 26 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Van

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. En de bewolking die gaat snel oplossen. En in de loop van de avond gaan we dus vanuit het noordwesten te maken krijgen met brede opklaringen. En gaan we de zon nog een tijdje zien bij temperaturen zo rond de graad of 20 voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht begint dan vrij helder. Koelt af naar een graad of 15 op de meeste plekken. In de loop van de nacht kan lokaal wat mist ontstaan. En krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het noorden. Morgen beginnen we de dag dan grotendeels bewolkt. Pas in de middag gaat de zon doorbreken. De temperatuur gaat dan oplopen naar zo'n 23 tot lokaal 26 graden.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op

0: programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Ook in de avond de mooiste muziek. Dit is Flevoland op 89.8.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: komen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël